0: Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen doorgaan zoals gepland. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. Er zijn op dit moment inmiddels bijna 5000 besmettingen geregistreerd. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. Het gaat om zo'n 17 huizen met in totaal niet meer dan 30 bewoners. De dorpen horen bij toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. Op het Griekse eiland Salamina zijn twee mensen om het leven gekomen bij een natuurbrand. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. En het weer, op de meeste plaatsen nu nog droog. Later vannacht gaat het regenen. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Elke zaterdagmorgen tussen 8 en 10 het ochtendhumeur met muziek en luchtige informatie. Jouw wekker in het weekend.

0: nieuws uit de regio.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Aan de Eerste Middellandstraat in Rotterdam is vandaag meerdere malen geschoten. Er zijn geen gewonden en er is ook nog geen verdachte aangehouden. Wel vonden agenten meerdere hulzen en een vuurwapen op de grond. Buurtbewoners melden dat er wel 10 keer geschoten zou zijn, maar dat kan de politie nog niet bevestigen. Wie het doelwit was van de schoten is niet bekend, de politie doet nog onderzoek. Aan de Sofoclesstraat in Rotterdam-Lombardije hebben hulpdiensten vanochtend een man van een flatgebouw moeten halen. De man zou eerder op de dag zijn moeder mishandeld hebben en daarna naar het dak gevlucht zijn. De politie kan niet bevestigen dat dat zo is. Die kan alleen zeggen dat het gaat om een ruzie in de relationele sfeer. De brandweer heeft met een ladderwagen de man van het dak gehaald. Hij zou gedreigd hebben om stoeptegels naar beneden te gooien. Een onderhandelaar van de politie heeft met de man weten te praten. Bij de bosbrand in de Belgische Ardennen is inmiddels zeker 3000 hectare van het natuurgebied de Hoge Venen verwoest. Het wordt beschouwd als de grootste natuurbrand in de geschiedenis van België. De brand is nog niet onder controle en de vuurlijn breidt zich naar meerdere kanten uit. Behalve door de veranderende wind verloopt het blussen ook moeizaam door het ruige terrein van de Hoge Venen. Er zijn maar weinig wegen naar het gebied en de uitgestrekte veengebieden maken het blussen lastig. Rotterdam wordt vanaf vandaag overspoeld door nieuwe eerstejaarsstudenten. De Eureka-week begint vandaag, een introductieweek voor studenten die het komende collegejaar in Rotterdam gaan studeren. Eureka-week duurt tot en met woensdagavond. Vorig jaar deden er 3700 studenten mee, dit jaar waarschijnlijk iets minder. Week staat in het teken van het ontdekken van de stad, ontmoeten van medestudenten en allerlei activiteiten. Ook veel studentenverenigingen doen hun kennismakingsrondes deze week. Het weer dan nog. Het is vandaag een rustige zomerdag met temperaturen die niet meer zo hoog zijn als de afgelopen dagen. Het is bewolkt en af en toe breekt de zon door. Het blijft tot vanavond droog. De middagtemperatuur komt uit op 23 of 24 graden. Hele normale temperaturen voor de tijd van het jaar dus. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

zijn al een tijdje samen. Als ik daar goed over nadenk, dan is dat te gek. Lachen, gejank, door dik en

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan zoals gepland. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. Het gaat om zo'n 17 huizen met in totaal niet meer dan 30 bewoners. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al 2 Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Hij was een grote speler uit de Major League, maar werd ook bekend om een baanbrekende elleboogoperatie. Die operatie genas een veel voorkomende blessure bij honkballers en werd naar hem vernoemd. Tommy John is 83 jaar geworden. De Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Mirte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broederspol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog, maar de komende uren trekken er vanuit het westen buien over het land. Morgen af en toe een bui, later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Luister iedere werkdag tussen 1 en 3 uur naar Riddermatinee. Het gezellige middagprogramma van Radio Ridderkerk. Met goede muziek, lokaal nieuws en nuttige informatie. Dat is de Riddermatinee.

0: Nieuws uit de regio.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Aan de Eerste Middellandstraat in Rotterdam is vandaag meerdere malen geschoten. Er zijn geen gewonden en er is ook nog geen verdachte aangehouden. Wel vonden agenten meerdere hulzen en een vuurwapen op de grond. Buurtbewoners melden dat er wel 10 keer geschoten zou zijn, maar dat kan de politie nog niet bevestigen. Wie het doelwit was van de schoten is niet bekend, de politie doet nog onderzoek. Aan de Sofoclesstraat in Rotterdam-Lombardije hebben hulpdiensten vanochtend een man van een flatgebouw moeten halen. De man zou eerder op de dag zijn moeder mishandeld hebben en daarna naar het dak gevlucht zijn. De politie kan niet bevestigen dat dat zo is. Die kan alleen zeggen dat het gaat om een ruzie in de relationele sfeer. De brandweer heeft met een ladderwagen de man van het dak gehaald. Hij zou gedreigd hebben om stoeptegels naar beneden te gooien. Een onderhandelaar van de politie heeft met de man weten te praten. Bij de bosbrand in de Belgische Ardennen is inmiddels zeker 3000 hectare van het natuurgebied De Hoge Venen verwoest. Het wordt beschouwd als de grootste natuurbrand in de geschiedenis van België. De brand is nog niet onder controle en de vuurlijn breidt zich naar meerdere kanten uit. Behalve door de veranderende wind verloopt het blussen ook moeizaam door het ruige terrein van De Hoge Venen. Er zijn maar weinig wegen naar het gebied en de uitgestrekte veengebieden maken het blussen lastig. Rotterdam wordt vanaf vandaag overspoeld door nieuwe eerstejaarsstudenten. De Eureka-week begint vandaag, een introductieweek voor studenten die het komende collegejaar in Rotterdam gaan studeren. Eureka-week duurt tot en met woensdagavond. Vorig jaar deden er 3700 studenten mee, dit jaar waarschijnlijk iets minder. Week staat in het teken van het ontdekken van de stad, ontmoeten van medestudenten en allerlei activiteiten. Ook veel studentenverenigingen doen hun kennismakingsrondes deze week. Het weer dan nog. Het is vandaag een rustige zomerdag met temperaturen die niet meer zo hoog zijn als de afgelopen dagen. Het is bewolkt en af en toe breekt de zon door. Het blijft tot vanavond droog. De middagtemperatuur komt uit op 23 of 24 graden. Hele normale temperaturen voor de tijd van het jaar dus. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De

0: Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan als gepland. Zo'n 17 huizen in Duitsland zijn geëvacueerd vanwege de brand in het Belgische natuurgebied Hogevenen. De dorpen horen bij toeristenplaats Monschau. Sinds vrijdag woedt er brand in het Belgische natuurgebied. Daardoor werden eerder ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Onder meer de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft twee Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. Op het strand van Ceuta zijn gisteren honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de tienduizenden migranten die twee weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel weer, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. En het weer. Vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgenochtend ook af en toe een bui. Later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek.

0: zaterdagmorgen tussen 8 en 10. Het ochtendhumeur met muziek en luchtige informatie.
1: Jouw wekker in het weekend.

0: Nieuws uit de regio.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Aan de Eerste Middellandstraat in Rotterdam is vandaag meerdere malen geschoten. Er zijn geen gewonden en er is ook nog geen verdachte aangehouden. Wel vonden agenten meerdere hulzen en een vuurwapen op de grond. Buurtbewoners melden dat er wel 10 keer geschoten zou zijn, maar dat kan de politie nog niet bevestigen. Wie het doelwit was van de schoten is niet bekend, de politie doet nog onderzoek. Aan de Sofoclesstraat in Rotterdam-Lombardije hebben hulpdiensten vanochtend een man van een flatgebouw moeten halen. De man zou eerder op de dag zijn moeder mishandeld hebben en daarna naar het dak gevlucht zijn. De politie kan niet bevestigen dat dat zo is. Die kan alleen zeggen dat het gaat om een ruzie in de relationele sfeer. De brandweer heeft met een ladderwagen de man van het dak gehaald. Hij zou gedreigd hebben om stoeptegels naar beneden te gooien. Een onderhandelaar van de politie heeft met de man weten te praten. Bij de bosbrand in de Belgische Ardennen is inmiddels zeker 3000 hectare van het natuurgebied De Hoge Venen verwoest. Het wordt beschouwd als de grootste natuurbrand in de geschiedenis van België. De brand is nog niet onder controle en de vuurlijn breidt zich naar meerdere kanten uit. Behalve door de veranderende wind verloopt het blussen ook moeizaam door het ruige terrein van De Hoge Venen. Er zijn maar weinig wegen naar het gebied en de uitgestrekte veengebieden maken het blussen lastig. Rotterdam wordt vanaf vandaag overspoeld door nieuwe eerstejaarsstudenten. De Eureka-week begint vandaag. Een introductieweek voor studenten die het komende collegejaar in Rotterdam gaan studeren. Eureka-week duurt tot en met woensdagavond. Vorig jaar deden er 3700 studenten mee, dit jaar waarschijnlijk iets minder. Week staat in het teken van het ontdekken van de stad, ontmoeten van medestudenten en allerlei activiteiten. Ook veel studentenverenigingen doen hun kennismakingsrondes deze week. Het weer dan nog. Het is vandaag een rustige zomerdag met temperaturen die niet meer zo hoog zijn als de afgelopen dagen. Het is bewolkt en af en toe breekt de zon door. Het blijft tot vanavond droog. De middagtemperatuur komt uit op 23 of 24 graden. Hele normale temperaturen voor de tijd van het jaar dus. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar al meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. In Zaandam heeft een explosie een appartement verwoest en brand veroorzaakt. De brand werd snel geblust. Volgens de veiligheidsregio werd de hele achtergevel van het appartement door de explosie eruit gedrukt. Vanwege de vele glasscherven en het puin is een straat.

0: zoals gepland. En de Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de derde keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggert en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer: vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgen ook af en toe een bui en later klaart het op. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

The Story Of, een programma voor liefhebbers van het verhaal achter de muziek. Presentatie Kees de Klerk, Frank Stouten en Roel van den Hoeven met achter de knoppen Bob den Breeën. Iedere vrijdagavond van 6 tot 8 uur op Radio Ridderkerk luisteren we dus naar The Story Of.

0: song could ever say. Nieuws uit de regio.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Aan de Eerste Middellandstraat in Rotterdam is vandaag meerdere malen geschoten. Er zijn geen gewonden en er is ook nog geen verdachte aangehouden. Wel vonden agenten meerdere hulzen en een vuurwapen op de grond. Buurtbewoners melden dat er wel 10 keer geschoten zou zijn, maar dat kan de politie nog niet bevestigen. Wie het doelwit was van de schoten is niet bekend, de politie doet nog onderzoek. Aan de Sophoclesstraat in Rotterdam-Lombardije hebben hulpdiensten vanochtend een man van een flatgebouw moeten halen. De man zou eerder op de dag zijn moeder mishandeld hebben en daarna naar het dak gevlucht zijn. De politie kan niet bevestigen dat dat zo is. Die kan alleen zeggen dat het gaat om een ruzie in de relationele sfeer. De brandweer heeft met een ladderwagen de man van het dak gehaald. Hij zou gedreigd hebben om stoeptegels naar beneden te gooien. Een onderhandelaar van de politie heeft met de man weten te praten. Bij de bosbrand in de Belgische Ardennen is inmiddels zeker 3000 hectare van het natuurgebied De Hoge Venen verwoest. Het wordt beschouwd als de grootste natuurbrand in de geschiedenis van België. De brand is nog niet onder controle en de vuurlijn breidt zich naar meerdere kanten uit. Behalve door de veranderende wind verloopt het blussen ook moeizaam door het ruige terrein van De Hoge Venen. Er zijn maar weinig wegen naar het gebied en de uitgestrekte veengebieden maken het blussen lastig. Rotterdam wordt vanaf vandaag overspoeld door nieuwe eerstejaarsstudenten. De Eureka-week begint vandaag. Een introductieweek voor studenten die het komende collegejaar in Rotterdam gaan studeren. Eureka-week duurt tot en met woensdagavond. Vorig jaar deden er 3700 studenten mee, dit jaar waarschijnlijk iets minder. De week staat in het teken van het ontdekken van de stad, ontmoeten van medestudenten en allerlei activiteiten. Ook veel studentenverenigingen doen hun kennismakingsrondes deze week. Het weer dan nog. Het is vandaag een rustige zomerdag met temperaturen die niet meer zo hoog zijn als de afgelopen dagen. Het is bewolkt en af en toe breekt de zon door. Het blijft tot vanavond droog. De middagtemperatuur komt uit op 23 of 24 graden. Hele normale temperaturen voor de tijd van het jaar dus. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen, die vandaag beginnen, doorgaan zoals gepland. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was onder meer bekend van de rollen in series Heroes in Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worstelingen met de overgang van kindster naar volwassenheid. In mei bracht ze daar nog een boek over uit. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. De Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: De bloemenjungle voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons bloemenjungle café. De bloemenjungle aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
2: Berkhoutkozijnen is aangesloten bij het VKG-keurmerk. Zo bent u verzekerd van kwaliteit en comfort. Wij monteren uitsluitend met onze eigen monteurs. Geïnteresseerd? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan in de showroom of via de website op www.berkhoutkozijnen.nl. Ons telefoonnummer is 0180 628 546.
1: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
3: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
1: Bakkerij Vos,
4: Slagerij Vreugdenheel,
5: Bloemist Fleur Fischen,
4: Haarmode Meijer,
3: Kruidvat,
1: Miss Beauty Fashion,
4: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
1: Eetcafé De Parel,
4: Lidl,
3: Libra
1: en Café Bonnes.

0: nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Gistermiddag is er meermaals geschoten op de Eerste Middellandstraat in Rotterdam-Delfshaven. Rond 11:15 kreeg de politie de eerste meldingen over een schietpartij. Op de stoep zijn meerdere kogelhulzen gevonden. Onder een container vond de politie het vuurwapen. Even na 3 uur heeft de politie een 26-jarige Rotterdammer aangehouden op de afrit van de A4 bij Nieuw-Vennep. Hij wordt ervan verdacht te hebben geschoten. Waarom er geschoten is, is nog onbekend. Een merkzame bestelbusbestuurder heeft in Berkel en Roderijs een grotere brand voorkomen. De man zag rookontwikkeling op het industrieterrein bij de N471. Toen hij op onderzoek uitging, zag hij vlammen bij een boerderij aan de verlengde laan van Koot, zo meldt een 112-correspondent. Bij de boerderij stond een berg afval in brand. De brandweer heeft de brand vrij snel onder controle gekregen, maar zoekt nog uit hoe de berg afval vlam heeft kunnen vatten. En Amerikaanse president Donald Trump wil de gezamenlijke militaire oefening met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefening vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen de VS veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president van de Verenigde Staten is. De oefening begint vandaag en duurt 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen doorgaan zoals gepland. En Feyenoord heeft gistermiddag in de eigen Kuip met 2-2 gelijk gespeeld tegen Go Ahead Eagles uit Deventer. De Rotterdammers kwamen in speelronde 2 van de Eredivisie nog wel op een 2-0 voorsprong, maar gaven die in het laatste half uur weer weg. Eerder in het weekend won Sparta op bezoek bij Telstar met 3-1 en verloor Excelsior nipt met 2-1 van PSV. Feyenoord staat momenteel 7 in de Eredivisie. Excelsior verlaat de koppositie en vinden we terug op plek 9 op de ranglijst. En Sparta staat 12e na 2 speelronden. En dan nog het weer. De ochtend begint bewolkt. Maar in de loop van de ochtend trekt de regen weg. Vanmiddag soms wat zon en droog bij 22 graden. Vanavond droog. Later in de nacht kans op regen. Het koelt af na 15 graden. Morgen bewolkt met periode van regen. Het wordt dan 22 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.

0: Regioagenda.
1: Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Door de grote brand in de Ardennen is al 3000 hectare aan natuur in de as gelegd. Het regent nu in het gebied, maar het water dringt maar moeilijk door in de veenlaag waar de brand zit. Daardoor koelt de grond onvoldoende af om te blussen, zegt verslaggever Onno Beukers.
2: Die paar druppels die op dit moment vallen, misschien wel goed zijn voor die brand om te voorkomen dat die verder uitbreidt. Maar om echt zo'n brand te blussen zal het echt harder moeten regenen dan dit.
1: Het is nog altijd niet bekend hoe de brand in de Ardennen is ontstaan. De Amerikaanse president Trump schroeft de militaire oefeningen met Zuid-Korea terug. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij verwijst daarbij naar zijn zeer goede relatie, zegt hij, met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De oefeningen met Zuid-Korea beginnen vandaag en duren 10 dagen. In Zaandam is een explosie geweest in een appartement. Daardoor brak brand uit, maar die werd snel geblust. Door de explosie werd de volledige achtergevel van de woning eruit gedrukt. Er was niemand in het appartement aanwezig. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was bekend van rollen in de serie Heroes en Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worsteling met de overgang van kindster naar volwassenheid. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. De Nederlandse estafettenloopsters zijn kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek in Birmingham. Het viertal rekende af met de belangrijkste concurrent Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwam.
3: Heeft Femke Broeders-Bol nog wat? Femke Broeders-Bol! Het verschil met Groot-Brittannië is klein, maar Nederland wordt hier Europees kampioen voor de derde achtereenvolgende keer in 2022, 2024 en ook hier in Birmingham.
1: En de estafettenmannen die pakten het brons. Het weer: vanuit het westen trekken er vanochtend buien over het land. De middag verloopt grotendeels droog en het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: 555.
1: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
2: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 080 619 411.
3: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.

The Story Of, een programma voor liefhebbers van het verhaal achter de muziek. Presentatie Kees de Klerk, Frank Stouten en Roel van den Hoeven met achter de knoppen Bob den Breeën. Iedere vrijdagavond van 6 tot 8 uur op Radio Ridderkerk luisteren dus naar The Story Of.

gezeten hadden. Eentje lag op de bar en eentje onder de tafel. Ze vraagt, waar heb je het over gehad? Ik zeg,

0: daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Nieuws uit de regio.
2: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Gistermiddag is er meermaals geschoten op de Eerste Middellandstraat in Rotterdam-Delfshaven. Rond 11:15 kreeg de politie de eerste melding over een schietpartij. Op de stoep zijn meerdere kogelhulzen gevonden. Onder een container vond de politie het vuurwapen. Even na 3:00 heeft de politie een 26-jarige Rotterdammer aangehouden op de afrit van de A4 bij Nieuw-Vennep. Hij wordt ervan verdacht te hebben geschoten. Waarom er geschoten is nog onbekend. Een merkzame bestelbusbestuurder heeft in Berkel en Roderijs een grotere brand voorkomen. De man zag rookontwikkeling op het industrieterrein bij de N471. Toen hij op onderzoek uitging, zag hij vlammen bij een boerderij aan de verlengde laan van Koot, zo meldt een 112-correspondent. Bij de boerderij stond een berg afval in brand. De brandweer heeft de brand vrij snel onder controle gekregen, maar zoekt nog uit hoe de berg afval vlam heeft kunnen vatten. En Amerikaanse president Donald Trump wil de gezamenlijke militaire oefening met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefening vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen de VS veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president van de Verenigde Staten is. De oefening begint vandaag en duurt 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen doorgaan zoals gepland. En Feyenoord heeft gistermiddag in de eigen Kuip met 2-2 gelijk gespeeld tegen Go Ahead Eagles uit Deventer. De Rotterdammers kwamen in speelronde 2 van de Eredivisie nog wel op een 2-0 voorsprong, maar gaven die in het laatste half uur weer weg. Eerder in het weekend won Sparta op bezoek bij Telstar met 3-1 en verloor Excelsior nipt met 2-1 van PSV. Feyenoord staat momenteel 7e in de Eredivisie. Excelsior verlaat de koppositie en vinden we terug op plek 9 op de ranglijst. En Sparta staat 12e na 2 speelronden. En dan nog het weer. De ochtend begint bewolkt, maar in de loop van de ochtend trekt de regen weg. Vanmiddag soms wat zon en droog bij 22 graden. Vanavond droog, later in de nacht kans op regen. Het koelt af na 15 graden. Morgen bewolkt met periode van regen. Het wordt dan 22 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.

0: Radioagenda.
1: De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl.
2: Hallo!

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet gaat deze week praten met verschillende oppositiepartijen. Ze hopen een meerderheid te vinden voor de financiële plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. PRO is vandaag de eerste partij die langskomt en partijleider Klaver heeft een duidelijk doel voor ogen.
2: Wij staan te trappelen, dit land moet vooruit, dit land kan zoveel eerlijker. We moeten echt zorgen dat die sociale zekerheid niet wordt afgepakt van mensen. Dat ze erop vooruit gaan en dat de allerrijksten een eerlijke bijdrage gaan leveren. Dat zal onze inzet zijn. Ja, en dan is de vraag, gaan we hieruit komen? Dat wordt heel spannend.
1: Het kabinet gaat ook een gesprek met onder meer Ja 21 over de Prinsjesdagplannen. In Zaandam heeft een explosie een appartement verwoest en brand veroorzaakt. Volgens de brandweer werd de hele achtergevel van het appartement door de explosie eruit gedrukt. Er was op dat moment niemand aanwezig. De Amerikaanse president Trump wil militaire oefeningen met Zuid-Korea flink terugschroeven. Volgens hem geeft het een ongepast en vijandiger signaal af richting Noord-Korea. Hij verwijst daarbij naar zijn zeer goede relatie met leider Kim Jong-un. Maar ook geld speelt een rol, zegt Amerika-correspondent Sjoerd den Daas.
3: Dat hij niet happy is dat Amerika daaraan meedoet, aan die oefeningen. Dat hij niet happy is dat ze volgens hem duur zijn. En dat Amerika daar, zoals altijd, zegt hij daarbij, voor betaalt.
1: De oefeningen met Zuid-Korea beginnen vandaag en duren 10 dagen. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was bekend van rollen in de series Heroes en Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worsteling met de overgang van kindster naar volwassenheid. In mei bracht ze daar een boek over uit. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. Het weer. Van west naar oost trekt een regengebied over het land, maar geleidelijk wordt het droger en komt de zon ook tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Morgen grotendeels bewolkt en vrij regenachtig bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
4: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
5: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
6: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
5: Sorry?
6: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
7: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
8: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan,

Goedemorgen, je bent weer bij Radio 3x2. Je hebt er een jaar lang op moeten wachten, maar we zijn er gelukkig weer. En we, dat is het eerste uur. David, mijn technicus, gelukkig is hij er weer bij. En mijn naam is Marco de Vroet. Wij gaan het gewoon deze twee uur lang voor je doen hier bij Radio 3x2. Wat gaan ze doen vandaag? Nou, natuurlijk... Ze gaan niet echt fietsen vandaag, nee, want vandaag is natuurlijk de dag dat de fietsen gekeurd moeten worden. Je kan natuurlijk kennis gaan maken met alle kinderen in de groep en natuurlijk ook met de leiding. Dus de dag staat vooral in het teken van kennis maken en heel veel plezier. En heel veel plezier gaan we hier natuurlijk op de radio ook hebben. En ik zou zeggen, gewoon blijf er heel de dag gewoon lekker bij. Wij gaan door met de muziek.

Taylor Swift en I knew it. Ja, en eerst was ze natuurlijk alle rechten kwijt van haar eigen muziek. Maar inmiddels heeft ze weer terug. En ze is weer terug. En sterker dan ooit, zullen we maar zeggen. Deze kwam trouwens uit de nieuwe film, hè? Toy Story 5. Ik weet niet of dat je hem al gezien hebt. Ik niet. Ik ben denk ik opgehouden bij 2. Maar de liefhebbers die kunnen gewoon naar 5. En dan hoor je dit nummer ook nog eens een keer langskomen. Dus altijd leuk natuurlijk. Even wat anders. De huiskamer van de Ridderkerk die houdt in de week van 17 augustus. Dat is dus deze week. Hè? Verschillende activiteiten en ook tijdens de vakantie is de huiskamer geopend. Bezoekers zijn van dinsdag tot en met zaterdag van 9:30 tot 16:00 welkom. En schuldhulpmaatje die houdt iedere dag van 9:30 tot 11:30 een financieel spreekuur in de opkamer. En de wekelijkse wijkmaaltijd die vindt plaats op woensdag 19 augustus. De inloop begint om 16:30. En om 17:30 wordt dan een 3-gangen maaltijd geserveerd. Altijd lekker natuurlijk. En de kosten bedragen €6,50 per persoon. Aanmelden kan via info@dehuiskamervanridderkerk.nl.

Tina Turner en The Best. En je zou denken, wat is het stil? Waarom zijn er helemaal geen verslaggevers? Liggen die allemaal nog op bed? Nee, dat is niet zo, want ze zijn al druk bezig met de voorbereidingen. En ja, er moet altijd heel veel gebeuren natuurlijk voordat ze de uitzending in kunnen. En dat gaan ze zometeen wel doen. Maar dat zal zijn bij de opening van 3x2, bij de toespraak van de voorzitter. Dat zal zijn rond 9 uur of iets daarvoor, denk ik. Maar we horen het vanzelf wel. Dan krijgen we een verslag van Aad en Marcel. Goed, op het Vlietplein wordt op zaterdag 19 september van 10 tot 5 uur een Luikse markt gehouden. En bezoekers die kunnen er struinen langs verschillende kramen rondom de winkels op het plein. En bij de kramen zijn onder meer nieuwe artikelen, tweedehands spullen, antiek, vintage en verzamelobjecten te vinden. En ook verschillende winkeliers van het Vlietplein zijn met een kraam aanwezig. En de Luikse markt die biedt daarmee volop gelegenheid om te struinen, winkelen en op zoek te gaan naar koopjes en bijzondere spullen. En tussen 10 en 5 uur verzorgt de muziekkaravaan met de DJ-duo Linda en Hans het muzikale programma. En rondom de caravan staan bakken met vinylplaten waarin bezoekers zelf naar hun favoriete muziek kunnen gaan zoeken. En het aanbod varieert van disco en rock tot zomerhits, rock and roll en country. En wie een favoriete plaat vindt, kan deze aan Linda of Hans geven, waarna het nummer gewoon wordt gedraaid. En wie zelf met een kraam op de Luikse markt wil staan, want dat kan ook, die kan zich aanmelden bij BB Evenementen. En dan neem je contact op via bb-evenementen@live.nl of 06 83 03 63 68.

Eagle Eye Cherry en Save Tonight. Je hoort hem niet zo vaak als zijn zus. Nee, Cherry. Maar toch altijd wel weer leuk om te horen natuurlijk. Van alweer heel lang geleden. En ik ga niet zeggen wanneer het precies was. Want daar word ik meestal depressief van. Hè? Want dan merk je gewoon hoe oud dat je zelf bent inmiddels. Wat je van ons gewend bent natuurlijk altijd. Dat wij de vraag van de dag doen hier bij 3x2. En dat gaan we nu dus ook gewoon doen. Dus hier is die. Hoeveel uren wordt Radio 3x2 deze week uitgezonden? Dus hoeveel uren wordt Radio 3x2 deze week uitgezonden? En let er wel even op, er is nog geen redactie aanwezig. Dus je kan nog niet bellen naar de studio. Maar je kan in ieder geval alvast eventjes gaan rekenen. Hè? Dat is altijd handig dat je dat van tevoren al even klaar hebt. Voordat de redactie zometeen aanwezig is om 10 uur. En dan kan je direct bellen.

0: Je luistert nog steeds naar Radio 3x2 en wij zijn in afwachting totdat Aad zich meldt om even verslag te doen van wat daar allemaal gebeurt op het sportpark natuurlijk. In de tussentijd even wat anders. De waterbeheerder in de gemeente Ridderkerk die heeft de brandweer verzocht om op 4 locaties het water extra in beweging te brengen en zo meer zuurstof aan het water toe te voegen. Om ondersteuning werd gevraagd nadat op enkele plekken zichtbaar werd dat vissen naar de oppervlakte kwamen. En door de aanhoudende warmte was het water steeds warmer geworden. En warm water bevat minder zuurstof, terwijl vissen bij hogere temperaturen juist meer zuurstof nodig hebben. En in combinatie met weinig doorstroming kan hierdoor een zuurstoftekort ontstaan. Om de vissen te helpen zette de brandweer op verschillende locaties waterkanonnen in om het water in beweging te brengen. En hierdoor werd extra zuurstof aan het water toegevoegd. De langdurige droogte die zorgde daarnaast voor een extra aandacht voor de waterkwaliteit. Warm en stilstand water kan de omstandigheden voor botulisme bevorderen. En daarom is het belangrijk om dode of zieke vissen niet aan te raken en deze te melden bij de gemeente. De regen van zaterdag en vandaag die hielp wel een beetje, maar dat was nog verre van ideaal. En met de inzet van de brandweer werd geprobeerd een positieve bijdrage te leveren aan de waterkwaliteit en het welzijn van de vissen. Het waterschap en de gemeente blijven de waterkwaliteit in de gaten houden.
1: So what are you doing back?
2: Well, I sat back and thought about the things we used to do. It really meant a lot to me. You mean a lot to me.
1: I really mean that much to you?
2: Girl, you know it's true.

0: hoor echt iedereen hier meezingen. Echt gewoon groot feest met de Wolter Kroes. En geniet van elke dag. En dat doen we natuurlijk zeker genieten van vandaag. Want het is de eerste dag van 3x2. Ben je ook zo aan het genieten, Aad?
1: Ik ben ontzettend aan het genieten. Maar dat heeft misschien een andere reden.
0: Dat zou kunnen.
1: Dat komt... Ja, de kinderen die komen net allemaal het veld op vanaf de parkeerplaats. En die zwaaien allemaal. Die zijn vrolijk en blij. Want ze mogen weer helemaal losgaan met een hele week 3x2. Nou, hoe geweldig kan je dat hebben? Alles was net aan het verzamelen op het parkeerterrein. Zoals dat iedere ochtend zal gaan gebeuren. Want daar moeten de fietsen neergezet worden. Maar vandaag wordt er niet gefietst. Maar de fietsen worden wel gekeurd. Daar gaan we in deze uitzending vanzelfsprekend uitgebreid aandacht aan besteden. We gaan aandacht besteden aan de spelletjes die worden gespeeld hierbij. Bij de voetbalvereniging Slikkerveer op het sportpark. Waar het een dolle boel belooft te gaan worden. Zometeen is ook de officiële opening door wethouder Henk van Os. Dat is net na 9 uur. Dus die pakken we dan ook maar voor de gemak eventjes mee. Vanaf dat parkeerterrein lopen de kinderen dus nu dan hier zo het voetbalveld op. Die krijgen straks dan de mooie woorden en de uitleg over de spelletjes en al dat soort van dingen. En dan gaat het hele gebeuren eindelijk echt los. Fietsenkeuring die straks gaat beginnen, daar zal ik ook mijn fiets bij moeten laten keuren. En ze weet het misschien nog niet, maar morgen gaat Mere mee fietsen. Vandaag is ze er nog niet. Maar Mere die zal morgenochtend vroeg haar fiets toch ook moeten laten keuren. Anders mag ze niet mee fietsen. Ze weet het nog niet. Zullen we het haar gaan vertellen? Of zullen ze gewoon voor een verrassing zetten morgenochtend? Zou natuurlijk op zich ook hartstikke leuk zijn. Zeg, iedereen is er zo'n beetje klaar voor. We gaan opgesteld worden. Straks gaat het geregeld worden. En na het nieuws dan zijn we hier graag terug vanaf het sportpark. Dan gaat Radio 3x2 officieel met 3x2 het gebeuren openen. En daarna, nou, dan gaat er wat gebeuren.
0: Hey, let maar goed op. Nog een vraag aan jou. Vandaag worden natuurlijk ook de groepsfoto's gemaakt. Ga jij met elke groep op de foto?
1: Nou, laten we dat nou niet doen.
0: Nee. Oh.
1: Die kinderen is beloofd dat ze met een leuke foto thuiskomen. Dus laten we daar nou vooral niks aan gaan veranderen.
0: Oké. Nou, er komen waarschijnlijk nog genoeg foto's langs deze week waar jij wel op staat.
1: Ik ben er bang voor, helaas. Het is niet anders.
0: Oké, nou, we gaan het zien.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met twee boten voor de Zuid-Franse kust zijn 11 mensen gewond geraakt. 4 van hen zijn zwaar gewond, melden lokale media. Het ongeluk gebeurde vlakbij Cannes. 2 rubberboten met totaal 21 mensen aan boord botsten gisteravond door nog onbekende oorzaak op elkaar. Omdat er mogelijk ook nog iemand vermist is, hebben duikers en een marinehelikopter tot diep in de nacht gezocht. 2 Duitse dorpjes op de grens met België zijn geëvacueerd vanwege de natuurbrand in de Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Wel heeft de brandweer vanochtend gemeld dat het vuur niet verder die kant op is gegaan, zegt verslaggever Simone Langejan.
2: Het is alleen niet duidelijk of die mensen dan ook al gelijk weer terug naar huis kunnen. En dat gaat nu in totaal in het hele bosbrandgebied om zo'n 600 mensen die geëvacueerd zijn. En zij moeten voorlopig nog even afwachten wanneer ze terug naar huis kunnen.
1: Inmiddels is een gebied van zo'n 3000 hectare in de as gelegd. Het kabinet gaat deze week in gesprek met verschillende oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Omdat de coalitie geen meerderheid in beide kamers hebben, moeten ze op zoek naar steun voor hun plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. Vandaag zijn Pro en Ja 21 een van de eerste partijen die langskomen. Later volgen SGP, ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Een tropische storm heeft op Hawaii grote problemen veroorzaakt. Zo'n 200.000 huishoudens in de Amerikaanse staat zaten korte tijd zonder stroom. Meerdere huizen raakten beschadigd of zijn ingestort. In een plaatsje viel in 1 etmaal 800 mm neerslag, zegt de gouverneur van de staat.
3: 32 inches of rain in Lapahoehoe. 32 inches of rain. Unbelievable. And that means all kinds of damage.
1: De storm heeft Hawaii inmiddels verlaten. Het weer van west naar oost trekt een regengebied over het land. Maar geleidelijk wordt het droger en komt de zon ook tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Morgen grotendeels bewolkt en vrij regenachtig, bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS-journaal.
4: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkerveer. Telefoon 0180-499-555.
5: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
6: Bakkerij Vos,
5: Slagerij Vreugdenheel,
7: Bloemist Fleur Vision,
5: Harmo de Meijer,
8: Kruidvat,
6: Miss Beauty Fashion,
5: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
6: Eetcafé De Parel,
5: Lidl,
8: Libera
6: en Café Bonnes.
5: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
9: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Auto Taalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Auto Taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
10: Berghoutkozijnen is het juiste adres voor al uw kunststofkozijnen, deuren, ramen, maar denk ook aan screens, rolluiken en keraliet gevelbekleding. Kom langs voor meer informatie in onze showroom aan de Mandenmakersstraat 1 in Ridderkerk. Bel met 0180 628 546. Of kijk op www.berghoutkozijnen.nl.
11: Spring op je zadel.

0: Ja, we schakelen direct over naar het Rijenpark om te kijken of de voorzitter al begonnen is met zijn toespraak. En Aad kan er alles over vertellen, denk ik.
1: Aad. Ja, de voorzitter is inderdaad al begonnen met de toespraak. Die vertelt de kinderen wat we allemaal gaan doen van de week en waar ze rekening mee moeten houden. Dat gaan we straks van hem zelf eventjes horen. Dat praat toch wat makkelijker dan meeluisteren met de toespraak. De man die net de kinderen...

0: Om hier aanwezig te zijn om bijna 200 kinderen een onvergetelijke week te bezorgen. Ja, dan maak je dat zo trots als wethouder. Dan ben je zo trots dat je in Ridderkerk aan de slag mag zijn met zulke mooie mensen om je heen. Dat is, ja, dat geef je ook kippenvel.
1: Dat heb je net ook een beetje de kinderen verteld, hè? Wat is in samenvatting wat je de kinderen hebt gezegd?
0: Nou, een korte samenvatting is het belangrijkste, heb veel plezier. Maak nieuwe vriendjes en vriendinnetjes en geniet van deze week. Maar weet ook dat dit alleen maar mogelijk is dankzij al die vrijwilligers en die sponsoren die dit organiseerden voor die kinderen allemaal. En ik denk dat dat een belangrijke boodschap is. Ook om die kinderen van nu te enthousiasmeren om op latere leeftijd ook vrijwilliger te worden in dit mooie dorp.
1: Want het moet blijven, 3x2.
0: Zo is het, we gaan naar Rondersen.
1: Zeker, dankjewel. We gaan eens kijken, de voorzitter Jan Snijder die praat nog steeds tegen de kinderen. Dus die gaan we dan straks even bij de microfoon zien te krijgen. Wie hier ook rondloopt, dat is onze eigen Remco. Die maakt natuurlijk weer filmpjes voor TikTok, Facebook en al dat soort van social media. Daarop zie je ook de vraag van de dag. Misschien wel leuk om daar ook eens aandacht aan te besteden. Dat zullen we van de week zeker nog een keertje gaan vertellen. Wie er ook nog meer is, dat is Rens Bok met de videocamera. Die maakt weer samenvattingen en die hopen dan ook weer iedere dag op TV Ridderkerk te kunnen gaan laten zien. Strakjes na de muziek, daar komen we graag terug. Dan proberen we Jan Snijder, de voorzitter, hier bij de microfoon te hebben. Die dan zijn verhaal in samengevatte versie nog eventjes bij ons mag gaan verzorgen. Zeg, met dat de kinderen op het veld kwamen, ging de zon schijnen. Met andere woorden, het wordt een geweldige week 3x2. En hopelijk geldt dat ook op de radio. We gaan er een feestje van maken, week lang.

0: Zomerse muziek op de radio met Total Touch en Treintje Hoogstruis natuurlijk. Ja, zomerse muziek op de radio, maar zo zomers was het vanmorgen niet, want er was een flinke regenbui. Inmiddels begint de zon weer door te breken en ik hoop dat het de hele dag zo blijft. Maar ja, ik weet het niet, maar we gaan het vragen aan Gert de Bruin, want die kan ons daar alles over vertellen. Goedemorgen, Gert.
1: Ja, goedemorgen. Ja, het was even wennen, hè?
0: Ja, absoluut.
1: Ja, er viel toch 6,5 millimeter in Ridderkerk. Een neerslaggebied wat van west naar oost over de regio trok. Landelijk gezien viel overigens de meeste neerslag in Zeeland. Met 15 millimeter in Kampenland. En dat was daar helemaal nodig. In onze regio is het natuurlijk zeer droog. Maar in Zeeland is de afgelopen maanden al helemaal geen neerslag gevallen. Dus zeer welkom. Ook in België, waar de natuurbranden woeden, is behoorlijk wat neerslag gevallen. Dus uitstekend nieuws. Welkome regen. En ook het goede nieuws is dat het vanaf nu droog blijft. Dus dat is prima voor de evenementen voor 3x2. De temperatuur die daalde zojuist naar 14,5 graad. En ja, de storing die neerslag gaf, die trekt nu de regio uit, trekt naar het zuidoosten. Vanochtend blijft er eigenlijk wel vrij veel bewolking aanwezig, maar af en toe piept de zon er ook even doorheen. En vanmiddag worden de zonnige momenten wat meer. Geleidelijk aan klaart het dus wat verder op. Kan de zon zich ook wat vaker laten zien. En vooral in de tweede helft van de middag lijken de zonkansen het grootst. Nou, het blijft verder zo goed als droog en dat bij een zwakke tot matige wind uit een noordwestelijke richting, waarbij de temperatuur oploopt naar zo'n 21 of 22 graden. En ik denk dat dat toch een stuk aangenamer is dan de temperaturen die we afgelopen vrijdag nog hadden, toen het 35,5 graad was. Dus misschien is dat wel wat beter. En vanavond een wisselend weerbeeld met bewolking en zon. Komende nacht gaat op nadering van een volgende storing de bewolking echter weer toenemen. En later vannacht volgt weer regen. En dan bij een zwakke wind draaiend naar het westen tot zuidwesten daalt de temperatuur naar ongeveer 14 graden. Ja, en morgen, Marco, dan ligt een lage drukgebied boven het zuiden van Scandinavië. En een bijbehorende storing trekt dan van west naar oost over het land. En vooral in de ochtend levert dat in onze regio perioden met regen op. En mogelijk valt er dan op neerslag van betekenis. In de middaguren lijkt het droger te worden. Blijft er wel veel bewolking aanwezig. Lijkt er voor de zon niet zo heel veel ruimte. En de wind, misschien ook wel belangrijk omdat ze morgen gaan fietsen, die is toch merkbaar aanwezig. Die waait matig tot soms vrij krachtig uit een westelijke richting. En dat bij een temperatuur die blijft steken bij ongeveer 21 graden.
0: Oké, maar voor vandaag ziet het er dus eigenlijk best wel goed uit. Zeker lekker weer om allerlei spelletjes te gaan doen natuurlijk daar op het sportpark.
1: Klopt. Dus nou ja, af en toe zien we het zonnetje schijnen. Het lijkt verder zo goed als droog te blijven. Dus neerslag wordt eigenlijk niet meer berekend.
0: Oké, nou dat is heel goed nieuws in ieder geval. En ja, voor de rest van de week moeten we het maar gewoon afwachten. Hè? Want,
1: komen we morgen weer op terug.
0: Ja inderdaad. Oké, nou dankjewel, Gert.
1: Graag gedaan. Tot morgen.
0: Tot morgen.

0: Koongs en Cooking om Three Burners en This a Girl. Gaan we eens even kijken bij Aad. Aad, zijn er nog leuke dingen te beleven op dit moment?
1: Ze zijn bezig met een hindernisparcours en dan kom je bij een soort memory spel. En ze hebben dan al een paar geraden en de rest is nog even de vraag. Het leuke is dat degene die het hardst schreeuwt, dat is eigenlijk degene die bij het spelletje staat en niet bij de groep hoort. Dus een beetje rustig, man.
2: Sorry?
1: Doe een beetje rustig.
2: Nee, maar dit is toch tof, jongens. Dit is de leukste dag. Allemaal spelletjes de hele dag. Dit is het tofste wat er is. En de rest natuurlijk verkeersbegeleiden ook. Ja, rennen! Kom op!
1: Ja, nou, we kijken. Zo gaat dat dan. Leuk is zo'n hindernisparcoursje. Nou,
2: ja. Je hebt nog ruim de tijd. Nog 5 minuten. Maar je mag ook wel.
1: Nog 5 minuten?
2: Ja, 7,5 minuten moeten ze rennen en omdraaien.
1: En dan op 2 van die dingen. Waarom op 2?
2: Ja, omdat het dan een beetje moeilijker is natuurlijk. Vorig jaar waren ze supersnel klaar. Dus we hebben het een beetje moeilijker gemaakt. Hindernisparcours, overleggen, samen spelen. Want dat is 3x2. Hè. Samen moet je dat regelen. Ja. Samen met je team.
1: Waar zit dat samen in dit spel?
2: Nou, hier moeten ze dadelijk, dan komen ze terug en dan moeten ze overleggen. Die staat op plek nummer 1, 2 van boven beneden. Want daar staat het stopbord en daar staat...
1: Dus ze moeten die verkeersborden omdraaien en hopen dat ze matchen.
2: Overleggen. Kom op, snel en overleg, vertel waar ze staan, hè! Rennen!
1: En je neemt dus eigenlijk alleen maar nu de totale tijd op.
2: Ja?
1: Je neemt alleen de totale tijd op.
3: Beide kanten pakken.
2: Wat zeg je?
1: Je neemt alleen de totale tijd op.
2: Ja, de totale tijd op. Ja.
1: Dus jij hebt een makkie.
2: Ik heb een makkie.
1: En daarom ga je gillen.
2: Ja, het komt helemaal. Maar ik moet ook even opletten.
1: Ja,
2: dus
1: doe
2: ik
1: je
2: ga
1: best.
2: Ook even opletten.
1: Doe je best. Ik hou je niet meer langer. Nou, geweldig zo'n spel. Hè. Hey, de spelletjes die zijn begonnen. We hebben natuurlijk de Oud-Hollandse Spelen. We hebben opblaasdingen. We gaan ze straks allemaal af. We hebben heel de dag de tijd. En allerlei andere hoepelspelletjes en enge dingen waarvan ik denk van hoe durf je ze te doen. Dat is wat er nu gebeurt. Je kan komen kijken hè? Bij de voetbalvereniging Slikkerveer, SV Slikkerveer, dan op het sportveld. Daar staan ze gewoon allemaal, want het is niet zo'n enorm grote groep dat het niet zou passen. Dus dat is geen enkel probleem. En anders dan luister je gewoon mee hoe dat gaat. En dan hoor je bijvoorbeeld hier zo dat als ze dan een beetje slinger de slang het hindernisje hebben gerend, dat ze dan memory moeten spelen en doorgeven aan de groepsgenoten. Wat ook leuk is trouwens, we zien weer heel veel bekenden hè, van de afgelopen jaren. Dat betekent dat de herkenning voor de omroep er ook alweer bij is. En de rest dat komt altijd, net zoals voor de kinderen, gewoon vanzelf gratis mee. En wie er ook rondloopt, heb ik dat al gezegd? Remco. Want Remco die maakt TikTok-filmpjes, die doet de vraag van de dag. En die zorgt ook dat we een beetje op de hoogte worden gehouden van wat hier allemaal te zien is. Dat kan je straks allemaal via de socials volgen. Zoek maar naar jouw razende verslaggever en dan vind je dat allemaal wel. Tot zover even hier vanaf het sportpark in Slikkerveer, waar het zonnetje gelukkig schijnt. De weerman kan kletsen wat hij wil, maar vandaag hebben we lekker weer.

0: Mol. Van Cat's Eye.
1: Ja, het is nog niet zover, maar ik denk ik zeg het maar eventjes vast, want dan kan je het alvast in je agenda zetten. Verschillende monumenten in de Ridderkerk die openen namelijk op zaterdag 12 en zondag 13 september gratis hun deuren tijdens Open Monumentendag. Het landelijk thema is dit jaar veerkrachtig erfgoed in tijden van onzekerheid. En Open Monumentendag wordt gehouden door de Stichting Nederland Monumentenland. Jaarlijks trekt het evenement ongeveer 1,8 miljoen bezoekers. En door heel Nederland zijn tijdens het weekeinde duizenden monumenten gratis toegankelijk. En daarnaast worden activiteiten gehouden, waaronder tentoonstellingen, rondleidingen, fiets- en wandelroutes en activiteiten voor jongeren. En ook in Ridderkerk kunnen belangstellenden verschillende deelnemende monumenten gaan bezoeken.

Wie gun jij een bloemetje? Radio Ridderkerk mag iedere 3x2 dag een bos bloemen weggeven aan iemand die jij kiest. Bel je motivatie door op 0180 430 777. En hoor 's avonds na de duimlijn of jouw motivatie gewonnen heeft.

Ik moet je zeggen, ik had deze helemaal nog niet gehoord. Maar ik denk dat dit best een zomerhit gaat worden. Ik denk dat we hem nog wel vaker gaan horen deze week. Hey, je weet het van ons, hè? Altijd krijgen we de vraag van de dag bij 3x2. En vandaag op maandag is de vraag: hoeveel uren wordt Radio 3x2 deze week uitgezonden? Dus ik stel hem nog een keer: hoeveel uren wordt Radio 3x2 deze week uitgezonden? Dus nou, als je heel de week blijft luisteren, dan weet je het vanzelf natuurlijk. En anders dan moet je eventjes flink gaan rekenen. Maar echt heel moeilijk is die niet, denk ik.

0: Even lekker ons duis ophalen met Helene Fischer en Ademloos door die nacht. Ja, dan gaan we natuurlijk kijken op het Rijenpark wat daar allemaal aan te doen is. Want ze zijn met alle spelletjes bezig. Daarnet waren ze met het Memory spel bezig. Ik weet niet waar ze nu mee bezig zijn. Heb jij trouwens meegedaan met het Memory spel, Aad?
1: Ja, maar ja, mijn geheugen dat is ook echt verschrikkelijk. Dus ik had alles fout. Goedemorgen, wie geht's Ihnen?
2: Goed, en dich?
1: Ja, zeer goed, vielen dank. Ja.
2: Vielleicht besser auf Holländisch?
1: Ja, dat denk ik, ja.
2: Ja, voor mij zeer zeker.
1: Oké, nou laten we normaal. Ja, we moesten ons Duits oefenen, hoorde ik net in de studio. Dus okay. Ik denk, nou, pak gelijk die kans beet.
2: Oké, dat had ik gemist, omdat ik hier natuurlijk bij een van de spellen staat.
1: Ja. Ja, jij hoort de radio nu niet meer.
2: Nee, ik hoor niks. Nee, ik moet het puur van jouw verslag hebben.
1: Ja, jij hebt nu echt een gemis in jouw leven sinds dat je meedoet als, wat is het eigenlijk? Wat doe je eigenlijk?
2: Nou, normaal gesproken EHBO, maar er was iemand uitgevallen bij de spelletjes. Dus vandaag sta ik bij de stormbaan om een van de spellen te begeleiden. En vanaf morgen zit ik weer op de fiets als EHBO'er.
1: Oh, maar dat vind ik leuk. En zeker dat je mee fietst. Je hebt ook mooi weer morgen op de fiets.
2: Ja, heerlijk. Ik kijk er echt naar uit.
1: Dat weet ik. Ja, maar het wordt net zo goed als nu. Lekker in het zonnetje.
2: Ik hoop het. Ik hou je eraan.
1: Ja, dat komt best voor elkaar. Zeg, als EHBO'er ga jij al heel veel jaren mee. Ik weet niet hoeveel, maar minstens 15.
2: Nee, niet zoveel.
1: Voor mijn gevoel?
2: Oh ja, nee. Ik denk een jaar of 10 dat ik meedoe.
1: Alsof het niks is, hè?
2: Ja, het gaat elk jaar weer, komt er weer een jaartje bij, gelukkig.
1: Gelukkig, maar vind je het toch steeds leuk?
2: Ja, zeker. Het is zeker nog leuk. Het is jammer dat er wat minder kinderen gaan meedoen. Dus ik oproep voor alle kinderen in Ridderkerk, doe mee. Het is een heerlijke week.
1: Ja, voor volgend jaar dan, want voor dit jaar gaat het niet meer lukken. Maar vooruit mij.
2: Nee, maar goed, als ze nu alvast enthousiast worden of misschien bij onze stoet komen kijken of in een van de zwembaden, dan zien ze hoe leuk het is en dan kunnen ze zich volgend jaar aanmelden.
1: Yes. Als EHBO heb je heel wat jaren te maken gehad met wespensteken, maar er zijn er niet zoveel nu.
2: Nee, heerlijk toch?
1: Ja, hè?
2: Ja. Nee, het is al sommige jaren echt bar. Dan hadden we eens wel 50, 60 steken hebben we ook wel op een dag gehad. We nemen ook altijd weer van die uitzuigsetjes mee op de fiets of op de brommer. Want er zijn natuurlijk ook EHBO's met de brommer. Maar we hopen het dit jaar niet nodig te hebben met dit wat koelere, regenachtige weer.
1: We gaan het heel rustig houden als EHBO. We recht gewoon alleen maar lekker fietsen.
2: Zeker. Genieten van de omgevingen van de kinderen. En hoe minder wij te doen hebben, hoe beter.
1: Ik ga je zien.
2: Zeker.
1: Mooi. Nou, spel gaat zo beginnen trouwens, voordat ik je zie. Wat gaan we doen? Weet je dat? Wat is het voor een spel?
2: Dit is de stormbaan. Per keer gaat er één groep overheen. Als ze halverwege zijn, dan mag de tweede kindje. En het is de bedoeling zo snel mogelijk 10 kinderen over de baan te hebben. Dus ik ga nu gauw naar het eind, want anders dan sta ik niet op mijn positie.
1: Ja, dan krijg je ruzie. Ja, het spel gaat zo weer beginnen. Ze hebben net een wissel gehad en dan moeten ze allemaal naar een ander spel toe. We zullen hem even meenemen gelijk. Ja, ik ben nou toch al bezig. Maakt ook niet meer uit. Vooruit maar weer. Eens eventjes kijken. Een oplasting. Dit is de enige oplasting dit jaar die er staat. Je gaat eerst door een soort van geringde spiraal heen. Ja, een beetje hoekig dat dan wel weer. Dat zal wel bij het weer horen, denk ik. Weet ik veel. Daarna dan krijgen ze een ding waar ze overheen moeten klimmen. Dat zijn lusjes en blokjes waar je op kan hangen en staan. Dat loopt best wel pittig omhoog nog. Buik inhouden ook, want er zit ook nog een soort van dakje op. Als je dan daar overheen bent, dan glij je naar beneden. Dus een soort glijbaantje, die gaat wel een keer recht naar beneden. En dan kom je allerlei dwarse obstakels tegen. Hele dikke opgeblazen dingen waar je echt hard doorheen moet wurmen en rammen. Want anders dan kom je er niet. En daarna dan heb je horizontaal liggende balken, zou ik ze maar noemen. Van buizen. Maar dan allemaal opgeblazen, is allemaal veilig. Daarna een enorme trap omhoog op het eind. Met treden van een centimeter of 70 hoog. Dus je moet daar wel echt je best doen. Er zitten lusjes aan de kanten, daar kan je omhoog trekken. Maar ik denk dat hier heel wat kinderen naar beneden zullen gaan terugvallen. En dan pas, als je eindelijk bovenin gekomen bent, dan heb je wel een hele toffe lange glijbaan naar beneden hoor. En als je die hebt gehaald, ja, dan moet je gauw terugrennen. En dan kan de volgende ook weer. En dan hopen dat er veel in die tijd gaan passen. We gaan eens kijken of dat ze beginnen. Dan pakken we hem gelijk eens even op hoe dat in de praktijk eruit ziet. Ik zie een zwart-wit geblokte vlag. Dat is bijzonder. Ze beginnen hier de wedstrijden met een zwart-wit geblokt, geloof ik. Normaal gesproken doe je dat op het eind. Maar ja, het is 3x2. Dus alles is hier eens anders. Oh, wat schijnt dat zonnetje lekker, zeg. Dan zou je zeggen, hey man, je hebt wekenlang alleen maar zon gehad. Maar nu is het er niet zo heet bij. En dan denk je opeens, oh, leuk. Echte zomer. Zeg, we moeten eens gaan beginnen. Maar het spel wordt toch uitgelegd. En dat duurt allemaal een beetje lang. Goedemorgen.
3: Hallo, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Heb je er zin in?
3: Fantastisch.
1: Zou je mij iets willen uitleggen?
3: Het ligt eraan wat?
1: Ik zie jou met zwart-wit geblokt en daar ga je het spel mee beginnen.
3: Ja, dat klopt.
1: Dat eindig je mee, hè, normaal?
3: Nee, Ik sta halverwege, sta ik op de baan en dan geef ik de goedkeuring hier aan het start zijn dat de volgende mag starten.
1: Juist, en daar is die vlag voor?
3: Ja, daar is de vlag voor.
1: Ja. Ik begreep er ook helemaal niks van, maar nu is het duidelijk.
3: Ah, oké, graag gedaan.
1: Dankjewel voor de uitleg. Zeg, we gaan beginnen. Ik ga eens even naast dat spel staan. Er zijn twee kinderen steeds naast elkaar. Groep X en groep Y. We gaan niks verklappen. Dat horen morgen dan wel weer bij de rangen en standen of ze het goed of slecht hebben gedaan. Maar gaat er nou maar één tegelijk? En die andere groep dan? Waar is die gast? Oh, daar. Hey Henk. Ze gaan het goed doen, hè?
4: Uiteraard. Ik heb ze getraind. We hebben hoogtestages gedaan, dus dat komt helemaal goed.
1: Nou, dat heb je wel nodig om als je omhoog klim je naar die glijbaan toe, ja.
4: Dat sowieso, ja. En hij is redelijk glad, dus dat schiet lekker op. Ja.
1: Ik dacht dat ze tegen elkaar zouden gaan.
4: Nee, dat dacht ik ook, maar het is niet waar, blijkbaar. Nee.
1: Nou, oké. Okay. Nou, goed. 1-1 tegelijk dan. Je hebt alles dubbel uitgevoerd bij dit spel. Even kijken, nog een zwart-wit geblokt. Nou, daar rijst hij al doorheen. Oh, nou moet ik zelf gaan rennen. Zij gaat vlot. Sorry, ik zag dat even niet door die ring heen. Wat zei ik ook alweer? De ring heen, daar kom je nog wel doorheen. Maar dan moet je omhoog klimmen, op die blokken, omhoog trekken. Omhoog, bijna boven. Hè? Ja, die viel twee keer terug naar beneden, want het valt echt niet mee. Nou, dan ga je door die rare, dwarse dingen heen rammen. En dan door die buis, een beetje nog horizontaal. Nou, dan komt het echte werk. Ze blijft steken met de voet. Kom je niet boven. Aan de linkerkant omhoog. Aan de linkerkant van die enorme trap, weet je wel, treden van 70 centimeter hoog. Daar zitten van die lusjes aan. Aan die lusjes kan je omhoog trekken. Ze heeft al één tree omhoog. Maar je moet er nog eentje. En daarna nog eentje met af te leren. Nou, ja, kom op, hè.
4: Kijk uit, je niet wegslipt, hè. Kijk uit. Kan je niet meer zien. Oh, op de volgende.
1: En omhoog. Nog één keer 70 centimeter. En klim mee, wie? Goed, oh, de volgende staat er al achter klaar, die was een stuk vlotter. Even kijken hoor, omhoog, en glijbaan af. Ja, daar beneden gaat dat snel hè. En terugrennen. Nou, zo gaat dit spel. We zullen het vanmiddag nog wel een keertje vertellen hoe het ging. Klimmen, duwen, rammen, een beetje evenwicht houden. En die hele rare trap op het eind omhoog, dat is wel een heftige. Zeker voor de kleintjes, die hebben nog kortere benen. En hier gaan je zeker een uitdaging in vinden in dit spel. En zo zijn er nog veel meer op het Rijenpark.

ABBA en Voulez-vous. De politie die heeft zondag een melding gekregen over een man met vreemd gedrag op de Baanhoekbrug tussen Papendrecht en Dordrecht. Hoewel de man niet op de brug mocht zijn, bleek hij geen kwade bedoelingen te hebben. Hij wilde naar eigen zeggen alleen even kort tot rust komen. En de Baanhoekbrug is normaal een fiets- en voetgangers- en spoorbrug. Maar door de afsluiting van de nabijgelegen Papendrechtse brug in de N3 is het pad langs het spoor momenteel alleen toegankelijk voor hulpdiensten. Toch is iemand de brug opgegaan die volgens de melding van de politie steeds ging liggen en zich leek te verstoppen. Uiteindelijk hebben ze hem toch gevonden en het treinverkeer dat werd wel tijdelijk stilgelegd. Het is gelukt om de man veilig naar beneden te halen. Het bleef trouwens niet bij alleen aanspreken, want de man die kreeg ook een boete. Een rustig plekje zoeken, dat is prima, maar voor de volgende keer raadt de politie aan om een minder spannende locatie te kiezen. Ja, dat lijkt me inderdaad een goed plan. Oké, het zit er alweer op dit uur voor Radio 302 voor mij. Maar wij gaan natuurlijk nog de hele dag door. Ik bedank mijn technicus David. Dankjewel David Muis voor deze twee uur. De komende twee uur zit hier Arend Hollemans. En ik wens je daar heel veel plezier bij.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De natuurbrand in België breidt zich nog altijd uit. Volgens Omroep VRT laait het vuur in noordoostelijke richting geregeld op. Wel is uitbreiding van de vlammen in de richting van Duitsland gestopt. In het natuurgebied Hogevene is inmiddels zo'n 3000 hectare natuurgebied verwoest. Vanochtend is het gaan regenen in het gebied, maar niet genoeg om alle vuurhaarden te doven. De Belgische koning Filip heeft zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. In Ierland zijn bij een botsing op een snelweg 5 jongens omgekomen. De auto waarin ze zaten reed in de nacht van zaterdag op zondag tegen het verkeer in en botste frontaal op een andere auto. 4 inzittenden van die auto raakten ernstig gewond. Volgens Ierse media reden de jongens in een BMW die vermoedelijk gestolen was. Politie denkt dat een aantal eerder die nacht betrokken was bij een inbraak. De overleden jongens zijn tussen de 14 en 16 jaar oud. Het kabinet gaat deze week in gesprek met verschillende oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Omdat de coalitiepartijen geen meerderheid in beide kamers hebben, moeten ze op zoek naar steun voor hun plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. Vandaag zijn Pro en Ja 21 een van de eerste partijen die langskomen. Later volgen SGP, ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Bij Oekraïnse aanvallen op de Russische grensstad Belgorod zijn zeker 6 doden gevallen. Dat zegt de gouverneur van die regio. Waar hij de cijfers vandaan heeft, is niet duidelijk. De aanval was waarschijnlijk gericht op een locatie van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Oekraïne zegt dat het bedrijf onderdelen voor drones levert aan het Russische leger. Het weer van west naar oost trekt een regengebied over het land, maar geleidelijk wordt het droger, komt de zon tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Voor een nieuwe PC, laptop, tablet, iPhone of Android-telefoon ga je naar RCC Personal Systems aan de Benedenrijweg 8 in Ridderkerk Centrum. Telefoon 0180 431 777 of ga naar www.rccps.nl.
4: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
5: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
6: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.
7: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
8: Ga voor meer

0: zadel.
1: Met Arend Hollemans.

Ja, en dan hier het eerste uur van deze week voor mijn Arend Holmans en mijn technicus Remco Veldhuizen. Wij doen dit voor het derde jaar achter elkaar en wij wachten. Wij bedanken natuurlijk Marco de Vroet en David Nuis van de vorige twee uur. En we gaan verder met muziek.

0: Zoals elk jaar hebben we ook nu weer de vraag van de dag. En dat is eigenlijk een weggevertje, hoor, vind ik. Want als je precies kijkt naar de, het aantal uren. Hoeveel uren wordt Radio 3x2 deze week uitgezonden? Nou, dat kan u heel makkelijk uitrekenen. Gaan we nu naar onze razende reporter, Aad Hoogendijk. Goedemorgen.
1: Hoeveel uren zijn wij... Goedemorgen trouwens, Arend. Ja, hoeveel uren zijn wij bezig? Jongen, nou, het voelt nu al als 100 en we moeten nog gaan beginnen. Zeg, we zijn op het sportpark, hè, en er zijn die spelletjes druk bezig en allemaal hartstikke leuk en gezellig. Maar het vervelende is dat er ook altijd pauzes tussen zitten. Die pauzes kunnen ze je vast wel even vertellen wat er precies gebeurd is. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hoe gaat het tot nu toe?
2: Goed.
1: Nou, dat klinkt niet echt heel overtuigend. Je zit op een of andere oplasting. Wat is dat voor een apparaat?
2: Nou, dit is een of andere echt heel irritante buisding. Je gaat echt niet snel.
1: Oh, hij gaat niet zo, zegt hij.
2: Nee.
1: Heb je erop rondgesprongen, zeg maar?
2: Ja.
1: Wat moet je doen dan?
2: Je moet met z'n drieën erop zetten en dan trekken en springen. Maar het gaat niet echt vooruit.
3: Ja, kijk.
1: Dus je hebt geen wereldtijd gemaakt?
2: Nee.
1: En jij gaat uitleggen?
2: Ja, je moet dus voorbij deze pionnen. Moet je met het ding een soort van springen. En ja.

0: eigenlijk.
1: Oké, nou duidelijk. Kan je het in je eentje ook even voordoen?
0: Nee, het is een beetje zwaar ding.
1: Nou, dan doen we het maar niet. Hey, het ging niet zo goed, hè?
0: Nee. Hij gaat niet zo snel.
1: Nee, maar je hebt nog meer spelletjes, die gaan vast een stuk beter.
0: Ja, dat gaat zeker lukken.
1: Hoe vaak heb jij jou meegedaan met 3x2?
0: Dit is eigenlijk de eerste keer.
1: Dus je weet een beetje hoe het gaat allemaal. Dan kan je ook wel verzinnen hoe goed je dit jaar gaat eindigen op het eind.
0: Nee, dat kan ik eigenlijk niet verzinnen.
1: Nou, dat is nou jammer.
0: Ja.
1: Dan zeg je toch een eerste?
0: Ja, eerst.
1: Jouw schelen, joh.
0: Ja, ik ga gewoon zo eerst worden.
1: Is goed, man. Hey, succes vandaag.
0: Ja, u ook.
1: Even verder lopen en zo, waar iedereen al begon te roepen van we willen op de radio of zo. Dan stoppen ze de vingers erdoor. Meiden, waarom stoppen jullie je vingers in, joh? Ach nee, we moeten die vingers natuurlijk uit je oren halen, anders dan hoor je het niet.
2: Ja, we zijn even memory aan het spelen.
1: Ben je memory aan het spelen? Ja. Wat moet je onthouden?
2: Ja, dat moeten we eerst kijken. Ze moeten eerst teams maken.
1: Oh, maar dat memory spel staat heel ergens anders.
2: Nee, we doen levend memory.
1: Oh, echt waar? Vertel eens.
2: Ja, dan moet je gewoon tweetallen maken en dan moet je een beweging doen en dan moeten wij nu raden zo.
1: Ik snap er helemaal niks van, maar vooruit maar. Ja, zo komen je vingers in je oren.
3: Ja.
1: Is dat even gek gedoe? Kan je het dan beter onthouden?
3: Nee, dan horen we het niet.
1: Oh. Maar je moet het toch, als je iets wil onthouden, eerst horen?
3: Nee, maar wij moeten er straks achterkomen wat het is.
1: Oh, dus het is geen memory, het is gewoon raden?
3: Ja, eigenlijk wel.
1: Oh, en wat is het?
3: Ja, geen idee.
1: Dat weet je nog niet?
3: Nee.
1: En ga lekker bij jou, joh.
3: Ja.
1: Nou, doe je best, ga door. Ik spreek je later wel als het afgelopen is. Hé, hey, dicht houden, hè. Mooi zo. Die oren zitten dicht. Nou, dat was het wel eventjes, denk ik zo. We gaan straks bij het volgende spel iets heel bijzonders doen. En wat dat is, ja, dat vertel ik zo meteen pas.

Ja, zo is er donderdag 27 augustus voor de wijkbewoners een gezellige terrasmiddag op het ontmoetingsplein van Aafje Rijerheem. De bijeenkomst staat in teken van ontmoeting, muziek, samen genieten van een zomerse middag. Tijdens de middag verzorgt Wil de Brouwer een live optreden met herkenbare muziek. Na afloop wordt er afgesloten met een heerlijke patatavond. Dit alles begint 's middags om 14:00 op het ontmoetingsplein van Aafje Rijerheem. De deelname is €10 per persoon en er wordt gevraagd van tevoren om eten en drinken te kunnen verzorgen. U aan te melden bij de receptie van de Rijerheem of per e-mail bij fdwit@aafje.nl.

0: Ja, het lijf is on the highway. Nou, dat klopt wel een beetje, hè, Aad? Ook voor jou, hè? Het is net een highway, hè?
1: Het leven hier op het sportpark is een highway. En wij gaan er met een bloedgang overheen. En dan met de bloedgang doorheen. We moeten ook weer niet te snel gaan, want dan zijn we overal over een uurtje klein. Zeg, de kinderen krijgen hier zo allemaal even limonade, even rust. En ik zie iemand staan hier zo die... Jij bent ook precies op je plek terechtgekomen.
2: Altijd, toch?
1: Gezien de naam van de groep.
2: Zeker, alleen wel een kleine liesblessure, dus we moeten wat rustiger aan doen. Maar ik zit hier prima op mijn plek.
1: Jordi, wij hebben jou al heel wat jaren meegemaakt bij 3x2 in de gekste functies. En nou zit je er opeens in een groep met kinderen.
2: Ja, ja, het miste. Het bloed kruipt waar het niet blijven kan. En het blijft bij kinderen. En altijd gewoon superleuk om die lach op de gezichten te zien. Uh-huh. En als je daar aan mee mag bij mag dragen, ja, dat is fantastisch.
1: Je hebt nou EHBO gedaan, je bent verkeersbegeleider. Nou, ik heb geen idee wat je allemaal niet hebt gedaan. Dit is het leukste, gewoon groepsleiding.
2: Zeker, absoluut. Ja, alleen bestuur staat op een gegeven moment ergens open. Hè. Ja, dat voor nu absoluut nog geen interesse in. Maar dan heb ik bijna alles gehad.
1: Ja, nou ja, je bent nog jong genoeg voor het bestuur.
2: Komt helemaal goed.
1: Zeker. Je hebt nou een hele groep kinderen onder je. Hoe zijn ze?
2: Ja, leuk gezellig. We hebben dit jaar helaas geen kennismakings kunnen doen. Dus de kids die zien elkaar nu voor het eerst. Maar we merken dat we gewoon allemaal een leuke praatje pot hebben met elkaar. Dus dat komt heel goed. En ik heb er nog 2 die ik er vorig jaar ook bij had. Dus dat is helemaal leuk.
1: Je zit helemaal in je element, dat zie ik al. En een lekker boterhammetje met pindakaas.
2: Ja, het blijft toch het lekkerste, hè? Bootje pindakaas met witbrood. Fantastisch. Ja,
1: het moet wel witbrood zijn.
2: Ja, voor pindakaas wel, ja.
1: Ja, als we over eten gaan. Is dat nou iets wat jij als opvoedkundig aspect mee gaat geven aan de kinderen straks?
2: Nou, de pindakaas wel, alleen het witte brood mag dan toch op een gegeven moment wat meer voedzamer zijn. Dat wel, ja.
1: Oké, joh, er wordt wel aan je oren getrokken, dus je moet weer aan het werk, zeker of niet?
2: Ik mag weer aan de bak, we staan weer lekker te kletsen met elkaar.
1: Ja, ja, zo werkt dat nou. Ik hou iedereen van het werk af. Wat moet je doen?
2: Ik ga straks lange latten doen met de toppers. Dus kijken wat voor moois we daarvan gaan maken. En dan kijken of we een beetje wat leuke momenten kunnen vastleggen met een fotootje voor in de groepsappen.
1: We gaan het zien, joh. Hey, eet smakelijk, drink smakelijk. Ik ga je zien onderweg.
2: Dankjewel, ongetwijfeld. Gezellig.
1: Ja, dat zeker weten dat het gezellig is. Hey, eens even kijken, we kunnen gelijk even een stapje doorzetten naar de dames van de jury. Want die zijn meestal druk bezig, maar ze staan nou eindelijk een keertje te kletsen. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Namens de jury.
3: Ja, goedemorgen.
1: Vertel eens eventjes.
3: Ja. Nou ja, wij zijn vanochtend begonnen met het klaarzetten van alle spellen. En daar zijn we nu gelukkig droog aan begonnen.
1: Ja, ja, ik merk het als het zonnig is. Ik kan je haast niet zien, joh. Zo, wat een zonnetje.
3: Ja, ja, vanochtend hebben wij nog in de stromende regen alles opgezet. Dus gelukkig is het nu voor de kinderen droog.
1: Eventjes jouw geschiedenis doornemen. Om te beginnen voor de mensen thuis. Met wie praat ik eigenlijk?
3: Ik ben Tessa en sinds 2 jaar nu in de jury. En daarvoor ruim 10 jaar als leidster meegedaan. En daarvoor 6 jaar als kind. Dus aardige voorgeschiedenis al.
1: Nou, dat is precies wat ik bedoel. Je hebt wel een hele geschiedenis hier zo liggen. Nou heb je ook al van alles gedaan. Wat is nou het leukste?
3: Poeh, ja, dat is wel echt moeilijk te zeggen. Nee, dat kan ik niet uitkiezen. Het heeft allemaal zijn hele leuke kanten.
1: Oké. De jury is wel een belangrijke taak. Een hele zware taak. Maar jullie zijn wel met een gezellig groepje dames bij elkaar. Dat is natuurlijk lekker tok, tok, tok, tok, tok. Of valt het wel mee?
3: Af en toe. En als het nodig is, dan zijn we heel scherp en letten we op alles.
1: Kan je een beetje een tipje van de sluier opleggen? Wat doen jullie nou eigenlijk als jury?
3: Nou, we jureren onderweg. Dus we gaan morgen onderweg gaan we op een verstopplek zitten waar we hopelijk niet gezien worden. Gaan we kijken of kinderen goed rijden, of ze netjes hun hand uitsteken, netjes hun hand aan het stuur houden, dat soort dingen.
1: En dat is het dan niet, want ik wou zeggen dat is het wel, maar het is niet. Jullie gaan soms heel erg verborgen zitten, maar soms zit je gewoon echt zo in de kijker dat je denkt van dat ze het niet zien.
3: Ja, dat klopt. Ja, ja, want soms is dat ook de beste plek.
1: Ja, precies. Zodat ze daar geen erg in hebben. Wat doe je vandaag? Jullie staan nu gezellig aan de zijkant van het veld. Maar wat moet je nou doen als jury?
3: Ja, wij houden in de gaten of alles loopt. Of het draaiboek gevolgd wordt. Of de spelletjes op tijd klaar zijn. Of de spelletjes uitgevoerd worden zoals ze bedacht zijn. En we houden alle scores bij.
1: Oftewel, dat is hartstikke dat. Ja, die andere dames die zijn er dus alweer vandoor. Je weet hoe ze zijn, hè? Ze denken van mooi dat zij staat te kletsen, wij zijn verdwenen.
3: Ja, precies. Altijd hetzelfde.
1: Altijd hetzelfde. Ja, we sleuren ze nog wel voor de microfoon van de week, hoor. Dat komt best goed. Je bent echt niet de enige. Je hebt een hele rij bandjes om je pols. Waar is dat voor?
3: Oh ja, we zien vandaag ook een hoop sponsoren. En die krijgen ook allemaal een medewerkersbandje. Dus dan hoef ik niet steeds de trap op.
1: Juist, ja, ik heb hem in mijn broekzak gestopt. Maar dan zit hij ook veilig.
3: Ja, precies.
1: Intussen weet je het wel, denk ik. Hey, kijk eens naast je wat daar aankomt. Ja. Een stukje gebak, hè?
3: Ja, dat is lekker.
1: Ik ga je niet langer bezighouden. Gegeten moeten worden.
3: Ja, dank u wel.
1: Tessa, ik ga je spreken van de week. Maak er wat moois van.
3: Gezellig, gezellige week.
1: Nou, wij gaan gezellig dan eventjes, als het toch gezellig moet zijn, een beetje limonade drinken. En daarna dan gaan we verder met de spelletjes. En als dat zover is, dan meld ik me graag weer.

0: kiss.
1: De Nederlandse atletiekploeg heeft gisteren het EK afgesloten in Birmingham. De Nederlandse atletiekploeg heeft de succesvolste Europese kampioenschappen atletiek ooit beleefd. De ploeg van hoofdcoach Laurent Mowbray veroverde een recordaantal van 14 medailles. Twee meer dan op de EK van Rome in 2024, toen het totaal aantal van 12 medailles ook al een record was. In Nederland eindigde het landenklassement met 5 keer goud, 3 keer zilver en 6 keer brons op de 4e plaats. Italië was eerste, tweede waren het gastland Groot-Brittannië en derde Duitsland. Knappe prestatie van die Nederlandse atleten.

De goudschat die vorige week werd gevonden in de Vlaamse Dendermonde heeft heel wat teweeggebracht. Nadat het nieuws werd gedeeld door onder meer de New York Times komen de mails van de mogelijke eigenaars of experts van overal, aldus korpschef Patrick Vijs, op sociale media. Zo beweerde zelfs iemand in een vorig leven eigenaar te zijn geweest van de goudschat. Dat de personen deze mails besturen om de gevonden schat op te eisen, vindingrijzen, blijkt uit het volgende voorbeeld dat bij de politie van Dendermonde binnenkwam. Mocht reïncarnatie een aanvaardbare eigendomsketen vormen onder het Belgisch eigendomsrecht, laat het me dan gerust weten welke document u nodig heeft, schrijft de afzender. Ik ben bereid een beëdigde verklaring af te leggen waar ik bevestig naar het beste vermogen van de herinnering uit mijn vorig leven het goud heb verstopt. Vervolgens 60 jaar lang volledig vergeten ben. Ja, natuurlijk. Ik ga het ook mij gemeld, hoor. Echt waar. Denk het wel, ja. Reïncarnatie, ja. Je kan zien dat ik nog uit een vorig leven kom.

0: vragen? Bel 0180-430-777.
1: De Dirk van den Broek in Ridderkerk is maandagochtend ontruimd wegens een brandmelding. Volgens de eerste informatie zou er sprake zijn van een brand bij de koelingen. Het gaat om de winkel aan de Havenstraat. De brandweer is met 2 blusvoertuigen en een hoogwerker aanwezig. De brandweerlieden zijn in de winkel bezig om te kijken wat er aan de hand is. Het personeel en winkelend publiek staan buiten. Er raakte niemand gewond.

Ja, ik zit even naar Teletext te kijken. Pagina 704. Het weerbericht natuurlijk tot en met zaterdag. En vind ik toch wel droevig om te zien. Heel veel regen wordt erop gegeven. 5 weken schitterend mooi weer gehad. Of 4 weken schitterend mooi weer. Kijk maar hoe lang dat u denkt. Maar nu is het dan toch aangebroken dat er veel regen gaat komen. Dat is eigenlijk wel weer zonde. Want dat doet onze kinderen van 3 keer 2 geen goed.

0: Ja, Tom Jones, hè. Altijd lekkere muziek, kan ik zeggen. 15 is verongelukt in Ierland. Bij een ongeluk met een spookrijder zijn in Ierland dit weekend 15 jongens om het leven gekomen. Alle 5 zaten in de auto die aan de verkeerde kant van de snelweg reed. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag. De jongens botsten op een tegemoetkomende auto met daarin 3 vrouwen en een kind die op weg waren naar het vliegveld van Dublin. Zij raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De krant Irish Independent meldt dat de tieners in een gestolen auto reden. Ze zouden tussen de 14 en 16 jaar zijn geweest en zouden die nacht betrokken zijn geweest bij een reeks inbraken.
1: Bel vanavond tussen 6:30 en 7:30 de 3x2 duimlijn 0180 430 777.

0: En dan gaan we naar we Bluff hebben geluisterd. Een van mijn favoriete groepen trouwens, met Dansen aan Zee. Gaan we nu naar Aad, die is aan het dansen op het sportpark.
1: Ja, en dat is pas echt bluff trouwens. Hey, weet je wat geen bluff is? Ze is gewoon terug. Ja, wat? Ze is gewoon teruggekomen van vakantie voor 3x2. Wie?
2: Xandrina.
1: Xandrina, wat is er aan de hand?
2: Nou ja, ik werd gisteren op mijn vakantie gebeld om 12:30 dat ze in nood zaten. Ja, en toen zei ik, nou ja, als je echt, ja, ik heb gezegd dat het nood is, dan nou kan je mij bellen. Ja, ik ben er.
1: Ja. Nou, er was een klein calamiteitje en er was een stukje leiding weg en daarom ben jij nu gebeld.
2: Ja, dat klopt. Er is helaas twee leidsters die hebben gisteren of zaterdagavond een klein ongelukje gehad. Gelukkig zijn ze wel gewoon thuis. Maar ze kunnen gewoon niet op de fiets en lopen gaat gewoon lastig. Dus ja, dat, om dan 6 dagen 3x2 te doen met deze heerlijke kinderen, ja, is het gewoon lastig. Dus ja, er was echt nood aan de man. Dus ja, vanuit Noord-Duitsland in het gebied van Rügen gisteravond teruggekomen. En ik stond er vanochtend om 8:00.
1: Met gierende banden. Je was pas vanochtend ook terug?
2: Nee, ik ben gisteravond om 12:00 was ik thuis. Echt middernacht. Heel veel files gehad en heel veel wegopbrekingen. Dus dat was wel heel erg jammer. Dus 2 uur extra reistijd daarin gehad. Maar joh, om 1:00 had ik eindelijk mijn oogjes dicht. Hondje uitgelaten. En om 6:00 ging de wekker. En ja joh, ik sta hier met 9 geweldige kinderen. En die zijn super blij dat wij hier, Claudia en ik, hun leidsters deze week zijn.
1: Nou, denk ik dan van, je had een geweldige vakantie in Duitsland. Je komt bijna een week eerder terug. Hoe groot is dan jouw liefde niet voor 3x2?
2: Ja, ik denk dat mijn liefde altijd is gebleven. Ik ben er ook altijd elke zaterdag te vinden, de afsluiting. Ja, en nu weer een keer leidster. Dus ja, dat is wel weer het oude gevoel weer terugpakken. Ja, gewoon super geweldig.
1: Hoe lang was je er tussenuit?
2: Ja, die vraag is mij vandaag eerder gesteld. En ja, ik moet hem echt schuldig blijven, want ik durf het gewoon niet te zeggen. Het is een tijd geleden.
1: Geweldig dat je dit doet en voor 3x2. Maar aan de andere kant, laten we heel erg eerlijk zijn. Er is geen leukere vakantie dan met de kinderen mee.
2: Zeker. Dus ik heb een heerlijke vakantie in Duitsland gehad. En nu zet ik me heerlijk voor met deze geweldige groep kinderen in de week van 3x2.
1: En wat doe je nou na zaterdag?
2: Na zaterdag ga ik eventjes heerlijk knuffelen met mijn hond.
1: Oh, je gaat er niet terug naar Duitsland?
2: Nee, dan houdt het voor mij op en blijf ik lekker in Nederland. Hier is het ook genieten. Maakt niet uit waar je bent, als je maar het naar je zin hebt.
1: Heb je het naar je zin? Zijn dit leuke kinderen?
2: Heerlijk, zijn super toffe kids. En ja, eigenlijk elk kindje is gewoon ontzettend leuk. Maar nee, de groep heeft ons hartstikke goed opgevangen. En daar zijn Claudia en ik ontzettend blij mee.
1: Zeker wel. Hey, wij zijn ook blij, hè? Heel veel kinderen zijn ook blij als ze naar de studio mogen komen van Radio Ridderkerk. Zou je denken, zou deze groep kinderen dat leuk vinden?
2: Ik denk dat ze daar zeker zin in hebben. Ja, die staan er denk ik wel voor te popelen.
1: Zullen we dat voor vanmiddag gewoon afspreken?
2: Dat lijkt mij een hartstikke leuk idee. Gaan we doen?
1: Nou, dan na afloop van het hele gebeuren hier op het sportpark. Ik heb geen idee hoe laat dat is. 3:00 of zoiets. Weet ik het. Doe eens wat. Dan kom je door je gemakkie. Kom je naar de studio. Weet je nog waar het is?
2: Natuurlijk weet ik jullie te vinden. Ja, dus groep 12 pannenkoe. Die komt zeker naar jullie toe na afloop vandaag.
1: Die afspraak staat vast. Als je nou volgend jaar pas was gekomen, dan was je naar een gesloten gebouw gekomen. Weet je dat ook?
2: Ja, dat weet ik ook. Dus ik ben nog eventjes blij dat ik naar het oude gebouw mag. Want dat is toch wel de historie waar ik ook als heel klein kindje van 9 ook wel eens binnen ben getreden. Voor het 3x2. Dus ja, heel leuk dat we dit aanbod krijgen om met mijn groep, de pannenkoe, bij jullie vanmiddag in de studio te komen.
1: Ja, ja. Even nog kort over jouzelf, hè. Je zegt als klein kindje deed je mee 3x2 en zo. Even heel kort jouw tijdlijn doornemen. Wat heb je allemaal uitgespookt bij dit gebeuren?
2: Bij dit gebeuren? Oeh, dat is wel heel erg veel hoor. Nee, ik was, ik denk dat ik als onder de 9 al mee fietste. Want dat kon toen nog. Achteraan met mijn moeder, want mijn broer die deed mee. Nou, vanaf 9 heb ik tot en met mijn 16 eigenlijk meegedaan. Toen had ik een scooter en toen ben ik op de scooter meegegaan. Nou ja, uiteindelijk is dat ook afgerond. Ben ik leidster geworden. Ja, en dan komt er het werken om de hoek kijken. Ja, en dan kon ik het gewoon niet meer combineren. En ja, elke zaterdag was ik er wel nog steeds bij. En nu deze week weer echt voor het eerst volledig aanwezig.
1: Volgend jaar ben je er ook gewoon weer, hoor ik net.
2: Wellicht. We gaan het zien. Hoe hoog de noot is.
1: Nou, dat heeft niks met noot te maken. Jouw noot naar 3x2. Je kan gewoon niet zonder, meid.
2: Nee, ik kan eigenlijk niet zonder. Dat klopt helemaal. Ja, dus de kans zou erin kunnen zitten.
1: Nee, waanzinnig om je hier te zien. En ik zie je straks nog gewoon anders vanmiddag.
2: Ja, helemaal leuk. Dankjewel. Tot vanmiddag.
1: Leuk, joh. Doei, doei.
2: Doei.
0: Ja, zo is het eerste uur van ons, van mijn Arend Hommans en Remco Veldhuizen weer voorbij. Het eerste uur van 3x2. U ziet ons na de boodschappen en het journaal weer terug aan de andere kant van de klok van 11.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De politie heeft 2 minderjarigen opgepakt voor de explosie in een appartement in Zaandam. Daarbij werd vannacht de gehele achtergevel eruit gedrukt. Buurtbewoners moesten uit voorzorg hun huis uit en er waren geen mensen in het appartement waar de explosie was. Door de vele glasscherven en het puin is de straat afgezet. De verdachten zijn opgepakt in de buurt van de flat. De natuurbrand in België breidt zich nog altijd uit. Volgens omroep VRT laait het vuur in noordoostelijke richting op. In het natuurgebied Hogevenen is inmiddels zo'n 3000 hectare natuurgebied verwoest. Vanochtend is het gaan regenen in het gebied, maar niet genoeg om alle branden te doven. De Belgische koning Filip bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. Hij heeft daar zijn vakantie voor afgebroken. In Ierland zijn bij een botsing op een snelweg 5 jongens omgekomen. De auto reed dit weekend tegen het verkeer in en botste frontaal op een andere auto. 4 inzittenden van die auto raakten ernstig gewond. Volgens Ierse media reden de jongens vermoedelijk in een gestolen BMW. De politie denkt dat een aantal van hen die nacht was betrokken bij een inbraak. De overleden jongens waren tussen de 14 en 16 jaar oud. Bij Oekraïnse aanvallen op de Russische grensstad Belgorod zijn zeker 6 doden gevallen. Dat zegt de gouverneur van de regio. Waar hij de cijfers vandaan heeft, is niet duidelijk. De aanval was waarschijnlijk gericht op een locatie van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Oekraïne zegt dat het bedrijf onderdelen voor drones levert aan het Russische leger. Gisteren voerde Oekraïne een van de grootste luchtaanvallen uit op Rusland sinds dat land de oorlog begon. Er werden zo'n 800 drones afgevuurd, vooral op de regio Moskou. Het weer, het wordt steeds droger. Af en toe schijnt ook de zon. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen bewolkt en regenachtig. De temperatuur blijft ongeveer hetzelfde. Dit was het NOS Journaal.
2: De Bloemenjungle. Voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle. Aan de Oosterparkweg 15. En ook in de Ridderhof.
3: Autoschadeherstel Alter Liste. Ouderlandse weg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
4: Goedemorgen, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
5: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
4: Kom gewoon even langs wanneer het u uitkomt.
5: Vandaag? Morgen?
6: Ster in uur uit? Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Autotaalglas laat je niet barsten.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
9: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 080-619-411.
10: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
11: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Met Arend Hollemans.

0: Welkom terug in het tweede uur. En dat gaan we ook zeggen tegen Aad, terwijl in Noord-Nederland de scholen weer zijn begonnen. En wij hier nog lekker vakantie vieren. Aad, woord is aan jou.
1: Nou, dankjewel. Ja, over vakantie vieren gesproken, dat gevoel dat heb ik totaal niet, hè. Het is gewoon aanpoten hier zo op het veld. Maar niet alleen voor mij, hoor. Wat dacht je voor die kinderen? Die moeten hier lange latten lopen. Nou, een soort van skis met van die bandjes waar je voeten in drukt. En dan moeten ze over dat veld heen. En dat zou op zich ongeveer te doen zijn als ze niet met z'n vieren tegelijk op zo'n kring hoeven ze staan achter elkaar. Nou, als er eentje uit balans gaat, dan vallen ze allemaal om. Hè? Dat zie je natuurlijk zelf ook zo gebeuren. Nou, dat gebeurt je natuurlijk ook. Dus even kijken of ze hier nog een poging gaan doen.

0: met deze groep. Er staan er nu 3 op dat ding. Nou, zijn nog bandjes voor een 4e achterop hoor. Hey, wanneer gaan jullie nou?
1: Wat?
0: Ben je al klaar?
1: Met dit spel wel, maar niet met alles.
0: Hoef je niet meer op die latten dan?
1: Nee, we zijn net klaar.
0: Oh, ging het goed?
1: Ja.
0: Oh, vertel eens, wat moet je nou doen?
1: Je moet zeg maar... je moet zeg maar met 3 mensen moet je aan de overkant en dan weer terug steeds.
0: Ja, maar je stemt op datzelfde ding. Wat moet je dan niet doen?
1: Vallen.
0: Oh, en hoe vaak is het wel gebeurd?
1: 2 keer.
2: Ja, 2 keer.
1: Nee, 3 keer.
2: Nee.
3: Jawel, in het begin 2 keer viel hij.
1: Oh. 3 keer.
0: 3 keer ben je gevallen, maar het is toch goed. Je staat weer heel hier. Geen bloed?
1: Nee.
2: Knap.
0: Wat wil jij vertellen?
4: Vind ik knap dat je geen bloed heeft.
0: Oh, nou, dan weten we dat ook weer. Jongens, eventjes voor de goede orde. Moet je het nog een keer doen of is het klaar?
1: Ik vind dat we klaar zijn.
2: Klaar.
0: Zou het niet nog een keer leuk vinden?
1: Nee.
0: Dan kan ik vertellen hoe jullie omvallen.
1: Nee.
0: Nou, dan niet. Dan ga ik weer verder. Nou, dag dames. Veel plezier. Nou, dan druip ik maar weer af. Zo werkt dat dan. Zeg, er was net een groep hier zo. Er was hier net een groep. En die zeiden van... Ik wil graag geven in de uitzending. Maar dan wel zonder dat gekke geluid wat ik nu hoor. Ik weet niet of jij dat ook hoor, want anders dan praat ik gewoon verder alsof er niks aan de hand is.
5: Nee, Aad, wij hebben hetzelfde probleem.
0: Heb je hetzelfde probleem? Oh. Ja. Oké, nou dan ga ik wat doen en dan ga ik naar die kinderen straks toe.
6: Wie gun jij een bloemetje? Radio Ridderkerk mag iedere 3x2 dag een bos bloemen weggeven aan iemand die jij kiest. Bel je motivatie door op 0180 430 777.
7: En hoor 's avonds na de duimlijn of jouw motivatie gewonnen heeft.

0: een plaat aanvragen? WhatsApp 06 25 3x0 954.
1: Ja, en dan hebben we natuurlijk ook nog de vraag van vandaag. Hoeveel uur wordt 3x2 deze week uitgezonden?

0: Bel vanavond tussen 18:30 de 3x2 duimlijn 0180-430-777.
1: Ja, en u kan natuurlijk ook bellen om een duim te geven aan AT. Tussen 18:00 en 19:00, niet vergeten, de duimlijn vanavond. Gaan we nu weer even terug naar het sportpark waar de spellen nog volop bezig zijn.
2: Ja, snap ik het nou nog?
3: Ja.
2: Ik begrijp het helemaal niet. Wat zit je nou precies tegen me aan te vertellen? Ik snap er niks. Wat zei je nou?
3: Hallo, ik ben Fayen.
2: Nee, dat zei je net niet.
3: Nee, we zitten bij Jumbo Ridderkerk, team 2.
2: Oh ja, en dat wilde je vertellen?
3: Ja, we hebben er super veel zin in en we gaan ons best doen om eerste te worden. Nee, we gaan winnen!
4: Ja, we gaan super hard winnen en we gaan alles ervoor doen.
2: Maar wacht even, ik moest jou moeilijke vragen stellen. Wie ben je?
4: Ik ben Louisa en ik ben 12 jaar oud.
2: Nou, dat vind ik wel heel knap van je. Dus spat er gewoon mee.
3: Ja.
5: Hey. Hallo, Jumbo.
2: Hey, wie ben je?
5: Ik ben Babette en ik ben 13 jaar.
2: Ik ben Babette en ik ben 13 jaar. En kan je Donald Duck nadoen?
5: Nee, helaas niet.
2: Ja, dan moet je oefenen. Nee, om even... Hey, er staat ook nog een jongen bij.
6: Ja, hallo, ik ben Harm en ik ben 13 jaar.
2: Hey Harm, heb je het niet een beetje zwaar met die meiden?
6: Ja, eigenlijk wel.
2: Geen leven dit, hè?
6: Ja, inderdaad.
2: Schrikkelijk, joh. Maar wat doe jij om het vol te houden?
6: Gewoon doorzetten en uitkijken naar de winst.
2: Oké. Hey, er komt er nog eentje bij. Jullie komen weer steeds meer. Hoe groot is jullie groep dan?
7: Met 9 zijn we.
2: Waar is de 10e gebleven?
8: Ja, die is in de
2: bosjes
8: gesprongen.
2: Oh, die is in de bosjes. Oké. Nou, als die maar weer terugkomt. Anders kan je nooit winnen. Hoe gaat het?
7: Goed.
2: Oké. Beetje gewonnen al vandaag, snelle tijden?
7: Ja. Volgens mij wel.
2: Ja?
7: Ja, met Memory hebben we gewonnen.
8: Memory?
7: Met Memory hebben we bijna alle punten, maar we missen er nog 2.
2: Oh, en wat moet je dan doen?
3: We moesten rennen, zo om die dingen heen. En dan om de pion heen. En daarna moesten we kaartjes omdraaien.
8: En dan moest je heel goed met communiceren. En
2: dan moest je communiceren. Dat is een duur woord.
5: Ja.
2: Hoe oud was je ook alweer?
5: 13.
2: Ga je zulke dure woorden zeggen, zeg. Wat heb jij gecommuniceerd?
5: Zeg maar waar de plaatjes van de memory dan zijn.
2: Oké. Okay. En toen heb je ze nog verkeerd omgedraaid?
5: Nee. Oh. Nee. Het ging helemaal goed.
2: Okay. Gaaf. Hey, hadden jullie al een van de groepsjel of zo om te roepen wie je bent?
3: Yeah.
2: Ja? Oh, dat doe ik even met z'n allen. Joh. Moet je niet bij? Kom op.
3: Yo, Jumbo!
2: Nou, geweldig. Jongens, doe je best. En ik ga jullie zien van de week en kijken hoe het dan gaat, hè? Nou, de spelletjes die gaan nog even verder. Het is bijna lunchpauze hier. Ja, dat gaat maar door, joh. Eten en drinken. Het is onvoorstelbaar. En weet je wat? Ik denk dat ik daar straks gewoon lekker aan meedoe. Intussen die tijd kan ik mooi even de socials nog vullen. Wat foto's gemaakt hier net. Dus die kan je straks op jouw razende verslaggever terugzoeken. Zeker doen. En natuurlijk ook via de socials van RTV Ridderkerk.

De bewoners van de Ridderkerkse Tourmalijn Flat 2 zijn in de nacht van donderdag op vrijdag opnieuw opgeschrikt door een koolmonoxide-incident. Net als de naastgelegen Tourmalijn Flat 1 is ook dit complex inmiddels van het gas afgesloten. Rond 1:15 kwam in de appartementen van een CO2-melder af. De bewoners schakelden direct de hulpdiensten in die snel ter plaatse waren. Uit metingen bleek dat de koolmonoxide aanwezig was in de appartementen, zegt de woordvoerder van de veiligheidsdienst. Ook buiten de woning zijn lichte concentraties gemeld. Nou, dan zit je in een nieuwbouw, prachtige mooie flats en dan maak je dit mee.

Westnijlvirus terug in Nederland. Paardvogel en nu ook een mens besmet. In Nederland is bij een bloeddonor een infectie van de Westnijlvirus vastgesteld. Dat meldt het RIVM. De persoon woont in de provincie Utrecht is niet recent in het buitenland geweest. Daarom is het waarschijnlijk dat de infectie in Nederland is opgelopen. Sorry, het is voor het eerst sinds 2020 dat iemand in Nederland een infectie met het virus oploopt. Het virus kwam aan het licht door een onderzoek van Sekin Research, zo meldt een woordvoerder. De onderzoekstak van de bloedbank doet steekproeven onder bloeddonoren uit Nederlandse regio's. Waar de eerdere Westnijlvirus is gevonden bij mensen, paarden, vogels, vliegen, muggen en al zulke dingen meer.

0: Ja, en dan gaan wij snel terug naar het sportpark waar Aad nog steeds aan het ronddarren is.
1: Nou, het is eigenlijk hartstikke leuk. En ook vooral heel erg simpel. Je pakt een tafeltje, die zet je gewoon midden op het voetbalveld neer. En dan zet je op die tafel een stelletje lege blikjes. Je geeft de kinderen een stapel zakjes en gaan we gooien. En gooien ze maar om. Nou, en volgens mij ging het best goed, is het niet?
2: Ja, ik heb er 4.
1: Ja, in het begin lukte het even niet. Toen dacht je van, ach jongens.
2: Ja, het moest even wat beter dan eerst.
1: Ja, die najaarkomen die doen het ook niet verkeerd. Dus
2: ja.
1: Hoe gaat het vandaag met spelletjes?
2: Best wel goed. Bro.
1: Vertel eens, wat gebeurt er?
2: Wat zei u?
1: Wat gebeurt er?
2: Hij zit me een beetje uit te lachen, dat vind ik niet lief.
1: Ja, maar dan snap ik dat hij je uitlacht. Dat zou ik misschien ook wel hebben gedaan, maar ja, dat ga ik niet hardop zeggen natuurlijk.
2: Oh, ja, lief.
1: Hij moet straks zelf gooien nog, hè?
2: Ja.
1: Dus hij moet het nog even presteren.
2: Wat?
3: Je moet even in hele zinnen antwoorden in plaats van één woord zeggen.
2: Ja, nee.
1: Ja, dat is waar. Je mag een zin maken, hoor ik net.
2: Van Gelder gaat winnen.
1: Ja, dat is het al.
2: En het heeft een hele leuke groep. Leiding is ook wel leuk.
1: Ja, jij kijkt heel bedenkelijk als je dat zegt.
2: Ja.
1: Oké, je gaat weer terug naar ja. Hey, als hij nou een beetje klaar is voor gooien, dan gaan we hem eens even vragen of dat hij het beter kan, hè?
2: Ja, doe dat maar.
1: Moet dat eens even. Hij gaat nu, hè?
2: Ja, nee, de andere, de achterste.
1: Oh, bedoel je? Oh, ik dacht dat je hem bedoelde.
2: Nee, de achterste ging me uitlachen.
1: Is die nog erger?
2: Ja.
1: Hoe kan dat nou?
2: Hij is gewoon raar.
1: Dat meen je niet. Is familie van je?
2: Nee.
1: Oh. Hey, je zegt ook een keertje geen ja. Ja, goed bezig. Nou, vooruit maar. Hey, bedankt voor je tijd en zeg nog even ja of zo.
2: Ja.
1: Dankjewel. Goed, dan gaan we even hier naar de jongens toe. Die moeten per slotverrekening toch de prestatie dan weer leveren, krijg ik zo het idee. Hoe ging die?
4: Wat?
1: Hoe ging die?
4: Ja, gaat goed.
1: Gaat goed. Hey, wat is dat met haar daar? Ze zegt altijd ja.
4: Zegt alleen maar ja?
1: Zegt alleen maar ja.
4: Saai toch?
1: Ja, maar wat is dat nou?
4: Ja, ik vind het echt ongelooflijk. Ik vind het niet kunnen.
1: Ja, je hebt al 2 zinnen meer gezegd dan zij nu.
4: Ja, daarom. Het is heel moeilijk dan.
1: Hoe moeilijk is het nou om die blikjes ook echt om te gooien? Want het ziet er simpel uit, maar het is het niet.
4: Ik zou het zelf proberen als ik jou was.
1: Ja, dat kan niet, want jullie zijn nu bezig.
4: Maar niet uit. Ga je in mijn plaats?
1: In jouw plaats, nog slechter. Beste. Ik weet niet of dat wat gaat worden, joh. Hey, serieus, hoe gaat het vandaag?
4: Ja, ik denk best wel goed eigenlijk.
1: Ja. Maar morgen de standen worden bekendgemaakt. Hoe hoog denk je dat je staat?
4: Eerste natuurlijk.
1: Mag. Hoeveel?
4: Eerste.
1: Echt waar? Ik hou je eraan, hè?
4: Vlag en wimpel.
1: Oké. Hey, loop ik even om, want er staat ook nog zo'n lange lijst. Dat is allemaal niet normaal, die gasten. Dat groeit maar, joh. Zo, wat vroeg jij net aan mij?
5: Ik vroeg niks.
1: Oh, ik dacht dat je wat wilde gaan vertellen.
5: Nou, nee, eigenlijk niet.
1: Maar waarom niet?
5: Ja, ik heb niet zoveel te vertellen.
1: Ai, dat is niet goed, hè?
5: Nee, maar misschien aan het eind van de dag wel.
1: Ja, oké. En waar zit het verschil in dat je nu niet veel te vertellen hebt en straks wel?
5: Ja, straks heb ik meer gedaan.
1: Oké, en nou nog niet dan?
5: Jawel. Maar daar heb ik nog niet zoveel over te vertellen.
1: Nee. Het gaat wel goed met die blikken om met PJ's, niet?
5: Ja, zeker. We hadden net eentje van 12, dus ging hartstikke goed.
1: Dus jullie gaan morgen echt de eerste worden?
5: Ik denk het wel.
1: Ja. Of gaan de andere spelletjes wat minder?
5: Nee, andere spellen gaan nog beter.
1: Dus
5: we gaan gewoon eerste worden morgen.
1: Ja, maar je staat nou niet een beetje op te scheppen hier bij mij, toch?
5: Nee, het komt goed.
1: Als het morgen niet zo is, wat is dan de tegenprestatie?
5: Ja, dat moeten we morgen maar bepalen.
1: Nee, dat gaan we nu bepalen. Als je morgen geen eerste bent, dan moeten jullie iets doen, denk ik, als groep.
5: Ja.
1: Wat gaan we dan voor maatregelen nemen?
5: Ja, dat weet ik niet.
1: Dan gaan we straks even over vergaderen. Wat is jij nou moeilijk te doen? Weg is die weer. Nou, vooruit maar. Hey, maak er wat moois van. Ik hoor het wel van je.
5: Ja, is goed. Dank u wel.
1: Oké. Nou, het omgooien van de blikjes is ook alweer gereed. Het gaat ook eigenlijk, voordat je het weet, is het gewoon gebeurd. En weet je wat zo leuk is? Hier staat er zeker een meneer Vink.
6: Jawel, die is er ook. En ik ben nu live op de radio.
1: Je bent nu live op de radio. Jij gaat straks, als ik boterhammetjes aan het pikkelen ben, ga jij even het verslag doen. Weet je al waar je het over gaat hebben?
6: Ja, ik heb al een heel plan van aanpak gemaakt. Ik ben nou stiekem langs de fietsenkeuring geweest. Daar heb ik ook nog wat over te vertellen. En voor de rest gaat het helemaal goed komen. Ik heb daar een heel mooi behendigheidsspel gezien. En daar heb ik ook wat geheime tactiek gezien. Dus daar ga ik straks ook nog wat over vertellen. Dus luisteraars, blijf vooral luisteren na 12 uur. Niet omdat ik het nou ben, maar gewoon omdat het radio...
1: ja, Nee, nee, duidelijk. Nee, ik begrijp het helemaal. Luister vooral na 12 uur en hou vol. Marcel, jij gaat al een aantal jaar mee. Dan ga je naar het zwembad om verslag te doen en dan op het sportpark. Hoe is het met je fiets?
6: Ja, dan moet ik toch eigenlijk gaan bekennen. Maar gelukkig heb ik ook een goed excuus. Ik ga met de auto en wat is mijn excuus? Ik woon in Rotterdam. Jawel, je moet toch een excuus hebben ook, hè, om lui te zijn.
1: Duidelijk.
6: Nee. Gelukkig hebben we onze nieuwe verslaggever die met Aad meegaat. Ik ben benieuwd hoe zij het gaat doen. Ik hou het lekker bij de auto.
1: Oké, ik begrijp het. Jij dacht dus ook weer berecht gezien en ik ga wel met de auto.
6: Ik ga gewoon lekker met de auto, joh. Lekker vals spelen.
1: Jij gaat morgen het zwembad in. Was je dat al verteld?
6: Het zwembad in? Oh jee. Hebben wij een onderwatermicrofoon, technicus?
1: Nee, dus die moet je allemaal aan de kant leggen eventjes. We gaan het wel filmen als je erin wordt gegooid. Dus je neemt reservekleding mee morgen.
6: Oh jee, moet ik nog een andere onderbroek van de waslijn halen? We gaan eens kijken.
1: Hij mag wassen.
6: Oh ja, ja, anders wordt hij daar gewassen in het kloor. Ja, ja. Nou, laat maar. Het gaat goed komen, denk ik zo.
1: Mooi, Marcel horen we straks. Top. En ik ga straks mijn boterhammetjes opzoeken, denk ik. Want honger in het buikje, je kent het gevoel, hè?

0: Ja.
1: Oud-wethouder Kees Duinschouten uit Ridderkerk is voorgedragen als wethouder van de gemeente Papendrecht. Als de gemeenteraad op donderdag 3 september instemt met zijn benoeming, keert hij terug in het dagelijks bestuur van een gemeente. Ook Steven van Die uit Henrik het Ambacht is voorgedragen als wethouder. Van Duinschouten was 16 jaar actief in de Ridderkerkse politiek. Na 12 jaar SGP-raadslid en fractievoorzitter was hij 4 jaar wethouder. In de functie beheerde hij onder meer de portefeuille financiën, wonen, ruimtelijke ordening en regionale economie. Na de coalitie onderhandeling zat SGP niet meer in de college. De voordracht volgt nadat Papendrecht voor de zomer een bijzonder bestuurlijke situatie ontstond. De installatie van een nieuwe college ging niet door doordat een raadslid zich had afgesplitst van haar fractie. De burgemeester voert nu alle tijdelijke bevoegdheden van het college uit. Met de benoeming van de twee wethouders voldoet het college weer aan de wettelijke samenstelling van burgemeester en minimaal 2 wethouders. Volgens de gemeenteraad is dat nodig om het bestuurlijke continuïteit te waarborgen tijdens het lopende informatieproces. Steven van Die was 16 jaar actief in de politiek van Henrik het Ambacht, waarvan 8 jaar als wethouder. Hij was onder meer verantwoordelijk voor de sociaal domein, jeugd, onderwijs en sport. Omdat beide kandidaten buiten de gemeente Papendrecht wonen, wordt de gemeenteraad gevraagd hen ontheffing te verlenen van woonplaatsvereisten. De benoemingen zijn bedoeld als tijdelijke invulling voor het college gedurende de huidige bestuurlijke situatie. Juridisch worden beide kandidaten benoemd tot wethouder van Papendrecht, waarna de gemeenteraad positief besluit, kunnen beide kandidaten direct worden

0: Was er weer een lekker reggae-nummer, Sunshine Reggae van Laidback. Nou, Aad, kan je ook even een stukje reggae van mij?
1: Als jij dat wil, wel. Maar zet al je koptelefoon af, denk ik. Dat is verstandig, hè? Zeg, ik was even met een groep meiden meegelopen, die wilden wat vertellen. Maar ze krijgen net de uitleg van het volgende spel wat ze moeten gaan spelen. En als ik daar nu tussen ga zitten, dan hebben ze geen idee wat ze straks moeten gaan doen. Dus dat komt wel net eigenlijk een heel klein beetje ongelegen uit. Zo vlak voor die lunchpauze ook nog eens een keertje. Ja, en dan moeten die meiden morgen maar een keer hun verhaal komen vertellen. Ze zitten bij een volgens mij nieuwe groep die best wel wat te vertellen hebben. Maar die moeten eerst allemaal even opletten. Niet naar mij kijken, meisjes, maar opletten wat het spel is. Als dat memory spel. Je bent gewoon weggelopen. Je moet wel weten wat ze gaan doen, hè. Weet je wat je moet doen dadelijk?
2: Ja, ik weet het.
1: Wat moet je doen dan?
2: Ja, memory en dan ook vertellen als je het verkeerd hebt. Dan ook aan de andere kinderen vertellen.
1: Ja, oké. Okay. Nou, dan heb je toch nog opgelet. Dat valt dan weer niet tegen. Dus als straks het verkeersbord komt van verboden in te rijden, die herken je wel?
2: Ja.
1: Oké, okay, nou dan gaan we kijken of je hem ook straks goed omgedraaid krijgt.
2: Ja.
1: Heb je mogen kijken?
2: Wat zei u?
1: Heb je mogen kijken waar ze staan?
2: Nee.
1: Ja, dan hebben we geen idee. Nou jongens, jullie gaan het spel beginnen.
3: Nee, we gaan gewoon winnen. We gaan hartstikke winnen.
1: Is goed jongens, we gaan het meekrijgen als dat gaat gebeuren. Nou, doe je best. Hè? Morgen.
4: Hallo.
1: Hallo. Nou, jullie gaan je best doen. Ga ik eventjes hierheen, want ik zag je een bekend hoofd ergens net, wat ook weer verdwijnt. Die gasten hier, die zijn zo snel als water, hè? Zo zie je ze, zo zijn ze weg. Waar is ze nou? Nou ja, oké. Okay. Hey, maakt niet uit. Even meeluisteren. Wat gaan jullie doen? Wat gaan jullie doen?
5: En als dan de bovenste rij gedaan is, dan gaan we naar de onderste rij. Ook 1 tot 10. Dat geef je door aan de volgende. Ja, want anders dan redden we het niet. Het is 1, 10.
1: Oké, 1 tot 10. Onthoud je het nou?
5: 1, 10, ja. Onderste rij.
1: Oké, doe je best, hè?
2: Ja. Dankjewel.
1: Oké, nou, zij gaan het spel spelen. En we gaan straks zien of ze het echt waar kunnen maken. Wat we eerder vanochtend al vertelden, hè, ze hebben al verkeersborden die achterop staan. Ze moeten eerst met een hindernisparcours al bij die borden komen. Dan moeten ze die dingen omdraaien. Maar al die anderen in die groep, die zien dat niet. Dus je moet ook vertellen van, joh, linksboven staat er eentje, rechtsonder staat er eentje en ertussenin staat een andere. En dat moet je allemaal in je kopje houden. Je hebt het niet gezien, het is alleen maar van horen zeggen. En dan hopen dat het klopt wat ze hebben verteld. En dan op de juiste manier omdraaien die woordjes. Nou, we hebben vanochtend gehoord dat die man die daarbij staat bij het spel, die is nu zijn stem al kwijt. Die heeft zo ontzettend meestaan te krijsen alsof hij bij die groepen hoort. Hij is gewoon maar begeleider van het spel. En ja, die gaat toch een zware week tegemoet, denk ik. Maar maakt niet uit. Enthousiasme, hartstikke mooi. Enthousiasme druipt er ook vanaf hier zo bij deze 3x2. En daar gaan we straks ook vrolijk mee verder. In de lunchpauze met Marcel, na de lunchpauze zijn we er ook nog. Dus iets heel belangrijks wat er nog moet gaan gebeuren. Mijn fiets moet nog gekeurd gaan worden. En dat gaan jullie vanmiddag horen of dat gaat lukken. Als het niet is, dan hoef ik niet mee te fietsen. Maar dat zien we straks dan wel, hè. Tot zo.
0: Ja, en dan komen wij weer bijna aan het eind van ons tweede uur van vandaag. Zal ik dan maar zeggen. Het was, uw presentator was Arend Hollemans. En mijn man achter de techniek, Remco Veldhuizen. Straks krijgt u als techniek David Nuis en Helma Hogendijk, die de presentatie van mij over gaat nemen. Wij wensen u nog een prettige dag en tot morgen.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De politie en Rijkswaterstaat controleren voor het eerst fysiek bij de Merwedebrug om het vrachtwagenverbod te handhaven. Zware voertuigen die het verbod negeren worden aan de kant gezet en krijgen een boete. Chauffeurs uit het buitenland moeten die ook direct betalen. Een maand geleden ging het verbod voor vrachtwagens in omdat de constructie van de Merwedebrug te zwak is. Er stonden wel flitscamera's, maar er bleven alsnog veel vrachtwagens over de brug bij Gorinchem rijden. Bij een bloeddonor is het West-Nijl-virus gevonden. De laatste keer dat iemand dat opliep in Nederland was in 2020. De donor woont in de provincie Utrecht en is volgens het RIVM niet onlangs in het buitenland geweest. Het West-Nijl-virus komt voor bij vogels en verspreidt zich via muggen. Mensen kunnen er ziek van worden, maar het niet verder verspreiden. Volgens het RIVM heeft ongeveer 80% van de mensen die besmet raken met het West-Nijl-virus geen klachten. Vanwege de brand in het natuurgebied Hogevenen heeft de Belgische koning Philips zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het crisiscentrum in Luik. Er is inmiddels 3000 hectare natuurgebied verloren gegaan en het vuur breidt zich nog altijd uit. Twee minderjarigen zijn opgepakt voor de explosie in een appartement in Zaandam afgelopen nacht. Bij de explosie werd de hele achtergevel eruit geblazen. Er was toen niemand in de woning. De verdachten zijn opgepakt in de buurt van de flat. Dit wielerseizoen komt Jonas Vingegaard niet meer in actie. De Deen brak zijn sleutelbeen bij een valpartij in de Tour de France. En van die breuk heeft hij nog altijd te veel last, zegt zijn ploeg Visma Leasebike. Het was al duidelijk dat Vingegaard zaterdag niet zou starten in de Ronde van Spanje. Maar ook aan het WK in Montreal doet hij niet mee. De renner gaat zich richten op het volgende seizoen. Het weer, de zon breekt vaker door. De meeste buien trekken weg bij maximaal 22 graden. Morgen dezelfde temperaturen en het wordt bewolkt en regenachtig. Dit was het NOS Journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: De bloemenjungle voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons bloemenjungle café. De bloemenjungle aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
4: Berghoutkozijnen is aangesloten bij het VKG-keurmerk. Zo bent u verzekerd van kwaliteit en comfort. Wij monteren uitsluitend met onze eigen monteurs. Geïnteresseerd? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan in de showroom of via de website op www.berghoutkozijnen.nl. Ons telefoonnummer is 0180 628 546.
5: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
6: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
7: Bakkerij Vos,
8: Slagerij Vreugdenheel,
9: Bloemist Fleur Fishing,
10: Harmo de Meijer,
11: Kruidvat,
12: Miss Beauty Fashion,
13: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
14: Eetcafé De Parel,
15: Lidl,
16: Libra
17: en Café Bonnes.

0: Dus ik kwam gewoon lekker met de auto. En met de auto reed ik langs een fietsenkeuring. En toen zag ik dat de fietsen streng worden gekeurd. Gelukkig hoef ik daar weinig over te vertellen. Dat gaat Aad straks doen, vlak naar één. Dat is al intern geregeld. Dus beste mensen, wilt u een uitgebreid verslag van de fietsenkeuring? Vlak na één komt dat. Ik ga me beperken tot de kinderen. En dan heb ik hier voor me staan een team van Bokfilms. En die zijn bezig geweest met het pak me vast spel. Ja, het pak me vast spel. Wat moet je nou vastpakken? Dat laat ik gewoon allemaal de kinderen vertellen. En ook wat de geheime truc is eigenlijk. Want wat is nou eigenlijk de bedoeling met het pak me vast spel?
1: Je moet de meneer...
0: De meneer? Ga je die meneer vastpakken? Dat zijn toch zeker stokken die we gaan vastpakken?
1: Ja.
0: Of ga je gewoon die vent vastpakken?
1: Ja, je moet die stokken, dus een meneer drukt op een knopje en dan gaat er een stok los en dan moet je die zo snel mogelijk vangen. En ja, het zijn 6 stokken en wie het meeste, en iedereen 1 keer, en wie het meeste heeft dan ja, van gewonnen van dat.
0: Oké, dus het gaat niet alleen om Jantje of Pietje, maar het gaat echt om het resultaat van het hele team, begrijp ik.
1: Ja.
0: Kijk, ja. En dan wil ik eigenlijk nog weten, wie zegt er nu eigenlijk ja? Dus met andere woorden, wat is je naam?
1: Levi.
0: Levi. En nu zie ik dat je na de pauze, want we hebben nu etenspauze, dat jullie gaan beginnen aan een ander spel. Ja, dat is bij mij eigenlijk een beetje een jeugdsentiment, Sjoelen. Hebben jullie daar al een geheim plan voor?
1: Nee, niet bepaald.
0: Nog niet bepaald, dat gaan we zien. In de tussentijd, ik bedank Bokfilms. Ik ga eventjes verder lopen. Ja, nu is iedereen eventjes aan het eten. Ik loop naar wat andere spellen toe. En dan ga ik even kijken wat het spel inhoudt. En tegen die tijd meld ik me weer.

De kinderen zijn vandaag niet alleen bezig met allerlei leuke spellen, maar ook de fietsenkeuring is vandaag. En dat is altijd best wel een dingetje. Want ik weet nog, toen mijn kinderen nog meededen met 3x2, dat ik dat altijd best spannend vond van, is de fiets wel goedgekeurd? Want ja, anders heb je toch nog maar heel weinig tijd tot de volgende dag om een fiets ergens te laten maken. Maar waar controleren ze nou bijvoorbeeld op? En dat zijn wel 13 punten. Ik zal ze niet allemaal opnoemen, want dat zijn er heel veel. Het begint al met goed opgepompte banden met voldoende profiel. Heel belangrijk. Verder een duidelijk hoorbare bel. Ook altijd leuk. Ik had vroeger een bel. Oh, dat was zo'n leuke bel. Ik heb een tijdje op mijn fiets een bel gehad. En dat was zo'n, zeg maar, zo'n hotelbelletje. Zo'n bolletje met zo'n dingetje erop waar je dan zo op kan rammen. En dat was zo leuk op de fiets. Dat soms als ik niet hoefde te bellen, dan zat ik toch gewoon steeds op dat ding te slaan, omdat ik hem zo leuk vond. Maar toen ben ik een keer gevallen met de fiets en toen was de bel kapot. Dus toen moest ik een gewone bel. Dat was jammer, want het is echt de leukste bel die ik ooit gehad heb. Maar daar gaat het niet over. Daar keuren ze niet op hotelbellen. Waar dan wel op? Goed werkende remmen. Ook heel belangrijk natuurlijk. En of de remblokjes en kabels niet versleten zijn. Er moeten goede pedalen op zitten. Een stevig en goed afgesteld zadel. Een stevige standaard is ook heel belangrijk. En een normaal stuur. Dus het mag geen racefietsstuur zijn. Echt een normaal stuur moet het zijn. Nou, er zijn nog een paar puntjes, maar die laat ik maar even zitten nu. Fietskratten mogen niet. Dus niet zo'n hele grote plastic bak voorop. En e-bikes en fatbikes mogen ook niet meedoen. Nee, dat zou ook niet helemaal eerlijk zijn natuurlijk, als alle kinderen hard moeten trappen. En er zijn er een paar bij die op de dode gemak hier langskomen fietsen met een accu op de fiets. Dus dat mag dan niet, een e-bike of fatbike. Nou, straks laat Aad zijn fiets nog keuren. Ik ben heel benieuwd of hij er doorheen komt. Maar dat horen we straks allemaal.

0: Bel vanavond tussen 6 en half 7 de 3x2 duimlijn 0180-430-777.
1: En misschien denkt u nu wel, wat is dat eigenlijk, die duimlijn? Nou, dat hebben we ieder jaar. Wordt gepresenteerd door Erik Harreman. En dat gaat erom dat u eigenlijk kunt duimen, een duim op moet steken voor de kinderen van 3x2. Tussen 6 en half 7 kan er gebeld worden naar de studio. En dan geeft u gewoon door van, ik wil duimen voor die en die groep of voor dat kind in die groep. Kan ook bijvoorbeeld voor de leiding of voor de organisatie of wie u maar wilt verzinnen, maar wel wat met 3x2 te maken heeft natuurlijk. En degene die dan uiteindelijk na een half uur bellen de meeste duimen heeft verzameld, die groep kinderen, die mogen morgen naar de studio komen. En dat is heel erg leuk, want ze krijgen daar een cadeautje of een paar cadeautjes eigenlijk. En ik ga nog niet vertellen wat het is. Van de week zal ik het heus nog wel een keer vertellen. Ik kan het toch niet voor me houden, denk ik. Maar nu ga ik het nog niet vertellen. Maar het is wel heel leuk. Dus de moeite waard om daarvoor te bellen naar onze studio. En verzin maar vast voor wie je wil gaan duimen.
2: Voor de heetste muziek.
3: Radio Ridderkerk.

Het is dit jaar de 54ste keer dat 3x2 georganiseerd wordt. Dat is al heel lang, 54 keer. En we hebben dit nog eens zitten verzinnen, doen we ieder jaar wel, van hoe lang zijn we met de radio er nou al bij? Nou, 54 jaar geleden, toen was Radio Ridderkerk nog niet, dus toen nog niet. Maar ongeveer in 1988 of 89 zijn we begonnen. En er zijn natuurlijk 2 jaren toen er corona was, dat er niet is uitgezonden. Toen was er ook geen 3x2. Dus we kwamen op, nou, waarschijnlijk 37 keer. Het kan ook 38 keer zijn of 39 keer. Maar rond de zoveel keer is er Radio 3x2. En toen we daarmee begonnen, toen was het nog niet een uitzending van een hele dag. Toen was het een paar uurtjes middags dat we dat uitzonden. En 's ochtends dan was er een gewone programmering. Maar al heel snel is het overgegaan op een hele dag Radio 3x2. En dat de hele week lang. En dat is best bijzonder voor zo'n vakantiebesteding voor kinderen. Dat daar zo een hele week aandacht aan besteed wordt. Maar wij vinden het ook heel gezellig om erbij te zijn. Om alles mee te maken wat de kinderen doen zo'n hele week. Dus we doen dat heel graag bij de radio.

0: gaan.
1: Ik moet gaan, zei Pommelien Thijs. Nou, wie niet gaat, dat is Marcel, want die staat bij een volgend onderdeel op het sportveld. En we zijn heel benieuwd waar die nu bij staat.
2: Ja, en dat volgende onderdeel, dat is eigenlijk het meest belangrijke op dit tijdstip. Want dit tijdstip is etenstijd en dan is natuurlijk het eten het belangrijkste. En ja, dat is toch goede tomatensoep, kan ik zeggen. Het ziet er fantastisch uit. Dus als uw kind meedoet met 3x2, er wordt gewoon heel goed voor gezorgd. De catering is ook gewoon goed. Iedereen krijgt gewoon een bekertje tomatensoep. En natuurlijk ook ruimschoots te drinken. Met statiegeldbekers zelfs. De statiegeldbekers, ook aan het milieu wordt gedacht. Dus dat gebeurt er ook op het sportterrein van 3x2. En ja, er zijn natuurlijk ook heel veel speeltoestellen. En er eentje ben ik nu aan het toelopen. Dat is een soort, stormbaan, zou je bijna kunnen zeggen. Dan moet je niet denken van stormbaan, militaire dienst, vroeger enzovoorts. Nou ja, het is toch weer iets anders. Het is een opblaasbare, dus niemand kan zich eraan verwonden. Het is allemaal zacht, dus mocht je ergens keihard met je hoofd tegen aanstoten, het buigt gewoon lekker mee. En ja, dan moet je door een paar ringen door. Dan moet je over een muur heen klimmen. Ik loop er gewoon langs en ik ga beschrijven wat ik zie. Moet je je nog ergens tussendoor wringen, tussen een paar horizontale palen. Ergens overheen klimmen en dan een hele hoge muur op zien te klimmen. En dan komt het leukste natuurlijk, gewoon lekker naar beneden glijden. Ja, dan heb ik zo het idee dat het erom gaat wie dat het snelst heeft gedaan. Dat kan ik nu eventjes niet vragen aan de kinderen, want die zijn volop aan het eten. En bovendien, ik wil nog wat hebben voor de volgende keer ook. Dan kan ik dat de volgende keer lekker vragen. Ja, er is nog volop muziek. Ik ga even kijken of dat nog kinderen zijn die nog wat willen zeggen. Op dit ogenblik niet. Ik ga gewoon proberen bij de volgende keer de kinderen wat te laten zeggen. En dan zal ik zeggen, even terug naar de studio.
3: Dit is de vraag van de dag. De vraag van de dag.
4: Dit is de vraag van de dag.

We beginnen niet met zo'n heel moeilijke vraag deze week. Hoeveel uren wordt de Radio 3x2 deze week uitgezonden? En ik ga toch een heel klein beetje helpen hoor. We beginnen 's ochtends om 8 uur en dat gaat dan door tot 's avonds 7 uur. Dat 5 dagen lang. En dan hebben we nog de zaterdag, dan beginnen we ook om 8 uur, maar dan stoppen we wat eerder. En dan zeg ik natuurlijk niet wanneer we dan stoppen, want dan is het niet leuk meer. Dan heeft u niks meer te rekenen. Maar tel alles bij elkaar op en bel het even door naar de studio. Telefoonnummer 0180-430-777. En misschien bindt u dan een heel leuk prijzenpakket.

0: Marcel belt zich alweer, dus we gaan eens even kijken wat hij nu te vertellen heeft.
1: Nou ja, ik ga zelf eigenlijk niet zoveel vertellen, want ik heb team Eve Bakfiets bereid gevonden om uit te leggen het spel dat ik, waar ik er net over vertelde. En zijn twee meiden heb ik. Wat zijn jullie namen?
2: Mijn naam is Emma en mijn naam is Sanaab.
1: Goed, en zoals afgesproken gaan we nu langzaam langs de hindernisbaan lopen. En dan zie ik twee soort ringen, een oranje en een zwarte. Wat is daarvan de bedoeling?
2: De bedoeling is dat je er doorheen gaat lopen, maar je mag zelf kiezen welke je gaat kiezen. Dus je kan de zwarte of de oranje kiezen.
1: Oké, want er gaat één persoon per keer, begrijp ik. Klopt dat?
2: Dat klopt.
1: Oké, er gaat één persoon per keer. En dan lopen we gewoon eventjes wat verder, want ja, het is er nogal een hindernisbaan met verschillende hindernissen. Dan zie ik een soort muurtje met zwarte blokjes en nog wat zwarte bandjes die ik kan beetpakken. Wat is daarvan de bedoeling?
2: Je moet er overheen klimmen en je moet een beetje grip proberen te pakken in die blokjes.
1: Kijk, dus zowel met je handen als ook met je voeten moet je omhoog zien te komen. En u raadt het al, we gaan weer een stukje verder lopen. En het geluid wat u hoort, dat is van de lucht die erin wordt geblazen. Want ja, het is natuurlijk een soort luchtkussensysteem. Dus niemand kan zich verwonden. Dan zie ik dat je aan de andere kant naar beneden glijdt. Dan ga je naar de volgende en dan zie ik hier van die grijze... Ja, wat zijn dat voor dingen?
2: Het zijn een soort van... Ja, het is moeilijk uit te leggen. Een soort van bakstenen, alleen dan zeg maar zilver. En daar moet je doorheen lopen. Zeg maar, daar moet je de weg zien te vinden om er doorheen zien te komen.
1: Oké, dus je moet jezelf gewoon door deze dingen heen zien te persen, zeg maar. En dan kom je aan de andere kant eruit. En dan ben je nog steeds in één stuk natuurlijk. En dan zie ik, ja, hier kan je jezelf niet doorheen persen. Moet je daar overheen, onderdoor? Hoe werkt dat dan?
2: Het zijn een soort palen waar je of onderdoor of overheen of tussendoor kan springen, rennen, wat je wilt.
1: Kijk, dat bedoel ik. Dus heb je nog meer keuzes ook. Kijk, en dan? Dan zie ik nog iets waar je omhoog kan. Hoe moet dat dan?
2: Nou, het is een soort van trappetje, alleen heel hoog. Dus het is een verdieping 1, daar kan je op klimmen of gewoon op springen. Dan heb je verdieping 2, kan je hetzelfde doen. En verdieping 3, dat is ook hetzelfde. En dan, als je erboven bent, dan kan je naar beneden glijden.
1: Kijk, dan kan je gewoon naar beneden glijden. Dus dan wordt het gewoon een glijbaan. Oké. En dan is iedereen geweest. En dan denk ik haast dat het de bedoeling is dat alle tijden bij elkaar worden opgeteld. En dan het team dat het snelst is geweest heeft gewonnen. Werkt het zo?
2: Ja, en via de zijkant moet je terugrennen. En aan het einde staan heel veel pionnen en een klein paadje. En door dat paadje moet je heen, want dan ben je bij de finish. Maar als je door de pionnen gaat, dan moet je teruggaan. Dan moet je weer terugrennen, totdat je er doorheen bent.
1: Oké, dus je moet goed onthouden wat je moet doen. Want als je het fout doet, dan moet je gewoon weer terug en dan verlies je tijd.
2: Ja.
1: Kijk, ik bedank team Eve Bakfiets voor alle uitleg. En dat scheelt mij weer een moeilijk verhaal. Terug, maar naar de studio maar weer. Hey,
0: bedankt. Het is vandaag een heel belangrijke dag, want niet alleen begint 3x2, dat is al heel belangrijk. Maar we hebben ook een jarige in de studio hier. En dat is onze eigen David Muis-Oudijn, onze technicus. Nou, we vinden het natuurlijk heel gezellig dat hij bij ons is op zijn verjaardag. Hij heeft alleen geen taart meegenomen. Dat is dan weer jammer, hè? Dat is een beetje tegenvallen. Maar goed, dat nemen we hem niet kwalijk, hoor. Maar we gaan wel een plaatje voor hem draaien voor zijn verjaardag. Hij mocht het zelf uitzoeken en het is geworden Dance Monkey van Tones and I. Gefeliciteerd, David.

Waar doen alle kinderen het nou voor deze week? Nou, sowieso natuurlijk voor de gezelligheid. En ook om nieuwe vrienden te maken, denk ik. Ook altijd leuk. Maar er zijn ook prijzen te winnen. Een heleboel prijzen zelfs. En ik zal even opnoemen voor welke dingen ze prijzen kunnen winnen en punten kunnen verzamelen. Je hebt als eerste het wedstrijdpuntenklassement. Dat zijn de punten die de kinderen verzamelen vandaag met de spelletjes en de komende dagen in de zwembaden. Het kennisklassement. Dat is iedere dag wordt er een quiz gehouden. En de punten die ze daarmee verzamelen, die tellen dan ook mee. En daar wordt ook een prijs voor uitgereikt zaterdag. Het gedragspuntenklassement. Dat is hoe kinderen met elkaar omgaan en hoe ze bijvoorbeeld op de fiets zitten of ze zich goed gedragen. Hoe ze naar de leiding en naar de organisatie toe zijn, dat telt allemaal mee. Dan heb je het versierde fietsenklassement. Vrijdag gaan de kinderen 's middags hun fiets versieren en zaterdag fietsen ze dan door in de kerk met een mooie versierde fiets. En ook daar zijn punten voor te krijgen. En natuurlijk het algemeen eindklassement. En dat zijn alle andere punten bij elkaar opgeteld. En degene die dan de meeste punten heeft, die wint de felbegeerde eerste prijs. Een heleboel dingen dus waar kinderen punten mee kunnen verzamelen en waar ze een prijs mee kunnen winnen. En dat maakt het heel spannend. En iedere dag is er dan een dagploegenklassement. Dus iedere dag wordt er 's ochtends voor ze vertrekken bekendgemaakt wie de vorige dag de meeste punten heeft gehaald. En die kinderen die winnen, de groep die dan gewonnen heeft, daar krijgt er eentje van een groene trui aan en de andere krijgt een groen lintje. En die hebben ze dan verder heel de week op en aan. En iedere keer komen er dan dus kinderen bij die een groen shirt krijgen. Want iedere dag wordt er eentje uitgereikt. Dan is er ook nog een zwart shirt. En we hopen dat dat een shirt is die niet uitgereikt wordt deze week. Want dat is voor echt een pechvogel die iets vervelends meegemaakt heeft of zo. Bijvoorbeeld erg gevallen of noem maar iets op. En dat hopen we natuurlijk niet dat het gebeurt. Maar daar is een zwarte trui voor beschikbaar. En meestal wordt die niet uitgereikt. En heel soms wel. Maar we hopen dus van niet.

0: Wil je een plaat aanvragen? Bel 0180 430 777.
1: En Marcel staat alweer klaar voor een verslag?
2: Ja, natuurlijk ga ik dat verslag zelf niet doen. Zo lui ben ik wel. Ik sta bij een meisje met het team van Deliel Bouwbedrijf. En daar staan we bij spel nummer D. Ja, D. Dan zie ik een paar pionnen en ik zie een paar borden. En voor de rest is het mij allemaal niet duidelijk. Maar gelukkig, jij hebt het wel gedaan. Dan wil ik eerst even weten wie jij bent. Of met andere woorden jouw naam. En wat zijn eigenlijk de bedoeling van het spel?
3: Ik ben Demi en het was Memory. Je moest zigzaggen om de pionnen heen. En dan mocht je twee plaatjes zoeken. Waar we met verkeer te maken hebben. En het was heel leuk.
2: Oké, twee plaatjes die met het verkeer te maken hebben. Dus moet ik denken aan verkeersborden of zulke soort dingen? Of waar moet ik dan precies aan denken?
3: Ja, gewoon 50 km per uur. En hier zijn herten, stoptekens en dat soort dingen.
2: Oké, dus dan ga je gelijk leren. En waarschijnlijk weet je dat al wat een bepaald bord betekent. En dan moet je twee dezelfde bij elkaar zoeken? Of?
3: Ja.
2: Dat is dan gelukt. Dan heb je twee dezelfde bij elkaar. En dan? Moet je die op het bord erop zetten?
3: Je moet ze gewoon terugzetten. En dan is er een timer. Ik weet niet van hoe lang, maar... En dan zoveel mogelijk plaatjes in die tijd verzamelen. En dan wie het meeste heeft gewonnen.
2: Kijk, dan zijn we toch tot de kern van de zaak gekomen. Wie het meeste heeft gewonnen. Team Bouwbedrijf van Deliel, bedankt voor jullie uitleg. En ik laat het even hierbij.

leuk om deze week eens te vertellen wat alle mensen die medewerkers zijn van 3x2, wat zij nou allemaal doen. En dat heb ik allemaal niet zelf verzonnen. De stukjes zijn ook te vinden op de website van 3x2 en zijn geschreven door Peter Gouweloos. En die schreef mij al van de week van, ik heb een hele dikke duim, dus ik kan een hoop dingetjes verzinnen. Maar het klopt allemaal wel wat hij geschreven heeft, dus het is niet zomaar iets wat hij uit zijn duim zuigt. En ik ga even beginnen met het bestuur. Het bestuur is natuurlijk heel belangrijk. Ze zijn al heel lang van tevoren bezig, al maanden van tevoren. Ze beginnen in januari namelijk al met de eerste vergaderingen. Maar bestuurslid, dat zijn ze niet alleen, want ze hebben niet alleen vergaderingen en ze maken plannen. Maar alle bestuursleden hebben ook nog een andere taak. Zo is er bijvoorbeeld iemand die de stoepwagen bemant en jurylid is, coördinator van de verkeersregelaars, de algemene leiding. Iedereen steekt dus deze week zelf de handen uit de mouwen. En samen zorgen ze dat alles wat maandenlang is voorbereid uiteindelijk samenkomt in die ene fantastische week waar zoveel deelnemers en vrijwilligers naar uitkijken. Het bestuur is toch heel belangrijk. Nou, er zijn natuurlijk nog veel meer medewerkers. Daar gaan we van de week allemaal over vertellen. Wat ook nog kan. We hebben ook van Radio Ridderkerk een mooie website. rtvridderkerk.nl. En daar komt iedere dag een dagverslag van 3x2 op te staan. Dat gaat onze eigen Carolien hier iedere dag maken. En dat kunt u dus lezen op de website. Er zullen ook foto's op te zien zijn van 3x2. En dat kan ook nog op de Facebookpagina van Aad. Want hij maakt ook foto's en filmpjes. Komen ook allemaal op Facebook te staan. Zoek dan even bij jouw razende verslaggever. En dan bent u helemaal op de hoogte van 3x2. We gaan er zo even uit voor het nieuws. En daarna zijn we weer bij u terug voor het volgende uur.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Voor het eerst sinds vorige maand het vrachtwagenverbod van kracht werd op de Merwedebrug bij Gorkum, controleert de politie daar fysiek. Chauffeurs die het verbod negeren worden van de weg gehaald en krijgen een boete. Tot nu toe werd er alleen met camera's gecontroleerd. Nederlandse kolencentrales hebben dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Dat meldt het FD. Dat er meer geproduceerd is, komt vooral door de hoge energieprijs en een sterk gestegen vraag naar stroom uit België. Het is opmerkelijk dat de elektriciteitsproductie door kolen nu al zo hoog ligt, omdat de koudere herfstmaanden nog moeten komen. Kolencentrales zijn omstreden omdat het de meest vervuilende manier is om stroom te produceren. Daarom moeten de centrales voor 2030 gesloten zijn. Bij een bloeddonor in Nederland is het West-Nijl-virus vastgesteld. Het virus verspreidt zich via muggen, komt voor bij vogels, zoogdieren en mensen. De meesten worden er niet ziek van. Ouderen en mensen met een lage weerstand kunnen wel ernstige klachten krijgen. Vanwege de brand in het natuurgebied Hoge Venen heeft de Belgische koning Philips zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. Er is inmiddels 3000 hectare natuurgebied verloren gegaan. Het vuur breidt zich nog altijd uit. Het koninklijk paar heeft Team NL gefeliciteerd met de ongekende prestatie op het EK Atletiek in Birmingham. Er werden 14 medailles binnengehaald, waarvan 5 keer goud. Het paar looft de kracht en precisie van Jessica Schilder en Jorinde van Klinken en de snelheid van Nadine Visser. Ook de gouden race van Stefan Nillissen wordt geroemd. Kroon op het werk was volgens de koning en de koningin het goud op de 4x400 meter. Daarmee werd volgens hen bewezen dat Team NL tot de absolute wereldtop hoort. Het weer vanmiddag vaker droog en af en toe zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land nog. Later weer vaker droog, dan wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: autoschadeherstel Alderliste. Ouderlandseweg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
1: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkeveer. Telefoon 0180-499-555.
2: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
3: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 0180-619-411.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 0180-491-130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.

0: Helemaal goed, dan is ze er weer. We gaan nog even naar de sportvelden en niet naar Marcel dit keer, maar Aad heeft zijn boterhammen op.
1: Nou, ik kan het je nog sterker vertellen. Ik sta niet bij het sportveld, ik sta op parkeerterrein. En wat zou ik op het parkeerterrein dan toch te zoeken hebben, denk je, Helma?
0: Je kijkt of alles wel netjes is voor de komende dagen, dat het niet vol met blaadjes en troep ligt en zo. Toch?
1: Nou, je het zegt, het ligt hier vol met blaadjes en troep. De gemeente Ridderkerk hadden we even kunnen vegen op parkeerterrein voordat we hierheen kwamen. Nou, weer een afgang. Ja, de wethouder is al weg, dus die kan ik het ook niet meer vertellen. Nou, die fiets die rijdt goed, hè?
2: De kinderburgemeester kan daar toch wat aan doen?
1: Is die er dan?
2: Weet ik niet, maar die zou toch meedoen?
1: Oké, okay. Kinderburgemeester, waar ben je? Die gaan we opzoeken. Komt voor elkaar. Hoi.
2: Hoi.
1: Met wie spreek ik eigenlijk?
2: Met Marcel.
1: Marcel? Verleden jaar heette je toch nog Jan?
2: Ja, goed. Incognito, hè, Jan?
1: Hey Marcel, zonder dolle. Jij bent een van de mannen van de bezemwagen. Dat doe je alweer een paar jaar, hè?
2: Het derde jaar nu, ja. Klopt helemaal.
1: Dus nog steeds leuk dan?
2: Anders had ik het niet gedaan.
1: Maar het is een dievenklus. Ik zie jullie zo moeilijke klussen uithalen. Je moet dingen op fietsen zetten die er niet op zitten. Bouten, moeren los en vastdraaien. Weet ik veel. Banden plakken?
2: Banden plakken, ja. Ze ploffen onder je neus. Dat is nog het erge ervan. Maar de rest, weinig uitdaging.
1: Maar wat is dat nou voor onzin? Die fietsen zijn je net neergezet. En ik zie jullie al een band plakken.
2: Ja, ze komen hierheen. Oud bandje. En dan zegt hij... Poef!
1: Wordt daar niet voor gewaarschuwd? Voor oude bandjes?
2: Wordt altijd voor gewaarschuwd. Maar wanneer is het oud en wanneer ga je wisselen?
1: Nou, je had net de fiets op zijn kop staan met twee sliks eromheen.
2: Ja, maar ja, goed. Hey, sliks gaan harder als profiel, hè? Dat weet je.
1: Nou, maar tenzij dat je regenbanden nodig hebt. En het gaat, denk ik, toch af en toe een klein spettertje geven.
2: Ja, maar goed. We kijken naar wat we hebben gehad en niet wat we gaan krijgen. Okay. En dat is alleen maar zon en dat is dus gewoon plezier.
1: Dus die gaat op die sliks gewoon lekker mee fietsen?
2: Die gaat lekker mee fietsen.
1: Mooi, hoor. Heb je het een beetje druk gehad vanochtend met fietsenkeuren?
2: Nou, er staan hier 240 fietsen. Dus ja, tel uit je winst. We hebben met z'n drie hebben we hem gedaan. En net na de koffiepauze waren we klaar. Dus gelukkig allemaal goede dingen. Een paar kleine dingetjes die niet lekker zijn. Dus dat herstellen we dan. En dan komt het weer goed. Dus we hebben allemaal blije kindjes en blije leiding.
1: Maar ook blije ouders, want voorheen weet ik wel, was het altijd van ja, we mogen niet zonder toestemming wat doen aan fietsen. En ik zie jullie nu best al aardig sleutelen. Is dat anders tegenwoordig?
2: Nee, het is niet echt anders. De ouders zijn wel wat makkelijker geworden. Maar het is in principe wel, met toestemming van de ouders moeten we het eigenlijk doen. Maar om dan nog een dag te gaan wachten, dat schiet niet op. Dan moeten de kinderen op een kapotte fiets naar huis. Ook niet goed. Want dan gaan ze vallen en alles. Dus we doen het gelijk repareren en geven door van joh, nieuw bandje kost dit, spatbordje, belletje, noem het maar op. Als iets kapot is, repareren we en dan krijgen we naderhand wel het geld. Doen we niet zo moeilijk in.
1: Gelukkig maar. Er staat achter mijn fiets, want je hebt het over spatborden. Daar zat helemaal geen spatbord op. Jullie hebben er nu iets opgezet. Maar als het nou van de week nog een beetje gaat spatten, dan krijg je volgens mij alsnog een natte bips.
2: Ja, nou ja, dat is dan een extra gewicht wat hij mee moet nemen. Dan moet hij meer werken, hè? En dan hoe meer werk, hoe meer plezier, toch?
1: Je bent wel streng, hè?
2: Nee hoor, helemaal niet streng. Gewoon veel plezier maken. En ja, dat met een beetje modder erbij. Hey, dat is toch altijd leuk? Modderpoelen, extra waterplassen rijden. Kom maar op, hoor.
1: Je kan er morgen een waterfiets van maken in het zwembad.
2: Nee, we gaan niet in het zwembad met de fietsen. Nee, daar wordt het zwembad vies van. Dan hebben andere kinderen last van.
1: Ja, daar heb je ook gewoon weer een punt. Nou, dit heb ik niet gezegd. Maar nou kijken we je collega, die maakt er een zootje van.
2: Nee, die is Mikado aan het doen. Die is tijd even aan het verdrijven. Dat is altijd het leuke eraan.
1: Gooi een zak tijreps op de grond en ga je gang.
2: Of hij is aan het uitsorteren dat hij het niet goed heeft dat het door elkaar zat.
1: Dat meen je nog niet?
2: Ja, kop bij kop en stuit bij stuit. Hè? Wel zorgen dat het netjes is. Hè? Strak opgelijnd.
1: Ja, nou ja, goed, dat gaat jullie wel goed af. Mag ik je vragen? Het lijkt een iets kleiner autootje dan de voorgaande jaren.
2: Nee, is het net zo groot. Tenminste, ja, net zo groot. Ik vind hem niet groot, maar ik rijd door de kleine kiertjes rijd ik nog doorheen. Dus nee hoor, dit gaat helemaal goed komen.
1: Ja, want stel nou dat je natuurlijk veel kapotte fietsen onderweg hebt, dan moet je ruimte hebben.
2: Ja, maar dat hebben we vorig jaar bewezen, hebben we toen ook gedaan. En stonden de fietsen hier achter op de klep en nog hadden we ruimte nog voor fietsen. Alleen de kinderen konden niet meer in de bussen erbij. Zoveel was het.
1: Jongen. Gaan we dit jaar niet doen? We gaan dit jaar een beetje normaal doen.
2: Ja, zeker weten. Maar ja, je weet niet wat er komt, hè? Je weet wat je gehad hebt, maar wat er komt, is de uitdaging.

0: En gewoon één groot plezier maken.
1: Duidelijk. Zeg, ik heb een vraag. Nog een heel andere vraag deze keer. Er staat daar een fiets.
0: Afke.
1: Dankjewel. Ik mag lekker met de auto van de week.
0: Nee.
1: Wat?
0: Nee, met de benenwagen.
1: Oh.
0: Het is 3x2, hè? Dat is fietsen, zwemmen, lopen.
1: Oké, dus ik moet gaan lopen.
0: Het is jouw keuze. Wil je dat hij goedkeurt? Of ga je afkeuren en ga je mee lopen rennen?
1: Ja, maar mijn vriend Marcel, luister naar me. Jij zegt afkeuren.
0: Nee, ik zeg niet afkeuren. Jij wilde afkeuren.
2: Ja, want dan kom ik met de auto.
0: Nee, maar auto doen we niet, hè? Auto mag niet op de fietspaden.
1: Oh.
0: Dus dan word ik wel streng.
2: Ja.
1: Maar dan kan ik toch gewoon met jou mee rijden?
0: Nee, helaas mag ook niet.
1: Dan mag je onderweg allemaal mooie verhalen voor de radio vertellen.
0: Ja, ik zou wel willen, maar ik mag niemand meenemen daarin. Voorin. Ik mag twee achterin. Misschien dat je hier achterin mee mag rijden. Dan kunnen we van de week nog wel even misschien...
1: Er wordt nu heel moeilijk gekeken. Ja. Laten we maar stoppen met deze onzin. Hey, jullie hebben het heel druk gehad. Het ziet er allemaal weer geweldig uit hier op parkeerterrein. Ik neem aan dat dat Casey is. Maar er staat nog één fiets die niet is gedaan.
0: Maar één.
1: Nou ja, jij zei dat je klaar was.
0: Ja, de kinderen fietsen zijn allemaal gedaan.
1: Dus er staat er nu nog maar één fiets die niet gedaan is.
0: Ben je een kind?
1: Ik hoef helemaal niet gekeurd.
0: Nee,
1: ben je wakker vandaag? Zo ken ik je niet, Marcel. Nee, ik heb een fiets mee, vertel maar.
0: Je hebt de fiets mee. Is dit een fiets? Nou ja, gelukkig. Geen elektrische, dus dat is al heel wat. Uh-huh. Wel veel accu's erbij, maar dat is waarschijnlijk voor de radio. Goed, een spiegel. Staat niet voor mij afgesteld, maar... Belletje doet het. Rem doet het. Ik weet alleen niet hoe die afgesteld staat op jouw zadel en jouw been.
1: Ja.
0: Want het moet wel veilig zijn met afstappen, hè? Want als je de radio zo bij hebt, moet je wel veilig kunnen afstappen.
1: Oh, dat laat ik dan even zien als ik straks klaar ben met de uitzending, want dan laat ik mijn telefoon vallen.
0: Nee, daarom. Dus het moet veilig zijn. Nee, je weet, hè, we zijn voor veiligheid hier. Dus nee, ik zal tegen Ton zeggen dat hij het witte kaartje van dit jaar als positief mag ophangen.
1: Oh, maar dat is geweldig. Kijk, daar komt het witte tijger. En mannen, dit is iets heel bijzonders. Ik heb een andere fiets. Mijn oude fiets zaten meer dan 10 van die bandjes om het stuur in. Dat weten jullie nog wel waarschijnlijk. En dit is officieel, bind jij nu mijn eerste op deze fiets om?
3: Oh jee, dat ik dat mag doen. Maar hij
1: is... Heel erg emotioneel moment.
3: Maar hij zit er omheen. Jij fiets is goedgekeurd voor de 3x2.
1: Yeah. Hey, hartstikke bedankt. En dan heb ik nog een allerlaatste verzoekje aan jullie. Ik krijg een dame mee fietsen. Mere heet ze. Ze gaat ook verslag geven, maar ze is pas morgen bij het spul. Als ze nou morgenochtend vroeg met haar fiets hier komt.
0: Ja, je weet hoe dat werkt bij 3x2. Maandag is keuren. Afkeur, herstel op de dag erna. Dus dat is herstel. Dus dat betekent dat je een herstelboete hebt. Hè? Je weet.
1: En dat is?
0: Ja, die mag je invullen.
1: Weer een zak gevulde koeken meenemen. Ik zal het aan Meren doorgeven.
0: Ja, is goed. We gaan het horen. We gaan het zien.
2: Ja, zeker.
0: Zolang we maar plezier hebben.
1: We gaan zeker plezier hebben en dat gaat helemaal goed komen. Nou, dan dank ik jullie weer voor de tijd. En vooral bedankt voor het emotionele moment.
3: Heel fijn. Ik ben zo trots dat ik dat heb kunnen doen.
1: Mag ik straks heel eventjes op jouw schouder uithuilen? Helemaal een heel mooi moment. Dit was eventjes dan het belangrijkste, denk ik, toch wel. Zorgen dat de fietsen in orde zijn. We gaan veilig op weg. En morgen gaan we dan echt ook met die veilige fietsen werken. Jullie nogmaals mijn dank. En het woord is straks weer aan Marcel.
4: Aad?
1: Ja?
4: Ik heb nog een heel belangrijke vraag aan jou. Want jij hebt een taak gekregen vandaag, hè?
1: Oh, ik hoor dat ik een taak heb gekregen. Heb ik een taak gekregen?
4: Weet je hem nog?
3: Ja, nee, morgen toch?
1: Heb ik vandaag een taak gekregen?
4: Ja, je hebt een taak gekregen. Een heel belangrijke taak. En dat was...
1: Nou, dat gaan we nou verteld worden. Ja.
4: Kijk of er,
1: nou.
4: Of er roze koeken zijn. Bij de snoepkraam.
1: Kijk of er gevulde koekjes zijn.
4: Je gaat me toch niet vertellen...
1: Maar er staan hier een paar bij me.
4: Je gaat me toch niet vertellen dat je daar nog niet naar gekeken hebt, hè? Je had maar één taak, toch?
1: Ze hebben fabrieksroze koeken, hebben ze mee vandaag.
4: Fabrieksroze koeken. Nou ja.
1: Morgen weet ik het niet. Misschien staat morgen echt vers van de bakkie.
4: Oké, nou dan heb je morgen weer een taak, hè?
1: Ik ga daar nog een vervolgonderzoekje aan beiden, hoor ik net.
4: Dat is goed.
1: Oké, geregeld.
4: Oké, tot straks. Oh, Marcel is ook al... We gaan gelijk door naar Marcel, want die staat ook al klaar. Die heeft niet zijn fiets laten keuren.
5: Ja, die staat zeker klaar. Nee, je houdt nou toch op fiets. Auto, dat is meer dan genoeg voor mij. Ik ga niet mee fietsen, dat laten we lekker over aan Aad en aan een nieuwe collega die ook zo sportief is gevonden. Ik sta bij een spel met lange planken. Elke plank heeft vier soort beugeltjes waar je voet in kan steken. En dan sta ik bij Team Berghoutkozijnen en twee mensen gaan het mij uitleggen. Eentje, oké, jij. Nou, jullie mogen het allemaal uitleggen, maar we gaan beginnen met jullie naam. Ik ga beginnen met jouw naam. Wat is jouw naam?
6: Ede.
5: En wil jij ook wat vertellen? Wat is jouw naam dan?
6: Colin.
5: Oké, dat weten we ook weer. En dan gaan we toe naar het spel met de lange planken, waar nu ook weer mensen van kinderen van Berghout mee op lopen, zou je kunnen zeggen. Maar nu zie ik vier beugels. Moeten er dan ook vier kinderen achter elkaar?
6: Nee, drie.
5: Drie. Vier beugels en drie kinderen. Waarom is het zo moeilijk?
6: Nee, we hebben
7: het is wel heel moeilijk.
6: We hebben wel gewonnen van Team Pannenkoe.
5: Oké, van Team Pannenkoe hebben jullie gewonnen. Oké, dat weten we ook weer. Maar wat is nu eigenlijk de bedoeling?
6: Je moet je voeten erin doen en dan moet je zeggen met je team links, rechts, links, rechts. En dan ga je uiteindelijk naar voren en dan kom je uiteindelijk bij de finish.
5: Oké, dan ga je één kant op en dan moet je weer omdraaien en terugkomen.
6: Ja, dan moet je ze laten staan en dan moet je weer bij de voor, dan moet je weer terug. Dus dan moet je bij de achterste als je voor bent gegaan.
5: Oké, het wordt zelfs voorgedaan, dus dan moet je je gewoon omdraaien, je voeten weer terug insteken en dan teruglopen.
6: Dan moet je je voeten bij de achterste als je heen bent gegaan.
7: Ja.
5: Oké, nu is jullie team meer dan drie kinderen. Dus gaat het hele team of gaan alleen maar drie kinderen?
6: Nee, dan gaan er drie en dan is er eentje dan over en dan...
7: Dan gaan er drie kinderen daar staan en dan...
6: Dan gaan er drie kinderen daar staan en dan...
7: Zes kinderen hier en dan vier kinderen daar en... Zes kinderen
6: wisselen.
5: Oké, dus het komt erop neer dat elke kind een keer op de planken mag. En dan wordt de tijd van het hele team bij elkaar opgeteld.
6: Ja.
5: Kijk, dat weten we ook weer. Dan bedenk ik Berghoutkozijnen. En zou ik zeggen, veel plezier voor de verdere drie keer twee. Ik heb voor vandaag het laatste verslag gedaan. Morgen ben ik vanuit een van de zwembaden.
8: Bedankt.

Marcel vertelde dat hij morgen weer verslag gaat doen in het zwembad. En ik kan vast vertellen dat dat het zwembad Schoneburg in Nieuw-Lekkerland is. Daar fietsen de kinderen morgen heen. En ze gaan daar het IFO waterrace spelen. En dat is een spel met opgepompte rubberen waterschijven. Heel spannend, want er valt er nogal eens eentje af, een van de kinderen. Ze moeten met z'n drieën op zo'n schijf. Maar daar horen we morgen alles over.

0: jij een bloemetje? Radio Ridderkerk mag iedere 3 maal 2 dag een bos bloemen weggeven aan iemand die jij kiest. Bel je motivatie door op 0180 430 777. En hoor 's avonds na de duimlijn of jouw motivatie gewonnen heeft.
1: En dat is niet zomaar een bloemetje, dat is echt een heel mooi boeket bloemen. Beschikbaar gesteld door bloemen, door Fleur Vision uit Bolmes. In winkelcentrum De Werf zitten zij. En dat kan eigenlijk voor alles zijn. Hè. Het hoeft niet speciaal met 3x2 te maken te hebben, dat u iemand een bloemetje gunt. Ik kan bijvoorbeeld ook denken van, oh, David is vandaag jarig, ik gun hem een bloemetje. Dat kan dan helaas niet, want David is medewerker. Dus ja, hij vindt het ook heel erg jammer. Maar ik kan niet voor jou een bloemetje aanvragen, David. Jammer. Maar dat kan dus wel voor iemand anders die jarig is. Of iemand die misschien wel. Misschien iemand die ziek is. Of een andere, een hele mooie reden. Verzint u er maar over en bel dan even naar de studio. Telefoonnummer 0180 430 777. En geef door wie u een bloemetje gunt.

later ook natuurlijk rond op de sportvelden. En wij zitten hier in de studio. En als jullie het nou leuk vinden, dan is het mogelijk om naar de studio te komen en dan even hier rond te kijken. Dat vinden wij altijd gezellig. En nu kan het nog, want over zo'n anderhalve week, vanaf 31 augustus, gaan wij uitzenden vanuit de nieuwe studio. En dan is het niet meer mogelijk om deze studio te bezoeken. Dus pak uw kans nu het nog kan en kom naar de studio. En afgelopen jaren dan kwamen er ook wel mensen in de studio kijken. En daar hebben we soms wel medewerkers aan overgehouden. Dus als je altijd al gedacht hebt van, nou, het lijkt me best leuk om iets te gaan doen bij de radio. En dat kan dan bijvoorbeeld zijn verslaggeving of presentatie of techniek of iets in de redactie. Of misschien wel berichten schrijven. Er zijn heel veel mogelijkheden. Kom gewoon even langs in de studio en kom eens vragen wat er allemaal kan. Wij vinden het in ieder geval leuk als er iemand langskomt om te kijken. En de koffie staat klaar, thee ook trouwens. Dus we kijken naar je uit.

0: Wil je een plaat aanvragen? WhatsApp 06 25 3x0 954.
1: Volgende week zaterdag, de 29e augustus is dat, dan is er weer een Donkse Fair bij het Huis ten Donk. Ze hebben een thema dit jaar, andere jaren ook denk, maar dit jaar is het vakmanschap is meesterschap van generatie op generatie. Het staat helemaal in het teken van ontmoeting, verbinding, beleving en viering. Ze vieren 280 jaar bestaan van het Rococo Ontvangsthuis, 350 jaar familiegeschiedenis en 600 jaar cultuurnatuur op de buitenplaats. Een rijke geschiedenis die tijdens de fair op eigen tijdse wijze tot leven komt. Op zaterdag is er dus een cultuurdag voor publiek met een uiteenlopende programmering voor jong en oud en diverse standhouders, vakmensen, talenten, exposities en historische rondleidingen. En op zondag is er ook het een en ander te gebeuren. Maar op zaterdag is het heel leuk, want dan is ook de radio erbij. Het programma Prettig Weekend wordt dan vanaf de Donkse Fair uitgezonden. Dus ook daar kan je zien hoe radio gemaakt wordt. En dat is dan tussen 10 en 2 op zaterdag. Dus een aanrader om naar de Donkse Fair te gaan en te kijken hoe radio gemaakt wordt.

Vandaag worden ook de groepsfoto's gemaakt van de groepen, de kinderen van 3x2. En dat wordt gedaan door Bokfilms. Zij zijn ook dit jaar weer van de partij. De hele week staan Rens Bok en Lois de Koning klaar om de mooiste foto's en spectaculairste videobeelden vast te leggen. Je komt ze overal tegen. Tussen de deelnemers, bij en in het zwembad en langs de route. Gewapend met professionele apparatuur. En zelfs een drone gaat ermee, zodat de kinderen van bovenaf gevolgd kunnen worden. En als de deelnemers na een lange dag lekker thuis zijn, dan zit hun werk er nog lang niet op. Want dan duiken Rens en Lois de studio in om het videodagverslag te monteren en de honderden foto's uit te zoeken. Zodat iedereen iedere dag weer kan nagenieten van alle belevenissen. Zeker een aanrader om eens te kijken op de website van 3x2, want daar zijn iedere dag de foto's terug te vinden en ook het videoverslag.

0: salavi, baby.
1: Bel vanavond tussen 6 en half 7 de 3x2 duimlijn 0180-430-777.
2: Kort geleden was er weer een editie van de buurttafel in Reijerheem. En daar kwamen veel ridderkerkers bijeen voor een gezamenlijke maaltijd en een goed gesprek. De bijeenkomst bood bewoners de gelegenheid om elkaar beter te leren kennen en nieuwe contacten op te doen. Volgens de organisatie is de buurttafel bedoeld als een laagdrempelige ontmoetingsplek waar iedereen welkom is, zowel vaste bezoekers als mensen die voor het eerst aanschuiven. Samen eten staat daarbij centraal, met aandacht voor gezelligheid en verbinding in de buurt. De volgende buurttafel vindt plaats op donderdag 10 september in de Reijerheem. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via de receptie van Reijerheem op werkdagen tussen 9 en 3 uur of per mail via fdwit@aafje.nl.

0: We gaan direct weer door naar de sportvelden, want daar staat Aad.
1: Nou, hij loopt zelfs. Dat is helemaal ongelooflijk. Eens eventjes kijken, want ze gaan straks hier omroepen dat we waarschijnlijk nog eens een keer gaan wisselen. Maar voor je het weet is het alweer klaar hier zo met die jeugd. Hey, wat jammer hè, van de pannenkoek dat ze niet komen. Want dat was een logistiek probleempje wat dat betreft. Een hele leuke groep uitgenodigd om bij ons langs te komen. En dan vanmiddag hun verhaal te komen doen. Maar dat gaat straks een andere groep worden. Dat gaan we nu nog niet vertellen. Dat doen we pas na het nieuws. Want het moet wel een heel klein beetje spanning en sensatie overblijven. Ik zie hier iemand staan. Die ken ik ook nog van verleden jaar. Want toen was hij er ook bij. Goedemorgen, middag.
2: Goedemiddag.
1: Wel te rusten. Hey, hoe vaak doe jij al niet mee dit jaar? Want verleden jaar was je er ook.
2: Dit is mijn tweede jaar.
1: En, wat is het?
2: Ja, leuk.
1: Net als verleden jaar?
2: Ja.
1: Beetje gezellig?
2: Altijd.
1: Altijd gezellig. Mooi zo, joh. Hey, jij zit volgens mij bij een nieuwe sponsor. Of was die er verleden jaar nou ook bij?
2: Wat zei u?
1: De kinderopvang. Was die er verleden jaar nou ook bij? Weet jij dat?
2: Dat weet ik niet meer.
1: Ik denk het niet. Hoe gaat het bij jullie?
2: Ja, goed. We hebben gelijk hoge punten gescoord. We winnen denk ik echt. SKR.
1: Alles?
2: Als eerste.
1: Ik heb een paar andere groepen gehad vandaag. Die zeiden ook, wij worden eerste.
2: Maar hun liegen altijd, hè?
1: En jij niet?
2: Nee.
1: Verleden jaar nog wel, weet je nog?
2: Welk jaar?
1: Ja, nee, dat bedoel ik. 2025 was het. Hé, hey, mijn vriend, als jullie niet eerste zijn morgen, wat ga je dan doen?
2: Harder werken.
1: Harder werken, sowieso. En er moet een straf tegenover staan als je nu hebt gelogen tegen mij.
2: Mijn pet.
1: Dan moet je morgen met je pet achterstevoren fietsen.
2: Oké. Okay.
1: Staat die afspraak. Nou, waar ga je nu heen?
2: We gaan nu...
1: Ja? Ja, nou ben je ze kwijt, hè?
2: Ja, Jenga.
1: Okay. Nou, doe je best, hè?
2: Ja, dank.
1: Oké, wil je mijn eerste zijn morgen, weet je nog?
2: Ja. Okay. Maar jij gaat zwemmen, hè?
1: Ik ga zwemmen. Ja, nou, morgen ga ik heel de dag zwemmen, denk ik, op de fiets. Net als jullie allemaal. Hey jongens, jullie heb ik een tijd niet gezien. Hoe is het?
3: Goed.
1: Ja?
3: Ja.
1: Jullie zitten nou bij Eef. Hoe is het daar?
3: Ja, ook goed. We doen het heel goed.
1: Leuke groep?
4: Ja, heel erg.
1: Beetje naar je zin weer?
3: Ja, dat wel.
1: Oké, okay, dus het gaat dit jaar weer voor elkaar komen?
4: Ja.
1: Mooi. Nou,
3: eerst worden.
1: Ook al. Weet je, er hebben toch al zeker 5 groepen gezegd dat ze eerste worden?
3: Ja, wij sowieso. Wij gaan winnen.
1: En waarom?
3: Omdat wij gewoon de beste zijn.
1: De beste zijn. Oké, okay, nou doe je best. Laat het maar zien. Ik kijk wel mee of jullie dat kunnen. Ze zitten op die, wat zijn dat? Van de opblaaspilaren die omgevallen zijn. Weet ik hoe je zo'n ding moet noemen. En die moeten zich vasthouden aan het bandje. En dan gaan ze dus naar voren en achter. En dan maar zien dat je naar je heen komt. Maar moet je denken op zo'n ding wat meeveert en springt. Dat gaat natuurlijk wel omhoog, maar gaat zo'n ding ook naar voren? Want daar gaat het dan om. En gaat het dan ook als je dat met een aantal tegelijk doet? Want voor je het weet, dan val je om. Hallo, niet omvallen.
4: Nee.
1: Niet omvallen.
4: Nee, doe ik niet.
1: Gaat lukken straks? Jullie zitten precies allemaal verkeerd om.
4: Ja, dat maakt niet uit, maar het gaat wel lukken, tuurlijk.
1: Nou, dus jij kijkt die kant op en hij kijkt naar jou.
4: Ja.
1: En dan kom je de goede kant op.
4: Ja. Okay. Ik kan echt goed denken.
1: Ja, ik vind het echt heel indrukwekkend. Maar ik denk persoonlijk dat het een zootje gaat worden.
4: Ja, vind ik ook.
1: Heb je dit zoals eerder gedaan?
4: Nee.
1: Dus je hebt geen idee wat je moet doen?
4: Ik heb geen flauw idee wat ik moet doen.
1: Nou, jullie gaan straks springen, jou die banden vast en je moet naar voren.
4: Ja, nee.
1: Ja, nee, dat nee, daar ben ik wel bang voor.
4: 6-7.
1: Wie?
4: 6-7.
1: 6-7, jongens. Hey, eventjes 6-7.
4: 6-7.
1: Ik vind het geweldig, maar word dan niet 6-7, maar word gewoon 1.
4: Oh ja, 1! 1-1.
1: Nice. Ja, klinkt een beetje raar, hè?
4: Nee.
1: Oké, okay. Nou, dan door gewoon 6-7. Hey, jullie mogen zo, denk ik. Dus we gaan het straks vanzelf zien of dat jullie zo goed zijn. En dat is lang geleden dat ik jou heb gezien.
4: Je hebt mij helemaal niet gezien.
1: Nee, maar dan moet je niet verder vertellen.
4: Wat?
1: Dan moet je niet verder vertellen, dat is ons geheimtje.
4: Oh, oké. Okay.
1: Heb je een beetje een leuke groep?
4: Ja.
1: Wat is er leuk aan deze groep dan?
4: Ze zijn heel lief.
1: Heel lief? Wie? De jongens of de meiden?
4: Meiden.
1: Oké, okay, en de jongens dan?
4: Die niet, hij gaat op zich, maar die anderen niet.
1: Die zijn stom.
4: Ja.
1: Oké, okay, maar je moet er een hele week mee doen, hè?
4: Ja.
1: Dus wil je best doen om het leuk te houden?
4: Ja.
1: gaat wel lukken, hè?
4: Ja.
1: Oké, nou, jullie mogen zo, dus doe je best. Dat gaan we niet meer meemaken in deze uitzending. We weten hoe het spel werkt en hoe dat verloopt, dat vertellen we dan later nog een keer. Zeker of dat ze daar mijn eerste zijn geworden, maar ik moet het nog zien gebeuren, om heel eerlijk te zijn. Nog een paar keer mogen ze wisselen, nog een paar keer het spelletje. En voor je het weet, dan is het hier voor vanmiddag klaar met de spelletjes. Dan gaan we ons opmaken om dan ons voor te bereiden op morgen. Dan gaan we naar de andere kant van het water. Maar dat vertellen we morgen wel. Straks aan de andere kant van het nieuws, als we het toch over andere kanten hebben. Dan gaan we vertellen welke groep wij gaan verwachten vanmiddag in de studio.
0: En dan ga ik gelijk afscheid nemen voor dit uur. Want voor mij zit het er vandaag op, maar blijf vooral luisteren. Want er komen nog heel veel uren 3x2 aan. We gaan door tot 7 uur vanavond. Straks na de nieuwsberichten komt Caroline Veerman met haar technicus Michiel Heuft. Ik vond het leuk dat u luisterde en blijft luisteren. En graag tot morgen, dan zit ik er weer.

0: 5.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Nederlandse kolencentrales hebben dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Dat meldt het FD. Dat er meer geproduceerd is, komt vooral door de hoge energieprijs en een sterk gestegen vraag naar stroom uit België. Het is opmerkelijk dat de elektriciteitsproductie door kolen nu al zo hoog ligt, omdat de koudere herfstmaanden nog moeten komen. Kolencentrales zijn omstreden omdat het de meest vervuilende manier is om stroom te produceren. Daarom moeten de centrales voor 2030 gesloten zijn. Noorwegen stuurt 2 blushelikopters naar België. Die gaan de honderden brandweerlieden helpen om het vuur in de Hoge Venen onder controle te krijgen. In de richting van Duitsland breiden de vlammen niet verder uit. Maar in het noordoosten van het gebied is het vuur op een aantal plaatsen nog niet onder controle. Het aantal doden na de zware aardbeving op het Indonesische eiland Flores is opgelopen tot 68. Er wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers onder het puin. Zo'n 13.000 mensen zijn hun huis kwijtgeraakt. De hulpverlening wordt bemoeilijkt doordat in grote delen van Flores wegen en bruggen zijn beschadigd of verwoest. Duizenden mensen zijn daardoor geïsoleerd. Indonesië viert vandaag Onafhankelijkheidsdag. Tijdens de ceremonie in Jakarta vroeg de president om te bidden voor de slachtoffers. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima feliciteren de Nederlandse ploeg op de EK Atletiek en zeggen dat Team NL een ongekende prestatie heeft neergezet. Met 5 gouden, 3 zilveren en 6 bronzen medailles hebben de Nederlandse atleten geschiedenis geschreven en het beste EK ooit beleefd, schrijft het koningspaar online. Het weer vanmiddag vaker droog en af en toe zon, 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land, later weer vaker droog en dan wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website. de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.

Lisette, maar Bellamy, welkom bij Radio Ridderkerk. Het is bijna 2:07. Bedankt Helma en David voor de afgelopen 2 uur. En natuurlijk ook onze verslaggevers Aad en Marcel Vink voor de bijdragers hier van het sportveld. Mijn techneut is vanmiddag Michiel. Hij gaat de techniek doen tussen 2 en 4 uur. En dadelijk hebben we aandacht voor Ad van der Linde van de Gondelvaart Reizoord. Hij komt in de studio vertellen over de Gondelvaart en over wat ze nog meer allemaal organiseren als vereniging hier in Reizoord. Dat allemaal tussen 2 en 4 uur. En we gaan natuurlijk heel veel lekkere muziek draaien.

0: onze eigen superhero zit niet zo ver bij ons vandaan. Ik denk zo'n 500 meter bij ons vandaan zit onze eigen superhero Aad Hoogendijk.
1: Hij staat 5 jaar. Dat is lang.
2: Ja, dat is heel lang.
1: Wat is de 5 jaar? Jij? Nee, je bent toch een ouwe?
3: Ik heb
2: er 1 onder. Nee, 5 jaar hadden we meedoen met 3 keer 2.
1: Jullie doen... Ach jongens, ik heb weer gegiegel aan mijn handen. Meisjes, 5 jaar.
2: Ja, dit is de 5e keer
4: met elkaar, ja.
1: Samen ook nog?
2: Ja, en we zijn nog steeds vriendinnen.
4: Dat verbaast me nog wel, ja.
1: Oké, dit heb ik niet gehoord. Jullie zijn vriendinnen geworden door 3 keer 2?
4: Nee, door de voetbal.
1: Voetbal?
2: Ja.
1: Klopt. Kan je dat ook?
2: Wat zeg je? Dat kan ook zeker.
1: Jemig. Zit je een beetje in een goed elftal dan? Bij voetbal?
2: Ik speel bij VV Rijsoord.
1: Ja, en is dat een goede groep die hierin zit?
2: Ja, ik speel hoofdklasse, het hoogste van meiden. Dus dat
1: ik denk dat het goed is.
2: Ja, zeker.
1: En jij ook?
4: Ja.
1: Bij elkaar?
4: Ja.
1: Met voetbal ook?
4: Ja. Daar alle... Tijd is al klaar.
1: Dat is toch niet normaal?
4: Ja.
1: Jemig, man. En hoe gaat het met voetballen?
4: Ja, goed hoor. Zeker.
1: Waar sta je?
4: Ja, centraal achterin of middenveld.
1: En waar sta jij?
2: Ik sta rechtsback of rechtsmidden.
1: Oké, okay, nou dat is een mooie positie om te staan. Daar ben ik ooit nog eens begonnen.
2: Mag ik ook iets vragen aan u?
1: Aan mij? Ja, nou vooruit aan mij.
2: Hoeveel jaar zit van u?
1: Dat is een hele goede vraag. Als wat? Dat ik meedoe of dat ik als kind meedeed of als verslaggever?
2: Als verslaggever.
1: Oké, okay, ja gelukkig, want anders gaan we een hele hoop... hebben we het daarover gehad. Ik denk een jaar of, weet ik het, 14 misschien wel.
4: Ja? Bijna 15.
1: Kan je nagaan, bijna zo lang als jullie zijn.
4: Ja.
1: Onvoorstelbaar, hè?
2: Zeker.
1: Ja. En mag ik dan weer terugvragen, waarom wil je het weten?
2: Ik vond het wel netjes om ook even aan jou gelijk te vragen.
1: Ja, nou dankjewel. Goeie vraag. Ga zo door. Alleen het antwoord weet ik niet exact, maar in ieder geval een hele tijd. Ja, het is niet normaal eigenlijk, hè?
2: Dat klopt.
1: En jullie weten niet anders dan dat ik meega.
2: Ja, ja, dat is echt zo.
1: Ja. Maar, ja. We hadden voorheen iemand die dat deed, die ging met de auto altijd. Maar ja, die had een gezondheidsprobleem, dus die kon het ook niet helpen.
4: En toen kwam u?
1: Toen kwam ik en ik, wat zei ik? Ik moet fietsen.
4: Ja.
1: Weet je wat er toen gebeurde?
4: Nou?
1: Toen ging het keihard regenen.
4: Oei.
1: Ik moest fietsen, hè?
4: Oei, lekker. Ja. Wil je ook nog wat zeggen op de radio?
1: Dat gaan jullie ze vertellen. Hi.
5: Het is heel leuk.
1: Ja, wat is leuk?
5: Alles.
1: Alles, alles is leuk. 3 keer 2 is leuk.
5: Ja.
1: De groep is leuk.
5: Ja.
1: Kan je ook nee zeggen?
5: Nee.
1: Oké, zeg dan maar ja.
5: Oké.
1: Wat is er leuk aan jullie groep?
5: Ze zijn gezellig en alles. En ja, dat.
1: Mooi.

0: Nog wat aan toevoegen?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Nee. Klaar?
1: Ja.
0: En gaan jullie een beetje hoog eindigen aan het eind van de week?
1: Nee, ik hoop het.
0: Met je 6-7? Oh, dat wordt gek heel moeilijk gekeken. Ja, dat kan niet als ik mijn hand... Ik heb een microfoon in mijn hand, hè? Dan wordt het al lastig. Hè?
1: Hm?
0: Ik dacht dat je wat zei.
1: Nee, ik zei niet.
0: Nou, vertel dan toch maar wat.
1: Oh, het is heel gezellig. Superleuk.
0: Ja, dat zei je ook al.
1: Ja.
0: Dan moet het waar zijn.
1: Ja.
0: Als zij het zeggen en jij zegt het.
1: Ja, is inderdaad.
0: Nou, hey, ik ga jullie heel veel plezier wensen erbij. En maak er wat leuks van. En nou ja, tot de volgende keer.
1: In de studio!
2: Doei! Doei.

0: met Ad van der Linden. Daar gaan we over praten als gast van dit uur over de gondelvaart hier in Rijsoord. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Caroline.
0: Ja, we hebben afgesproken dat we mochten tutoyeren, dus dat gaan we ook zeker doen. Maar wie is Ad van der Linden?
1: Ad van der Linden is een van de inwoners van Rijsoord, maar daarnaast ook voorzitter van de Oranjevereniging.
0: En hoe lang doe je dat al?
1: We hebben pas een keer zitten tellen. Ik weet het niet precies. Ik zit denk ik iets van 40 jaar in het bestuur. En ik denk 25 jaar lang al voorzitter of zo. 25, 30 jaar.
0: Jeetje, dat is heel lang al.
1: Ja, maar goed.
0: Hoe ben je erbij betrokken geraakt dan?
1: Nou ja, ik kreeg verkeering met een meisje uit Rijsoord. En die de vader zat in het bestuur van de Oranjevereniging. En dus het is me ook nooit gevraagd. Ik was gewoon een verplichting. Ik eruit en nou ga jij erin. Dus zo ben ik erin gekomen.
0: Ik weet het wel, mijn opa was vroeger ook lid van de Oranjevereniging. Dan kreeg je altijd. Al die mokken kreeg je vroeger, hè, van de Koningshuis. Elk jaar had je dan zo'n mok. Dat was voor mij bij Juliana vooral, hè, geloof ik.
1: Dat klopt. En we hebben ook nog wel met de kroning van Willem-Alexander hebben we ook nog een mok uitgedeeld. En een van mijn kinderen is niet zo koningsgezind, dus die krijgt altijd stevast de mok met de koning erop.
0: Ik heb ze weggegeven aan iemand. Ja. Uiteindelijk had ik er aardig wat, maar toen dacht ik, ja, wat doe ik ermee? Mijn moeder zei, wat ga ik er nou mee doen? We zijn helemaal niet zo wat dat er gaat. Maar dat kan ik me nog wel herinneren, ja, dat elk jaar dan werd er zo'n mok uitgegeven, of een kroonjaar in ieder geval.
1: Precies,
0: met Beatrix, het huwelijk volgens mij, met Klaus was er eentje. Ja. En toen ze Juliana voor mij ook afstand deed en dat soort dingen allemaal. We kwamen allemaal van die mokjes voorbij.
1: Dat klopt, ja.
0: Ja. Nog geen orde gehad, ridder? Orde?
1: Nee, nog niet, nee.
0: Nou, 40 jaar, dan moeten we je dus eigenlijk voordragen.
1: Ja, ja, ja. Goed, ik ben daar maar heel voorzichtig in, zullen we maar zeggen.
0: Ja, ja, ja, ja. Maar ook wat wel leuk was, bij mijn vader, mijn opa had een kermis en dan kregen we wat gratis muntjes, mochten we wat gratis mee.
1: Oh, ja, ja, ja, ja.
0: En die snoepzakjes, dat ja. Hadden jullie dat ook zo met
1: vader staan? Maar goed, dat is natuurlijk wel, dat vind ik dan ook wel mooi dat je dat aansnijdt. Dat is ook wel het karakter van de Oranjevereniging.
0: Ja.
1: Het is voor iedereen en de bedoeling is nooit dat het geld kost. En ik zie dat ook als dan met Sinterklaasfeest of zo of een ander evenement. Dan krijgen de kinderen een zak met snoep. En dan denk ik, dat lukt soms door de week of door het hele jaar niet zo makkelijk. Maar bij de Oranjevereniging kunnen ze zich gewoon eens even ongans aan het lekkere snoep.
0: Ja, maar dat is ook zo.
1: Ja.
0: Ik heb echt herinneringen eraan dat ik met mijn opa zat ik in zo'n schuurtje. En dan kwamen de dozen met snoep. En dan was het echt 10 snoepjes in een zakje en dan dicht. 10 zakjes. En ik weet niet hoeveel we moesten maken. En dan af en toe was het natuurlijk ook nog wel...
1: Meesnoepen.
0: Ja, tuurlijk.
1: Ja, ja.
0: Dat was wel...
1: Goede herinneringen.
0: Ja,
1: goeie
0: zeker. Herinneringen. Ja, zeker. Ja. En, ik vind het ook echt belangrijk. Hè? Oranjevereniging is ook belangrijk voor een gemeente, zeg maar. Jullie bestaan dus heel lang. Wanneer zijn jullie opgericht?
1: We zijn in 1935 zijn we opgericht. Dus we gaan op naar de 100 jaar. Duurt nog wel eventjes, maar dat is ook wel een beetje de bedoeling dat we dat gaan doen. Ja,
0: ja, bijzonder hè?
1: Ja.
0: 91 jaar nu dus.
1: Ja, precies. Ja.
0: Hoe is ooit de oprichting tot stand gekomen?
1: Vroeger had je, en dat was voor de Tweede Wereldoorlog natuurlijk nog, had je wat straatverenigingen. En elke straat had zijn eigen clubje en zijn eigen verenigingetje. En op een gegeven moment zijn een aantal van die verenigingen zijn bij, je had de Mauritswegstraat. En de Mauritsweg had je een vereniging. En zo waren er een aantal verenigingen. En die hebben de koppen bij elkaar gestoken. En die zijn toen eigenlijk een Oranjevereniging begonnen. En dat werd natuurlijk heel snel al gauw versterkt door de Tweede Wereldoorlog die eraan kwam.
0: Ja, en dat heeft natuurlijk ook invloed gehad op.
1: Ja, toen was het een beetje stiller. Maar ondergronds bestond de Oranjevereniging wel.
0: Ja, Radio Oranje.
1: Ja, precies.
0: Was er een andere gedeelte van Ridderkerk ook een Oranjevereniging? Of is die er nog steeds?
1: In de Ridderkerk is er volgens mij nu geen Oranjevereniging. En volgens mij was dat vroeger wel zo. Maar volgens mij was dat ook in Slikkeveer had je een vereniging. Maar dat weet ik niet zeker.
0: Dat is een beetje uitstervend ras aan het worden in de grote gemeentes, hè, geloof ik een beetje.
1: Ja, ja, dat heeft natuurlijk ook gewoon met vrijwilligers te maken. Dat is eigenlijk het moeilijkste om te zorgen dat je door kan zetten. En jonge mensen uiteraard.
0: Daar gaan we het straks over hebben, over vrijwilligers. Wat wordt er verwacht van een vrijwilliger bij de Oranjevereniging? Hoe kom je aan jonge vrijwilligers? Hoe raak je die bij betrokken? En ja, ook wat organiseren jullie zoal als Oranjeverenigingen naast de gondelvaart? Daar gaan we straks allemaal nog aandacht aan besteden.

0: Like a Virgin, Madonna. We gingen terug naar de jaren 80. En ja, een leuke plaat van Madonna. Ik vind dat van Madonna wel leuk om te horen. Straks, ik ga misschien nog een verzoekje aanvragen. Want ik wil eigenlijk iets met de Dik voor Mekaar show laten draaien. Daar gaan we nog straks over hebben, denk ik, hoor. Dat komt nog wel volgende blokje. Dit blokje niet, want dat doe ik mijn techneut niet aan. Maar het volgende blokje gaan we de aandacht aan besteden. Zeker weten, want dan komt het over dat verhaal. Vorig jaar, hè, toen was het dus geen Grondelvaart light, hè. Door de afgelasting met het vuurwerk, hè, was dat mee te maken.
1: Ja, ja.
0: Hoe heb je dat toen ervaren?
1: Nou, dat was, laat ik zo zeggen, dat was een hele grote frustratie voor het hele bestuur. Ook omdat er al heel veel uren in waren gaan zitten in de voorbereidingen. Wat ook extra dingen gedaan om het alsnog te realiseren. En uiteindelijk bleek dat niet meer te lukken. Dus dat deed heel erg veel zeer. En daar hebben ook best wel een aantal bestuursleden toch wel een beetje een knauw aan overgehouden. Maar gelukkig waren er een paar jonge mensen die zich daags na de niet doorgegane, maar alternatieve Grondelvaart melden en zeiden: Ad, dit kunnen we niet verloren laten gaan in Rijsoord. Hier moeten we aandacht aan besteden. Het bestaat sinds 1939 en we moeten dat nieuw leven inblazen. En dat heeft ook wel de knop omgezet. Bij mij, maar ook bij het bestuur. Om te zeggen, en we gaan de schouders er weer onder zetten. En we gaan een versie Grondelvaart 2.0 maken.
0: Jullie hebben echt de energie ervan gekregen. Hè? Van die jongeren die dat ineens brachten natuurlijk. Die spirit, ondanks de teleurstelling, brachten die weer nieuwe spirit in jullie bestuur eigenlijk.
1: Ja, nou ja, weet je, ze zeiden, we hebben de Waal in Rijsoord. Dat kunnen we niet zomaar links laten liggen. Dat is toch punt van samenkomst voor iedereen uit de Rijsoord en Ridderkerk. Daar moeten we gewoon in stand houden.
0: Wat komt er nou zoal kijken als je het wil organiseren? Een veiligheidsplan komt er ook bij kijken.
1: Absoluut. Ik moet je zeggen, het laatste veiligheidsplan wat we nu hebben geschreven bestaat uit 113 pagina's en inmiddels 11 tekeningen. Overleg met de gemeente en allerlei andere betrokken partijen. Een reddingsbrigade, een politie, veiligheidsdienst, EHBO, verkeersregelaars. Nou, ik kan nog even doorgaan. Het waterschap. Iedereen die betrokken is wil er ook iets over te vertellen en te zeggen hebben. En uiteindelijk moet je dat dan allemaal bundelen tot één groot document waar iedereen zich in kan vinden met als bedoeling dat er geen ongelukken gebeuren. Dat is eigenlijk het doel. Maar goed, als ik het rapport zie en als ik kijk hoe we dat in het verleden deden, daar heb ik ook wel een beetje een gevoel van overkill, eerlijk gezegd, hoor.
0: Maar goed, het moet, hè?
1: Ja.
0: Anders komt het er niet.
1: Nee, maar we doen het ook dus gewoon. Met opgeheven hoofd.
0: En dan over 4 jaar weer.
1: Ja, zo is het.
0: Want dat is 4 jaar, hè?
1: Ja, het is natuurlijk. Kijk, we lopen een beetje van het stramien af. Maar oorspronkelijk is het stramien elke lustrumjaar vanaf 1935. Dus ja, dat is het jaar 2020. Dat is toen niet doorgegaan vanwege de corona. Toen zouden we 2026 doen. Dat ging niet door vanwege geen vuurwerkshow. Nu is het dus 2026 als vervanger voor 25. En 2030 hopen we weer terug in het stramien te komen.
0: In het stramien. Nou, daar gaan we straks even. Wat kunnen we allemaal verwachten in 2026? De Grondelvaart 2.0. Maar we gaan eerst naar de muziek.

0: is de vraag van de dag van maandag. Hoeveel uren wordt Radio 3x2 deze week uitgezonden?
1: Bel 0180-430-777 of WhatsApp 0625-000-954. 0625-000-954. En vanaf dit gaan we, hoeveel uur dat is, zeg maar, gaan we naar onze verslaggever. Die is niet al die uren beschikbaar, maar wel heel veel uren maakt hij mee als verslaggever. Aad Hoogendijk.
2: Het is niet te geloven dat het zo is. Hè? Zeg, de spelletjes die zijn klaar hier op het sportveld. Het luchtkussen is leeggelopen. Dat rare springkokertje die is leeggelopen. En alle zooi is aan de kant. Zeg je dan van, is het dan afgelopen? Nee, dat is nog natuurlijk niet afgelopen. De kinderen moeten een quiz gaan maken. Iedere dag krijgen ze een quiz. En natuurlijk iedere dag gaat het ook ergens anders over. Zodat ze allemaal een beetje dan hun hersens daarop kunnen breken, zogezegd. En dan is natuurlijk de hamvraag even heel kort en krachtig. Waar gaat vandaag de quiz over, dus ik kijk gewoon even over je schouder mee. Oh, logisch redeneren. En dat gaat over getallen en andere spannende zaken. Nou, dan ga ik straks eens even kijken wat dat is, hoor. Ik zou jullie nog even vertellen, want dat ben ik natuurlijk straal vergeten, welke groep er straks naar de studio komt. De redenen en hoe dat allemaal zit, dat vertellen we later wel. Maar dat is Kaan van Driel, de groep van Ingrid en Tatum. Die komt met de kids naar de studio. En daar gaan we ons op verheugen. En zij verheugen zich er trouwens ook allemaal op. Hele leuke kinderen zitten erbij, leuke leiding ook. Die hebben mooie verhalen. En dat is dan voor als ze er zijn. Maar dat duurt nog even. Eerst nog die quiz maken. Dan zal er vast nog wel iets lekkers achteraan komen. Voordat we dan naar die fietsen terug gaan. Dus dat duurt nog eventjes. Wordt vervolgd dus.
3: Drums, please!

0: Summertime. Nou, de summer is een beetje momenteel over, maar helaas. Ik hoop wel dat het weer terugkomt, de zomer, want ik hou wel van de zomer. En zeker nu met dat mooie weer, maar toch ook in 35 graden te zijn. We gaan verder praten met Ad van der Linden over de gondelvaart hier in Rijswoord op zaterdag 5 september. 5 september, wat kunnen we allemaal verwachten bij deze gondelvaart?
1: Ja, het moet heel spectaculair worden, is de bedoeling natuurlijk. Sowieso beginnen we natuurlijk, daar is eigenlijk de gondelvaart op gebaseerd, dat mensen zelf een gondel kunnen bouwen en mee kunnen varen. En ze kunnen een thema zelf kiezen, er is geen verplicht thema. En ze bouwen een gondel op een ponton of op een oude boot of op een nieuwe boot. En ik moet je zeggen, we hebben nu 30 inschrijvers al en we hebben nog nooit zoveel inschrijvers gehad. Dus de tekenen, voortekenen zijn goed.
0: Hoe komt dat er meer inschrijvingen zijn?
1: Nou ja, onder andere denk ik ook door dit programma is door er aandacht aan te besteden in de media. En mensen tegenwoordig, ook via social media natuurlijk, mensen informeren elkaar heel snel. En er is veel aandacht aan besteed.
0: Veel aandacht. Nou, wat als je een boot wil bouwen, hoe lang doe je daar ongeveer over om zo'n boot te maken?
1: Nou, wij zijn als Oranjevereniging bouwen we ook een boot. Dus daar zijn we al een week of twee mee bezig. Ja, je kan natuurlijk. Er zijn mensen die doen een paar lampjes in een boot en die schrijven zich in en die doen mee. Maar in het verleden werden er soms in het geniep werden de grote boten gebouwd. En daar waren mensen heel veel weken elke avond mee bezig om die te bouwen.
0: Dus veel tijd kost het.
1: Het kost veel tijd, maar ook heel veel lol. Hè? Dat moet je ook benadrukken, vind ik, in zoiets. Wij bouwen ook en we drinken er een biertje bij en we lachen wat af. We hebben ook heel veel lol met elkaar tijdens het bouwen.
0: En dan is het natuurlijk de mooiste boot die wint.
1: De mooiste boot die wint, ja.
0: En denk je dat zitten er mooie exemplaren bij, denk je, dit jaar?
1: Ik heb al wat plaatjes voorbij zien komen. Via de niet-officiële kanalen, zullen we maar zeggen. Van mensen die tijdens het bouwen al wat foto's hebben gemaakt. En er zitten echt hele mooie gondels bij dit jaar, zeker.
0: Extra uitgepakt.
1: Extra uitgepakt. Er zijn ook mensen die gewoon zeggen, wij gaan voor de hoofdprijs. Wij gaan voor de eerste prijs.
0: Nou, dat is een mooi streven. Als je nou, zeg maar, je hebt gondelvaart, wat kunnen we allemaal verwachten? Er is een lasershow, hè, of iets?
1: Ja, nou ja, wat begint. We beginnen om 7:30. Het zwaartepunt van de avond ligt natuurlijk ook een beetje waar de meeste activiteiten zijn, in de surfbocht. Dat is wat anders dan voorgaande keren. Maar daar hebben we een terrein waar we veel mensen kunnen ontvangen. Dus je moet ook wel of met de fiets of lopend komen. Dat begint om 7:30. Dan hebben we een Nederlandse zanger die, zeg maar, de boel een beetje opwarmt, zodat we vast in de stemming komen.
0: En wie is dat?
1: Dat is Ronald. Nou ben ik zijn Roland en dan ben ik zijn achternaam vergeten. Roland is dat. Die is ook de dirigent van het koor De Dukdalf.
0: Ah, kijk, mooi. Dus hij gaat voor ons lekker opwarmen, zeg maar. Een beetje.
1: Ja, dan komen we een beetje in de stemming. Hè. Dat is
0: biertje
1: belangrijk.
0: Erbij, denk ik.
1: Dat denk ik ook wel, een biertje erbij. Dat is zeker voorzien. En dan rond 7:50 dan gaan de eerste gondels zich verzamelen in de surfbocht. Om 8:45 dan geven we het startschot en dan gaan de gondels varen. En die varen dan, zeg maar, in de richting van voormalig restaurant Rosloffel. Dat gaat heel langzaam. En die komen daar ongeveer 8:45, dus 9:15 aan. Dan draaien ze om en dan varen ze langs de Waalweg weer terug naar de surfbocht. En zijn daar om ongeveer 10:45 weer.
0: En dan is de prijsuitreiking?
1: Dan hebben we natuurlijk de prijsuitreiking, ja. En we doen het dit jaar. Dat zou je ook zien als je het terrein opkomt, als je de Waalweg opkomt. Daar hangen grote borden met een QR-code, want het is een publieksjury van de keer. Dus iedereen kan stemmen.
0: Nou, mooi zeg. Iedereen kan gewoon gaan stemmen. En dan is het de gondelvaart dus op 5 september in de avond, die je zo in de Rijswoord bij de surfbocht. Allemaal mooie gondels. Te zien gondels. Ik wou zeggen gondels. Ja, gondels moet ik even Venetië denken. Daar heb ik in de gondel gezeten, ja. Maar gondelvaart Rijswoord op 5 september in de avond. Als ik die plaatjes kijk van jullie poster, dan ziet het wel heel mooi uit, hoor.
1: Ja, dat is ook wel een beetje met behulp van AI. Het is een combinatie van oude foto's en een combinatie van een beetje AI om het een beetje op te krikken. Maar na de prijsuitreiking is het nog niet afgelopen. Want we hebben een groot ponton op de Waal liggen. Daar is een DJ met een show. Cole Foreman is degene die daar de DJ is. En die gaat draaien en zorgt voor een spectaculaire show op het water. Dan vervolgens, na de prijsuitreiking, hebben we nog twee flyboards die daar varen. Dat zijn de Skydancers. die dansen op de muziek met heel veel licht en geluid. Dat is spectaculair om mee te maken. Dat is rond een uur of 11:30. En dan kunnen mensen nog een biertje drinken. En dan,
0: dat is klaar.
1: Dan is het klaar weer.
0: Nou, ik ga nog een mooie plaat draaien van Chef Special. En dan gaan we het laatste blokje nog draaien.

0: Nou, we missen zeker. Maar we missen geen gondelvaart. We gaan nog even met Ad van der Linde verder praten. Want jullie hebben ook een website, hè? Wat is de website?
1: Nou, we hebben eigenlijk speciaal voor de gondelvaart een aparte website geopend. Dat is www.gondelvaartresort.nl, dus dat kan niet missen. Maar als je naar de vereniging gaat, naar oranjevereniging-resort.nl, dan krijg je ook de doorverwijzing naar de gondelvaart.
0: Kijk, dus dat is mooi. Zo komen we alles te weten over de gondelvaart, hè? Want het begint om 19:30. Hè?
1: Ja, dat klopt.
0: En dan eindigt het rond de 12:00, is het helemaal afgelopen. En dan hebben we de prijswinnaar bekend. En dan gaan we weten welke de gondel de mooiste was.
1: Met de eeuwige roem.
0: Met de eeuwige roem. Is er ook nog een prijs dan, of niet?
1: Ja, dat is zeker natuurlijk. We hebben natuurlijk altijd grote bekers. Dus zeker is daar een mooie prijs voor.
0: Nou, moeten we eigenlijk als Radio Ridderkerk ook waarschijnlijk gewoon een gondel gaan bouwen voor 4 jaar?
1: Nou ja, ik nodig je van harte uit.
0: Misschien moeten we dat eens gaan doen. Hè? Dan wij gaan voor die beker natuurlijk. En die beker die doet het.
1: En dan maak je vanaf de gondel maak je opname. Hè?
0: Ja. Nou, dat is over 4 jaar. Misschien is dat haalbaar. Daar gaan we eens even over nadenken. Ik ga eens met onze hoofdredacteur en onze andere meneer die zijn verslaggever eens over hebben. We hadden het over Dick voor elkaar. André van Duin, de uitsmijter. Want ooit heeft hij opgetreden, hebben jullie.
1: Wij hadden vroeger, toen de Mauritshoek in Resort nog niet bestond, was dat de Vlaswei en dat was ook de Feestwei. Daar werden allerlei activiteiten op georganiseerd. En in de beginjaren van André van Duin heeft hij ook voor de Oranje Vereniging opgetreden. Inderdaad, dat klopt.
0: En wat deed hij dan allemaal?
1: Ja, hij had een soort comedy act op een podium in een wagen. Dat was nog op een huifwagen. En daar trad hij op. Ik heb daar nog stukken van in het archief zitten van de aankondiging van André van Duin.
0: Oh, wat gaaf.
1: Ja, dat vind ik ook.
0: Eigenlijk moeten we dat een keertje laten horen hier.
1: Ja, precies. Dat is wel heel erg leuk, inderdaad.
0: Ja, zeker. Dat is echt heel bijzonder eigenlijk om mee te maken, hè, zulke soort dingen. Weet je nog welk jaar dat was?
1: Nou, volgens mij was dat, ik weet niet welk jaar dat was, maar dat was in de jaren 70 volgens mij.
0: De grootste tijd van hem. Hè? Dat was natuurlijk ook de tijd van de Dik voor elkaar, waar we dadelijk iets van gaan draaien. En natuurlijk het feit dat hij zeg maar, ook die sketches deed. Hè? Met Corrie van Gorp en met Frans van Duschoten. Frans was altijd aangever en Corrie trapte er altijd in. Ja. En André lachte helemaal dubbel. Hè? Met meneer en mevrouw de Bok.
1: Ja. En hij hield zich ook niet altijd helemaal aan de teksten. Dus zijn medespelers die waren ook verbaasd.
0: Dat doet hij nog steeds niet volgens mij. Hè? Soms als je dan ziet hoe hij dan ook op dat bootje, wat hij doet dan met Jannie van der Linden. Of Jannie van der Heijden moet ik zeggen. Dan denk ik, oh wat gaaf. Dat hij dat zo mooi. Hij is nog zo mooi en zo puur.
1: Zo'n ondeugende glimlach.
0: Ja, die is nog steeds, hè?
1: Ja.
0: Die ondeugende glimlach, die blijft denk ik, hè?
1: Ja.
0: We gaan iets draaien van hem. Ik ga je bedanken voor je komst in de studio. Want dit was een anekdote, die moesten we even meenemen. De website is gondelvaartreizenhoorts.nl. En we gaan eruit met een plaat van Dik voor elkaar. En

0: We gaan naar het nieuws van 3 uur. En dan gaan we natuurlijk nog een lekker uurtje deze uitzending maken. Riddermatinee, dat doe ik op donderdagmiddag. Maar dit is Radio 3x2, hè, Riddermatinee. Ja, dat kwam Frank mij noemde of ik het nog steeds de donderdag doe met Riddermatinee. We gaan eruit met een plaatje nog.
1: 1, 2, 3, 4...

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Al de hele dag doet de politie onderzoek in een woning in Heiloo, waar gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 werd gevonden. De politie gaat ervan uit dat de vrouw uit Heerhugowaard door een misdrijf is omgekomen. Man van 20 uit Heiloo, die de politie gisteravond had gebeld, is aangehouden als verdachte. Het is niet bekend wat zijn rol is geweest en wat zijn relatie was tot het slachtoffer. Er is nieuwe informatie over de vergismoord op GGZ-directeur Rob Sweekhorst. De politie heeft in de Ringvaartplas in Rotterdam naar het moordwapen gezocht, na een tip van iemand die inmiddels is overleden. Die verklaring mocht pas naar buiten komen na het overlijden van de tipgever. De politie deelt dit bewust om speculaties te voorkomen, waardoor anderen mogelijk gevaar lopen. Of er iets gevonden is bij de zoekactie in Rotterdam is niet bekendgemaakt. Rob Sweekhorst werd 1 januari 2014 doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet, maar hij was niet het doelwit. Op het Indonesische eiland Flores zijn inmiddels 68 doden geteld na de zware aardbeving van vrijdagavond. Zo'n 13.000 mensen zijn hun huis kwijtgeraakt. Veel mensen zijn nog niet bereikt door de hulpverleners omdat wegen en bruggen beschadigd of verwoest zijn. Noorwegen stuurt 2 blushelikopters naar België. Die gaan de honderden brandweerlieden helpen om het vuur in de Hoge Veen verder onder controle te krijgen. De richting van Duitsland breiden de vlammen niet verder uit. Maar in het noordoosten van het gebied is het vuur op een aantal plaatsen nog niet onder controle. De brandweer wordt wel sinds vannacht geholpen door de weersomstandigheden. In het gebied regent het geregeld. Als dat de komende dagen zo blijft, hopen de autoriteiten dat het vuur woensdag is geblust. Het weer vanmiddag droog en af en toe zon, 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het dan vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog en dan wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkeveer. Telefoon 0180 499 555.
3: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
4: Bakkerij Vos,
5: Slagerij Vreugdenheel,
6: Bloemist Fleur Vision,
7: Haarmode Meijer,
8: Kruidvat,
9: Miss Beauty Fashion,
10: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
11: Eetcafé De Parel,
12: Lidl,
13: Libra
14: en Café Bonnes.
15: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
16: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Auto Taalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Auto Taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
17: Berghoutkozijnen is het juiste adres voor al uw kunststofkozijnen, deuren, ramen, maar denk ook aan screens, rolluiken en keraliet gevelbekleding. Kom langs voor meer informatie in onze showroom aan de Mandenmakersstraat 1 in Ridderkerk. Bel met 0180 628 546. Of kijk op www.berghoutkozijnen.nl.
18: Spring op je zadel.

0: The New Religion. En van The New Religion, en natuurlijk, mijn naam is Caroline Veerman en Michiel doet nog steeds de techniek. Gaan we naar Aad Hogendijk.
1: Want wij gaan zo afronden op het sportpark. De quiz wordt er nu ingeleverd. De spelletjes, zover nog niet opgeruimd, worden nu ook opgeruimd. En dan krijgen we zo het afscheidswoord van onze voorzitter Jan Snijden. Die dan de kinderen gaat vertellen hoe en wat morgen. En hij is nog even in gesprek, want anders had ik hem graag de microfoon onder zijn neus gehouden. Jan, eventjes zo. Eén dag één zit er alweer op, joh.
2: Ja, de dag één. En wat een mooie dag, jongens. Met de medewerkers hebben even onze haartjes weer wat voedsel gehad als ze beginnen te groeien. Maar die kinderen kwamen om 1:00. Het was droog en het is droog gebleven. En je ziet het gelijk aan de muur van die kinderen. Hè? Want ja, die hebben er weer een feestje van gemaakt vandaag. Echt waar.
1: Je glunt het echt van oor tot oor. En misschien zelfs er wel voorbij. Maar dat kan ik dan niet zien. Je hebt het gewoon helemaal naar je zin weer. Hè?
2: Ja, als je weet wat voor toestand ook verleden jaar zat. Dan nou dit weer. Ja, dan hier ga je hard. In ieder geval mijn kinderhart gaat daar weer van snelle kroppen. En ik ben zo blij dat ik alles weer kan regelen. Samen met de medewerkers en het bestuur. Ja, dit wordt echt weer een feestje. En ik hoop dat die kinderen dat onze energie voelen. Dan ze daar nog meer energie weer krijgen. Maar we gaan het zien morgen, hè, in het zwembad. Hè. We gaan het echt zien.
1: Ja, weet ik niet, wat gaan we zien? Wat gaat er gebeuren?
2: Ja, we gaan weer een leuk spel spelen in Nieuw Lekkerland. Heel eind fietsen over de Amsterdamse brug. Dat is ook een spektakel. Maar ook voor onze grote zorg dat alles goed verloopt met alle verkeersbegeleiders. En dan hebben we weer een prachtig spel. En de ontvangst in Nieuw Lekkerland is altijd geweldig. Er komen altijd mensen weer naar buiten. Die hoort die muziek al van 3x2 aankomen. Komen ze naar buiten, zwaaien naar die kinderen met een glimlach. En ja, dat is toch een heel warme ontvangst. Dat is toch, het is geen pen te beschrijven.
1: Vandaag hebben we spelletjes gespeeld. Volgens mij is dat uitmuntend goed gegaan en fietsen gekeurd. Kan je daar nog wat over vertellen?
2: Nou, ik moet zeggen, ik heb eigenlijk wel een bericht dat ik zeg, heel knap. We hebben maar 2 fietsen die afgekeurd zijn. En dat is omdat hij geen bel hebt en een mandje voorop. Dus dat is heel snel te fixen. En de andere die missen een voorspatbord. Dus dat is ook heel snel te fixen. Gauw even naar de grote markt gaan. En dan kun je morgenochtend opnieuw laten. En de rest is alles.

0: Ik zou zeggen, Aad, de volgende 10 jaar krijg jij weer 10 tijdrappies.
1: Nou, dat is dan voor mij een afspraak die staat. En daar mag ik ook wel geestelijk op instellen. Je gaat straks afscheid nemen van de kinderen, denk ik, voor vandaag. Wat ga je ze vertellen?
0: Ja, gaat een beetje tips voor morgen, voor op de fiets. Wat ze moet doen, wat ze mee moet nemen, wat op de fiets blijft. Wat ze in principe helemaal niet aan moet trekken in verband met de trappen op de fiets. En ik ga nog even vertellen wie deze geweldige speler van vandaag gesponsord heeft. Want dat is ontzettend belangrijk. Want buiten onze sponsoren kunnen we dit niet doen.
1: Duidelijk. En dat moet ook gezegd worden. Want inderdaad, dan is het klaar met 3x2. Dat willen we niet. Want nou, 10 jaar moeten we in ieder geval nog. Want anders heb ik mijn trekwandjes niet aan mijn stuur, zo gezegd. En daarna ook nog maar, denk ik. Vind je niet?
0: Ja, ik moet volgend jaar beslissen, Aad, of ik nog een periode doorgaat. Maar als jij die 10 bandjes doet, dan is mijn antwoord al wel duidelijk.
1: Zetten we die handtekening eronder. Geef het de 5. Geregeld. Jan, tot morgen.
0: Tot morgen, Aad.
1: We gaan zo afscheid nemen, zoals gezegd, vanaf het sportpark hier met Radio 3x2. De uitzending gaat natuurlijk nog een hele poos door. En dan zou je hem ook nog wel ergens tussendoor straks horen. Straks in de studio mag ik ontvangen de groep van Van Driel. Die gaan hele mooie verhalen aan ons vertellen. En voor de rest, ach, alles wat er nog op ons pad komt. Het wordt nog een vrolijke dag vandaag. En anders dan zeker morgenochtend weer. Want dan gaan we horen hoe het vandaag allemaal is afgelopen. En wat we gaan doen. En dan schijnt opnieuw de zon.

vanmorgen was er in de supermarkt hier zo aan de Havenstraat ging het brandalarm af. De rook die de winkel introk zorgde ervoor dat het personeel de winkel ontruimde. Afhankelijk leek het erop dat de brand was ontstaan in de koeling. Onderzoek wees uit dat er geen sprake was van brand. Werkzaamheden bij de naastgelegen winkel waren de oorzaak. De rook die daarbij ontstond trok via het plafond naar de supermarkt. Nadat duidelijk was waar de rook vandaan kwam, heeft de brandweer de winkel geventileerd en overgedragen aan de eigenaar. Omdat het om een supermarkt gaat en er flink wat rook in de winkel heeft gehangen, is geadviseerd contact op te nemen met de autoriteiten. Dat was vanmorgen hier zo om 9:15 aan de Havenstraat hier in Ridderkerk.

voor alle jarigen en speciaal iemand ook die jarig is. En ik ga niet de naam noemen. Maarten van der Weijden is vandaag begonnen aan zijn grootste en allerlaatste zwemtocht voor het goede doel. Hij maakt een 22 stedentocht waarbij hij in 6 dagen tijd 270 kilometer aflegt. Hiermee haalt de oud-Olympiër geld op voor onderzoek voor kinderkanker. De 22 stedentocht begon dus vanmorgen in alle vroegte in Den Bosch. Daar werd om 6:30 het startsein gegeven door Iris en Sameo. Ze hebben allebei net als Maarten van der Weijden te maken gehad met leukemie. Nu hebben ze nog veel last van de complicaties van hun behandelingen, zoals chronische vermoeidheid. Met deze zwemtocht haalt Van der Weijden geld op om onderzoek te doen naar dit soort bijwerkingen. De komende dagen zal de zwemmer zijn tocht vervolgen langs onder andere Breda, Heusden en Gouda. En de bedoeling is dat hij zaterdag 22 augustus finisht in het Prinses Maxima Centrum. Dan heeft hij 270 kilometer gezwommen. Hij deed het ook al in Elfstedentocht in 2019. Die moest hij toen die deed hij zeg maar wel afronden, maar het jaar daarvoor moest hij hem afbreken. Wat is de zwemroute van Maarten van der Weijden? Hij gaat van Zetterbos naar Oosterwijk, naar Tilburg, naar Oosterhout, Breda, Geertruidenberg, Waalwijk, Heusden, Woudrichem, Gorinchem, Vianen, Ameide, Nieuwpoort, Schoonhoven, Ammerstol, Haastrecht, Gouda, Oudewater, Woerden, Montfort, IJsselstein en als laatste plaats 22 is natuurlijk Utrecht. Ga ik nog even kijken waar hij nu is op dit moment. Want dan kan ik hem zeg maar zien. Want dan kan je volgen op 22 Stedentocht. Dat is een livestream die je kan volgen. En hij zit nu dus zeg maar rond de Breda. Daar zit hij net voor. Hij is net vertrokken uit de Tilburg. En hij gaat richting Breda. En dan kunnen we hem live volgen. Ik ga straks nog een keertje kijken rond de klok van 5:45 eventjes waar hij dan is. Maar ik zie hem nog heel erg mooi zwemmen. Zeg maar vanaf Tilburg naar Breda.

Facet Vrijwilligerssteunpunt houdt een workshop over het werven van nieuwe vrijwilligers. Op donderdag 10 september is de bijeenkomst aan de Schoutstraat hier in Ridderkerk met een ochtend- en avonddeel. De workshop Vrijwilligers werven met impact is voor vrijwilligerscoördinator en bestuursleden die nieuwe vrijwilligers willen aantrekken. Deelnemers werken aan hun eigen wervingsvraag, doelgroep en oproep. Ook maken deelnemers kennis met hulpmiddelen zoals de Impact Checker en de Plaatjesmaker. De workshop gaat over oproepen die niet alleen uitleggen wat een vrijwilliger doet, maar ook welk impact die persoon maakt. De bijeenkomst sluit aan bij de landelijke wervingsactie van 24 september en de Ridderkerkse Vrijwilligersmarkt van 10 oktober. De workshop is onderdeel van het internationaal jaar van de vrijwilliger en dat is 2026 met als motto de kracht van doen. Deelname is gratis. De tijden zijn van 10 tot 12 en van 7 tot 9 uur. En aanmelden kan via de website van facetridderkerk.nl.

0: Wie gun jij een bloemetje? Radio Ridderkerk mag iedere 3 maal 2 dag een bos bloemen weggeven aan iemand die jij kiest. Bel je motivatie door op 0180 430 777.
1: En hoor 's avonds na de duimlijn of jouw motivatie gewonnen heeft.

Not Over You van Garvin de Grey. De waterbeheerder in de gemeente Ridderkerk heeft de brandweer verzocht om op 4 locaties het extra water in beweging te brengen en zo meer zuurstof aan het water toe te voegen. Om ondersteuning werd gevraagd nadat op enkele plekken zichtbaar werd dat vissen naar de oppervlakte kwamen. Door de aanhoudende warmte was het water steeds warmer geworden. Warm water bevat minder zuurstof, terwijl vissen bij hogere temperaturen juist meer zuurstof nodig hebben. In combinatie met weinig doorstroming kan hierdoor een zuurstoftekort ontstaan. Om de vissen te helpen zette de brandweer op verschillende locaties waterkanonnen in om het water in beweging te brengen. Hierdoor wordt extra zuurstof aan het water toegevoegd. De langdurige droogte zorgt daarnaast voor extra aandacht voor de waterkwaliteit. Warm en stilstaand water kan de omstandigheden voor botulisme bevorderen. Daarom is het belangrijk om dode of zieke vissen niet aan te raken. De regen die afgelopen zaterdag viel, hielp mee met de situatie te verbeteren. Het waterschap en de gemeente blijven de waterkwaliteit in de gaten houden.

Radio Drieman 2, daar doen we het voor natuurlijk. De gemeenteraad van Papendrecht, dus onze buurgemeente, is voornemens de heer Kees van der Duinschouten hier uit de Ridderkerk en Steven van Diet te benoemen tot wethouder van de gemeente Papendrecht. De benoeming staat gepland voor de extra raadsvergadering voor donderdag 3 september. Voor het zomerreces is in Papendrecht een nieuwe bestuurlijke situatie ontstaan, eigenlijk een crisis. Want een dag voordat de installatie zou zijn, heb één lid van onafhankelijk Papendrecht afgesloten. Scheiden van de partij en zo verviel de meerderheid daar in de coalitievorming in Papendrecht. Dat zegt goed, dus daarom voldoen ze niet aan de wet dat ze minimaal twee wethouders moeten nodig hebben en een burgemeester, want ze hebben nu alleen nog een burgemeester. Voor de tijdelijke invulling van het college heeft het provinciebestuur op verzoek van de fractievoorzitters twee kandidaten voorgedragen. Vervolgens zijn met beide kandidaten gesprekken gevoerd en dat liep open en positief. Kees van der Duinschouten heeft ruime ervaring in het lokaal bestuur. Hij was 12 jaar gemeenteraadslid hier in Ridderkerk, waarvan 8 jaar fractievoorzitter en vervolgens 4 jaar wethouder. In die functie hield hij zich onder meer bezig met financiën, wonen, ruimtelijke ontwikkeling en regionale economie. Steven van Die heeft eveneens ruime ervaring in de politiek. Hij was 16 jaar actief in Hendrik Kido Ambacht, eerst als raadslid en fractievoorzitter en vervolgens 8 jaar als wethouder. In die periode had hij onder meer het sociaal domein, jeugd, onderwijs en sport in zijn portefeuille. Beide kandidaten wonen buiten Papendrecht en daarom wordt er voorgesteld om een ontheffing te verlenen. De voorgestelde benoemingen zijn bedoeld als overbrugging van het college in huidige bestuurlijke situatie. De gemeenteraad zet tijdens een extra openbare raadsvergadering op donderdag 3 september 2026 over de benoeming van beide kandidaten en over de ontheffing van het woonplaatsvereiste. Als de raad benoeming besluit en de kandidaten hun benoeming aanvaarden, worden zij aansluitend beëdigd.

0: We hadden natuurlijk vorige uur Ad van der Linden over de gondelvaart. Nou, die is op 5 september, want ik heb nog wat informatie wat ik opnieuw kan oplezen. Op 5 september is die in de avond. Vanaf 7 uur is iedereen welkom in de surfbocht voor een hapje en een drankje. Dan gaan de gondels voltrekken rond 7:45. En dan zeg maar rond 11:30, dan is het evenement afgelopen ongeveer. En zolang het gezellig blijft. Waar start de gondelvaart? Nou, die start natuurlijk bij de traditiegetouw, bij de surfbocht ter hoogte van de boothelling. En dan gaan ze varen richting voormalig restaurant Ross Level en keren terug volgens naar de surfboot. En u kunt allemaal meedoen voor de prijsuitreiking, want er staat een QR-code en dan kunt u zeg maar de QR-code kunt u zeg maar meedoen, zeg maar. En dan kunt u stemmen op de mooiste boot. Er is ook nog muziek natuurlijk met de gondelvaart. En ja, u gaat gewoon een mooie avond beleven. Beleven doen we ook met onze verslaggever ter plekke. Want hij, waar zou die uithangen, onze Aad?
1: Nou, gewoon achter de studio. Waar zou ik anders moeten zijn? We zijn er klaar mee. Maar niet helemaal, want iedere dag nodigen we een groep uit. En nu hebben we dan een groep die voor de gezelligheid is gekomen bij ons. Want ja, er is toch niks te winnen, mensen. Ik bedoel, we hebben geen prijzen, je hebt nog niks gewonnen, hè? Je hebt geen groene trui gehad, je hebt hier nog geen duimlijn gewonnen, niks. En toch wil je je. Nou, is dat leuk of is dat leuk? Dat zijn de gasten van het Rieuwe Bouwbedrijf en die gaan even vertellen wie ze zijn. Hoi.
2: Hoi, ik ben Jart. Ik ben Thijs.
3: Ik ben Ingrid, de leiding.
4: Ik ben Sophie.
5: Ik ben Riley.
6: Ik ben Filana.
7: Ik ben Maya.
8: Ik ben William.
9: Ik ben Levi.
10: Ik ben Tatum.
11: Ik ben Demi.
12: Ik ben Bart!
1: Je hebt het wel naar je zin, hier is niet. Je vindt het echt gezellig vandaag, is het niet?
11: Ja, alleen ik moest heel hard lachen om Bart.
1: Ook, is die zo gezellig, die Bart dan?
11: Ja.
1: Eigenlijk heet hij gewoon Kees, weet je dat? Ja, wat is vandaag allemaal gebeurd eigenlijk? Kan je dat even vertellen?
11: We hebben vooral spelletjes gedaan.
1: Ja, oké, leuk. Hij is klaar. Die kan even verder gaan met lachen. Wat hebben we voor spelletjes gedaan vandaag?
11: We hebben memory gedaan. We hebben races gedaan. Bijvoorbeeld skiën met z'n allen. We hebben nog veel meer gedaan.
1: Oh ja, ja, ben je het ook een beetje vergeten? Een beetje last van je memory?
11: Ja.
1: Ja, dat heb ik ook wel eens last van. Joh, dat gebeurt gewoon. Hey, Ingrid van de Leiding en dat hele lange verhaal van jou. Goedemiddag.
13: Goedemiddag.
1: Leuk dat je er weer bent. Eigenlijk ook tof dat jullie komen, terwijl er helemaal niks te winnen is, behalve een beetje eten en drinken of zoiets.
13: Altijd lekker, altijd goed. Ja, ja zeker. En de gezelligheid natuurlijk. Ja.
1: Maar gaat het dan betekenen dat je misschien nog een keer kan komen als je de duimlijn wint?
13: Zeker. Ja, als de groep goed gaat informeren. Iedere familielid moet gaan bellen voor die duimlijn.
1: Oké, nou, dat gaan we straks wel horen dan met die duimlijn. Bel de duimlijn. Bel jij wel eens de duimlijn?
4: Ik niet, mijn vader wel.
1: Je vader die is van duimen. Ja, iemand in de familie moet van de duimen zijn per slotverrekening. En nou ja, op die manier dan. Hoe heb jij deze dag beleefd vandaag?
4: Heel leuk.
1: Ja, wat was er allemaal zo leuk vandaag?
4: Nou, gewoon iedereen leren kennen en allemaal leuke spellen spelen. Ja.
1: Hoe vaak heb je al meegedaan met 3x2?
4: Dit is mijn 4e keer.
1: En, wat was de leukste?
4: Deze.
1: Hoe weet je dat nou? Je bent net begonnen.
4: Ik weet het.
1: Ja? En wat is nou echt het absoluut allertofste in heel deze groep voor jullie?
4: Gewoon iedereen moet om alles eigenlijk lachen.
1: Dat is belangrijk. Lachen is heel erg belangrijk, hè?
5: Ja.
1: Ik kom even een beetje lager. Ik kan niet onder jouw pet doorkijken. Kijk, nou zie ik wie eronder zit. Ik zag een hele grote klep. Ik denk, wie zit er nou onder?
5: Ik.
1: Ja, je was er gewoon. Hey, geweldig. Wat was vandaag het allerleukste spel wat je hebt gedaan? Oei, memory.
5: Nee.
1: Met de ringen?
5: Nee.
1: Die hindernisbaan, die opblaasbare?
5: Nee, shoelen.
1: Het shoelen. Wat is er nou leuk als shoelen? Dan moet je een paar van die dingen naar voren gooien.
5: Ik vind het gewoon superleuk.
1: Goed van jou. Heel mooi. Kijk, gewoon tevreden lekker met shoelen. En jij?
6: Ja, ik vond die stokjes die uit de lucht kwamen, vallen soort van wel leuk.
1: Ja, maar die was best moeilijk, want dan grijp je altijd mis. Hoe was jij ermee?
6: Ik had er 5 van de 6.
1: Ah nee, in 1 keer ronde?
6: Ja, maar ik heb wel goede reflectie. Dus.
1: Dat lijkt wel. 5. Volgens mij hangen er 6 op.
6: Ja. Ja.
1: Goede memory, hè?
6: Ja.
1: Hey, je hebt helemaal niks gewonnen vandaag en toch ben je hier.
6: Ja, eigenlijk wel.
1: Eigenlijk best gaaf.
6: Ja, klopt.
1: Ga je straks met de duimlijn meedoen?
6: Ja, zeker.
1: Okay. Weet je telefoonnummer?
6: Nee, eigenlijk niet.
1: Oh, zet hem straks gauw in je telefoon, hè, onder de sneltoetsen.
6: Ja.
1: Mooi zo. Maar ja, het is een hele tijd geleden dat ik jou gezien heb. Hoe gaat het nou zo?
7: Het gaat goed met mij.
1: Kort en krachtig. Heb je het afgelopen jaar nog het leukst gedaan?
7: Ik ben op vakantie geweest. En ik heb veel activiteiten gedaan met mijn familie.
1: Wat zeg je nou het laatste?
7: Ik heb veel activiteiten gedaan met mijn familie.
1: Met je familie? En je vrienden, waar zijn die gebleven? Wat heb ik nog niet gehoord?
7: Dat was in het eerste jaar ook wel heel leuk. En daarmee ga ik nu ook naar het volgende jaar.
1: Nou, daar houden we de taal. Hartstikke mooi. Hey, ga jij duimen straks?
7: Jazeker.
1: Mooi zo. Kijk, dat hoor ik graag. Ik heb me laten vertellen dat jullie een groep zijn die heel veel bellen en willen winnen per se.
8: Jazeker. Wij willen...
1: Wat is het belangrijkste? Het bellen of het winnen?
8: Allebei, want je moet toch bellen om te winnen.
1: Ja, nou, dan hebben we het nu over de duimlijnen.
8: Ja, weet ik.
1: Met de spelletjes vandaag ook gewonnen?
8: Jawel, sommige wel. En veel ook wel goed gedaan.
1: Ja. Mooi zo. Morgen. Dan gaan jullie te horen krijgen wat je vandaag hebt gepresteerd. Hoe goed de spelletjes gingen. Op welke plaats dat je staat. Wat denk je stiekem een beetje?
5: Nou. Ja. Sommige spelletjes denk ik wel dat we een beetje hoog zijn geëindigd. Sommige ook wel wat lager. Eentje denk ik wel dat we gewonnen hebben. Maar ja.
1: Maar dan weet ik nog niet waar je denkt dat je morgen staat. Tussen de 1 en de 20.
5: Ja, wel hoog.
1: Ja. Vierde morgen dan?
5: Ja, zo ongeveer, ja.
1: Gaan we zien morgen. Ja, ik ben benieuwd. Bij jou kom ik straks even terug. Gezellig. Nou hebben ze te pakken hoor, eindelijk dan. De grootste schreeuwerd van de hele groep.
9: Ja, denk ik.
1: Davy, jij staat al jaren op de lijst van deelnemers van 3x2.
9: Ja.
1: Je bent nog helemaal niks langer geworden, meid. Wat is er aan de hand?
9: Niet leuk.
1: Kunnen we je een beetje helpen?
9: Dan moet je bij mijn vader zijn. Je moet dan meer schop onder mijn kont geven.
1: Meer schop onder je kont hebben. Dat gaan we tegen je vader vertellen. Hartstikke goed. En wil je me ook vertellen dat iemand van jouw leeftijd... hoe die de shirt zo ontzettend vies krijgt in een half dagje?
9: Ja.
1: Het lag niet aan jou, hè?
9: Nee, het lag aan de mensen die de soep in de bekertje hebben geschonken.
1: Oh, wat hebben die dan verkeerd gedaan?
9: Er zat allemaal soep onder rond mijn beker.
1: Nou, dat zijn toch geen ronde vlekken die jij hebt gemaakt?
10: Ik kreeg ineens een DHD-sprong.
1: Als Jaco dat gewoon... Oh, dit gaat ruzie geven, hè?
9: Ja.
1: Daar gaan we niet aan beginnen. We gaan geen ruzie maken. Is het 3x2?
9: Ja, oké, dat is wel waar.
1: Okay. Je bent er nog steeds bij, dus je vindt het nog leuk?
9: Ja, zeker.
1: Tof. Nou, volgend jaar vraag ik je dat nog een keer. En dan hebben we nu Bart, zei jij?
14: Ja!
1: Niet Jan?
14: Nee!
1: Mooi. Bart, heb je het een beetje naar je zin?
14: Nee!
1: Nou, en wat gaan we eraan doen om dat wel zo te krijgen?
14: Morgen slippers aan doen, dan hoef ik niet te fietsen, ja!
1: Jij gaat morgen op goede schoenen, ga je netjes mee fietsen en je doet je regenpak aan.
15: Dat was niet mijn bedoeling, nee.
1: Niet?
15: Dat verstaat toch?
14: Nee!
1: Het is wel de bedoeling, tuurlijk wel. Je gaat gewoon lekker in het pak mee. Ben toch ook een kind pak? Doe er een stropdasje bij. Ik denk dat je wel goed zou staan, stropdasje. Tatum, je bent de laatste. Samen met Ingrid achter mij ben je weer leiding. Ja. Wat is dan leuk met jullie samen dan?
16: Ja, team natuurlijk. Het is een fantastisch team. Dus ik denk dat we morgen ook gewoon eerste staan.
1: Ja, nee, vanzelfsprekend. Maar wat is leuk aan jullie twee voor de kinderen?
16: Oh, wij twee? Ja. Ja, wij zijn... wat is er leuk aan ons?
1: Oké, okay, nou dat was duidelijk. Goed zo. Hey, vertel eventjes iets heel, heel belangrijks. Nou, vroeger was dat heel belangrijk. Tegenwoordig interesseert het geen mens meer. Maar ik ga het je toch vragen. Jij gaat altijd... iemand moet de piloot zijn, hè? En jij bent dat vandaag. Hebben jullie nou wel of niet een jel?
16: Jel, jel, jel. Ja, die hebben we dus wel.
1: Ga je die ook laten horen, denk je?
16: Uiteraard.
1: Oh, jongens, kom even een beetje bij elkaar staan. Dan dat je goed herrie kan maken. Kom,
2: jel, jel, jel.
1: Kom er maar bij. Nee. Even allemaal bij elkaar staan. Met je jel. Ja, wat... Anders dat, wij zijn niet breedbeeldstereo, hè? Wij zijn gewoon smalbeeldstereo. Ik ben hier heel erg benieuwd naar wat dit gaat worden. Wie geeft het zijn nu? Wat beter?
2: Nee.
1: Jullie zijn het nog niet helemaal eens, geloof ik, over de jel.
17: Ja, oh. Dat is een goeie.
1: Wat? Ja, weet ik. Heb je hem?
17: Ja, we hebben hem.
1: Jongens van Driel is hier zo in de studio van Radio Ridderkerk. En we gaan de jel horen van wat zij zojuist hebben verzonnen. Oh, is fijn, maar ik vind het prima. Kan die? Ja? Even nog wat seintjes geven zo. Knipoogjes. Je hebt nog 10 seconden.
17: Oh, ja? Jel, we zijn klaar.
1: Oh, jel, kom maar op dan.
2: Jel,
1: jel, jel. Jel, jel, jel. Ja, ja, ga door.
2: Nee,
16: ja,
1: met de radio, dan moet je de microfoon nog niet even te hebben.
2: Jel, jel, jel, van Driel die bouwt het wel.
1: Nou, yeah.
17: Ja, nu moeten we applaus maken.
16: Ja, dat vind ik wel bijzonder.
1: Ik mis een stukje in jullie... Nou, je mag het nog een keer over doen. Dat doe ik op je echies. Jel?
2: Met z'n allen hand erop.
16: Oké, ja, kom maar.
2: Hand erop. Jel, jel, jel, van Driel bouwt het wel.
1: Ah, dat klinkt een stuk beter. Applaus voor jullie jongens. Ik ga jullie morgen weer zien. Dan gaan we lekker fietsen. Dan gaan we over de brug heen. Leuk joh. Leuk. Hartstikke gezellig. Nou, tot zover even dan de live bijdrage wat betreft het gebeuren van vandaag. Blijf bij ons, want we hebben straks ook nog meer uitzendtijd en een duimlijn. En morgen, dan gaan we fietsen over die brug heen.
0: Dan gaan we heen over de brug naar Nieuw Lekkerland. Naar zwembad De Klipper in Nieuw Lekkerland. Dan horen we natuurlijk Aad Hogendijk weer over de brug over de Noord fietsend. En natuurlijk ook onze andere verslaggever Mirre. Ik ga Michiel bedanken voor de techniek de afgelopen 2 uurtjes. Mijn naam was Carolien Veerman. En we hadden als gast Ad van der Linde van de Oranje Vereniging Reizoord over de gondelvaart. Tot morgen, dan ben ik weer rond 2 uur. En na het nieuws van 4 uur is het Helma Hogendijk. Tot later.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De brand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. Sommige gebieden zijn niet toegankelijk voor de brandweer, waardoor het blussen moeizaam verloopt. Vooral in het noordoostelijk veengebied is dat het geval. Daar kan het vuur alleen vanuit de lucht worden bestreden. En hoewel het is gaan regenen in de Ardennen, blijft het veen smeulen. De honderden brandweerlieden worden, behalve door een Nederlandse Chinook-helikopter, ook geholpen door Noorwegen. Dat land heeft 2 blushelikopters naar België gestuurd. In een huis in Heiloo is gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 gevonden. Politie gaat uit van een misdrijf en doet al de hele dag onderzoek. Man van 20, die de politie belde, is opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat zijn rol was. De politie hoopt dat mensen die iets gezien hebben zich melden. Piloten in de buurt van Brussel zijn tijdens hun vlucht lastig gevallen door laserstralen. Vrijdagavond en nacht gebeurde dat 5 keer. De piloten werden beschenen vanuit de plaats Dilbeek. De politie heeft geen daders kunnen vinden. Mogelijk waren de laserincidenten een vorm van protest. In Dilbeek is veel te doen over een nieuwe aanvliegroute naar Brussels Airport. Inwoners krijgen daardoor te maken met meer geluidsoverlast. Om die reden zijn tientallen gezinnen een procedure begonnen tegen de Belgische staat. Een tip over het wapen dat mogelijk gebruikt is bij de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst in 2014... komt van een overleden persoon, dat meldt de politie, om te voorkomen dat anderen gevaar lopen door speculaties. Er is naar het moordwapen gezocht in de Ringvaartplas in Rotterdam. Een magneetvisser viste daar vorig jaar al een wapen op. Dat wordt nog onderzocht. Het weer vanmiddag droog en af en toe zon, 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later is het weer wat vaker droog, bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 2 korte files in onze regio, beide op de A20. Om te beginnen Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Gouwen, knooppunt Gouwen beter gezegd, en Nieuwekerk aan de IJssel. 3 kilometer met 5 minuten vertraging. En een stukje verderop op dezelfde A20 tussen Rotterdam-Krooswijk en Delfshaven. 4 kilometer met nog eens 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak, ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
4: Voor een nieuwe PC, laptop, tablet, iPhone of Android-telefoon ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in Ridderkerk Centrum. Telefoon 0180 431 777 of ga naar www.rccps.nl.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
7: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.
8: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
9: Ga voor meer informatie.

Dit is alweer het 9e uur van Radio 3x2. We gaan gewoon nog even door. Mijn technicus dit uur is Timo Verveer. Fijn dat je er bent, Timo. Misschien schuift Aad zo ook nog even aan. Dat zien we dan wel. Die ging eerst even wat drinken volgens mij. En dan zou die ook nog even langskomen. We gaan nieuwtjes geven en natuurlijk over 3x2 hebben. Maar eerst nog even muziek.

Buurtbewoners zijn zaterdag 22 augustus welkom bij het Bruin Café op het ontmoetingsplein van Aafje Reijerheem. De middag staat in het teken van ontmoeting, gezelligheid en contact tussen wijkbewoners en bewoners van Reijerheem. Bezoekers kunnen onder het genot van een hapje en een drankje bijpraten met bekenden, nieuwe mensen ontmoeten of deelnemen aan een spelletje. Deelname is vrijblijvend, niets hoeft en alles mag. Het Bruin Café begint om 14:00 op het ontmoetingsplein van Aafje Reijerheem. De kosten bedragen €6 per persoon, maar dat is inclusief 2 consumpties en diverse hapjes. Iedereen uit de wijk is welkom. En je mag altijd een buurman of buurvrouw meenemen, een kennis of een familielid.

Het is mogelijk om een verzoekplaat aan te vragen. Bel dan even naar onze studio. Telefoonnummer 0180 430 777.

0: Intussen is Aad hier aangeschoven en nu ben ik heel benieuwd. Aad, je hebt er een jaar op moeten wachten. Nu was eindelijk de eerste dag van 3x2. Hoe was het?
1: Ik heb er een jaar op moeten wachten?
0: Ja.
1: Het was voor het eerst 3x2?
0: Nee, de eerste dag 3x2. Je hebt een jaar moeten wachten tot het weer 3x2 was.
1: En heb jij een jaar lang over die vraag zitten verzinnen?
0: Ja.
1: Okay.
0: Ja.
1: Nou, ik ga het vertellen. Het was gewoon weer leuk, hè. Ze zijn er gewoon dan weer, weet je wel. En dan, dan gebeurt het weer.
0: En zag je er veel oude bekenden of waren het vooral veel nieuwe kinderen?
1: Nee joh. Allemaal oude bekenden. Natuurlijk zitten er altijd een paar nieuwe bij. Die denken allemaal, wat gebeurt me nu die eerste dag?
0: Ja.
1: Maar dat went wel. Morgen weten ze niet anders meer. Weet je trouwens, leuk al die oude bekenden, maar wat ik heb gemist.
0: Nee.
1: Nou opeens even een andere afslag, maar ik heb het hele oefenen van het 3x2 lied niet gehoord.
0: Oh?
1: En morgenochtend moeten ze het gaan zingen natuurlijk, bij de opening.
0: Ze hebben het nog niet afgeschaft toevallig.
1: Ja, dat zou wel kunnen, maar wat moeten ze dan zingen morgenochtend? Alleen nog mijn hollebolle Gijs.
0: Ja, ik heb iets gehoord over een nieuw 3x2 lied, maar dat is niet speciaal voor de kinderen, denk ik, om te zingen.
1: Nee, wie weet daar dan de tekst van?
0: Ja. Precies.
1: Al die arme kindjes. Oh, wat verschrikkelijk. Dit is echt een probleem.
0: Dat wordt nog even heel hard oefenen dan.
1: Oh jongens, hoe moeten we dit opgelossen?
0: Misschien moeten ze wel gewoon thuis oefenen.
1: Het begint een beetje op het Sinterklaasjournaal te lijken nu. Ik krijg hier een beetje heel erg vervelend gevoel.
0: Paniek
1: in de tent. Hoe moeten we dit dan gaan oplossen? Nee, ze moeten gewoon, lijkt mij... Ik ben natuurlijk geen 3x2, al zou je soms wat anders denken. Maar ze moeten natuurlijk morgen wel dat lied gaan zingen, die kinderen.
0: Ja.
1: En de meesten zullen dat dan wel weten van verleden jaar. Maar ik weet van verleden jaar dat veel kinderen 3x2 lied op zaterdag nog niet konden.
0: Ja, maar nou weet ik wel dat er een paar heel goede voorzangers zijn.
1: Oh? Vertel.
0: Nou, Ron bijvoorbeeld en Henk. Dus die willen het vast wel een keertje voorzingen.
1: Ja, maar die zingen allemaal hollewolle Gijs heel hard. Die heb ik nog nooit het 3x2 lied horen zingen.
0: Dat is een beetje te lange tekst misschien.
1: Zou dat het zijn? Dat kan natuurlijk best. Hey, maar dat is wel een dingetje. Dat vind ik echt wel even morgenochtend van wat zou er gaan gebeuren.
0: Ja.
1: Dan krijgen we dat weer.
0: Nou, misschien valt het reuze mee. Kennen ze het allemaal.
1: Er valt morgenochtend sowieso iets. Dus misschien valt het wel mee dan. Dat zien we dan wel weer. Zo. Hey, maar het was vandaag gewoon weer gezellig.
0: Ja, en wat was jouw favoriete onderdeel? Welk spel vond jij het leukste?
1: Ja, ik heb ze niet gedaan. Laten we dat voorop
0: stellen.
1: Nee,
0: maar om bij te kijken ook.
1: Ja, ik ben altijd fan van die opblaaskastelen waar ze zich doorheen moeten wurmen en met veel moeite omhoog komen. Dat blijft altijd leuk. Vooral natuurlijk omdat het opblazen is, geeft het mee. En als jij je wil afzetten op een moeilijk stukje, ja, dan val je gewoon weer naar beneden.
0: Ja.
1: Dus dat is altijd leuk om te kijken. Je hoorde het een uur in het vorige uur ook dat behendigheidsspel. Dat van die staafjes die naar beneden vallen, ja. Dat je heel gauw die moet pakken. Mm-hmm. Dat is natuurlijk ook altijd heel erg leuk.
0: Heel simpel, maar wel hartstikke leuk.
1: En weet je wat het echte hoogtepunt was? Je had het memory spel. Dan moesten ze een beetje slalom het eerst naar dat bord toe. Dan aan de achterkant. Zodat de anderen niet konden zien hoe het was.
0: Uh-huh.
1: Dan moesten ze... Nou, memory spel natuurlijk op zich met verkeersborden. Spreek voor zich. Verboden voor fietsers. Of niet harder dan 80.
0: Ja.
1: Maar als je het normaal gesproken alleen speelt. Dan probeer je het te onthouden. Is al moeilijk. Maar nu moest je onthouden op welke positie die dingen stonden. En het aan de anderen op de juiste manier over gaan vertellen.
0: Oh,
1: en die moesten dus ook mee onthouden. En dan hopen dat ze dus... daarmee de juiste matches konden vinden.
0: Ja, ja.
1: Dat was echt leuk. En het allerleukste bij dat spel was die man die erbij stond. Die was zo enthousiast. Hij leek wel gewoon iemand van de leiding. Hè? Normaal gesproken die groepsleiders. Die staan altijd te gillen en te doen. Maar hij was gewoon van het spel. Hij zat minstens zo hard te brullen.
0: Ja,
1: ja, dat was leuk.
0: Maar wel eigenlijk een heel moeilijk spel dan.
1: Natuurlijk.
0: Als je het aan anderen door moet geven en die moet het dan...
1: Ja, dat is wel eens getest.
0: Het kan zomaar misgaan, hè?
1: Ik kan jou nu een verhaal vertellen over onze Wendy Harreman... die dan vanochtend hier zo om 11 uur de studio binnenstapt en eerst een kop koffie dronk. Hm. Dan ga jij dat vertellen aan onze technicus Timo. Allicht dat er net een heel klein kronkeltje in dat verhaal komt.
0: Ja.
1: En voor je het weet, dan was het opeens Ron in het hout... die je zo 's middags om 3 uur binnenkwam en die aan de cola ging. En het hele verhaal is omgedraaid.
0: Ja.
1: Dus het is moeilijk.
0: Ja, precies.
1: Het muziekje is op, ik hou mijn mond.
0: Leuk, vrouw. We gaan eerst even naar muziek
1: luisteren
0: en dan praten we verder.

0: is de vraag van de dag van maandag. Hoeveel uren wordt Radio 3x2 deze week uitgezonden?
1: Weet je het antwoord? Dan kan je bellen naar onze studio. Telefoonnummer 0180 430 777.

0: laat. We hebben het er vandaag al eerder over gehad op de radio.
1: Ja?
0: Over roze koeken. Want dat was jouw taak voor vandaag. Dat je zou kijken bij de snoepkraam of ze roze koeken hadden.
1: Ja, dat je had niet geloven. Maar ik heb gekeken bij de kraam.
0: Ja?
1: Ja.
0: En?
1: Ja, tot teleurstelling van ons, van allen, maar ook van de mensen achter de kraam. Zijn het gewoon voorverpakte koeken van 6 in een pak.
0: Oh.
1: Dus helaas, dit jaar zit er geen bakkerij achter die speciale koeken maakt. Dus ja, het bijzondere van de roze koek, dat is niet meer.
0: Nee, inderdaad. Dat hoorde gewoon bij 3x2 altijd, hè?
1: Ja, dat was standaard. De mensen die gingen er eerder voor van vakantie weg om roze koeken in te slaan.
0: Precies. En op de laatste dag, de finale dag, dan werden er nog een heleboel koeken mee naar huis genomen.
1: Ja, daar kunnen we nog een paar dagen van genieten.
0: Ja.
1: Nee, dat is niet meer. Dus het zijn gewoon roze koeken zijn altijd lekker, zo. Zou je zeggen.
0: Jawel.
1: Maar niet
0: maar die
1: meer
0: kan je dan wel per stuk kopen dan.
1: Ja,
0: zitten ze per 6 verpakt.
1: ik denk dat je ze wel per stuk kan kopen.
0: Oh. Ja, 6 is ook zoveel, hè, voor een roze koek.
1: Ja, ik weet niet, ze kunnen 2 pakken kopen en dan kunnen ze heel de groep kunnen ze voorzien.
0: dat is waar, ja.
1: Het zou heel lief zijn voor de kindjes.
0: Ja. Maar vroeger was dat Bakker van de Waal, denk ik, die ze altijd bakte. Hè? Maar ja, die is natuurlijk niet meer.
1: Die is al een paar jaar failliet.
0: Ja,
1: en toen is het nog even tijdelijk overgenomen.
0: Ja.
1: Maar ja, op de een of andere manier was dat denk ik geen succes.
0: Nee.
1: En toen was dat niet meer.
0: Nee.
1: Ja, dat is echt een gemiste kans. Dat moeten we dus ja, eigenlijk misschien wel nu toch op de radio zitten. Ik weet dat in de bakkerijen dat altijd de radio aanstaat. En maar goed, de bakkerij is leeg, want de bakkers die bakken 's ochtends vroeg. Maar ik zeg het toch, maar we zoeken een bakker.
0: Ja. Maar het is best nog een aardige klus, want er werden natuurlijk ontzettend veel roze koeken verkocht.
1: Ja. Ik denk gewoon een beetje bakken, gewoon een leuke roze koek weten maken. Hij hoeft niet hetzelfde te zijn als die van vroeger.
0: En van mij mag het ook best een blauwe koek zijn of een paarse.
1: Een blauwe koek. Ik krijg er heel enge gevoelens bij, sorry.
0: Met spikkeltjes.
1: Spikkeltjes klinken dan wel weer lekker. Ja. Maar ja, het zou natuurlijk geweldig zijn als er gewoon een bakkerij komt en die zegt van joh, 3x2, wat hoor ik nou, dit kan niet.
0: Nee.
1: En die biedt dus aan om roze koeken te gaan bakken.
0: Nou, dat zou leuk zijn.
1: Ja.
0: Ze hebben een heel jaar om erover na te denken en om een heel goed recept te verzinnen.
1: Liever eigenlijk morgen al in de winkel, maar dat zou het anders zelfs voor mij
0: zijn. Dat wordt een beetje moeilijk, denk ik. Maar...
1: ik heb er altijd pech mee vooruit. Maar.
0: Ja.
1: Ja, maar dat is wel een dingetje.
0: Ja.
1: Eigenlijk.
0: Nou, wie weet, komt het ooit nog.
2: Bel vanavond tussen 18:30 de 3x2 duimlijn 0180 430 777.

0: Morgen dan is er natuurlijk weer 3x2, de tweede dag alweer. En waar gaan ze dan ook weer heen?
1: Dan gaan ze fietsen.
0: Ja, en waar naartoe?
1: Naar een zwembad, denk ik.
0: Ja,
1: toch?
0: Daar heb ik toch niks aan.
1: Nee, heb je niks aan. Morgen gaan we fietsen met z'n allen naar Nieuw Lekkerland.
0: Wauw, dat is een lange rit.
1: De brug over de Noordover. Is het altijd even spannend.
0: Ja.
1: Daar gaan we over de weg, niet over het fietspad bij de brug. Dat wordt altijd dat is een provinciale weg, dus dat is een speciale ontheffing. Wordt de brug wordt een aantal minuten afgesloten, dat dat hele karavaan van zo'n 2 kilometer aan fietsende kinderen er voorbij kan.
0: Ja.
1: En die gaan er heel gauw bij Alblasserdam weer gewoon ergens tussendoor normaal rijden. Dan kan al het verkeer weer verder. Maar dat geeft wel eventjes een klein opstoppingje.
0: Mm-hmm.
1: Dan gaan we eerst naar de voetbalvereniging. Bij Soeburg wordt dan eventjes gerust, kleine rust. Er zal misschien wel een quiz al gemaakt worden. Dat ligt even aan de planning en misschien ook wel aan het weer.
0: Ja.
1: Dus dat weet ik niet precies hoe dat nou in de praktijk gaat lopen. Kindertjes mogen altijd even plassen bij de voetbalvereniging. Op Lasserdam. En dat is heel aardig. Dat doen ze al jaren.
0: Ja.
1: Er is altijd een vieze bende na. Dan moeten ze toch weer schoonmaken. Dus dat is tof dat ze dat doen voor 3x2.
0: Mm-hmm. Zeker.
1: En dan gaat het zo door naar Nieuw Lekkerland. En dan naar het zwembad. Openluchtzwembad, gezellig.
0: Maar het is eigenlijk een hele lange rit om mee te beginnen.
1: Ja, het is de ene langste rit.
0: Ja.
1: Jan Snijder, de voorzitter van 3x2, die zei ook van ja, we hebben het een beetje verdeeld. Lang, kort. Zodat niet alle lange op elkaar zitten. Dus de korte is voor de woensdag. Dan blijven we wat dichter bij huis, Ambacht. En dan donderdag naar de Hoekse Waard. En dat is dan weer een lange.
0: Ja.
1: En vrijdag dan blijven we gewoon weer in Ridderkerk. Dus dan zitten we weer in de buurt.
0: Ja. Leuk.
1: Zo gaat dat.
0: Ja.
1: Maar inderdaad, het is best wel een aardige tocht. Maar hij is altijd wel leuk langs de molens, hoor.
0: Mm-hmm.
1: Ik hoop dat we ze zien staan morgen. Ligt aan het weer natuurlijk.
0: Ja, precies.
1: Misschien halen ze ze wel binnen voor de regen. Dat weet je maar nooit.
0: Nee.
1: Maar bij die molens gebeurt natuurlijk van alles aan bijzondere dingen. En dat is dan mooi om daar even langs te kunnen rijden.
0: Mm-hmm.
1: Het allerleukste zou nog eens zijn als over die molenkaai zou mogen fietsen. Maar ja, dat gaat het niet worden helaas.
0: Nee.
1: Het had wel heel gaaf geweest.
0: En het is altijd wel heel leuk met toeristen die er ogen uitkijken van wat komt er nu voorbij.
1: Die hebben geen idee wat ze overkomt, die mensen. Die staan echt zo van, huh, wat is dit dan?
0: Ja,
1: dat zien ze natuurlijk niet. Die Japanners en zo, die fietsen nooit. Dus laat staan zo'n hele lange sliert met zingende kinderen. Nou, goed.
0: Die denken misschien wel dat de Tour de France voorbij komt of zo.
1: Maar... Ja, daar ziet het ook echt wel naar uit.
0: Ja.
1: In ieder geval de gezelligheid er zal het zeker niet aan mankeren.
0: Nou, leuk. Het wordt vast weer een hele gezellige dag morgen.
1: Ja, absoluut wel. En weet je waarom?
0: Nee.
1: Omdat ze roze koeken hebben.
0: Oh,
1: ze hebben fabriekskoeken, maar nog steeds wel gezegd roze koeken.
0: Ja, nou, ik heb nu wel even roze koeken genoeg gezien, hoor.
1: Echt waar? Hebben jullie roze koeken zitten eten vandaag?
0: Nee, dat niet.
1: Hoe kun je ze dan gezien hebben?
0: Nou, in gedachten
1: ja?
0: Zie ik ze voor me.
1: Ja, ja, ik ook, maar wel die oude, die echte.
0: Ja,
1: en dat loopt zo uit mijn mond van, jumpy.
0: Ja, die kleefde, daar liep ook echt al de glazuur helemaal af langs de zijkant.
1: Ja, je had echt plakhanden aan de afloop. En dan mocht je op je fiets gaan zitten.
0: Een soort cakeje was het dan. Meer cake dan eigenlijk de roze koek uit de winkel, zeg maar.
1: Mm-hmm.
0: En dan liep het glazuur er zo langs. En dan had je verschrikkelijke plakvingers.
1: Ja. Hey, gekke vraag, hè? Ik zit natuurlijk doorgaans op de fiets. Dus ja, ik zet jullie af als ik er klaar mee ben. Maar gaan we heel de week over roze koeken zitten te beppen nou?
0: Nou, nee hoor.
1: Oh, oké. Okay. Ik denk van, nou ja, goed, dan moeten we daar een maatregel op nemen.
0: We gaan morgen over gevulde koeken praten.
1: Dat hebben we vandaag al gehad bij de keuring van de fietsen.
0: Ja,
1: ja.
0: Gaan we het zo nog even over hebben.
1: Zo.

0: Vandaag was ook de zeer strenge fietsenkeuring.
1: Ach ja, schrijf op, Carolien.
0: Ik heb dat even bekeken. Ja, Carolien zit hier naast ons om vast een beetje aan het dagverslag te sleutelen.
1: Och jongens, dat gaat wat worden.
0: Dat gaat zeker wat worden. Het wordt een prachtig verslag.
1: Het wordt geweldig. Ja. Carolien, ik heb het tip voor je. ChatGPT. Je tekst genoeg, joh. Schrijf een leuk stukje. Over de fietsenkeuring, dat wilde je vragen.
2: Is het niet goedgekeurd?
1: Was dat jouw vraag ook?
0: Nee. Oh. Nou, ik wilde eigenlijk zeggen, het is best een strenge keuring. Want ik heb de punten bekeken. Er waren zo'n 13 punten waar ze op gekeurd worden, de fietsen.
1: Ja, natuurlijk. Banden, zadel, fietsbel, spatborden. Ja, niet dat ik al die punten uit mijn hoofd weet. Maar in ieder geval de dingen die ook logisch en normaal klinken natuurlijk. Je fiets moet gewoon veilig en goed zijn. Je moet niet met een wrak op de weg. We denken dat een van die kinderen onderuit gaat in de polder en die neemt er 3 mee met vallen. Het is dan net de Tour de France. Nou, dat wil je niet hebben.
0: Nee.
1: Dus die fiets moet veilig zijn.
0: Precies, maar ik denk dan wel zo van, je moet een goed werkende fietsbel hebben. Dan denk ik, ja, er zitten nog 9 anderen in je groep die ook een bel hebben. Dus als je zelf niet kan bellen, dan doet een ander het wel even voor je.
1: Ja, je moet ook goede remmen hebben. Maar als je achteraan rijdt, je hebt nog 9 kinderen voor je fiets, dan ga je daar ook niet tegenaan afremmen, toch?
0: Nee, dat vind ik wat anders.
1: Nou.
0: Nee, maar dat moet je wel zelf doen. Maar een fietsbel vind ik dan niet zo belangrijk.
1: De fiets moet voldoen aan het wegenverkeersreglement, zoals dat mooi heet.
0: Ja.
1: Dus er zit een fietsbel op, die werkt. Net als goede spatborden, niet elektrisch. Nou ja, dat is dan geen verkeersreglement, maar wel bij 3x2.
0: Mm-hmm.
1: Tenzij natuurlijk bijvoorbeeld als je als kind hartproblemen hebt en medisch op zo'n fiets moet. Maar dat is gewoon voorwaarde, dat soort van dingen.
0: Ja. En nu is jouw fiets goedgekeurd.
1: Ja, snap jij dat?
0: Viel het je mee of tegen?
1: Moet ik heel eerlijk zijn? Nou, eigenlijk viel het wel een beetje tegen. Want ik kan het wel nu zeggen hier zo natuurlijk. Maar de gedachte was, morgen fiets meer mee.
0: Ja.
1: Als onze aankomend aanstormend verslaggever op de fiets.
0: Ja.
1: De bedoeling was dat zij lekker in de regen ging fietsen. En ik in de bezemwagen mee zou rijden. Maar ja, dat gaat nu niet.
0: Maar
1: ik heb geen
0: smoes.
1: Zou je zien, morgen komt Mirre. Die laat de fiets keuren morgenochtend. Die wordt afgekeurd.
0: Zit zij lekker in de bezem?
1: Ik zie het ze doen, hè? Want zo is ze wel, hoor.
3: Ja.
1: Dat gaat een heel zwaar weekje worden.
0: Maar wel leuk dat Mirre meegaat. Kan je wat over Mirre vertellen? Want we hebben vandaag haar naam al meer keer gehoord. Maar hoe is Mirre bij de radio gekomen?
1: Ja, kort en krachtig. Ze was met een collega omroep binnengestapt. Mirre is een jong meisje. Toen ze hier binnenkwam was ze 16, ze is nu 17.
0: Mm-hmm.
1: Ze stapte daar binnen, mocht een beetje meekijken. Maar daarna hoorde ze nooit meer wat. Maar ze wilde iets bij de radio doen. Had nog niet echt een vast idee.
0: Mm-hmm.
1: Die is bij ons binnengekomen. Ja, wat kunnen we eens doen en wat zou leuk zijn? Wat kunnen we eens proberen? Zoek je weg en kijk wat het beste bevalt. En zo is ze op zaterdagmiddag bij Grenzeloos Weekend terechtgekomen. En is groeiende.
0: Mm-hmm.
1: Natuurlijk beginnend schoolleerling en alles nog. Dus nog wat haakjes en oogjes aan. Maar iemand die gewoon wel weet wat zij wil, maar ook wat ze de mensen kan bieden. Dus ja, die kan een leuk product gaan neerzetten. En die gaat zeker leuke verslagen maken van de week.
0: Want dat is voor haar nieuw natuurlijk, om verslag te doen van iets. Ze heeft natuurlijk wel Grenzeloos Weekend al gepresenteerd. Zelfs al alleen gepresenteerd.
1: Ja, ja.
0: En nieuwsberichten voorgelezen. Maar de verslaggeving, dat is weer een heel andere tak van sport.
1: Ze heeft een paar keer mogen kijken hoe dat allemaal ging, maar nog niet gedaan.
0: Mm-hmm.
1: En straks gaat het gewoon gebeuren. En,
0: ja.
1: Ja, aanstormend talent. Dus mijn pensioen is getekend.
0: Ja, precies.
1: Ja, geregeld. Heerlijk, hoor.
0: Als het nu heel goed gaat, dan kan je volgend jaar eigenlijk al stoppen. Hè?
1: Hopen dat het hard regent, zeg. Nee, hoor. Dat is heel flauw. Nou ja, stoppen denk ik niet. Je weet het niet. Mirre woont natuurlijk nog thuis. Je weet niet met de vakanties van ouders hoe dat gaat zitten.
0: Mm-hmm.
1: Maar ook, ja, stel dat ze in een examenjaar komt en misschien dat het in de vakantie heel raar uitkomt. Ik zeg maar wat. Het zijn allemaal dingen in het leven die kunnen. Maar dat zien we dan wel weer.
0: Mm-hmm.
1: Hoe dan ook, ze komt er wel. En ze gaat het van de week ook echt laten horen.
0: Ja, en ze fietst ook mee.
1: Ze fietst gewoon mee.
0: Fiets goed gekeurd.
1: Dat was wel de afspraak.
0: Ja.
1: Ja, we hebben natuurlijk intussen om de hoek gewoon 3 reservefietsen klaarstaan. Mocht het fout lopen, dan gaat ze gewoon met de volgende fiets een poging wagen.
0: Ze moet er zo mee fietsen.
1: Ze heeft een tip gekregen van, ja goed, de dingen, weet je wel. Neem een tasje mee met Met je zwemspullen, je brooddoosje. Verzin maar wat je meedoet. Maar ook neem zonnebrand mee. Nou, dat lijkt erop dat dat in de tas blijft zitten. Al dat spul. Zwemspullen, koptelefoon.
0: Een regenjas.
1: Een regenjas, regenspullen mee. Dus ze moet voorbereid zijn.
0: Ja, nou, we gaan het horen morgen. We zijn heel benieuwd.
1: Ja. Morgen gaan we dus inderdaad Nieuw Lekkerland. In eerste instantie zal ze niet direct te horen zijn op de fiets. Want dat is gewoon ook technisch even wat onhandig.
0: Mm-hmm.
1: En ze kijkt nog even de kat uit de boom. Maar we gaan haar absoluut horen.
0: Leuk.
1: Beloofd.
0: Ben benieuwd.

0: Het uurtje van ons zit er bijna op, Aad. En daarna neemt Caroline het over. Die legt haar verslag even aan de kant. Het dagverslag.
1: Zou ik dan het goede nieuws maar gaan vertellen? Dat de mensen die krijgen natuurlijk een hartverzakking nu. Van wat is er hier aan de hand? De rest van de week, tussen 4 en 6, zit Frank hier. Ja. Frank Stouten. Frank die weet alles en nog wat van muziek. En die weet het ook leuk aan elkaar te praten. En die komt eigenlijk vast vandaag van vakantie terug, ook al. Dus die kon op dit tijdstip hier nog niet zitten.
0: Dus vandaar dat wij het even opvangen.
1: En daarom vangen wij het op. Maar vanaf morgen zit Frank hier gewoon op deze tijd. En dat is misschien ook wel prettig om naar te luisteren.
0: Zeker. En heb je nog een laatste opmerking? Of je nog iets te vertellen?
1: Nog 2 weken, dan gaat de stekker eruit, hè, hier in dit gebouw. Ik fietste net langs de nieuwe studio op de terugreis.
0: Ja?
1: Er brandde al volop licht. Er werd hard gewerkt natuurlijk en de vlag ging uit. Want ja, binnenkort gaan we daar open. En het laatste feestje zijn eigenlijk wij met Radio 3x2. En dan nog een gewone week. En dan zijn we hier weer.
0: En dan is het zover.
1: Dan is het al zover.
0: Echt super spannend.
1: Het is toch niet normaal? Het is gewoon bijzonder.
0: Ja, is
1: nou,
0: het ook.
1: Dus dat wil ik even kwijt. En iedereen die, ik ben er toch niet. Iedereen die het leuk vindt om nog even in die ouderwetse studio rond te kijken. Die moet gewoon van de week hier binnen komen stappen.
0: Ja, dat is de laatste kans.
1: Dat is de laatste kans.
0: Ja, het dak mag er niet af. Anders zou ik zeggen, kom even mee feestje vieren. Maar het gebouw moet nog even gebruikt worden door anderen.
1: Ja.
0: Dus.
1: Dat. Nou, dan zeggen wij maar dag.
0: Ja, en straks blijf vooral luisteren.
1: En de duimlijn is straks.
0: En daarna nog de duimlijn. En Timo, bedankt voor de techniek.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette heeft voor het eerst sinds zijn aantreden een bezoek gebracht aan het aardbevingsgebied in Groningen. Hij was er al wel vlak voor zijn aantreden, na een beving in Zeerijp. Vandaag bezocht hij Zeerijp opnieuw en ook Appingedam. Hij sprak daar met inwoners over de problemen bij schadeherstel en versterking van woningen. Jette zei dat hij de frustraties begrijpt en beloofde meer tempo te maken met de aanpak. Over de mogelijke komst van een kerncentrale zei Jette dat Groningen technisch een goede locatie is, maar dat het duidelijk is dat er weinig draagvlak voor is. Door de hoge energieprijs hebben Nederlandse kolencentrales dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Ook de sterk gestegen vraag naar stroom uit België speelt mee, meldt het FD. De 4 kolencentrales in Nederland moeten voor 2030 gesloten zijn, omdat ze erg vervuilend zijn. Kinderen van een buitenschoolse opvang in Vught hebben een handgranaat gevonden. Die lag op het terrein van een sportclub. Het terrein werd ontruimd. De explosieve opruimingsdienst heeft de handgranaat meegenomen naar de heide, waar die onschadelijk wordt gemaakt. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima feliciteren de Nederlandse ploeg op de EK Atletiek en zeggen dat Team NL een ongekende prestatie heeft neergezet. Met 5 gouden, 3 zilveren en 6 bronzen medailles hebben de Nederlandse atleten geschiedenis geschreven en het beste EK ooit beleefd, schrijft het koningspaar online. Het weer. Vanmiddag droog en af en toe zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Nog altijd niet al te veel aan de hand deze middag op de weg in onze regio. Een opvallende file wel op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Er is namelijk een auto gestrand met pech net voor Prins Klausplein. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De Bloemenjungle. Voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle. Aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
4: Autoschadeherstel Alter Liste. Ouderlandse weg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
5: Goedemorgen, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
6: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
5: Kom gewoon even langs wanneer het u uitkomt.
6: Vandaag? Morgen.
7: Ster in uw uit. Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Autotaalglas laat je niet barsten.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
9: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
10: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 080 619 411.
11: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
12: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Zadel.

0: Wat een leuke plaat, hè. Welkom terug in het tweede uur van 4 tot 6 uur. Het is inmiddels 7 over 5 uur. En straks ga ik aan mijn dagverslag beginnen. Want ik heb heel veel informatie gekregen van onze verslaggever Aad Hogendijk. En nou, dat ga ik in een mooi verslagje maken. Timo zit achter de knoppen van de techniek. Mijn naam is Caroline Veerman. En straks na 6 uur natuurlijk nog de duimlijn. En u kunt pas na 6 uur gaan bellen. Pas na 6 uur gaan bellen voor de duimlijn op ons bekende nummer. En dan kijken wie de meeste duimen binnenkrijgt dit uur, zeg maar. We gaan naar een leuke plaat en daar gaan we naar luisteren. En ook, zeg maar, gezelligheid brengen we op uw radio. Straks heb ik nog een file waarvan een weg is afgesloten. En natuurlijk nog heel veel ander nieuws.
1: Bel vanavond tussen 6 en 6:30 de 3x2 duimlijn 0180 430 777.

dat betekent dat het helemaal fout gaat. Want dat betekent dat dit een van de wegen is, zeg maar, om ook om te rijden. Want ja, mensen kunnen niet over de N3. Dus mensen moeten al heel erg om gaan rijden. En ik ben benieuwd hoe dat vast gaat lopen. Ook op de A16 tussen Ridderkerk en Dordrecht. Dat gaan we allemaal meemaken vanavond. Het is weer natuurlijk weer een ravage. Wordt het alweer rond Papendrecht en de Drechtsteden natuurlijk. Ja, het loopt helemaal vast. Vorige week was het ook al vastgelopen. Omdat toen de Noordtunnel afgesloten was. En de Drechtstunnel gaat ook geregeld dicht. Omdat het, zeg maar, te hoge vrachtwagens. En die kunnen er dan niet doorheen. En dan loopt het helemaal vast. Omdat de Papendrechtse brug natuurlijk is afgesloten. Tot, zeg maar, 21 april. Straks krijgen we nog een mooi verzoekplaatje. En nog wat andere lekkere muziek. Ook heb ik nog eens klaarstaan, speciaal voor Aad, het recept van de roze koeken. Daar gaan we na de volgende plaat aandacht aan besteden.

Iedereen noemt het roze koeken, maar eigenlijk zijn het gewoon cakejes met een roze laagje fondant glazuur. Toch mochten ze niet ontbreken, zeg maar, de Hollandse koekjes hier zo bij 3x2. Het is ook een stukje jeugdsentiment. Ik had ze vroeger vaak en ik had ze vroeger ook vaak, want ik verkocht ze ook nog op school. Het zal je dan niet verbazen dat ik heb zitten smullen van de zelfgemaakte roze koeken. Het roze glazuur wat op de roze koeken zit, is fondant glazuur. Dat kun je online contant kant-en-klaar kopen, maar ook zelf maken. Verschil is vooral dat de glucosestroop is toegevoegd aan de poedersuiker en water. Het droogt wat steviger op dan de glazuur op basis van alleen poedersuiker en water. Wat heb je

gevoelig voor de roze koeken. Ja, ze zagen gewoon dat ik ze zelf moest gaan maken. Nou, ik zou het je niet aanbevelen, want zo goed ben ik niet in bakken. Misschien iemand anders die zich geroepen voelt, die ze kan mogen komen brengen. Lekker vers gebakken roze koeken. Wees welkom. Wat heb je nodig voor 12 stuks? 100 gram ongezouten roomboter, 100 gram kristalsuiker, 2 eieren, een theelepel vanille-extract, 100 gram zelfrijzend bakmeel en een snufje zout. Dan nog voor het glazuur 25 gram frambozen, vers of diepvries, 100 gram poedersuiker en een eetlepel water. Klop de boter en de suikerroma, voeg een eitje toe en mix het tot deze is opgenomen. Voeg dan het tweede ei met vanille en strak toe. Mix tot het mooie egaal mengsel. Als laatste voeg je het zelfrijzend bakmeel met de snufzout toe. Verdeel het beslag over 12 cupcakejes. En dan, als je ze in een metalen vorm bakt, vet dan even in. Bak de cakejes in 15 minuten, oh, het gaat wel snel, op 160 graden. Boven- en onderwarmte natuurlijk. Wanneer de cakejes helemaal zijn afgekoeld, maak je het glazuur. Doe de frambozen in een zeefje en druk met een lepeltje of spatel al het vocht eruit. Je wilt alleen het frambozensap gebruiken voor je glazuur. Pitjes zijn daarin niet lekker. Voeg het frambozensap toe aan de poedersuiker en roer het goed door. Je wilt een stevig glazuur, maar je moet wel een beetje vloeibaar zijn. Wanneer het glazuur nog te dik is, voeg je een klein beetje water toe. Doop je cakejes in het glazuur en laat ze staan tot het glazuur een beetje is uitgehard. Onthoud dat dit glazuur altijd nog een beetje zacht zal blijven. De roze koeken, hoe kan je die nou het beste bewaren voor hier zo? In een afgesloten trommel en dan blijven ze een kleine week goed. Nou, wat mooi om te weten. Zo maak je dus roze koeken. En eigenlijk ben je gewoon, ik denk met een half uurtje wel ongeveer klaar. Dan heb je ze allemaal gebakken. En met dit recept is het heel makkelijk om te doen. Dus wil je graag roze koeken bakken voor ons? Be my guest. En ik zie ze van de week wel verschijnen.

0: We hebben een verzoekje van mevrouw de Bakker voor Lila en Nora. En ze vraagt aan Kigo Joe met Erling Haaland.
1: Of hij het doet. Maar je moet gewoon af.

0: jij een bloemetje? Radio Ridderkerk mag iedere 3x2 dag een bos bloemen weggeven aan iemand die jij kiest. Bel je motivatie door op 0180 430 777.
1: En hoor 's avonds na de duimlijn of jouw motivatie gewonnen heeft.
2: Wie gun je dat, hè? Nou, we zijn zat mensen die we een bloemetje gunnen. Wie zullen we allemaal hier zo in de studio gunnen? We iedereen een bloemetje. Maar goed, we mogen onszelf niet aanmelden. Dus vandaar. Maar belt u gerust voor als u iemand weet voor het bloemetje. Dan naar Radio Ridderkerk. Dan gaan we zeker dat uitdiepen. En dan gaan we u zeker het bloemetje toebrengen. Of toesturen deden ze vroeger. Maar dat doen we nu toebrengen. Wat gaan we nog allemaal doen? Nou, we hebben natuurlijk heel veel lekkere muziek nog. En natuurlijk ook heel veel andere dingen die te doen zijn in deze uitzending van Radio 3x2. Met natuurlijk straks de duimlijn. En natuurlijk ook nog, dan ga ik maken het dagrapport. Het dagverslag voor de website. Onze eigen website, ik zal het nog even noemen. rtvridderkerk.nl www.rtvridderkerk.nl. Daar kunt u alles vinden over Radio 3x2. Wie er allemaal, zeg maar, wat allemaal te doen is, wat we doen. En ook alle informatie die hier opgelezen wordt, kunt u daar op onze eigen website vinden. Ik kan nog even kijken wat voor weer we morgen gaan krijgen. Nou, het ziet er morgen nou niet zo best uit. Dat hadden we het al over. Want ja, het gaat een beetje regenen morgen. Het is helaas zo dat het morgen wel een beetje gaat regenen. En best wel veel gaat regenen. Want het gaat eigenlijk niet droog zijn morgen. En vanaf een uur of 8 blijft het gewoon regenen met 1,5 millimeter. En dan wordt het iets minder. Maar het gaat gewoon niet droog zijn morgen. Dus doe je regenpak aan en spring op je fiets. En ga met 3x2 met onze verslaggevers Aad en Meren mee. Zij gaan de verslag doen. En vanuit het zwembad natuurlijk Marcel. Het zwembad in Hendrikie de Ambacht. En dat heet niet de Klipper. Want de Klipper, dat is de sporthal. En daar moet je eigenlijk niet gaan zwemmen. Want dan gaat het niet goed met je. Het zwembad heet volgens mij Schonere Woord. Als ik het goed zeg in Hendrik. In Nieuw-Lekkerland, niet in Hendrikie de Ambacht. Daar heet het anders. Maar morgen geen droog weer, helaas, bij 3x2.

foodies trekken massaal naar Ridderkerk voor deze viral desserts. Toen we dit echt deden, ging het echt sky high. Wie denkt dat je voor de nieuwste foodhype naar Rotterdam moet, heeft Ridderkerk nog niet ontdekt. Influencers uit het hele land komen naar bij Nicky aan tafel voor kleurrijke dotcakes, matcha uit blik en Instagram-waardige ijskoeps. Toen we dit deden, ging het opeens sky high. Het is in de vitrines liggen crumble cookies, dotcakes, cakejes in bakjes voorzien van een dikke laag botercrème en kleurrijke sprinkles. En tientallen smaken ambachtelijk ijs van Monchou kerstbastonje tot drop karamel. Oh, lekker. Waarvoor een van de Ridderkerkers naar het Koningsplein kwamen voor een kop koffie met huisgemaakte appeltaart en slagroom, weten sinds een paar maanden ook influencers en foodies uit het hele land de zaak te vinden. Ze komen echt overal vandaan, vertelt Maud. Zelfs uit Eindhoven en Den Bosch. Eigenaresse Nicolette is er nog zelfs een beetje beduust over. Zo'n 12,5 jaar geleden begon ze haar eigen zaak. Haar liefde voor ijs en gebak begon al heel jong. Uiteindelijk wilde ze meer met haar passie doen en ze werd franchise-ondernemer van de Ridderkerkse vestiging. Toen die keten failliet ging en andere vestigingen zelfstandige verder gingen, besloot Nicolette voor zichzelf te gaan werken. De zaak liep goed, maar sinds Maud haar moeder afgelopen mei overtuigde actiever te worden op Instagram en TikTok, is het een stuk drukker geworden. We hebben inmiddels twee meiden die ons met de socials helpen. En dat had effect. Op TikTok schuiven vooral jonge vrouwen aan tafels vol zoetigheden aan om alles uitgebreid te filmen voordat de eerste hap wordt genomen. Ze noemt het account Hollandse Hotspots, de zaak in Hiddegen in Ridderkerk voor alle sweet lovers. Nou, wat bestellen ze zoal? Nou, de tiramisu cans, doorzichtige blikjes gevuld met tiramisu en luchtdicht afgesloten. Ook matcha lattes worden op die manier geserveerd. Voor het drinken schud je het blikje, zodat de matcha melk en de fruitpulp zich mengen. De video's daarvan worden massaal bekeken en gedeeld. Maar ook de appeltaart van Nicolette doet nog steeds een hele favoriet.

Wat een mooie plaat, hè? Somber, my body isn't ready. Nou, zeker zijn we ready, want wat gaan we nog allemaal doen? Nou, we hebben straks natuurlijk nog heel veel lekkere muziek nog dit uur. Nog 20 minuten radio, 3x2 tot de duimlijn begint. Morgenmiddag tussen 2 en 3 uur, dan komt Facet Ridderkerk langs. En dan gaat hij praten over geldzaken. Aaron komt daarvoor langs en ook over andere dingen die Facet natuurlijk doet. Misschien ook iets vertellen over het openingsfeest, wat er bij de loods is. En natuurlijk ook heel veel andere zaken die Facet natuurlijk, zeg maar, berichten en doet voor ons, zeg maar, om verzorgen. Woensdagmiddag dan komt de kinderburgemeester. Woensdagochtend ons Zwaalbos. Donderdagmorgen dan komt, wie kwam dan donderdagmorgen? Dat is een goede vraag. Oh, dan komt de Oudheidskamer, Tim van Veen. Donderdagmiddag dan zijn ze hier zo van volgens mij heet ze Tante Toos. En zij zijn een verpleeghuis gestart hier in Ridderkerk. En de ene is al open, zeg maar, in het centrum. En de andere gaat binnenkort open. Vrijdagochtend dan komt de SER met Gerard Sluimer. En vrijdagmiddag dan is Jules er. En die heeft een boek geschreven. Dus dan gaan we over een kinderboek praten. En dat is ook heel erg leuk om mee te maken. Dat zijn ongeveer de gasten die deze week allemaal voorbij gaan komen. Morgenochtend is nog even een vraagteken, maar er komt zeker een leuke gast voorbij. En ook dan zijn we natuurlijk morgenochtend om 8 uur starten we met natuurlijk onze verslaggever op de plekken. Die gaat lekker om 7 uur morgen aan zijn ontbijtje zit hij. En dan gaat hij op het fietsje naar de Rijenpark hier zo in Ridderkerk. En dan gaat hij voor ons mee fietsen naar Nieuw Lekkerland. Het mooie Nieuw Lekkerland natuurlijk. En daar gaat hij, zeg maar, verslag doen met allerlei andere dingen. Nou, we gaan even zwaaien. Ja, we zwaaien even wat. Ja, naar wie gaan we allemaal zwaaien? Nou, oh, naar Michiel. Nou, dat is altijd gezellig. Michiel, maar die is straks de technicus van de duimlijn. En de regie doet Aad. En de presentatie is in handen van Erik. En aan de telefoon zit Wendy. En u mag bellen om 6 uur precies.

Wat een mooie plaat. Hè? Nou, we gaan de ambachtsnotaris, die komt op de koffie bij de bibliotheek. En dat is op morgen. Dan zijn ze van 11:30 tot 11:30 hier zo in de Ridderkerk bij de bibliotheek aan zet. Bezoekers kunnen onder het genot van een kopje koffie nieuwe mensen ontmoeten en meer te weten komen over het levenstestament. Een medewerker van ambachtsnotaris geeft uitleg over dit onderwerp en beantwoordt de vragen. De bijeenkomst vindt plaats in de foyer van bibliotheek aan zet. Aanmelden vooraf is niet nodig.

Stichting Europa Run doneert 150.000 aan het project in de Pencil van het Erasmus MC. Met deze bijdrage ondersteunt de Stichting een medische innovatie die moet bijdragen aan betere en beter toegankelijke behandelingen voor mensen met kanker, met name in de palliatieve fase. Het project richt zich op het ontwikkelen van hoogwaardige cellijnen die beschikbaar worden gesteld aan academische ziekenhuizen. Hierdoor kunnen onderzoekers nieuwe geneesmiddelen ontwikkelen en innovatieve behandelingen betaalbaarder maken. Het uiteindelijke doel is dat patiënten sneller toegang gaan krijgen tot effectieve therapieën met minder bijwerkingen en een betere kwaliteit van leven. De bijdrage van de Europa Run wordt gebruikt voor de opbouw van de eerste hoogwaardige cellijn binnen in de Pencil. Daarbij ontstaat een belangrijke voorziening waar onderzoekers en academische ziekenhuizen langdurig gebruik van kunnen maken.

Wat een mooie plaat, hè? Panic at the Disco. Ja, nou, we gaan niet panieken hoor, want straks gaan we natuurlijk weer lekker bellen. Ja, ik moet er even iets voor vertellen. Nou, dus nog steeds is de snelweg wel weer inmiddels open bij de A15 ter hoogte van Papendrecht. Het ongeluk gebeurde rond 4:15, maar de weg was eerst afgesloten. Maar inmiddels is de A15 ter hoogte van Papendrecht weer open. Nou, dat is beter, want dan houdt de file een beetje op. Dan gaan we er gewoon file stoppen ermee. En wij gaan er ook bijna mee stoppen met de uitzending van 4 tot 6 uur. Morgen zit collega Frank op deze plek. En dan gaan we echt genieten van zijn informatie. Want hij heeft heel veel verstand van muziek. Want hij doet ook de story of. En dat gaat hij allemaal lekker vertellen. Zeg maar, morgenmiddag en de andere middagen. Dan gaat hij daar ook wat over vertellen. En vrijdagmiddag, volgens mij ook met Lisette samen, gaat hij presenteren. En dan gaan we een gezellige middag hebben met de versierde fietsen. En ook dan is onze Aad daar natuurlijk weer bij. Met Ron en met Erik. En dan gaan we ook een lekkere uitzending maken. Dadelijk, je mag over vijf minuten precies... mag je gaan bellen voor de duimlijn. En dan is het nummer 0180-430-777. Dan mag je gaan bellen voor de duimlijn. Dan zit Erik op deze plek. Ik heb me vast een beetje opgewarmd deze plek. Dan zit aan de andere kant waar Timo zit. Die heeft fantastische techniek heb gedaan. Want ik ga je bedanken. Want je hebt gewoon de perfecte afgelopen 2 uur techniek gedaan. Het eerste uur was gepresenteerd door Helma. En mijn naam is Carolien Veerman. Daarnaast ga ik nog bedanken dat David voor alles verantwoordelijk was. De techniek straks is in handen van Michiel bij de Duimlijn. En die heeft ook techniek gedaan bij mij. Aad, hoe kan ik Aad nou vergeten? Hij zit al helemaal klaar in de stress. Want zijn knopjes die zijn al helemaal warm gedraaid. En hij gaat natuurlijk de regie doen bij de Duimlijn. Bellen kan altijd 0180-430-777. En over precies 4 minuten mag u gaan bellen. En ik ga je bedanken voor het luisteren naar deze uitzending. Morgenmiddag om 2 uur ben ik er weer met een nieuwe uitzending tussen 2 en 4 uur. Ik zou zeggen graag tot dan. Tot ziens. Dag.

0: Dit uur Radio 3x2 werd mede mogelijk gemaakt door Slagerij en Partyservice Gelderblom Ridderkerk, Brood- en Banketbakkerij van der Linde, plus Ridderkerk Vlietplein, Het Wapen van Degenkamp, Facet Ridderkerk, Boek- en Kantoorboekhandel DP Sanders Bolnes, Stolen Concept Dillenburgplein, Jumbo Ridderkerk, Bloemenhuis J. van der Waal en Zoon en Bram Ladage Ridderkerk.
1: 5.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De politie heeft vandaag 34 vrachtwagens en touringcars bekeurd die over de Merwedebrug bij Gorkum reden. De overwegend buitenlandse chauffeurs moesten meteen een boete van €500 betalen. De brug in de A27 is sinds vorige maand gesloten voor zwaar verkeer, omdat de constructie verzwakt is. De brandweer in België krijgt bij het blussen van de brand in de Hoge Venen hulp van twee blushelikopters uit Noorwegen. Ook Nederland stuurde vandaag opnieuw een Chinook. Omdat sommige plekken moeilijk bereikbaar zijn, is blussen vanuit de lucht cruciaal. Nu het af en toe regent, hoopt de brandweer dat de veenbrand in de Ardennen woensdag onder controle is. Premier Jette heeft in het aardbevingsgebied in Groningen gepraat met inwoners van Zeerijp en Appingedam. Hij zei dat hij snapt dat de bewoners boos zijn over de problemen bij schadeherstel en het versterken van huizen. Jette belooft dat dat sneller zal worden aangepakt. Het was zijn eerste bezoek aan het gebied als premier. In een huis in Heiloo is gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet al de hele dag onderzoek. Een man van 20 die de politie belde is opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat zijn rol was. De politie hoopt dat mensen die iets gezien hebben zich melden. Meer dan 300 voorwerpen die zijn gebruikt bij de musical Soldaat van Oranje worden geveild. Daaronder zijn een telefooncel, een replica van een Bentley en een portret van koningin Wilhelmina. Vorige maand stopte de musical na bijna 4000 voorstellingen in 16 jaar. Het weer, af en toe zon, maar ook kans op een bui bij 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ja, het is nog altijd merkbaar vakantietijd in onze regio. De meeste vertraging op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Voor Rijswijk Plasbroekpolder is een ongeluk gebeurd. De eerste linker rijstrook dicht en de vertraging een kleine 10 minuten. En de A20 Gouda Hoek van Holland tussen Knopend Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. 3 kilometer met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: De bloemenjungle voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons bloemenjungle café. De bloemenjungle aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
6: Berkhoutkozijnen is aangesloten bij het VKG-keurmerk. Zo bent u verzekerd van kwaliteit en comfort. Wij monteren uitsluitend met onze eigen monteurs. Geïnteresseerd? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan in de showroom of via de website op www.berkhoutkozijnen.nl. Ons telefoonnummer is 0180 628 546.
5: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
7: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
8: Bakkerij Vos,
9: Slagerij Vreugdenheel,
10: Bloemist Fleur Fashion,
11: Haarmode Meijer,
12: Kruidvat,
13: Miss Beauty Fashion,
14: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
15: Eetcafé De Parel,
16: Lidl,
17: Libra
18: en Café Bonnes.
19: Zadel.

0: Bel vanavond tussen 6 en half 7 de 3x2 duimlijn 0180-430-777.
1: Ja, dat is het telefoonnummer wat je kunt bellen als je iemand uit een groep, of de hele groep, of nou ja, wie dan ook, eventjes een sterkte wil wensen in de duimlijn. De duimlijn aflevering van 2026. Michiel, die zit achter de techniek. Aad zit achter de lijngie. Wendy, die is degene die de telefoon voor je aanneemt. En ik ben degene die ingewikkelde tekst mag uitspreken. En dan gaan we beginnen zo meteen. De duimlijn draait exact een half uur. En dan hoor je weer de bekende klakson voorbij komen. En degene die we dan nog aan de telefoon hebben, die gaan we nog in de uitzending halen voor die duim die uitgedeeld wordt worden. Natuurlijk. En de groep op wie het meeste geduimd is, die wordt uitgenodigd om hier aanwezig te zijn in de studio's van RTV Ridderkerk. Nou, zullen we gaan beginnen? Is iedereen er klaar voor? Dan zou ik zeggen met de eerste, met de duimlijn spreek je. Goedenavond.
2: Goedenavond, Marleen hier.
1: Hallo.
2: Ik wil graag duimen voor twee groepen.
1: Ja.
2: Groep 2, Jumbo Ridderkerk.
1: Ja.
2: En groep 16, Van Gelder.
1: Prima, die schrijf ik erbij. Dankjewel voor het bellen.
2: Helemaal goed.
1: Joep, dag.
2: Ja.
1: Met de duimlijn spreek je. Goedenavond.
3: Hi, goedenavond met Esther van Iersel.
1: Hallo.
3: Ik, die mevrouw brengt mij op een idee. Kan ik ook twee duimpjes uitbrengen op één groep?
1: Ja, nee niet twee op één groep. Nee,
3: jammer. Nee. Nou, ik ga in ieder geval duimen voor groep 11, Ambers, Cake en Beek.
1: Oké, die schrijf ik op. Esther, dankjewel.
3: Dank je.
1: Dag.
3: Doeg.
1: Met de duimlijn, goedenavond.
4: Goedenavond.
1: Zeg het maar.
4: Ik zou willen stemmen voor team 10 en team 14.
1: Voor team 10 en voor team 14. Die heb ik opgeschreven, dankjewel.
4: Kijk, top.
1: Dag.
4: Dank wel.
1: Met de duimlijn, goedenavond.
5: Goedenavond.
1: Zeg het maar.
5: Ik wil graag duimen voor groep 2 en voor groep 16.
1: Groep 2 en voor groep 16. Die staan erop, dankjewel.
5: Dank u wel.
1: Dag.
5: Dag.
1: Met de duimlijn, goedenavond.
6: Goedenavond, met Demi.
1: Hi Demi.
6: Ik wil graag voor team 7 en 17 stemmen.
1: 7 en 17, Demi, die staan erop, dankjewel. Dag.
6: Okay.
1: Doei. Met de duimlijn spreek je, goedenavond.
7: Hallo,
1: met de duimlijn, goedenavond.
8: Hi, ik wil graag voor team 2 en 16.
1: Voor team 2 en voor team 16, die staan erop, dankjewel.
8: Dankjewel.
1: Dag, met de duimlijn, goedenavond. De duimlijn spreek je, goedenavond. De duimlijn, goedenavond.
9: Hallo, met Hildeberg, want ik wil graag voor team 4 en voor team 12.
1: Team 4 en voor team 12. Die staan erop. Dankjewel voor het bellen. Dag. Met de duimlijn spreek je. Goedenavond.
10: Hallo.
1: Zeg het
10: maar.

0: geen lijnen nu. Hé, wat is dat nou vervelend? Nou, u weet het telefoonnummer, hè. 080-430-777. Dan krijg je eerst Wendy aan de telefoon. Dan krijg je Aad. En dan vervolgens mag ik tegen je zeggen... de volgende tekst spreken we dan uit met de duimlijn. Goedenavond.
1: Nou, Leon Berghout.
0: Hé, hey, goedenavond.
1: Hey, ik wil graag voor ons eigen team zo ze duimen. En voor mevrouw de pannenkoe.
0: Voor mevrouw de pannenkoe. Nou, die schrijven we op. Dankjewel.
1: Ja hoor, bedankt.
0: Dag. Met de duimlijn spreek je. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Zeg het maar.
2: Team 10 en team 14.
0: 10 en team 14. Die heb ik opgeschreven. Dankjewel.
2: Kijk, top.
0: Dag. Ja. Met de duimlijn spreek je. Goedenavond.
3: Hi, goedenavond. Je spreekt met Jessica Verhoef.
0: Hallo.
3: Hallo. Ik wil graag duimen voor team 13 Bakkerij Vos. Ja. En team 16 Groente en Fruit van Gelder.
0: Die staan er allebei op. Dankjewel voor het bellen.
3: Dank je. Doei.
0: Dag. Met de duimlijn. Goedenavond.
3: Goedenavond, wij willen graag groep 11 heel veel succes wensen.
0: Nou, dan schrijf ik die op. Dankjewel voor het bellen.
3: Dankjewel.
0: Dag. Met de duimlijn, goedenavond.
4: Hoi, ik ben Corjan.
0: Hoi Corjan.
4: Hoi, ik wil graag duimen voor groep 13 en 19.
0: 13 en groep 19. Die staan erop, Corjan. Dankjewel. Ja,
4: dankjewel.
0: Dag. Hoi. Met de duimlijn, goedenavond.
5: Goedenavond.
0: Zeg het maar.
5: Voor mijn eigen team, team nummer 10.
0: Ja.
5: En nummer 14.
0: 10 en nummer 14. Die heb ik opgeschreven hoor. Dankjewel.
5: Top.
0: Dag. Met de duimlijn spreek je. Goedenavond.
6: Hallo, met Niels Berghout.
0: Hi Niels.
6: Ik wil graag stemmen op team 4 en team 12.
0: Team 4 en op team 12. Die schrijf ik op. Dankjewel voor het bellen.
6: Hallo.
0: Dag.
6: Doei.
0: Met de duimlijn. Goedenavond.
7: Goedenavond met Demi.
0: Hi Demi.
7: Ik wil graag stemmen op groep 7 en 17.
0: 7 en 17, Demi. Die heb ik opgeschreven. Dankjewel.
7: Bedankt.
0: Dag. Met de duimlijn spreek je. Goedenavond.
8: Goedenavond voor team 1.
0: Ja.
8: De vakkom.
0: Die heb ik die opgeschreven. Dankjewel voor het bellen. Doei. Met de duimlijn spreek je. Goedenavond.
9: Hoi, met Lindsay.
0: Hi Lindsay.
9: Ik bel voor team 3 aardoomhoveniers.
0: De Lindsay, die schrijf ik op. Dankjewel.
9: Oké, dankjewel.
0: Dag.
9: Doei.
0: Met de duimlijn, goedenavond.
10: Goedenavond.
0: Zeg het maar.
10: Team 10 en team 14.
0: 10 en team 14. Die schrijf ik op, dankjewel.
10: Dag dan.
0: Dag. Met de duimlijn spreek je, goedenavond. De duimlijn spreek je, goedenavond. Het kan zijn dat je in gesprek krijgt hoor als je de duimlijn belt, want er wordt veel gebeld. Probeer het dan gewoon later nog een keertje. Hè. Ik zei het al, de duimlijn draait exact een half uur. Dus wat dat betreft heb je tijd genoeg om het te proberen. Met de duimlijn spreek je. Goedenavond.
11: Hallo, ik ben Harmen en ik wil graag duimen voor groep 2 en groep 16.
0: Groep 2 en voor groep 16. Harmen, die schrijf ik erbij. Dankjewel.
11: Fijne avond.
0: Dag. Met de duimlijn spreek je. Goedenavond.
12: Ja, goedenavond. Ik wil graag een duim voor team 3.
0: Voor team 3. Die schrijf ik op. Dankjewel voor het bellen.
12: Helemaal goed. Doei, doei.
0: Dag. Met de duimlijn spreek je. Goedenavond.
13: Hoi, ik ben Corjan.
0: Hoi, Corjan.
13: Hoi, ik wil duimen voor team 13 en 19.
0: 13 en 19. Schrijf ik weer op, Corjan. Dankjewel.
13: Ja, dankjewel.
0: Dag. Met de duimlijn. Goedenavond.
14: Ja, goedenavond met Wim Pontsteen.
0: Hallo.
14: Ik duim voor team 18 en voor Stef in team 11.
0: Team 18 en team 11. Die schrijf ik op. Dankjewel.
14: Alsjeblieft. Tot ziens. Fijne avond.
0: Dag. Met de duimlijn. Goedenavond.
15: Goedenavond met Demi.
0: Hoi Demi.
15: Ik wil graag op mijn eigen groep 3 stemmen.
0: Ja.
15: Groep 10, 16 en 17.
0: 10, 16 en groep 17. Demi, die staan erop.
15: Hey, fijne avond.
0: Dankjewel voor het bellen. Dag. Met de duimlijn spreek je. Goedenavond.
16: Goedenavond. Spreek met Sharon.
0: Hoi Sharon.
16: Hi, ik wil graag een duimpje geven voor groep nummer 3, Aardoom.
0: Dan schrijf ik op, Sharon. Dankjewel.
16: Oké, dankjewel.
0: Dag. Doei. Met de duimlijn spreek je. Goedenavond.
17: Goedenavond, Mathete. Ik wil graag duimen voor team 7 en team 20.
0: 7 en voor team 20. Tetem, dankjewel voor het bellen.
17: Dank je.
0: Dag.
17: Doei.
0: Met de duimlijn. Goedenavond.
18: Hi, met Erwin.
0: Hi, Erwin.
18: Hi, nog een keer voor Berghout en de pannenkoek.
0: 4 en dat is zijn groep 4 en de pannenkoe is groep 12. Dankjewel Erwin voor het bellen.
18: Bedankt.
0: Dag. Met de duimlijn, goedenavond.
19: Met Matthijs.
0: Hoi Matthijs.
19: Goedenavond. Ik wil graag duimen voor groep 7, groep 14 en voor groep 8.
0: 14 en voor groep 8. Die staan erop, dankjewel.
19: Dank je, doei.
0: Dag. Met de duimlijn, goedenavond.
20: Hoi,

0: Hoi.
1: Ik wil graag stemmen op nummer 9 en 11.
0: Voor groep 9 en voor groep 11. Die staan erop, dankjewel.
1: Doei.
0: Dag. Met de Duimlijn spreek je. Goedenavond.
1: Hallo.
0: Zeg het maar.
1: Doe maar voor team 4 en 12.
0: 4 en voor team 12. Die heb ik opgeschreven, dankjewel.
1: Doei.
0: Doei. Met de Duimlijn, goedenavond. Met de Duimlijn spreek je. Goedenavond.
2: Hey Stephanie.
0: Hi Stephanie.
2: Hi. Ik wil graag duimen op 3, 10, 16 en 17.
0: 3, 10, 16 en 17. Stephanie, dankjewel voor het bellen.
2: Hoi, doei. Dag.
0: Met de Duimlijn, goedenavond.
3: Goedenavond, met Lila, het zusje van Pepijn.
0: Ah, het zusje van Pepijn. Gezellig. Ja. Leuk.
3: Ik wil graag stemmen op groep nummer 1, de fakkel.
0: Ja. Nou, die schrijf ik op. Dankjewel.
3: Dank u wel.
0: Dag.
3: Dag.
0: Met de Duimlijn, goedenavond.
4: Hey Ben. Ik zou graag op team 11 willen stemmen van 3x2.
0: Voor team 11 van 3x2. Nou, dat heb je dan bij deze gedaan. Dankjewel.
4: Jo.
0: Doei. Met de Duimlijn, goedenavond.
5: Hallo, met Doreen uit Epe.
0: Hallo.
5: Ik wil graag duimen voor team 2 en team 16.
0: Voor team 2 en voor team 16. Die schrijf ik erbij, dankjewel.
5: Fijn, dankjewel.
0: Dag. Met de Duimlijn, goedenavond.
6: En net als gaan voor team 18 en voor 11 voor Stef. Doei, goeie avond.
0: Een fijne avond, dankjewel. Dag.
6: Doei.
0: Met de Duimlijn, goedenavond.
7: Hoi, met Leomi.
0: Hallo.
7: Ik wil graag stemmen voor team 3.
0: Voor team 3, Leomi, die schrijf ik op. Dankjewel.
7: Oké, dankjewel. Doei.
0: Doei. Met de Duimlijn spreek je. Goedenavond.
8: Goedenavond, met Laura.
0: Hallo, Laura.
8: Hoi, ik wil graag stemmen voor team 4 en team 12.
0: 4 en voor team 12, Laura. Dankjewel.
8: Yes.
0: Dag. Met de Duimlijn, goedenavond. Met de Duimlijn, goedenavond. Met de Duimlijn spreek je. Goedenavond. 080-430-777 om te bellen met...
9: Hallo, met Hiddenberg ook. Ik wil graag op team 4 en team 12 stemmen.
0: 4 en team 12. Hidde, dankjewel.
9: Doei.
0: Dag. Met de Duimlijn spreek je. Goedenavond.
10: Hoi.
0: Hoi.
10: Met Duco. Ik zou graag willen stemmen op team 20 en team 7.
0: Team 20 en team 7. Die heb ik opgeschreven. Dankjewel.
10: Doei.
0: Doei. Met de Duimlijn spreek je. Goedenavond.
11: Goedenavond.
0: Zeg het maar.
11: Ik ben Lofie en ik wil graag duimen voor groep 7, 8 en 14.
0: 7, 8 en voor groep 14. Die staan er allemaal op. Dankjewel. Dag. Doei.
11: Doei.
0: Met de Duimlijn spreek je. Goedenavond.
12: Goedenavond.
0: Zeg het maar.
12: Team 10, Koeker.
0: Ja.
12: En team nummer 14... Eetpakfiets.
0: Helemaal goed. Die staan er allemaal op. Dankjewel voor het bellen.
12: Helemaal goed.
0: Dag. Met de Duimlijn spreek je. Goedenavond.
13: Goedenavond. Ik wil graag stemmen op team 11. Amber Speak en Cake.
0: Dan heb ik dat bij deze gedaan en ik heb hem opgeschreven. Dankjewel.
13: Dankjewel. Hoi hoi.
0: Dag. Met de Duimlijn. Goedenavond.
14: Met Marielle.
0: Hoi Marielle.
14: Hoi. Ik wil graag stemmen voor de toepers van groep 19.
0: Voor groep 19 natuurlijk. En dan heb ik die erbij geschreven. Dankjewel.
14: Helemaal goed.
0: Dag. Met de Duimlijn, goedenavond.
15: Hi, met Sharon weer.
0: Hallo.
15: Hey, daar is weer een duimpje voor groep nummer 3, Arto.
0: Dan schrijf ik die gewoon weer op, dankjewel.
15: Oké, dankjewel.
0: Dag. Met de Duimlijn, goedenavond.
16: Hallo, ik wil graag duimen op team 7 en team 20.
0: Dus, ja. Dat heb je dat bij deze gedaan? Ja. Ik heb ze opgeschreven, dankjewel.
16: Bedankt.
0: Dag. Met de Duimlijn, goedenavond.
17: Goedenavond, hoi, met Liv.
0: Hoi.
17: Ik wil graag duimen voor groep 18 en 11. Doei, goedenavond.
0: Een fijne avond en dankjewel voor het bellen. Met de Duimlijn spreek je een hele goede avond. Met de Duimlijn, goedenavond.
18: Hallo?
0: Hi, zeg het maar.
18: Ik zou graag op team 11 willen stemmen.
0: Dat mag. Dan schrijf ik die op.
18: Doei.
0: Dankjewel, dag. Met de Duimlijn spreek je. Goedenavond.
19: Goedenavond.
0: Zeg het
19: maar. Ik wil graag stemmen op Nora en Lila van groep 1, de fakkel.
0: Dan heb je dat bij deze gedaan en bedankt voor het bellen.
19: Dag.
0: Dag. Altijd fijn om de mensen altijd weer aan de telefoon te krijgen. Elk jaar weer een feestje. De Duimlijn, goedenavond.
20: Hi, mijn Corjan.
0: Hi, Corjan.
20: Hi, mag ik nogmaals duimen voor 10, 13 en 19?
0: Ja, natuurlijk mag dat. Er is geen enkel probleem. Ik heb ze erbij geschreven, Corjan.
20: Top, dankjewel.
0: Dag. Met de Duimlijn, goedenavond.
21: Ik ben met Marielle.
0: Hi, Marielle.
21: Ik wil nog een duimpje doen voor groep 19.
0: Dan schrijf ik die op.
21: Dankjewel.
0: Niemand vergeten, Marielle?
21: Nee hoor.
0: Oké, okay, prima. Hij staat erbij. En bedankt voor het bellen. Dag. Met de Duimlijn spreek je. Goedenavond.
21: Ja, ik ging er dubbel in. Weer met Marielle.
0: Hi Marielle. Met twee, twee telefoons toch, mag ik hopen?
21: Ja, echt maar twee.
0: Ja.
21: Dus ik viel heel erg mee.
0: Oké. Okay. Nou, misschien dat het later in de week wel meer moet worden. Maar dat gaan we wel zien, hè?
21: Nee, joh, dat komt goed zo.
0: Oké. Okay. Hey, fijn dat je hebt gebeld.
21: En goed.
0: Dag. Met de Duimlijn. Goedenavond.
22: Ja, goedenavond. Weer een duimpje voor team 3.
0: Voor team 3 schrijf ik die gewoon weer op. Dankjewel.
22: Top, doei, doei.
0: Dag. Met de Duimlijn, goedenavond.
23: Hallo.
0: Zeg het maar.
23: Hallo, met Niels.
0: Hi Niels.
23: Hey, ik wil graag stemmen op team 4 en team 12.
0: 4 en team 12. Niels, die staan er allebei weer op. Dankjewel.
23: Doei.
0: Dag. Met de Duimlijn spreek je, goedenavond.
24: Goedenavond, ik wil graag stemmen op team 11, Amber's Bacon Cake.
0: Dan schrijf ik die gewoon op. Dankjewel voor het bellen.
24: Dankjewel.
0: Dag. Met de Duimlijn spreek je. Goedenavond.
25: Hallo, met Inge.
0: Hi Inge.
25: Ik wil graag een stem uitbrengen op groep 17.
0: Ja, dan schrijf ik die op. Inge, dankjewel voor het bellen.
25: Dag dan.
0: Dag.
25: Doei.
0: Dag. Met de Duimlijn spreek je. Een hele goede avond.
26: Hallo.
0: Zeg het maar.
26: Ik stem voor nummer 11.
0: Je stemt op nummer 11. Dan schrijf ik weer een streepje bij groep nummer 11. Dankjewel.
26: Oké.
0: Dag.
26: Doei.
0: Met de Duimlijn, goedenavond.
27: Goedenavond, met Jan Akenmulder. Ik wil graag duimen voor Eef Bakfiets. En dat is groep nummer 14.
0: Dat klopt helemaal, Jan. Dankjewel voor het bellen.
27: Hoi.
0: Dag. Met de Duimlijn spreek je, goedenavond.
28: Hoi, ik ben Mason. Ik wil graag stemmen op groep 3, Arto.
0: Dan schrijf ik die op. Dankjewel.
28: Oké, doei.
0: Dag. Met de Duimlijn spreek je. Goedenavond.
29: Hallo, goedenavond.
0: Zeg het maar.
29: Ik wilde graag bellen om nummer om team 11 succes te wensen.
0: Nou, dat mag. Dat is dan bij deze gedaan. En die staat er weer bij. En dankjewel voor het belletje.
29: Bedankt.
0: Dag. Met de Duimlijn. Goedenavond.
30: Hallo, met Hidde Berkout.
0: Hallo.
30: Ik wil graag stemmen op team 4 en voor team 12.
0: Oké, okay. Dit schrijf ik op. Dankjewel, dag. En misschien wel tot strakjes, je weet het maar nooit. Hè. Met de Duimlijn spreek je, goedenavond.
31: Hallo, met Inge.
0: Hi,
31: ik wil
0: Inge.
31: Nog een stem uitbrengen op groep 17.
0: Groep 17. Inge, die staat er weer bij. Dankjewel.
31: Alsjeblieft.
0: Dag.
31: Doei.
0: Met de Duimlijn, goedenavond.
32: Goedenavond, met Peter. Ik wil graag stemmen op groep 4 en groep 12.
0: Groep 4 en voor groep 12. Peter, die staan erop.
32: Dankjewel.
0: Dag. Met de Duimlijn, goedenavond.
33: Goedenavond. Ik stem op Cake and Bake, nummer 11.
0: Nummer 11, die schrijf ik erop. Dankjewel voor het bellen.
33: Jo, hartstikke fijn. Super.
0: Dag. Met de Duimlijn spreek je, goedenavond.
34: Goedenavond, met Jordi.
0: Hi Jordi.
34: Ik wil graag duimen voor groep nummer 9 en voor de fantastische organisatie.
0: Nou, dan heb je, dat is denk ik wel terecht, hè?
34: Ja, toch?
0: Ja, was een mooie dag vandaag door iedereen gemaakt. Toch?
34: Morgen weer eentje.
0: En morgen gaan we weer een feestje van maken. Jordi, dankjewel.
34: Geen probleem. Vanavond.
0: Vanavond, dag. Met de Duimlijn, goedenavond.
35: Hallo, met de moeder van Pepijn.
0: Dag mama Pepijn.
35: En Lila, natuurlijk. Hallo. We graag stemmen voor groep 1, de fakkel.
0: Dan schrijf ik die gewoon weer op. Dankjewel.
35: Dankjewel.
0: Dag. Met de Duimlijn, goedenavond.
36: Hey, met de vader van Inge. Ik wil graag stemmen op team 17.
0: Team 17, die schrijf ik op.
36: Ja, succes.
0: En bedankt voor het bellen. Dankjewel. Dag. Hey. Met de Duimlijn, goedenavond.
37: Goedenavond, ik ben Nora, ik stem voor team 1.
0: Voor team 1, Nora, die staan erop, dankjewel.
37: Oké, bedankt.
0: Dag, met de Duimlijn spreek je, goedenavond.
38: Hey, ik ben Erwin nog een keer.
0: Hoi Erwin.
38: Ik ga nou gewoon even op team 4 stemmen, want het kan natuurlijk niet zijn dat we met heel familie Berkhout op 4 en 12 stemmen.
0: Ja, dat kan wel.
38: Even nummer 4 alleen.
0: Dat kan wel, maar dat is, bij deze, dan misschien maak je wel het verschil.
38: Daarom.
0: Hey, dankjewel voor het bellen.
38: Joe.
0: Hoi. Met de Duimlijn, goedenavond.
39: Hi, goedenavond. Met Jessica nog een keer. Oh, ik bel voor groep 13 en groep 16.
0: 13 en voor groep 16. Die staan er allemaal op. Dankjewel.
1: Dank je.
0: Dag. Met de duimlijn. Goedenavond.
2: Goedenavond met Loon. Ik zou graag willen stemmen op team 20 en team 7.
0: Team 20 en op team 7. Die staan erop. Dankjewel.
2: Dank je.
0: Dag.
2: Dank je.
0: Doei. Met de duimlijn. Goedenavond.
3: Hoi, weer met Mason.
0: Hi, Mason.
3: Ik wil graag weer stemmen op groep 3 Aardoom.
0: Groep 3 Aardoom. Mason, die staan erop. Dankjewel.
3: Oké, doei.
0: Dag. De duimlijn, een hele goede avond.
4: Ja, een hele goede avond met Michel.
0: Hi Michel.
4: Ik duim voor team 2 en voor team 16.
0: 2 en voor team 16. Michel, die staan erop.
4: Dankjewel.
0: En bedankt. Dag.
4: Dag hoor.
0: Dag. De duimlijn spreek je. Goedenavond.
5: Weer met Marielle.
0: Hi Marielle.
5: Ja, doe nog maar een duimpje voor groep 19 dan.
0: Nou, natuurlijk. Die schrijf ik op. Met alle plezier. Dankjewel Marielle.
5: Dankjewel.
0: Dag. Met de duimlijn. Goedenavond.
6: Goedenavond. Ik ben met Charlotte.
0: Hi Charlotte.
6: Hi, ik wil graag stemmen op groep nummer 5, Nikkies.
0: Ja.
6: En groep nummer 11, Ambers Bacon Cake.
0: Oké, die staan erop. Dankjewel.
6: Super, dankjewel.
0: Dag. Met de duimlijn spreek je. Goedenavond.
7: Hi, met Sofie. Goedenavond.
0: Hi, Sofie.
7: Ik stem voor groep 18.
0: Voor groep 18, Sofie. Die staan erop. Dankjewel.
7: Oké, dankjewel.
0: Dag. Met de duimlijn spreek je. Goedenavond.
8: Hallo, met Inge.
0: Hoi Inge.
8: Ik wil nog een stem uitbrengen op groep 17.
0: Op groep 17, die staat erop, de Inge. Dankjewel.
8: Alsjeblieft.
0: Dag.
8: Doei.
0: Met de duimlijn spreek je. Goedenavond.
9: Goedenavond.
0: Zeg het maar.
9: Op team 10 en team 14.
0: 10 en team 14, die staan er allebei op. Dankjewel voor het bellen.
9: Dankjewel.
0: Dag.
9: Hoi.
0: Met de duimlijn, goedenavond.
10: Goedenavond, ik stem voor team 1.
0: Jij stemt op team 1, daar schrijf ik daar een streepje bij. Dankjewel voor het bellen.
10: Goed bedankt.
0: Dag. Met de duimlijn, goedenavond.
11: Hoi, hoi. Met Xavi. Ik wil graag stemmen voor groep 3 aardhoveniers.
0: Die heb ik dan bij deze opgeschreven. Dankjewel.
11: Alsjeblieft.
0: Dag. Met de duimlijn, goedenavond.
12: Goedenavond, met Jordi nog een keertje.
0: Hoi Jordi.
12: Ik zou graag voor mijn toppers van groep nummer 9 en voor de fantastische organisatie nog een keer willen stemmen.
0: Nou, dat is helemaal geweldig. En helemaal terecht, Jordi. Dankjewel.
12: Dankjewel. Fijnavond.
0: Fijnavond. Dag. Met de duimlijn. Goedenavond.
13: Goedenavond. Ik spreek met Nathalie.
0: Hoi Nathalie.
13: Ik bel voor team nummer 2 van de Jumbo.
0: Team nummer 2, Nathalie. Die staan erop. Dankjewel.
13: Dank je. Hoi.
0: Dag. Met de duimlijn. Goedenavond.
14: Hoi.
12: Ik wil graag stemmen op groep 9 en 11.
0: 9 en 11. Die staan erop. Dankjewel.
12: Dankjewel. Hoi.
0: Dag. Met de duimlijn spreek je. Goedenavond. Met de duimlijn. Goedenavond.
15: Goedenavond. Met
0: Hallo. Tess. Hoi. Zeg het maar.
15: Voor 11, ja? 14 en 18 alsjeblieft stemmen.
0: 11, 14 en voor 18. Dat dus heb ik dan bij deze allemaal opgeschreven. Dankjewel.
15: Doei.
0: Doei. Met de duimlijn, goedenavond.
16: Goedenavond, ik wil graag stemmen op groep 7,
0: ja.
16: 8,
0: ja.
16: 14,
0: ja.
16: 15, 13 en 20. Groetjes van Samuel en de fantastische organisatie.
0: Dankjewel voor het bellen. Dag. Met de duimlijn spreek je, goedenavond.
17: Ja, goedenavond. Spreek met Bianca de Graaf. Ik wil graag voor mijn dochter stemmen op groep nummer 10.
0: Groep nummer 10. Dus schrijf ik die bij deze erbij. Dankjewel voor het bellen.
17: Hartstikke fijn. Dankjewel. Fijne avond.
0: Dag. Met de duimlijn. Goedenavond.
18: Goedenavond. Je spreekt met Marlies.
0: Hi Marlies.
18: Hallo. Ik wil graag duimen voor groep 18 en ook voor Stef in groep 11.
0: 18 en voor groep 11. Daar staan erop. Dankjewel.
18: Fijne avond.
0: Hetzelfde. Dag.
18: Doeg.
0: Met de duimlijn. Goedenavond.
19: Hallo, ik wil graag stemmen op groep 7 en groep 40.
0: 7.
19: En iedereen stem op groep 7.
0: Ja, oké, okay. Nou, misschien dat iedereen het gehoord heeft. Dankjewel.
19: En niemand op groep 20.
0: Ja, maar dat kunnen we niet tegenhouden. Maar dankjewel voor het bellen.
19: Doei.
0: Doei. Met de duimlijn, goedenavond.
12: Goedenavond. Mijn telefoon is helemaal heet van groep 4, een stemmetje.
0: Ja, dat gebeurt vaker bij de duimlijn. Maar in elk geval, hij staat erop. Dankjewel.
12: Dankjewel.
0: Dag. Met de duimlijn, goedenavond. Met de duimlijn spreek je, goedenavond. 080-430-777. Dan word je doorverbonden met... uiteindelijk
39: ja,
0: kom je dan bij mij terecht.
39: Ja, met Esther van de Eersel spreek je.
0: Hallo Esther.
39: Hallo, ja, daar ben ik weer. Ik wil graag nog een keer stemmen op team 11.
0: Dat mag. Schrijf ik die nog een keer op, Esther?
39: Ja, superfijn. Dankjewel.
0: Dankjewel voor het bellen.
39: Jo.
0: Fijne avond.
39: Fijne avond.
0: Dag. Met de duimlijn, goedenavond.
1: Hi, met Sharon.
0: Hallo.
1: Hi, ik bel weer voor groep nummer 3, Arzo.
0: Voor groep 3 schrijf ik die gewoon weer op. Dankjewel.
1: Oké, bedankt.
0: Dag. Doei. Met de duimlijn spreek je, goedenavond.
14: Goedenavond, met Melanie.
0: Hi, Melanie.
14: Hi. Ik wil graag duimen voor groep 18, alsjeblieft.
0: Voor groep 18, Melanie, die staat erop. Dankjewel.
14: Super, dankjewel. Doei.
0: Dag. Met de duimlijn, goedenavond. Met de duimlijn spreek je, goedenavond.
20: Hallo, met Roos.
0: Hi, Roos.
20: Ik wil graag stemmen voor team 1, de fakkel.
0: Roos, die schrijf ik op voor je, dankjewel.
20: Alsjeblieft, doei.
0: Fijne avond, dag. Met de duimlijn, goedenavond.
21: Ja, goedenavond. Een duimpje voor team 3.
0: Voor team 3, deze schrijf ik gewoon weer op, dankjewel.
21: Doeg.
0: Dag. Met de duimlijn, goedenavond.
22: Met Marielle.
0: Hoi Marielle.
22: Ik wil toch nog een duimpje op groep 19.
0: Ja, maar natuurlijk. Die schrijf ik op, Marielle.
22: Dankjewel.
0: Dankjewel. Dag. Hello. Met de duimlijn spreek je. Goedenavond.
23: Hallo, good evening. This is Joost from de Veluwe.
0: Hi Joost.
23: Number 2 and number 16, please.
0: Number 2 and number 16. All right. Heb ik opgeschreven.
23: Good luck. Dankjewel. Thank you very much.
0: Dankjewel, Joost. Dag.
24: Hoi, ik ben Senna. Ik wil graag stemmen op team 2, Jumbo.
0: Senna, die staat erop. Dankjewel.
24: Oké.
0: Dag. Met de duimlijn. Goedenavond.
25: Hallo, met Pepijn.
0: Hoi Pepijn.
25: Ik wil graag stemmen op Aad.
0: Wie?
25: Op Remco.
0: Op wie? Oh, sorry, op wie? Op Aad? Oké. Op Aad. Remco, ja.
25: En Michiel.
0: En Michiel. Oké. En daar ben je niemand vergeten, Pepijn?
25: Voor deze ene keer ook maar team 1.
0: Deze ook, oké, prima. Pepijn, dankjewel dat je gebeld hebt.
25: Yes, jij ook bedankt.
0: Fijne avond, hoi hoi. Met de duimlijn, goedenavond.
26: Met Marielle.
0: Hi Marielle.
26: Ja, weer eentje op groep 19.
0: Ik ga hem gewoon opschrijven, Marielle.
26: Dankjewel,
0: fijne avond. Hetzelfde, dag. Met de duimlijn, goedenavond.
27: Goedenavond, met oma van Naomi en Xavi. Ik wens team 3 Aardom Hoveniers heel veel succes.
0: Nou, dat doen we dan met z'n allen mee met u. Dank u wel.
27: Hartstikke leuk. Zet hem op.
0: Fijne avond.
27: Fijne avond.
0: Dag.
27: Doei.
0: Met de duimlijn, goedenavond.
28: En goedenavond, dus lekker Michel van der Vries.
0: Hallo.
28: Ik wil graag duimen voor groep nummer 18.
0: Voor groep nummer 18, die schrijf ik op. Dank u wel.
28: Oké, succes. Fijne avond.
0: Hetzelfde, dag. Met de duimlijn, goedenavond. De duimlijn spreek je, goedenavond.
29: Oh, hoi. Ik wil graag stemmen voor vrienden van ons, voor groep 1 van de fakkel.
0: Ja.
29: En voor bakkerij Vos nummer 13.
0: Ja.
29: En van Ooyen nummer 17.
0: En van Ooyen nummer 17. Die heb ik opgeschreven, dankjewel.
29: Oké, doei.
0: Dag. Met de duimlijn, goedenavond.
30: Goedenavond, je spreekt met Thea, de manke penningmeester, zoals Jan mij vanmorgen heeft geïntroduceerd.
0: Ja, je hebt wel een klein beetje waarde, Thea.
30: Ja, het is wel waar, ja. Maar ik was er niet bij om mezelf te verdedigen, dus dat was niet netjes, hè? Maar dat maakt niet uit.
0: Nee, precies. Als penning, dat haal je maar af als de salaris.
30: Ja, daarom. Dat is ook zo. Maar ik wil graag stemmen voor groep 5, ja. Nikki's aan tafel.
0: Ja.
30: En groep 11, Ambers, Cupcakes... En bake of cupcakes, in ieder geval die ja. Twee.
0: Oké.
30: En wij zitten hier met 2 telefoons, maar wij komen er bijna niet tussendoor. Maar we gaan het weer proberen.
0: Blijven proberen, Thea. Dankjewel.
30: Oké.
0: Doei.
30: Doeg.
0: Met de duimlijn, goedenavond.
31: Goedenavond, met Tess.
0: Hi Tess.
31: Ik stem graag voor 18.
0: Ja. Dan schrijf ik er bij 18 gewoon een streepje bij. Dankjewel.
31: Ik ben er. Doei.
0: Dag Tess. Met de duimlijn, goedenavond.
32: Hoi, ik spreek met Let en ik stem op team 2 van Jumbo.
0: Team 2 van Jumbo, Let, dankjewel.
31: Doei.
0: Doei. Met de duimlijn, goedenavond.
33: Ja, goedenavond met Vanity. Een duimpje voor team 3.
0: Voor team 3, die schrijf ik op, dankjewel.
33: Doei.
0: Doei. Met de duimlijn spreek je, goedenavond.
34: Goedenavond met Jesse.
0: Hi Jesse.
34: Ik zou graag op team 10 willen stemmen en team 14.
0: 10 en groep team 14. Heb ik opgeschreven, dankjewel.
34: Hey, fijne dag nog.
0: Hetzelfde. Dag. Met de duimlijn, goedenavond.
31: Hallo, met Xavi. Ik wil graag stemmen voor groep 3 aardemoveniers.
0: Dat is Xavi, daar schrijf ik daar gewoon weer wat bij. Dankjewel.
31: Doei.
0: Dag. Met de duimlijn spreek je. Goedenavond.
2: Met Laura.
0: Hoi Laura.
2: Ik stem graag op team 4 Berghoutkozijnen.
0: Team 4 Berghoutkozijnen. Die staan erop. Dankjewel.
2: Dank je.
0: Dag. Met de duimlijn. Goedenavond.
3: Goedenavond, met Peter.
0: Hoi Peter.
3: Graag een stem op team 4 Berghoutkozijnen.
0: Team 4 Peter, die schrijf ik erbij. Dankjewel.
3: Dankjewel.
0: Dag. Met de duimlijn. Goedenavond. Met de duimlijn spreek je. Goedenavond. Zou kunnen zijn dat je in gesprek krijgt, hè, of dat het eventjes niet lukken wil. Gewoon blijven proberen. We hebben nog 2 minuutjes te gaan in de duimlijn. Goedenavond.
4: Oh, eindelijk ben ik er door.
0: Nou, zeg het maar dan.
4: Nou, groep 14 natuurlijk. De leukste groep van Eef Bakfiets.
0: Ja.
4: En groep 10.
0: En voor groep 10. Heb het zo lang geduurd voordat je door was?
4: Ja, het is verschrikkelijk. Ik zie hier mijn telefoon leeglopen. Bloedheet. 180.000 keer gebeld. En nu past het door.
0: Nou ja.
4: Maar... ik ga het gauw nog een keer proberen.
0: Dat is goed. En anders tot morgen. Dankjewel.
4: Ja, tot morgen. Doeg.
0: Dag. Met de duimlijn. Goedenavond.
5: Ja, goedenavond met Piet.
0: Hoi Piet.
5: Berghout. Ik wil graag duimen voor groep 4.
0: Ja.
5: En voor mijn kleinzonen natuurlijk, hè.
0: Ja, uiteraard. Uiteraard. Dus hij staat erop, Piet.
5: Is goed, dankjewel.
0: Dankjewel. Fijne avond. Dag.
5: Doei.
0: Met de duimlijn. Goedenavond.
6: Hoi, met Erwin.
0: Hoi, Erwin.
6: Sowieso voor team 4 en er wordt al gedraaid met op de bank te slapen. Dus dan ook voor de pannenkoe.
0: Dan ook maar voor de pannenkoe. Ik wil daar niet tussen gaan zitten en ik hoor het morgen wel hoe het afgelopen is. Dankjewel Ingrid. Ingrid, hè. Hoor mij nou Erwin. Goedenavond en fijne avond.
6: Thank you.
0: Hoi. Met de duimlijn, goedenavond.
7: Oh, hoi.
0: Hoi.
7: Ik wil graag stemmen op nummer 1 van de fakkel.
0: Ja.
7: En een duimpje geven voor Robert. Ja. De verkeersleider.
0: Oké. Okay.
7: En op nummer 18 van Ooie stemmen.
0: Ja.
7: En dan nog een keer op bakrijd volgens nummer 13.
0: Oké, okay, daar schrijf ik op. Dankjewel. Met de duimlijn spreek je. Goedenavond.
8: Goedenavond met Jesse weer.
0: Hoi Jesse.
8: Ik zou weer voor team 10 willen stemmen en team 14.
0: 10 en 14 schrijf ik gewoon weer op. Jesse, dankjewel.
8: Fijne dag nog.
0: Hetzelfde, dag. Met de duimlijn. Goedenavond.
9: Hallo, met Doreen. Op de valreep nog een keer voor team 2 en team 16.
0: 2 en 16, die schrijf ik allebei weer op. Doreen, dankjewel.
9: Oké, bedankt.
0: Dag. Met de duimlijn spreek je. Goedenavond.
10: Ja, goedenavond. Met Sharon weer.
0: Hallo.
10: Daar komt weer een duimpje voor groep nummer 3, Arto.
0: Ja, dan schrijf ik die gewoon op. Dankjewel.
10: Toppie,
0: dag. Ja, je hoort het op de achtergrond misschien wel. Die klakson die gaat af. Betekent dat we een half uur lang de duimlijn hebben gedaan. We hebben nog 4 mensen, als het goed is, aan de telefoon. En die gaan we nog even in de uitzending halen. De duimlijn, goedenavond.
11: Goedenavond. Nog 4 voor me. Dus dat betekent dat ik bonuspunten krijg voor nummertje 9 en de organisatie.
0: Ik schrijf er gewoon op, Jordi. Dankjewel.
11: Super, geen probleem.
0: Hey, fijne avond.
11: Zelfde, hoi hoi.
0: Hoi hoi. Met de duimlijn, goedenavond.
13: Met Marielle.
0: Hoi Marielle.
13: Ja, toch nog een keer op 19.
0: Die schrijf ik gewoon op, Marielle. Dankjewel.
13: Dankjewel.
0: Hoi hoi. De ene laatste in de uitzending van vandaag. De duimlijn, goedenavond.
15: Hallo Willemijn.
0: Hoi, zeg het maar.
15: Ik wil graag gaan voor team 2 en team 16.
0: Voor team 2 en voor team 16. Die staan erop, dankjewel.
15: Dankjewel.
0: Dag. En de allerlaatste die we in de uitzending kunnen gaan halen is, dat ben jij. Goedenavond, de duimlijn.
16: Oh, hallo met Annemarie. Het heeft heel lang geduurd, maar daar ben ik weer. Groep nummer 14 en groep nummer 10. En een hele dikke duim voor de bezemwagen die ons vandaag weer gered heeft.
0: Nou, dat is hartstikke fijn. Annemarie, een hele fijne avond.
16: Nou, tot morgen.
0: Tot morgen. En we zien elkaar en horen elkaar, ja, zeker goed. Weten. Dankjewel.
16: Doeg.
0: Dag. Dat was de duimlijn van de 17e augustus, maandag van 2026. Wij gaan tellen, we gaan de scores bij elkaar optellen en dat doen we onder het genot van de muziek van Michiel.
17: Deze duimlijn werd mede mogelijk gemaakt door Wendy Harreman.

0: cd nou van jou of was die nou van mij?
1: Die was van jou.
0: Of was die van ons allebei?
1: Eigenlijk wel.
0: Ja, een beetje. Nou ja, goed.
1: Eerlijk zullen we alles delen, Erik.
0: Ja, lekker die nummers, hè?
1: Zo is dat geweldig.
0: In een ander jasje.
1: Een ander jasje? In mama's jasje, maar ja, dat is een heel andere band.
0: Dat mag je zeggen, ja.
1: Ja.
0: Ja, nee, maar het is toch leuk. Ronnie Flex en Akda nemen ik kwijt.
1: Was leuk.
0: Ja. CD van jou, CD van mij. Ja, tellen, hè? De duimlijn.
1: Jij moest tellen.
0: We hebben het druk gehad, hè?
1: Nou ja, ik hoefde alleen maar op knopjes te drukken, maar jij moest tellen, Erik.
0: En dan roepen van, je bent de volgende, je hebt er nog twee, je hebt er nog drie, je hebt er nog...
1: Het leuke is wat ieder jaar gebeurt, want het gaat gewoon naadloos op elkaar over, wat mij betreft.
0: Mm-hmm.
1: Dat mensen of te vroeg gaan praten, of vergeten dat ze mogen gaan praten.
0: Ja, ja, en dat heeft ook te maken met waar je naar luistert, hè? Want het signaal op de radio is iets later dan het, wat je hoort op je telefoon.
1: Moet denken dat ze op de televisie luisteren. Dan zitten ze een half uur later. Ja, dan zijn we al lang klaar.
0: Die gaan zo bellen. Ja. Ja, nee, dat kan dus gebeuren. Maar dus de tip voor de mensen die bellen met de duimlijn. Luister naar je telefoon.
1: Ja.
0: Dat is
1: een radio even zacht.
0: Ja, tenzij je natuurlijk jezelf wil horen.
1: Ja, maar dan hoor je jezelf als je hebt neergelegd.
0: Dat zit er wel een klein beetje in. Het is weer druk geweest.
1: Echt waar?
0: Ja,
1: het
0: is weer druk geweest. Hoeveel mensen denk je dat we in de uitzending hebben gehad?
1: 124.
0: Bijna, 120.
1: Nou.
0: Dus.
1: Dat is netjes, hè?
0: Perfect.
1: Voor de maandagavond.
0: In een half uurtje.
1: Ja, ook dat.
0: Dat zijn er toch best wel veel, hè? En er is flink gestemd. Het was een beetje spannend tussen de groepen van Aardoom bijvoorbeeld. Berghout deed natuurlijk goed zijn best om te proberen om het in te halen. Ja,
1: opa Berghout, die kan dat, hè?
0: Ja, zeker. Uh-huh. Maar helaas. Nee, die komen in de score niet voor. Eve Bakfiets en Gim, die zijn met 16 duimen derde geworden.
1: Uh-huh.
0: Dus die gaan we niet vragen.
1: Nee. Nog niet.
0: Nog niet, nee. Ja.
1: Je weet niet wat ze van de week gaan doen.
0: Nee, precies. Aardoom Hoveniers, die hadden er 18.
1: Uh-huh.
0: Dat was spannend. Die zijn niet eerste geworden.
1: Ook niet.
0: Die zijn niet eerste geworden.
1: Erik.
0: Ja, en zullen we het gaan vertellen?
1: Ja, want iedereen wil het weten.
0: Het is wel leuk, hè? Nieuwe sponsor.
1: Echt waar?
0: Ja, een nieuwe sponsor is dat. Amber's Bake & Cake. Dat is groep nummer 11. Die hadden er 19.
1: Nou, eens kijken.
0: Dus die worden uitgenodigd.
1: Niks gewonnen bij de spelletjes, maar wel winnaar van de duimlijn.
0: Ja, misschien wel. Ja, natuurlijk. En dat is toch hartstikke leuk, hè? Morgen is er weer een nieuwe duimlijn. Dus,
1: zeker.
0: Dus dat doen we dan weer gewoon tussen even over 6 en een half uur later.
1: Even wel aan toevoegen, de winnaar van nu, die mag natuurlijk morgen en overmorgen gewoon ook weer bellen.
0: Jazeker.
1: Maar als je weer eerste wordt, dan gaat de tweede of derde de winnaar. Want
0: we
1: hebben wel wisselende mensen.
0: Ja, zeker. En het is in mijn ervaring nog nooit voorgekomen dat tweemaal een groep winnaar werd van de duimlijn.
1: Is dat zo?
0: Ja.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Ja, jij bent van de cijfertjes, Erik.
0: Ik heb het nog bijgehouden ook.
1: Ja, daarom.
0: Dus, dat is nog nooit eerder voorgekomen. Wel natuurlijk dat je een dagploegenklassement kan winnen.
1: Mm-hmm.
0: Want dat kan natuurlijk. Ja. Dan word je geïnterviewd sowieso.
1: Ja.
0: En, en dan ook toevallig ook nog de duimlijn eens een keertje gewonnen hebt. Dat kan.
1: Dat kan zeker.
0: Dat kan. Maar de duimlijn twee keer achter elkaar winnen is nog nooit eerder gebeurd.
1: Oké. Nou, morgen gaan we het beleven.
0: Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Dus je weet maar niet hoe het loopt. Ook nog de quiz.
1: Ja, en de vraag van vandaag, die horen we nu van Michiel, denk ik, of niet? Oh, die gaat er heel snel opzoeken.
0: Ja, die kan een beetje lui achter zijn paneel.
1: Een beetje technicus, die heeft natuurlijk gewoon dan de quiz klaarstaan. Maar zo niet Michiel, die denkt van weet je wat, ik ga voor mezelf.
0: Ja, die zit al in de nieuwe studio, dat wat automatischer gaat.
1: Even kijken hoor, de dag van vandaag, dat is niet, maandag is dat. Dit is de vraag van.
2: Dit is de vraag van de dag van maandag. Hoeveel uren wordt Radio 3x2 deze week uitgezonden?
1: Nou, pak je telefoon erbij. Bel dan een keer niet, maar zet je calculator voor.
0: Ja.
1: 5 dagen van 8 uur 's morgens tot 7 uur 's avonds.
0: Zeker 40.
1: En dan nog één dag van, dat is de zaterdag, van 8 uur 's morgens tot 3 uur 's middags.
0: Ja.
1: En dan kom je uit op tik, tik, tik, tik, even typen. 62?
0: Ja, het antwoord is 62.
1: Dan moet het kloppen.
0: Dus dan moet dat kloppen. En we hebben een winnaar.
1: Nou, daar ben ik wel blij.
0: Ja, er is voor gebeld en er is een winnaar. En dat is geworden mevrouw De Wolf.
1: Geweldig.
0: Dus, nou, en wat heeft mevrouw De Wolf gewonnen?
1: Een fantastisch prijzenpakket met daarin een waardebon, goed voor iets met bloemen. We hebben een prijzenpakket, met, eigenlijk weet ik niet eens wat er precies in zit. Nee. Iets heel leuks van de boekhandel. Mm-hmm. En we gaan daarbij ook nog voegen, wat was het ook weer? In de minimutte, dat was het zeker al?
0: Ja, ik weet het niet.
1: Geen ja, idee. Er zit volgens mij nog wel wat, maar ik maar ben het helemaal
0: leuke prijzen in elk geval ja, op, voor de quiz van de dag.
1: Een hele mooie prijs.
0: Morgen is er weer een quiz van de dag en de vraag van morgen wordt... Daarvoor moet je dus morgen luisteren. Hè? Want dat is natuurlijk...
1: Dat gaan we nu nog niet. Nee, Michiel. Nee. Nee, en die staat dan ook op de socials. Want tegenwoordig hebben we natuurlijk Meer en Remco. Die maken een filmpje. En daar zit dan de vraag in.
0: Ja, en daar wordt enorm naar gekeken. Hè?
1: Naar die filmpjes?
0: Ja.
1: Ja, ik weet het
0: dat, eigenlijk. Dat is leuk. Tegen. Ja, dat is leuk. Moet je maar eens opzoeken. Remco en Mirre, die maken filmpjes. We hebben filmpjes gemaakt. Mm-hmm. Over 3x2. En dan in ander jasje. Uh-huh. Maar wel andere benaderingen van. Dat is leuk.
1: Zeker leuk.
0: Ja, is leuk.
1: Nou, zoek dat maar eens op dan.
0: Ja, precies. Gewoon doen. Morgen is er weer een nieuwe 3x2 dag.
1: Voordat we naar morgen duiken. En ook wel een beetje wel. Maar iedereen die de prijs wint. Daar gaan we nog contact mee opnemen van de week. En dan gaan we afspraak maken wanneer dat we de prijzen gaan overhandigen. Want nu deze week is sowieso niet heel handig.
0: Nee.
1: Erg
0: nee,
1: druk.
0: Nee, ja.
1: We moeten even volgende week kijken, want er zit ook nog verhuizing van deze omroep aan te komen.
0: Zeker.
1: Maar we willen ook geen 3 maanden wachten voordat je een keer je prijs hebt. Dus we gaan dat even heel mooi in elkaar draaien.
0: Ja, dat komt goed, hè?
1: Dat gaat goed.
0: Komt altijd goed, hè? En wat zullen we daar verder van maken? Oh, de bloemetjes. We hebben ook elke dag...
1: Wie gun jij een bloemetje?
0: Wie gun jij nou een bloemetje?
1: Ja.
0: En,
1: wie gun jij een bloemetje, Erik?
0: Ja, er zijn heel veel mensen. Dat ga ik nu niet doen.
1: Nou, we hebben één bloemetje. Nou, goed, jouw trekken. Bloemetje voor jou. Bloemetje voor...
0: Ja, voor jou, zit even mij. Nee, dat doen we natuurlijk niet. Nee, daar is niet op gereageerd. Dus het bloemetje van...
1: Oh, maar dat is jammer.
0: Ja.
1: Is er altijd iemand die een bloemetje gunt omdat hij, nou ja, verziekte of omdat hij, weet ik veel, zijn vliegtuig die ging niet tussen moest een week lang op vakantie. Allemaal dingen om een bloemetje te geven.
0: Of op tijd zijn schoonmoeder uit bad gehaald heeft. Ik weet het niet. Dat maakt niet uit. Er is al wel een goede reden om...
1: Je hebt wel een hele goede reden, Erik.
0: Om een bloemetje te kunnen geven. Gewoon even bellen. 0180-430-777. En dan dat gaan we dat goed in orde maken.
1: Zeker. Zeggen we nog van jou nog 10 minuten vandaag om te bellen als reserve troostprijs of doen we gewoon bij morgen erbij?
0: Nou, als er nu iemand belt en naar het telefoonnummer 0180-430-777 met van ik heb een fantastische reden om iemand een bloemetje te geven. Mm-hmm. Misschien dat we dat nog mee kunnen nemen.
1: Ja.
0: Zou misschien kunnen. En tot 7 uur en daarna niet meer.
1: Anders gaat hij de reserve in en dan komt het vanzelf van de week wel goed.
0: Uit.

0: Eva Max en So Am I. Was dat vers uit de top 40 van een paar jaar geleden of zoiets?
1: Ja, ja, wat even. Ja, dat maakt niet zo heel veel uit. Aad, morgen gaan we echt fietsen.
0: Ja, dan gaat het gebeuren. Ze zijn vandaag gekeurd.
1: Ja.
0: Bijna allemaal goed gekeurd. En dat betekent dus eigenlijk dat ze morgen gebruikt moeten gaan worden ook.
1: Ja, en dan gaan we het ook maar gewoon doen. Hè? Zijn er nog fietsen afgekeurd, voor je weet? Ik heb niks over gehoord.
0: Ja, er zijn een paar fietsen afgekeurd. Maar voor trutredenen eigenlijk. Een mandje op de fiets en iets met een of zo.
1: Nou, ging nergens om. Iets wat aan te passen is in elk geval in de vlottigheid.
0: Ja, precies.
1: Wat we morgen gaan doen, we gaan de langste route fietsen. Dat is 44 kilometer. We gaan morgen met z'n allen de Alblasserdamse brug oversteken. Dan gaan we naar Nieuw Lekkerland om daar in het zwembad op dinsdag te zijn.
0: Ja.
1: Ja, dat kan, hè?
0: Ik moet er zo om lachen. Ik ga nou een paar jaar mee met Rieke 2. Er is een tijd geweest dat we volgens mij op donderdag naar die kant gingen. En dan kun je naar woensdag. En dat was altijd bekend dat die dag van de week ging het regenen.
1: Ja.
0: Dus hebben we nu op dinsdag Nieuw Lekkerland. En wat denk je?
1: Ja, nee, in elk geval bij het vertrek zal het gaan.
0: Ja, in de zwembad is gewoon droog.
1: Ja.
0: We hebben ze alleen gepompt.
1: Dus het zal best gaan regenen morgen. Dat betekent dat als je deelnemer bent aan 3x2, zorg in elk geval dat je regenkleding in elk geval zover bij de hand is dat je erbij kunt. Hè. Heeft Jan ook al vanavond ook nog een keer herhaald. Mm-hmm. Zorg dat het achterop je fiets zit. Want als het in je tas zit, wie in de postzak zit, dan weet ik één ding zeker. Je hebt geen regenpak als het gaat regenen.
0: Nee.
1: Dus dat is wat die zijn al vertrokken. Dus.
0: Kun je hem altijd nog aandoen in een zwembad?
1: Ja.
0: Ik bedoel, in ieder geval niet nat in het zwembad. Ik herinner me daar nog bijna een punt een paar jaar geleden mee. Die zou het spel uitleggen en die ging in een regenpak ging het zwembad in.
1: Ja.
0: Dat was fantastisch.
1: Ja, precies. Overigens, de IFO-race die doen we in de breedte van het bad.
0: Ja.
1: Niet in de lengte, want dat gaat niet.
0: Nee, was verleden jaar ook al.
1: Klopt,
0: zo.
1: Ja. Dus
0: is het ook veranderd?
1: Jij weet dat, maar voor de nieuwe mensen misschien.
0: Nee, goed dat je het vertelt.
1: Het zal voorgedaan worden door een tweetal groepjes begeleiders.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat is wel voor het eerst, want dat heeft nog nooit zo gebeurd. Nee. Eén keer één baantje, dat deden we wel.
0: Mm-hmm.
1: Maar nu gaat er een. Met de wissel komt erbij.
0: Ook nog.
1: Dus dat doen we morgen. Dat is natuurlijk hilariteit de top. Leuk.
0: Zeker niet.
1: En misschien wel wat leuk is dat de collega's van Rijnmond morgen ook aanwezig zullen zijn.
0: Zijn die morgen aanwezig?
1: Ja, zeker.
0: Nou, dat is alweer een paar jaar geleden.
1: Ja.
0: De laatste keer was met jubileum.
1: Ja, gekker nog. Die gaan nog zelfs nog geruime tijd mee ook nog. Dus niet alleen met de radio, maar ook met tv.
0: Op de fiets?
1: Dat denk ik niet.
0: Nou, dat is dan weer jammer.
1: Ja, dat moet je eens proberen. Dat gaat natuurlijk, niet lukken. Dus het wordt ook voor die mensen een hele belevenis.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat is allemaal voor morgen. En Radio 3x2 is zometeen klaar om 7 uur.
0: Ja.
1: Maar wij zouden ons niet zijn als Radio 3x2 door morgenochtend gewoon weer doorgaan.
0: Ja, morgenochtend om 8 uur zijn we er weer. En
1: precies.
0: Dan zit Marco hier weer, Marco de Vroet.
1: Ja,
0: die start de boel op.
1: Ja.
0: En die start ons op. En dan gaan wij vanaf het sportpark vertellen hoe de rangen en standen van vandaag zijn gegaan.
1: Ja, want dat weten we dus echt nog niet.
0: Niemand die het weet, hè?
1: Nee. Dat wordt op dit moment wordt dat in stilberaad wordt dat door de jury bij elkaar gecijferd. En dan zullen we het morgen zien.
0: Spannend hoor.
1: Wie heeft die groene trui morgen?
0: Nou, ik zou jou zeggen, er waren minimaal 5 groepen die zeiden van wij worden eerste.
1: Dus, ja, nou, dat is mooi.
0: Vecht het maar uit.
1: Ja, precies. Dus neem een schaar mee en dan kan je die trui stukjes knippen. Nee. Er kan maar één de winnaar zijn. Maar dat wil niet zeggen dat we dat niet met z'n allen ook zijn. Want we hebben een hele mooie dag gehad.
0: Vandaag. We zijn allen een winnaar, maar ik denk dat heel 3x2 winnaar is.
1: Ja, zeker vandaag. En al die mensen die al vanochtend vroeg in de regen stonden om alles klaar te zetten. Wat je hebt kunnen zien vandaag.
0: Ja.
1: Wij waren de gelukkigen dat we kwamen nadat het geregend heeft.
0: Mm-hmm.
1: Dus, maar al die mensen die er vanochtend al om 6 uur, beste dames en heren, 6 uur. Omdat het nodig is om alles op tijd netjes klaar te hebben.
0: Ja.
1: En het lag er allemaal weer fantastisch bij. Hè? Ook dank aan de sportvereniging Slikkerveer, denk ik.
0: Die doen dat alweer een paar jaar inmiddels.
1: En die hebben dat allemaal maar weer eens een keer ter beschikking gesteld voor de mooie organisatie 3x2.
0: Morgen dus weer een nieuwe Radio 3x2. Zoek ons op, ook op de socials. Dat kan natuurlijk gewoon onder RTV Ridderkerk. Of onder jouw razende verslaggever staat van alles en niks. Daar staat ook weer de vraag van vandaag.
1: Ja.
0: Maar dat is nog een oude. En morgen komt pas de nieuwe vraag.
1: Morgen is er weer een nieuwe vraag. Vandaag.
0: Morgen gaat Mere mee fietsen. Nieuw talent hier bij de omroep. En moet je zeker op letten. Die gaat ook zeker aan bod komen.
1: Zeker, ja. En dat moet je dan maar vooral blijven doen. Marcel zal er ook weer zijn morgenmiddag.
0: In het zwembad.
1: En ik ga geen enkele medewerker vergeten. Ik ga iedereen die meegewerkt heeft vandaag.
0: Oh, wat lief. Bedanken. Nou, jij ook bedankt.
1: En dan zien we elkaar, spreken we elkaar en horen we elkaar morgenochtend 8 uur.
0: Zo
1: voor
0: is het.
1: Een nieuwe aflevering van een dag Radio 3x2. Hier bij jouw lokale omroep.
0: Radio Ridderkerk.
1: Ridderkerk.
0: Wij gaan straks herhalen de uitzending van Prettig Weekend van vorige week. Tot morgen.
2: Dit uur Radio 3x2 werd mede mogelijk gemaakt door Snackbar Michelle, Kruidvat Dillenburgplein, Trekpleister Vlietplein, Celicious Dillenburgplein, Kaasbest Ridderkerk, Van Gelder Groente en Fruit, Van der Valk Hotel Ridderkerk, Van Riksoort Patat, Patat op locatie, Boonsmarkt Ridderkerk, Fleur Vision en Koeker.
3: 5.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met tractoren, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. De dochter van het omgekomen echtpaar houdt haar verantwoordelijk voor het ongeluk, niet de protesterende boeren. Volgens haar is de vrouw vol op de file ingereden. De Britse premier Burnham heeft berichten uitgewisseld met iemand die zich voordeed als Susie Wiles, de stafchef van de Amerikaanse president Trump. De inhoud van de berichten is niet bekend, maar bronnen rond de Britse regering zeggen dat ze van geen betekenis waren. Vorig jaar werd de telefoon van Wiles al gehackt, mogelijk is dat nu opnieuw gebeurd. De politie heeft vandaag 34 vrachtwagens en touringcars bekeurd die over de Merwedebrug bij Gorinchem reden. De overwegend buitenlandse chauffeurs moesten meteen een boete van €500 betalen. De brug in de A27 is sinds vorige maand gesloten voor zwaar verkeer, omdat de constructie is verzwakt. In Almere is vandaag de eerste renaissanceschool opengegaan. Dat is de basisschool gelieerd aan de radicaal-rechtse partij Forum voor Democratie. Volgens Nieuwsuur-verslaggever Ties Brok is het lesprogramma anders dan op andere scholen.
5: Wat Thierry Baudet zegt, de partijleider, dat het onderdeel is om ervoor te zorgen dat we weer trots zijn op ons op volk en op ons verleden. En dat is ook een beetje het idee van deze school, terug naar het Europa van vroeger.
4: Er is nog niet veel animo voor de Forumschool. 4 leerlingen gingen er vanochtend voor de eerste keer naartoe. Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: autoschadeherstel Alteliste. Ouderlandse weg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
1: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkerveer. Telefoon 0180-499-555.
2: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
3: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 0180-619-411.
4: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 0180-491-130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.

0: dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: Goedemorgen.

Goedemorgen en welkom bij Prettig Weekend, het informatieve programma op de zaterdagochtend. We zijn te beluisteren bij Atos Radio en Radio Ridderkerk. We hebben een heerlijke afkoeling zojuist over ons heen gekregen. En dat betekent dat we fris en fruitig deze uitzending kunnen gaan brengen. Tot 12 uur zijn wij aanwezig. En daarna is er ook nog grenzeloos weekend op de radio. Ook in de zomer gaan we met alle programma's gewoon keihard door. Leuk dat u luistert. Dus voor mensen die aanvullende informatie willen hebben, die kunnen natuurlijk altijd terecht op atosrtv.nl en rtvridderkerk.nl. En voor iemand die dan nog meer kwijt zou willen, goede tips zijn altijd welkom. Dat kan via de studio in Ridderkerk. Nummer is 0180-430-777. Ondanks alles dan toch een gezellig gevuld programma in een bijzondere uitzending. Vandaag is de laatste reguliere uitzending van Prettig Weekend vanuit het oude studiogebouw van Radio Ridderkerk, waar dat vandaan komt. Volgende week dan is er namelijk 3x2, dus een soort van prettig weekend, maar het is niet prettig weekend. En daarna dan wordt dit programma vanaf locatie gebracht en daarna is er een verhuizing. Zo snel gaat dat allemaal. Fijn dus dat u bij deze bijzondere uitzending aanwezig bent. Nou, we gaan er een feestje van maken. We hebben appeltaart zojuist op. Dankjewel, Kees. En nadoors, het is op. Dus misschien is er nog wel een stukje over. Ergens. Lekker. Remco doet vandaag onze techniek. Remco Veldhuizen. Ik ben Aad Hoogendijk, de presentator. En de muziekkeuze is altijd in handen van Kees Flash Junior.

0: Het wekelijkse weerbericht van Radio Ridderkerk. Met Gert de Bruin.
1: Fantastisch, die onweersbui. Ja, we hoorden hem nog geen minuut geleden hoorden het nog even gaan. Dat is een goede. Gert, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, dit is echt dat je zegt van...
2: Eindelijk.
1: Eindelijk, hè? Nou, eigenlijk niet. Er zit een feestelijke week aan te komen met de jeugd in Ridderkerk en omgeving. Ja. Die zijn de pineut, maar dat mag je straks gaan vertellen allemaal. Gisteren smolt we echt van de straat af. Niet normaal. Ja. En vandaag is het opeens nat.
2: Snikheet gisteren inderdaad. Ook eergisteren. Eergisteren 33, ruim 33 graden. Gisteren 35,4. Snikheet overigens in Zeeland, in het Zeeuwse Westdorp, 37,7. Opnieuw een hele hete week. Met aan het begin van de week nog wel redelijk aangename temperaturen. Maar het was gisteren wel heel erg heet. En dat alles dankzij een aanvoer vanuit het zuiden. Gisterenmiddag draaide de wind al iets naar het zuidwesten en later naar het westen. Konden wat minder warme lucht onze regio bereiken. Maar dat ging heel erg langzaam. Want afgelopen nacht lag de temperatuur nog gewoon op zo'n 21 tot 22 graden. En pas in de vroege ochtend kwam de temperatuur onder de 20 graden. En dat kwam door een bui die passeerde rond 6 uur. Even een donderklap met wat regen. Maar dat leverde in ieder geval geen meetbare neerslaghoeveelheid op. Maar vanochtend drong er een volgend buiengebied over onze regio. En dat leverde tot nu toe bijna 3 mm op. Dus dat is de eerste neerslag na 19 droge dagen. En zo weet ik ook dat mijn regenmeter het ook nog doet. Want ja, dat was even de vraag. Doet hij het nog?
1: Geef je die iedere dag water met je plantjes dan?
2: Dat doen we maar niet. Maar het is kurkdroog. En het is goed dat de regen niet met bakken naar beneden komt. Mm-hmm. Want die eerste laag is kei en keihard. Dus daar dringt geen druppel doorheen. En wordt eigenlijk al dat water wat zou vallen gelijk afgevoerd het riool in. Mm. Want het kan de grond niet in door dat het zo ontzettend hard is. Overigens in het noordwesten van het land, daar vielen veel meer buien. Tot 16 mm in Alkmaar, dus daar.

0: 26 of 27 graden worden. En echt afkoelen doet het voor het gevoel niet, want het is behoorlijk benauwd. De luchtvochtigheid is behoorlijk hoog. Dus het voelt niet direct aan als nou zijn we van de warmte af. Mm. Zo'n 26 of 27 graden bij een hoge luchtvochtigheid. Echt van dat plakweer. En dat bij een zwakke tot hooguit matige wind uit het westen tot noordwesten. Nou, vanavond is het vrij zonnig. Komende nacht dan is het in eerste instantie nog vrij helder, maar gaat de bewolking wel weer toenemen. En dan morgen zien we een wisselend weerbeeld met zonnige en bewolkte momenten. Het lijkt in onze regio dan droog te blijven. En dat bij een temperatuur die dan uitkomt op zo'n 24 graden. En de luchtvochtigheid zal dan ook wat minder zijn. En dat bij een zwakke tot matige wind dan uit een noordwestelijke richting. Maandag, ja, dan komt de 3x2 week. Mm-hmm. Maandag lijkt een droge dag te gaan worden. Dus dan is het spelletjesdag altijd, geloof ik. Ja. Een droge dag, meest droog. Bij een afwisseling van zon en bewolking. Een temperatuur van zo'n 23 of 24 graden. Denk heel aangenaam zomerweer. Want als je het weer van gisteren hebt, dan denk ik dat ook niet heel erg aangenaam is. En het blijft dan droog bij een meest matige wind. Zwakke tot matige wind. Uit het westen tot noordwesten. Ja, en vanaf dinsdag dan lijkt er een storing over ons land te gaan trekken. Een depressie bij IJsland. Die trekt dan oostwaarts. En de positie van die storing is nog niet helemaal duidelijk. Het kan zijn dat vooral het noorden behoorlijk regen gaat krijgen. Maar de storing die lijkt iets zuidelijker te komen. En dat betekent dat ook in onze regio wat buiige regen kan gaan vallen. Dus mogelijk dan behoorlijk bewolkt weer. En bij een zwakke tot matige wind uit het westen tot noordwesten wordt het dan zo'n 22 of 23 graden. Ja, en eigenlijk de rest van de week is het min of meer toch licht tussen haakjes wisselvallig zomerweer. Temperaturen die zijn nog aangenaam. 22, 23, misschien 24 graden. Maar elke dag kan er wel een bui vallen. En ook met een mogelijk donderklap. Dus het vervelende in deze is dat het Noordzeewater is natuurlijk ontzettend warm. Mm-hmm. Als daar koude bovenlucht over gaat trekken, dan kan dat activerend gaan werken. Dus het is moeilijk te bepalen hoe heftig de buien dan zullen zijn. En of daar ook onweer bij kan zitten. Dus ja, dat zal de komende week een beetje elke dag moeten worden bekeken. Hoe heftig die buien dan zullen zijn.
1: Maar dat worden geen verregende dagen?
0: Het worden geen verregende dagen, want er zitten ook zeker droge momenten tussen met zon. Met buien is het ook altijd zo. Waar gaan ze vallen? Ja. En de ene plaats krijgt dan veel en de andere plaats krijgt weinig. Dus ja, daar hoop ik de komende week dan wat meer over te kunnen zeggen. Maar op dit moment is dat nog heel erg lastig. En dat heeft alles te maken met die hele warme plas die voor Nederland ligt. Die kan temperatuur van het zeewater, zo'n 22 graden. Als daar die koude bovenlucht overheen komt met zo'n storing. Ja, dan kan dat dus activerend gaan werken voor die buien.
1: Ja, pech gehad, hè? Ja. Dat is dan nadeel van al dat mooie weer.
0: Ja, inderdaad. Ja.
1: Het had met de hele zomer kunnen regenen. Dat had nu mooi weer geworden.
0: Ja, maar goed, daar was ook niet iedereen blij mee. Want nee. Ik denk dat de meeste mensen toch hebben kunnen genieten van een hele mooie zomer. Mm-hmm. En die zomer is ook nog niet voorbij. We hebben inmiddels 13 tropische dagen gehad. Dat is echt behoorlijk veel. Overigens net zoveel als in het zomerjaar 2022. Dus dat is niet eens zo heel lang geleden. Mm-hmm. Toen waren er ook 13 tropische dagen. We zitten al op veel meer zomerse dagen. Dag uit mijn hoofd, zo'n 42, terwijl het vorig jaar totaal in 2025 er 34 waren. Dus vooral veel meer zomerse dagen. Dat zijn temperaturen van boven de 25. En over de temperaturen van boven de 20, dat zijn dus warme dagen, zitten we ook al ruim boven normaal. En daar komen nog vele dagen bij.
1: Zeker, maar we zitten half augustus. Denk je dat het nog echt heet gaat worden of wordt het nou een beetje normaal?
0: Dat kan makkelijk. Ja? Ja, dat kan makkelijk. Maar voorlopig de komende week in ieder geval niet. De terugkeer van de warmte zit er echt niet in. En als het er zo uitziet zoals het er nu naar uitziet, dat we echt met een westelijke stroming gaan krijgen. Ja, dan krijgen we toch te maken met wat wisselvalliger weer. Mm-hmm. En dat is wel goed nieuws voor de natuur. Want

0: Die zitten schreeuwen om regen. We zitten inmiddels met een neerslagtekort van over de 300 mm. Ja, en voordat dat is aangevuld, dat duurt wel even.
1: Eigenlijk een absurd gevoel als je kijkt. Wanneer was het? Januari, februari zaten we hier ook aan tafel.
0: Ja.
1: Dat we veel te veel water hadden.
0: Ja, het kan gebeuren. Ja. En we hebben natuurlijk een hele droge aprilmaand gehad.
1: Mm-hmm.
0: 1 mm viel er hier in Ridderkerk. Mei en juni waren min of meer nog redelijk normaal. Maar juli is er ook amper neerslag gevallen. Maar 12 mm, dat is natuurlijk ook heel weinig voor een zomermaand. Nou, augustus leverde tot nog toe geen neerslag op. Maar er is inmiddels 3 mm gevallen. En er zal de komende weken nog wat millimeters daarbij komen. Dus ja, het is afwachten.
1: Het zij zo.
0: Ja.
1: Dat was de zomer van 2026 tot nu toe in een notendopje. Dankjewel Gert voor je uitleg.
0: Nou,
1: van de week dan met de jeugdwielertour. Dan kom je dagelijks even een verhaaltje doen.
0: Is goed.
1: Mooi. Een prettig weekend.
0: Prettig weekend.

0: Je luistert naar Prettig Weekend op Radio Ridderkerk en Atos Radio.
1: Als het dan toch even een paar buien geeft en we de zomer langzaam maar zeker aan ons voorbij zien gaan, dan kunnen we ons ook wel gaan voorbereiden op het lezen van een spannend boek. Of misschien een klassieke plaat aanschaffen, kan allemaal. We kunnen namelijk nu naar de Rijering en dan kunnen we snuffelen tussen het uitgebreide aanbod op die gezellige markt. We hebben een speciale verslaggever naar buiten gestuurd om erover te vertellen. Dat is Marijke. Marijke, goedemorgen.
2: Opruiming van mijn vrouw.
3: Goedemorgen, Aad. Inderdaad, het is hier ook berengezellig. Het is nog vroeg, maar toch al voldoende publiek. De eerste verkopen zijn ook al gedaan. Ik ga nu even proberen om Franny even aan te spreken. Want die kan natuurlijk alles vertellen over deze boekenmarkt in de Rijerheem aan de Torenmolen in Drievliet. Maar er is veel meer te krijgen hier. Hoor, dan alleen maar leesboeken. Er zijn puzzelboeken. Er zijn ook gewoon puzzels, cd'tjes, dvd's. En vooral die legpuzzels. Hè, daar ben ik zelf heel erg in geïnteresseerd. En ik ga zo eventjes... Maar ja, Franny staat zelf ook in een kraam op dit moment. Dus die kan ik even nog niet aanspreken. Die is druk bezig met een klant. Maar het zijn ook allemaal hele schappelijke prijsjes. En ja, ik kom hier ook nog wat andere. Wessel staat hier bijvoorbeeld ook. En Wendy staat hier. Dus er is van alles en nog wat te doen. En ik ga even naar een hele vroege klant. Het was net over 10. En toen stond er in één keer een jongetje. Stond in de kraam. En ik ben helemaal vergeten om zijn naam te vragen. Hoe heet jij?
4: Richie.
3: Hij heet Richie. En Richie is hier ook gaan rondlopen struinen. Ga ik even aan hem vragen van Richie. Heb je al wat leuks kunnen kopen?
4: Ja.
3: Vertel, wat heb je gekocht?
4: Donald Duck boekjes.
3: Nou, kijk aan. Dus hij was er als de kippen bij en heeft gelijk een mooi Donald Duck boekje. En notabene voor zijn broertje. Hè? En toen heeft hij zelf nog een leuk puzzelboek heeft hij gescoord. Want jij bent 6, 7, zei je?
4: 7.
3: Hij is 7 en hij gaat nu naar groep 3 en aan de vakantie. Maar het is echt de handelaar hoor, wat dat betreft. Dus ik zou zeggen, Richie, heel veel plezier vandaag. Ga ik even naar de volgende klant om te interviewen, ja? Dankjewel. Zeg maar dag.
4: Doei.
3: Nou, dan ga ik even kijken of Franny al tijd heeft. Franny staat ook druk in de verkoop en zo. Hè?
5: Nee, maar kom eens opzoeken, vertel.
3: Oké, dit is een interview bij Radio Ridderkerk bij Prettig Weekend, live. Dus jij bent een soort van, ik noem jou gewoon de organisator achter dit geheel. Vertel, hoe is het in ze? Want ik had begrepen dat het eigenlijk buiten zou zijn, maar gelukkig niet vandaag met die regen.
5: De winkeliersvereniging zou een boekenmarkt organiseren, maar er was nog heel weinig animo. Dus toen zei ik, nou, dan gaan wij hem overnemen, want bij ons kan je binnenstaan. Dus toen zijn wij de organisator. Eigenlijk in samenwerking over gaan nemen. Dus nu is het voor het eerst dat we een boekenmarkt organiseren. Er staan allemaal gezellige kramen met een variatie aan boeken. Klein beetje platen, is niet veel. Wel cd's, dvd's. Dus ik zou zeggen, kom even langs.
3: Ja, en wat nog ook lekker is natuurlijk, want je moet ook voor de inwendige mens zorgen. Ik zag net dat ze hier dus heerlijke koffie met appelflappen of gevulde koeken, zelf gebakken, zeg ik erbij, van het huis. Maar zo'n combi kost €1,50. Nou, daar kan je natuurlijk geen buil aan vallen. En er zijn ook nog lekkere, als lunch zag ik staan, een broodje kroket en muzarensalade. Nou, ook voor €5. Dus, en zeker met die buien die we nu buiten hebben. En onweer, lekker naar binnen komen. Zat tafels om te zitten.
5: Het is lekker koel, de airco staat aan.
3: Ja, dus torenmolen nummer 1 hè? In Drievliet. Dus mensen, kom gezellig hierheen. Hier is het droog en gezellig. Dus ik ga kijken of ik nog een andere kraamhouder kan vinden. Dankjewel, Franny. Ik ga even kijken hoor. Iemand die op dit moment niet aan het praten is. Even zoeken. Wie. Even kijken hoor. Nou, ik vind deze dame. Deze dame kijkt heel aardig uit haar ogen. Goedemorgen. Ik ben van RTW Ridderkerk, Radio Ridderkerk. We zijn bezig met een live verslag in Prettig Weekend. U bent standhouder hier. Ik zie dat u heel veel, ja, ook hele mooie boeken hebt en zo. Van allemaal bekende schrijvers ook. Dieetboeken. Ook iets voetbal. Wat zijn dit? Hoe noem je dat? Ja, en van alles en nog wat. Mag ik even uw visie vragen? Hoe vindt u het hier?
2: Nou, ik vind het heel erg leuk, heel gezellig. Dus ik ben benieuwd. Ik hoop dat het wat drukker wordt. Maar als de regen voorbij is, dan zullen er vast wel meer komen.
3: Ja, zeker weten. En als ze dan binnen zijn gekomen en het gaat weer regenen, blijven ze lekker hangen. Ja, toch?
2: Zeker.
3: Inderdaad. Nou, goede zaken.
2: Ja, u ook.
3: Dank u. Nou, even kijken of we nog iemand kunnen... Kijk, daar zit ook zo'n aardige meneer met zijn kraam. Wacht even, ga ik even naar hem toe. Goedemorgen meneer. Ik ben Marijke van de Schoor van RTV Ridderkerk. Ik loop even een live verbinding verslag te doen van deze boekenmarkt. En u hoeft alleen uw voornaam te noemen, hoor. Als u wil, dan weet iedereen dat u hier geweest bent.
6: Is goed. Mijn naam is Kelvin.
3: En u heeft ook een heel groot assortiment aan boeken. Ook allerlei Wonders of the Universe zie ik staan. Boeken over de piramide, maar uiteraard ook leesboeken en zo ertussen. Maar ook hele interessante boeken over Egypte en de Vikingen. Nou ja, voor van alles en nog wat. Heeft u dit vaker gedaan?
6: Nee, dit is de eerste keer. Okay. Nee, dit is de eerste keer. Maar zoals je ziet heb ik er thuis flink veel opgezameld.
3: Ja, ja, ja. Dus u heeft ruimte in de kast en u kunt u gaan vullen op naar de volgende beurs.
6: Dat hoop ik van wel, ja.
3: Ja, zeker. Nou, hele goede zaken. Dank u wel voor uw bijdrage.
6: Okay.
3: En dit is terug te luisteren via de website van RTV Ridderkerk. Uitzending gemist. Prettig weekend. Eerste uur. Kunt u zelf terug horen. Ja? Goeie zaken. Jo. Nou, ik ga even kijken of ik verder nog mensen kan strikken. Wat ik net zei, heerlijke hapjes. Ze hebben hier ook allemaal tafels in het midden waar je gewoon lekker aan kan zitten. En kan nuttigen wat je wil. Of alvast beginnen met je mooie boeken. En ja, ik weet niet. Hoeveel tijd heb ik eigenlijk nog, jongens? Want ik kan hier wel uren rond blijven lopen.
1: Nou, we gaan er zo mee stoppen, denk ik.
3: Ik kakel te veel, je hebt groot gelijk. Nee, maar mocht je nog mensen krijgen van hoe zit dat hier of daar, gewoon bij de rijen heen, Torenmolen nummer 1 in Drievliet en gewoon via de hoofdingang. En wat ik zeg, heerlijke hapjes, zelfgebakken, gevulde koeken en even kijken, hoe heet die andere nou? Appelflappen en ook een lekkere lunch en heerlijke koffie of thee natuurlijk.
1: Zeg maar
3: nou jongens, ik ga weer gauw terug. Ja.
1: Ga je zelf ook nog wat verkopen?
3: Is wel de bedoeling. Dus ik ga nu gauw terug naar mijn kraam. Want ik zie al wat mensen kijken. Maar ja, kijken niet kopen wordt het dan. Hè? Dus ik ga weer even gauw terug naar mijn plek.
1: Smeer ze maar gewoon lekker wat aan. Wat is het pronkstuk in je verzameling? Wat heb je het mooiste te koop?
3: Nou, ik heb een heel mooi boek. Eigenlijk mijn zoon, die zei, mam, dit mag ook weg. Dat is een heel mooi boek, dik, over allerlei werken van Gaudí. De mens en zijn werk. En daar staan plaatjes in, foto's. En nou, daar ga je gewoon van kwijlen. Als die niet wordt verkocht, hou ik hem zelf. Maar goed, dat is een pronkstuk. En natuurlijk allemaal romans van Joe Nesbo, van Nicky French, van, nou ja, Dan Brown. Je kent ze wel, de bekend. Maar ook kinderboeken. Tot aan Suske en Wiske toe.
1: Nou, zoek Marijke op dus. Dan in de rij erheen. En dan leegkopen. En als je nou zegt, ik hoef nog geen boek, maar ik hou niet van lezen, maar mijn tafel wiebelt, dan koop je een boek op dikte en die doe je dan onder de tafelpoot.
3: Juist. Geregeld. Juist, dat bedoel ik.
1: Marijke,
3: multifunctioneel.
1: Ik wens ook jou hele goede zaken en graag tot later. En voor de mensen die het weten willen, de markt is tot 3:00 vanmiddag.

0: Zaterdag 22 augustus is er in de Open Hofkerk in Ambacht een orgelconcert georganiseerd. Het zal worden gegeven door 4 organisten. En welke organisten dat zijn en wat ze gaan spelen en ook waarom, dat gaan we nu vragen aan Peter Overduin. Hij is namelijk een van de organisatoren. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, voor het goede doel denk ik dat jullie een orgelconcert gaan geven.
1: Dat klopt.
0: Ja, vertel eens.
1: Ja, het is een onderdeel van vele activiteiten van onze stichting Inspire to Live Music. Onder andere een koor in Alblasserdam, wat uitsluitend zingt voor de kankerbestrijding, wat ik in 2011 heb opgericht. En binnen dat koor zijn er allerlei activiteiten, samenzijnavonden, natuurlijk concerten van het koor zelf en creatieteam enzovoort. En nu een orgelconcert voor hetzelfde doel. En het doel is geld op te halen voor onderzoek naar longkanker, voor een onderzoek bij het UMC in Utrecht. Vroegtijdige opsporing door AI van longkanker en daardoor een betere behandeling en betere levenskansen uiteraard.
0: Dus vast een hoop geld voor nodig, maar het is natuurlijk wel iets met AI om kanker op te zoeken. Dat is wel heel erg in opkomst, hè?
1: Ja, dit is, wij zijn er vorig jaar februari mee begonnen. En toen zijn we met de besturen daar geweest. Hebben ze ons uitgelegd hoe dat werkt. Hè. Foto's kijken is vaak een handmatig gebeuren. En hele kleine plekjes bijvoorbeeld worden ook wel eens over het hoofd gezien. Bovendien is longkanker vaak een bijvangst van een scan van een ander onderzoek. En door middel van die AI, die is veel nauwkeuriger en wordt er ook beter opgespoord en vroegtijdiger. En dat is natuurlijk winst, dat is allemaal winst voor behandelingen en voor de levenskansen van de patiënt, zeg maar.
0: Zeker wel. En gezien dan deze geschiedenis, denk ik dat je een van de hoofdoorzaken bent, als ik dat zo mag noemen, om dit concert te gaan verzorgen.
1: Ja. Ja, we doen orgelconcerten, we doen, ja, wat zei ik, ik doe samenzijnavonden hier in de Molenlanden. En dat doen we allemaal nu voor dit doel. En we hebben €225.000 toegezegd en we zitten op dit moment op 168.000 vanaf vorig jaar februari. En aanstaande februari gaan we de eindcheck overhandigen. En die 225, dat weten we nu al, die gaan we ruimschoots halen. En daarnaast is het gewoon mooi om muziek te maken. En dat doen we graag. En de andere organisten, dat zijn vrienden waar we meerdere dingen mee doen. Dus het is ook mooi. Het is een mes snijdt eigenlijk aan alle kanten. Je maakt muziek en dat vinden we leuk om muziek te maken. We doen er een goed doel aan wat heel belangrijk is. En nou, dan hopen we dat de mensen een mooie avond hebben.
0: Ja, Peter, ik hoor je een bedrag noemen. Hou je dat alleen uit je concerten of wat doe je allemaal?
1: Die 168.000 die we nu hebben, dat zijn concerten van de twee koren. Ik heb twee koren daarvoor opgericht. Omdat mijn vrouw aan borstkanker overleden is, ben ik in het wereldje terechtgekomen van onderzoeken, chemo enzovoort. En ik was toen al dirigent. Ik dacht, wat kan ik doen? Nou, ik heb toen een koor opgericht in Alblasserdam, de Inspire to Live Choir. Later een koor in Barneveld. En die twee zingen uitsluitend voor de kankerbestrijding. Dus alle opbrengsten gaan daarheen. Dat doen we samen met sponsoren. Dat doen we met concerten. Dat doen we met muzici die vaak low budget allemaal meewerken. We hebben createams die allerlei spullen verkopen, zeg maar, voor en na de concerten. Maar ook in een winkeltje. Dus er zitten heel veel activiteiten binnen die twee stichtingen, zeg maar, die allemaal voor hetzelfde doel geld ophalen. Ja, en ik vind het dan weer leuk om onder andere ook orgel te spelen naast het dirigeren. En dat vinden de andere jongens ook leuk. Dus dan hebben we onder de naam van de Vier Musketiers geven we nu wat concerten voor het goede doel. En de kosten die zitten op mijn kerk, op mijn koor. Een van de koorleden. En we dachten, nou Hendrik, jullie ambacht. Ik heb begrepen dat er al heel lang niet veel meer gebeurt qua concerten. Dus laten we ambacht aandoen. Dus we zien er naar uit.
0: Mooi om dit te horen. Geweldig respectvol. En natuurlijk het nuttige met het veraangename. Ik zit een beetje over, je hebt het over natuurlijk je medemusketiers. Wie zijn dat nou eigenlijk?
1: Nou, dat is Edwin Voice. Dat is Johan den Hoed. En dat is Richard Bos.
0: En samen
1: nou, Johan de Roet heeft zelf jaren ook in Hendrik Ido, daar ben ik een beetje mee opgegroeid, in Hendrik Ido Ambacht gewoond. Edwin is eigenlijk een beetje de vaste begeleider van het mannenkoor Excelsior. Uit Hendrik Ido Ambacht. En Richard is ook een collega, zeg maar, die bij de ploeg hoort. Ja.
0: Mooie stel, musketiers bij elkaar. Wat gaan jullie spelen? Want dat is wel belangrijk.
1: Wat zei je? Wat
0: gaan jullie spelen? Ja,
1: ja, dat is natuurlijk een heel diverse programma. Sowieso onze vriend André de Jager, vaste begeleider van mijn koren jarenlang, veel te vroeg overleden aan een hersentumor, heeft een aantal stukken, orgelstukken geschreven. En die daar spelen we er een aantal van. Bijvoorbeeld, ik speel het liefste Jezus, wie is in het hier? Een aria over Psalm 86 van André de Jager door Richard Bos. En Edwin Voorst die speelt drie stukjes prelude, Siciliano en finale uit uit de Trois Pieces voor orgel die André geschreven heeft. Verder staat er, begin ik met Feike Asma, Psalm 42, 3 en 5, een hele bekende. En dan een prelude met Fugue van Bach. Richard Bos speelt iets van Sanderman, twee summer sketches. En iets van Mendelssohn, Andante met variaties. Johan de Noet speelt iets van Edwin Voice, van de andere musketier, zeg maar, Festival. En Edwin Voice speelt naast André de Jager nog iets van Gordon Jong. Het is gewoon een hele afwisselend programma en niet te zwaar en ingewikkeld. Het is voor iedereen wat wils.
0: Zeker, en natuurlijk moeten er ook veel iedereen in komen, want hoe meer mensen, hoe meer opbrengst.
1: Ja, dat, tenminste als ze dat, het is gratis toegang.
0: Ja, daarom.
1: Als ze in de collecte geven, dan is het inderdaad hoe meer mensen, hoe meer opbrengst, ja.
0: Je gaat ongetwijfeld ergens een QR-code ophangen.
1: Zeker, die staat ook op programma. En die wordt gebeamd op de avond zelf. En op social media uiteraard. En de kosten die zorgt vanaf 7 uur, het begint om 8 uur. Om 7 uur staat de koffie voor 1 euro klaar voor iedereen. En na afloop is er nog een afterparty voor 1,50 voor koffie of wijn of bitterballen. Dus we maken het ook een beetje gezellig, hè? Dat moet.
0: Dat hoort er zeker bij. En de deuren die gaan niet van slot af voordat de 50.000 euro binnen is.
1: Ja, het zou mooi zijn als we een paar duizend euro ophalen. Maar weet je, het is gewoon leuk om met elkaar te doen. En ik zeg altijd maar, doe je niks, heb je niks, hè? Ik bedoel, als het maar, een paar honderd euro zijn, is het ook weer meegenomen. En alles telt. En wat ik net zei, we tellen door naar vanaf 168.000 nu naar februari. En misschien ook wel even leuk om te zeggen dat we in totaal, net voor de zomerstop, zaten we door een totaalbedrag heen van 1,9 miljoen netto. Wat we opgehaald hebben aan diverse onderzoeken die we rechtstreeks gesteund hebben.
0: Fantastisch, fantastisch allemaal. Nou, het gaat gebeuren. Zaterdag 22 augustus. Het is al bijna zover, hè?
1: Volgende week zaterdag, ja.
0: Zo snel weer is het in Hendrik Ido Ambacht, de Open Hofkerk. Dus iedereen van harte welkom. Het goede doel is ook bekend. Staat er ook ergens nog iets op internet te lezen over wat je allemaal doet?
1: Ja, we hebben natuurlijk een website. Mijn eigen website www.peter en dan de middenstreepje overduin.nl. Daar staat uiteraard het orgelconcert ook op vermeld. Ja, verder zit ik op social media waar de programma's langskomen. En de koren hebben ook allemaal een eigen website. En daar kun je over het ontstaan van de koren en de acties ook allemaal lezen. En die link staat op mijn eigen website. Dat is de makkelijkste weg om er te komen, denk ik.
0: Gaan we dat opzoeken en zorgen dat we erbij zijn bij dat concert. Een persoonlijke vraag nog even tot slot. Ik bedoel, je bent natuurlijk een gerenommeerd organist. Kan je ook achter je rug spelen?
1: Nee. Ik weet dat iemand, ja, ik heb de filmpjes gezien en liggend op een vleugel onder op zijn kop, zeg maar, op je rug. En dan, ik heb het allemaal gezien, ja, die filmpjes.
0: Nou, dit is nog uit de tijd dat de filmpjes niet bestonden, maar ik heb een organist inderdaad meegemaakt die dat deed. En nog goed ook trouwens, dus ik moet dat vragen.
1: Ja.
0: Geweldig.
1: Zijn het.
0: Ja, het ligt een uitdaging klaar als dit geweest is.
1: Ja. Ja, er zijn er veel hoor, uitdagingen.
0: Ja, nou, dat kan het best nog even
1: bij. Ons niet.
0: Peter, mooi je gesproken te hebben. Ik zou graag willen afspreken tegen de tijd dat die check overhandigd gaat worden, dat we nog even contact hebben daarover.
1: Wat doen jullie volgend jaar?
0: Op het moment dat die uitreiking gaat komen, dan willen we daar natuurlijk graag wat over vertellen.
1: Nou, dat zou mooi zijn. 6 februari is in de Joriskerk in Amersfoort de eindcheck met al mijn koren en uiteraard een aantal muzici.
0: Dan gaan we tegen die tijd zeker contact hebben. Ik ga je voor nu alvast een waanzinnig mooi en goed gevuld concert toewensen met hopelijk een flinke opbrengst. En ik wens je een bijzonder prettig weekend.
1: Nou, wederzijds alles.
0: Dank je wel. Bye bye.
1: Oké, fijn weekend.
0: Goed weekend.

0: prettig weekend. Het streekinformatieprogramma van Atos Radio en Radio Ridderkerk.
1: En oh, wat is het warm en droog geweest de laatste tijd. Niet normaal. Zo niet normaal dat het waterschap Hollandse Delta berichten ging rondsturen dat er maatregelen moeten komen in verband met de droge dijken in de regio. Dat kan dan ook nog eens een keertje. We gaan erover praten met Rachid Abrahimi, want die is adviseur waterveiligheid bij het waterschap Hollandse Delta. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Zou ik je even mogen vragen om toch weer dat microfoontje een heel klein beetje zachter te zetten? Want ik denk dat we een beetje te enthousiast zijn geweest nu. Dit klinkt nu al beter. Dankjewel. Aanhoudende droogte en problemen natuurlijk. Hoe zit het nou precies met de dijken? Hebben die echt te lijden onder het afgelopen weer?
2: Ja, zeker. Net zoals de parken nu heel erg droog zijn, zijn de dijken dat ook. Wat je ziet is dat door aanhoudende droogte heel veel verdamping heeft plaatsgevonden. En omdat er ook geen regen is geweest, is de deklaag van de dijk, die is uit klei gemaakt. Die is helemaal uitgedroogd, ingekrompen en dat kan problemen geven.
1: Ja, denk ik bij mezelf als amateur zijnde, een dijk staat in feite bovenop de grond. Die is toch altijd droger dan de omliggende gronden? Of is dat nou dan niet zo?
2: Nee, dat is niet altijd zo. De dijk die staat inderdaad boven de grond. En de rivieren, zoals je weet, die zijn in sommige gevallen ook hoger dan de polder. En dan komt er toch wel, ondanks als het niet regent, komt wel water vanuit de rivieren de dijk in. En die stijgt ook een beetje in de dijk. Dat noemen we capillaire werking.
1: Ah, de aanzuigende werking van het water gaat dus ook in de dijken gewoon door.
2: Ja, dat gaat gewoon door. Maar als het heel lang droog is, dan zal de grondwaterstand in de dijk ook dalen.
1: Ja, nou hebben we in heel Nederland een beetje last van de laag waterstand in de rivieren. Volgens mij valt het in deze regio nog een soort van mee. Hoe zit dat nou precies?
2: Ja, dat klopt inderdaad. We hebben nog wel geluk hier. Maar de rivierwaterstand is wel heel erg laag. Voor de dijken is het natuurlijk op dit moment geen probleem. Ondanks dat ze droog zijn, staat er weinig water tegen. Maar voor andere opgaven van het waterschap is het wel een probleem. Als het gaat over verzilting en waterbeschikbaarheid voor bijvoorbeeld de boeren en andere functies.
1: Hoe is de situatie bij ons in de regio nu, het deel waar jullie voor verantwoordelijk zijn? Is het kritisch aan het worden of is er gewoon een extra waarschuwingsniveau? Hoe werkt dat?
2: Het is een extra waarschuwingsniveau en het is gelukkig niet kritiek. Als je kijkt naar de dijken in onze gebied, dan hebben we vooral dus rivierdijken. En we hebben heel weinig boezemdijken waar heel veel water in de boezem staat en er weinig overhoogte is van de dijken. Dus vandaar is het probleem voor waterschap Hollandse Delta en ook in Ridderkerk veel kleiner dan in andere gebieden in Nederland.
1: Dus eigenlijk een beetje in deze regio hebben we geluk.
2: Ja, we hebben wel geluk wat betreft de droogte en de waterveiligheid.
1: Wat is nou het risico met dat droge weer als straks opeens het weer om gaat slaan? Het wordt najaar en het gaat alleen maar regenen en regenen. Komen er dan grote problemen vandaan?
2: Nou, gelukkig hebben we dit al een keer eerder gezien. In 2018 was het ook heel lang heel erg droog. Maar wat we zagen is dat na de eerste regenbuien eigenlijk de grasmat, wat een bescherming is van de dijk tegen erosie, dat is een soort van slijtage bij hevige regenval of als er golven tegenaan klappen, is dat die grasmat zich best wel snel herstelt. En als er geen hele grote scheuren in zitten, dan herstelt dat vanzelf. En als er toch hele grote scheuren in zitten, dan kunnen we door middel van zwelkleikorrels die opvullen. En dan kunnen we zo weer het stormseizoen in. Dus als het op deze manier volgende week gaat regenen, dan verwachten wij niet dat er hele grote problemen zijn in ons gebied.
1: Dus jullie gaan niet op het fietsje alle dijken langs de komende weken met een MSWL-kleikorrels achter jullie aan?
2: Nee, we hebben het heel goed in de gaten, want we doen inspecties op onze keringen. En we weten ook wel welke keringen je vaker moet inspecteren. Dus we hebben het goed in de gaten. En als er scheuren zijn die dat nodig hebben, dan wordt dat nu al gedaan. En dat is ook vooral preventief.
1: Ja, en toch hebben jullie een waarschuwing uit doen gaan van ja, er moeten maatregelen genomen worden. Wat is daar dan precies aan de hand?
2: Nou, dat is ook het gedeelte van preventief, hè? Want we zien wel dat als het gaat regenen, dat het meestal wel goed komt. Maar daar kun je niet altijd op bouwen. Dus daarom hebben we ook een waarschuwing gegeven. Want op sommige dijken hebben we ook schapen lopen. En die verzwakken soms de dijk nog verder door. En daarom moet je een waarschuwing geven, zodat de situatie niet verder verslechtert dan strikt noodzakelijk.
1: Ja. Het wordt langzamerhand, gaan we toch naar het najaar toe. Het zal niet eeuwig zo heet en droog blijven. Als we een beetje normaal weer krijgen, wat moeten jullie dan gaan doen? Of is het dan gewoon van we schalen af met de waarschuwing en het is klaar?
2: Ligt een beetje aan het weer. Want als je bijvoorbeeld hele heftige regenvallen hebt, dan kun je dus die erosie krijgen op onze keringen. Dus de slijtage van de toplaag. En dat moet je ook inspecteren om te kijken of je aanvullende maatregelen nodig hebt. Of dat de natuur zichzelf daarop herstelt.
1: En dan hebben we het nu alleen nog over de dijken gehad. Maar de gronden rondom de dijken, moet daar nog iets verder mee gebeuren? Of valt dat ook wel mee dan?
2: Rondom de dijken zal wel meevallen. Aan de buitenkant, dus bij de rivieren, dijken. Aan de buitenkant van de dijk kijken we wel extra. Maar rondom de keringen, als er geen sprake is van hoog water, dan is dat niet nodig.
1: Hebben die dijken nou ook last van die verzilting? Want overal horen we dat het zoute water een beetje aan het oprukken is naar ons toe.
2: Ja, dat klopt. Nou, de dijken hebben daar eigenlijk niet zo heel veel last van. Verzilting vindt vooral plaats in de rivieren en de watergangen die het water naar de boeren brengen. En bij de inlaatpunten vooral. Maar bij een dijk speelt dat probleem niet, want zout water is wat zwaarder. En we verwachten niet dat dat door dat opzuigende effect van de dijken, dat dat in de dijken komt. Zo hoog dat bijvoorbeeld het grasmat het moet verduren.
1: Wat is nu de stand van zaken wat betreft het waterschap Hollandse Delta in het algemeen? We hebben het over dijken gehad en de gronden rondom de rivieren. Maar jullie verzorgen natuurlijk ontzettend veel aan eigenlijk het volledige land. Hoe is het daar? Het is overal droog en heet.
2: Bedoel je dan onze andere taken voor voldoende en schoon water?
1: Ja, onder andere ja.
2: Daar kijken we ook voortdurend in de gaten of we water kunnen inlaten of niet in de polder. En daar kijken we dus naar of het water zout is of niet. Dan acteren we eigenlijk op de verwachtingen die er zijn. Er zijn soms een periode waarin je water kunt inlaten. En soms is er een periode dat je dat niet kan doen. En wij proberen daarin het optimum te vinden.
1: Ja, je bent adviseur waterveiligheid, hè, bij het waterschap. Is dit nou voor jou een spannende tijd of is het juist een spannende tijd op momenten dat het water bijvoorbeeld heel hoog komt en dat het heel veel heeft geregend?
2: Voor ons is het vooral spannender als het water hoger komt dan een bepaalde waarde. En dat komt vaker voor in de winter dan in de zomer. En in ons gebied zijn de boezemkeringen, zoals bijvoorbeeld het Waaltje. Daar is de waterstand wat lager dan de dijken en is dat voor ons eigenlijk niet zo heel erg spannend.
1: Zeg dat nooit in resort, hè, het Waaltje. Want je komt met twee blauwe ogen terug, hoor, want dat moet je Waal zeggen.
2: Oh, Waal, inderdaad.
1: Mensen zijn er heel strikt in. Eventjes tot slot voor de komende periode voor het waterschap. Wat gaat er nu gebeuren?
2: Die vraag heb ik niet gehoord. Kunt u dat herhalen?
1: Wat gaat er de komende periode nu nog gebeuren voor het waterschap?
2: We houden het vooral heel erg in de gaten. Dus de dijken worden actief gecontroleerd. De droogte die krijgt al heel erg veel aandacht. En als er geacteerd moet worden, dan doen we dat ook.
1: Ja, en is dat al een keer gebeurd trouwens de laatste tijd? Moest je al ergens acteren?
2: Als het gaat om de dijken, dan is het vooral hier en daar een scheur opvullen. En in het verleden hebben we ook bijvoorbeeld in een ander gebied binnen ons beheergebied, hebben we ook een dijk besproeid om hem nat te houden.
1: Dus we gaan gewoon rustig verder en in principe komt alles weer goed. Dat is de boodschap. Dus, het klinkt een beetje als van, gaat u gerust slapen, wij waken over u.
2: Ja, dat is het zeker. Wij zijn er druk mee bezig met al onze collega's. En we hebben het onder controle.
1: Hartstikke fijn om te horen. Ik ga je danken voor je tijd en voor de uitleg. En wellicht spreken we elkaar later in het seizoen nog een keertje. Rachid Abrahimi van het Waterschap Hollandse Delta. Bijzonder prettig weekend.
2: Dankjewel.
1: En wij gaan eens opmaken voor nieuws weer. En daarna zijn we terug met het tweede deel van Prettig Weekend. We pakken er een bekertje melk bij of een kopje thee of koffie. Doen er een koekje bij een bokkenpootje vandaag. Lijkt me erg lekker. En dan spreken we elkaar graag straks weer na het nieuws van 11 uur.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Rusland is weer een oppositiepoliticus veroordeeld tot een strafkolonie. Het is Lev Schlossberg van de partij Jabloko. Hij moet ruim 11 jaar naar een strafkamp omdat hij kritiek had op de oorlog in Oekraïne. Hij deelde op Telegram een bericht met de strekking dat president Poetin bloed aan zijn handen heeft en pleitte voor een staakt het vuren. Schlossberg zegt dat hij slachtoffer is van een politiek proces. 2 jaar geleden overleed oppositieleider Navalny in een strafkolonie, vermoedelijk na vergiftiging. Ook een mensenrechtenactivist die zich tegen de oorlog keerde zit vast. Premier Jette heeft in het aardbevingsgebied in Groningen gepraat met inwoners van Zeerijp en Appingedam. Hij zei dat hij snapt dat bewoners boos zijn over de problemen bij schadeherstel en het versterken van huizen.
2: En dat heeft gewoon impact op de veiligheid en ook op het gevoel dat hier in Groningen leeft. En des te meer reden om te kijken hoe kunnen we nog meer tempo maken met de aanpak hier, zodat iedereen zo snel mogelijk een veilige en versterkte woning heeft.
1: Het was Jettens eerste bezoek aan het gebied als premier. In Delft is vanmiddag een auto bijna uit een parkeergarage gevallen. De bestuurder was onwel geworden en ramde op de eerste verdieping de buitenwand van de garage in Delft-Zuid. Daarin ontstond een groot gat, waardoor de neus van de auto en 1 voorwiel naar buiten steken. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt dan rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
3: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
4: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
5: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
4: Sorry?
5: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
6: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
7: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website. de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
8: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd. Dit is Prettig Weekend. Het streekinformatieprogramma van Atos Radio en Radio Ridderkerk.

0: De gezelligheid straalt er weer vanaf in het programma Prettig Weekend. We zijn tot 12 uur aanwezig bij u op de radio met nieuws en informatie bij ons uit de omgeving. Dat is dan Herensdam, Zwijndrecht, Hendrik Ido Ambacht, Ridderkerk en natuurlijk alles wat er omheen zomaar mee zit te luisteren naar dit programma vol met informatie. En we gaan de buurt uit. We gaan een stukje verder. Kent u het eiland 10 gemeten? Een heleboel jaren geleden was dat nog een boerenleefgemeenschap. Maar nu kunnen we daar gewoon gaan kamperen. Dat doe je daar normaal ook niet. Waarom gaan we dat doen eigenlijk? Gaan we vragen aan Jamila de Jong, want zij regelt dat allemaal. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, dat is hartstikke leuk zeg. De boeren zijn weg, dus we kunnen gewoon tenten opzetten zoveel maar wij willen.
1: Normaal gesproken kan je niet zomaar bij ons kamperen. Speelnatuur is eigenlijk een natuurlijk speelterrein, wat open is voor kinderen om in te spelen. Maar 1 of 2 keer in het jaar kun je er ook kamperen. En dan organiseren we er ook van alles omheen om het extra avontuurlijk en spannend te maken.
0: Dat klinkt hartstikke leuk om te gaan doen. Hè? Voordat we daarover gaan vertellen wat we met kamperen doen, vertel even iets over 10 gemeten, want het is tegenwoordig natuur.
1: Ja, klopt. 10 gemeten is in rond 1600 ongeveer begonnen als een zandplaat. En dat is eigenlijk steeds groter geworden. Het is inderdaad heel lang landbouwgebied geweest. En toen ongeveer eind jaren 90 zijn langzaamaan alle boeren weggegaan. En is het omgezet naar een natuurgebied. Wij besteden trouwens wel nog heel veel aandacht aan het landbouwverleden, want dat is een hele rijke historie natuurlijk. En het verschil is best wel groot natuurlijk ook, maar je ziet best wel veel in het landschap nog uit landbouwgeschiedenis. Nu is het een heel bijzonder gebied, omdat het bijna onbewoond is. Je mag er eigenlijk niet met de auto komen. En het is echt een walhalla voor vogels daardoor ook geworden. En de biodiversiteit wordt ook steeds groter.
0: En dan gaan wij daar zo... lopen te keten met een tentje. Is dat voor volwassenen of is dat voor kinderen bedoeld eigenlijk?
1: Het is in eerste instantie voor kinderen. Maar het is wel de bedoeling dat er in ieder geval 1 volwassene meekomt. En we willen natuurlijk aan zoveel mogelijk kinderen de ruimte bieden. Dus we vragen dan dat al 1 kind met 1 volwassene meekomt. Maar we willen liever niet dat 2 volwassenen met 1 kind meekomen. Want anders op een gegeven moment hebben we te weinig ruimte voor alle kinderen die we mee willen laten doen.
0: En dat kamperen, moet je dan zelf ook voor een tent zorgen en al die zaken?
1: Ja, we hebben een mooi grasveldje bij Speelnatuur. En daar kunnen een stuk of 15 tentjes staan. Dus dan neem je je eigen tent mee en je eigen slaapbenodigheden. En wij zorgen verder voor koffie, thee, ontbijt en dergelijke. En wat snacks voor tussendoor. Er zijn douches. Die zijn wel koud. Die zijn buiten. En we hebben toiletten natuurlijk. Dus gewoon sanitair.
0: Ja, voor jullie te hopen dat dan de warmte weer terugkomt. Want de koude douche, broer.
1: Ja, nou, ik geloof dat het nog wel boven de 20 graden blijft. Dus ik maak me daar geen zorgen om. Wij zijn altijd met weer en wind open, tenzij het echt stormt en het een beetje gevaarlijk wordt. Eigenlijk is het dan altijd wel, zijn er altijd kinderen die de sprong wagen. Hoor. Dus nee, daar maak ik me geen zorgen om.
0: Nee, doen jullie dit een jaar zo dan?
1: We proberen het ieder jaar te organiseren. In principe vaak in het voorjaar. En nu eigenlijk voor het eerst ook aan het einde van de zomervakantie. Dus we willen eens even kijken of dat ook leuk is. Wat mooie is nu ook dat je in het einde van... Je zit nu in de vogeltrek. Dus de vogels die gaan weer naar het zuiden trekken. Dus je ziet ook allerlei soorten vogels op het eiland. En het is een heel mooi seizoen natuurlijk om het ook een keertje te bezoeken, het eiland.
0: Maar wat gaan jullie dan doen op dat mooie eiland? Want ik bedoel, het is natuurgebied, het stikte van de vogels. En daar komen al die schreeuwende kinderen.
1: Nou, dat is... ik weet niet, bij ons zijn ze niet altijd alleen maar aan het schreeuwen, hoor.
0: Oh,
1: als ze bij ons langskomen.
0: Nou, dat doe je niet goed. Gelukkig maar.
1: Nee, ja, het is... We beginnen gewoon met een opstart met een kopje koffie. Als je aankomt op zaterdagavond. En we zorgen voor limonade voor de kinderen. En het is trouwens op zaterdag 22 augustus start het om 7 uur. Kwart over 7, dus je neemt de pont van 7 uur. En dan starten we om 7:15 op. Nou, even welkom en een beetje wat we gaan doen. En dan zet je je eigen tent op en dan gaan we daarna vrij snel al een wandeling maken. En we hebben een, iemand in huis die weet heel veel over kruiden. Dus we gaan kruiden plukken en ze vertelt ook wat over het eiland. En dan komen we terug op speelnatuur en dan maken we daar op een klein vuurtje maken we onze eigen thee. In het donker, dan begint het al echt wel donker te worden. En als het dan echt donker wordt, dan gaan we naar bed. En dan is iedereen moe, dus ik denk dat het dan heel stil is. En op een gegeven moment komt de zon natuurlijk weer op, vrij vroeg. En dan staan we op. Er wordt een kort nachtje voor ons allemaal. En dan hebben we iemand die heet heel erg veel van bevers. Dus we gaan met hem op pad om bevers te spotten. Maar we gaan ongetwijfeld ook heel veel mooie andere beesten zien. Op de vroege ochtend zo. En de nevel hangt er nog. Dus dat is altijd echt een prachtig moment. Vooral omdat op dat moment eigenlijk nog verder niemand op het eiland is. Behalve een paar bewoners misschien. Dus ja, dat is echt een magisch moment. En als je dan terugkomt, dan gaan we nog ontbijten. En maken we nog een vuurtje. En dan gaan we broodjes bakken. Dus
0: ja,
1: het is gewoon heel leuk. Ook educatief. En gezellig.
0: Dat vooral natuurlijk. Want een beetje natuurmonumenten moeten we wel bij je koppelen. Normaal verwacht je dan ook van dit doe je een week. Maar dit is dan eigenlijk 2 dagen.

0: daarna.
1: Ja, en voor wie 10 gemeenten niet kent, dat ligt dan weer onder de Hoekse Waard. Dus daar zit je zo eigenlijk.
0: Ja, klopt inderdaad. Het ligt tussen Hoekse Waard en Goeree over Flakkee, dus in het Haringvliet.
1: Natuurlijk, niks gaat er voor niks. Of misschien ook wel. Wat gaat het allemaal kosten?
0: Als je volwassen bent, de volwassenprijs is €95. En als je dan en het kind is 47,50. Dus dat is de normale prijs. Mm-hmm. Voor ieder kind dat erbij komt betaal je dan 47,50. Maar leden van natuurmonumenten die krijgen wel een fikse korting. Dus dan betaal je 66,50 en voor een kind 33,25.
1: En het opgeven en alle informatie verder, vind je die op natuurmonumenten?
0: Ja, je kunt naar de website van Natuurmonumenten en zoeken naar Eiland 10 Gemeten Bezoekerscentrum. En daar vind je de activiteit. Deze heet Zet je tent op 10 Gemeten. Oer zet je tent op 10 Gemeten.
1: Het klinkt haast als een radiocommercial, maar dat zal de bedoeling niet geweest zijn, denk ik. Ik verheug me
0: erop. Nou ja, ik kan me voorstellen dat iemand gaat zoeken naar kamperen, maar zo heet het dus niet.
1: Beste Jamila, nog één belangrijke vraag. Als je nou zegt van, ja. Ik vind het ook leuk, maar ik heb geen kinderen om mee te nemen. Of mag dat dan weer niet?
0: Nee, het is niet mogelijk om alleen als volwassenen mee te doen. Het is echt in eerste instantie een kinderactiviteit. Dus daar baseren we het ook echt op. We vinden het ook belangrijk om kinderen, ze noemen dat dan een zaadje planten over in de natuur en het belang daarvan. En ja, hoe je ook in contact kan komen met de natuur door bijvoorbeeld te weten welke kruiden je kunt eten en dergelijke, vinden we belangrijk om dat mee te geven. Dus daar is ook echt, dat is ook echt het uitgangspunt van deze overnachting.
1: We verheugen ons er nu al op 22 augustus. Ja. Dat gaat een dolle boel worden.
0: Ik ook.
1: Ben je er zelf ook bij?
0: Ja.
1: Nou, ik wens je heel veel plezier.
0: Ja. Ja,
1: neem je kinderen mee dan?
0: Nee, ik zelf niet. Oh. Ik ben ook druk met organiseren. Dus, maar nee, ik vind het juist heel erg leuk aan mijn werk dat ik andere kinderen mee op sleeptouw kan nemen op zo'n dag. Dus daar geniet ik enorm van en ik kijk er enorm naar uit.
1: Dan wens ik jou en al die kinderen heel veel plezier en hopelijk wordt het een drukke, dolle boel.
0: Ja, dankjewel.
1: Ik ga je een prettig weekend wensen en wie weet tot de 22e.
0: Ja, tot dan.
1: Doei.

0: Prachtige platen van Elton John. Toen was hij nog geen Sir, misschien een Sir, maar daar gaat het nu niet over. Waar het nu over gaat, dat is dat we na de komende week, want we hebben eerst een week 3x2, dat we daarna Jeugdland krijgen. Want het is gewoon weer in de sporthal de Fakkel in Ridderkerk. Iedere dag kan de jeugd zich daar volop vermaken met alles en nog meer. We gaan eens even kijken wat er allemaal dan te doen is. En dat gaan we doen samen met Gerard Sluimers. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wat is er allemaal te doen?
1: Ja, nou, dat zal voor de meeste kinderen niet nieuw zijn. Want de meeste activiteiten zijn er natuurlijk al jaren. Mm-hmm. De oude vertrouwde zaken zoals de timmerhoek, figuurzagen, bloemschikken, kussentjes maken. De stormbanen, de bungee buiten, al die zaken zijn weer aanwezig. En de vernieuwingen zitten dan meestal in de creatieve hoek. Dat ze dan zelf dingen kunnen vervaardigen. En daarom dit jaar hebben we zonnekleppen, is volgens mij nieuw. We hebben tasjes en etuietjes. We hebben 3D-tekeningen. We hebben houten boekenleggers. Enfin, allemaal weer dingen die voor de kinderen weer nieuw zijn, die er andere jaren niet waren. Dus. En voor de rest hebben we dit jaar ook, hebben we geschonken gekregen, nieuwe PlayStations en een nieuwe Nintendo Switch. Mm-hmm. Dus dat is voor de kinderen ook leuk. Dan kunnen ze ook weer modernere spelletjes doen op de computer.
0: Mag je die dan lenen met Jeugdland of hebben jullie die dingen in bezit?
1: Nee, die hebben we echt geschonken gekregen, echt in bezit.
0: Oké. Dus ieder jaar kan het gewoon terugkomen?
1: Ja. Ja, nou, het is ook al 35 jaar dat kinderen met de computer kunnen spelen, met spelletjes kunnen doen en alles. Alleen dat waren verouderde systemen en nu hebben we weer nieuwe geschonken gekregen.
0: Kunnen we er een poosje tegenaan?
1: Ja.
0: Dus eigenlijk van alles en nog niks te doen. Wat is nou het allerleukste, denk jij? Wat is het meest succesvolle?
1: Ah ja, dat is moeilijk aan te geven, maar de bungee buiten is altijd druk. En binnen is het, in de timmerhoek is het altijd druk. Bloemschikken is altijd druk. Bij de kussentjes maken is het altijd druk. Ik haal zakken vol met schuimrubber op bij matrassenfabrieken. En die zijn aan het eind van Jeugdland zijn ze weer allemaal op. Allemaal weer in kussentjes verwerkt. Dus dat zijn zo'n beetje de items die wel altijd druk zijn.
0: Altijd succesvol. Ja. Dat Jeugdland, dat loopt wel een hele poos. Hè? Gaan we het nog een beetje volhouden de komende 30 jaar?
1: Ik denk niet dat ik dat nog 30 jaar vol ga houden. Doe het nou 35 jaar. En ik ga er zeker nog niet mee stoppen. Want ik heb inmiddels twee schatten van kleindochters. En die vinden het natuurlijk prachtig als opa bij Jeugdland is. Opa en oma. Dus daar gaan we voorlopig nog niet mee stoppen. Maar ja, het is te hopen dat het nog 30 jaar kan blijven bestaan. Maar garanties hebben we niet.
0: Nee, zit natuurlijk straks een verbouwing aan te komen. Of eigenlijk een nieuwbouw van de sporthal.
1: Klopt.
0: Gaat het jullie dat een beetje in de weg zitten? Praat je daar nu al over?
1: Ja, nee, wat we gehoord hebben, zullen wij er weinig van merken. Mm-hmm. Kunnen wij nog 2-3 jaar gewoon in de oude sporthal doordraaien. En moeten we naadloos over kunnen stappen naar de nieuwe sporthal. Zo hebben ze ons verteld.
0: Oké. Dus, ja. Nou, beter kan je het niet treffen, denk ik.
1: Nee, ja.
0: Denk ik toch?
1: Ja, nee, klopt.
0: Ja. Ja, je kijkt er heel moeilijk bij, maar dat moet je niet doen hoor. Dat is niet nodig.
1: We kijken nergens moeilijk bij.
0: Hey, dat is natuurlijk fantastisch mooi. Het is 1 week maar.
1: Klopt.
0: Zou je nooit niet eens willen uitbreiden naar 2 weken?
1: Nou, neem van mij aan dat we 50, 60 medewerkers per dag nodig. Mm. En die zijn echt, maandag is de opbouwdag. En dan draaien we van dinsdag tot en met vrijdag. En als het vrijdagmiddag 4:30 is, dan is iedereen toch wel weer blij en tevreden dat het weer achter de rug is.
0: Dat wel.
1: Ja.
0: Dat is denk ik ook wel een dingetje. Je hebt wel veel mensen nodig om overal bij te staan.
1: Klopt. Dus echt, dat wordt een steeds groter probleem. Ik heb het toevallig net binnen nog verteld. In het verleden kregen de ambtenaren een week buitengewoon verlof voor dit soort activiteiten. Dus de brandweer, de politie en noem maar op. Volop medewerkers had je vanuit die hoeken. Ik ben er zo zelf ook ingerold als ambtenaar zijnde. Mm-hmm. Maar sinds de eeuwwisseling, sinds 2000, is dat afgeschaft. Ja, en er zijn nog maar weinig mensen die bereid zijn om een week verlof op te nemen voor dit soort dingen.
0: Nee.
1: Dus dat gaat steeds lastiger. De jeugd heeft er nog geen zin in. En de ouderen, ja, die zijn aan het werk.
0: Een lastig ding, dat hoor je eigenlijk overal op momenten waar vrijwilligers ergens voor vinden, is best lastig.
1: Ja, wordt steeds moeilijker, klopt. Ja,
0: hoe kan je ze nog gemotiveerd krijgen en binnensleuren?
1: Ja, dat is lastig. Je hebt een vaste groep van medewerkers die er elk jaar weer zijn. Alleen ja, die groep wordt steeds ouder en die dunt verliefdelen vanzelf uit. Nieuwe mensen komen er gelukkig wel bij. En dat zijn dan vooral vaak moeders en vaders van die met hun eigen kinderen komen. Die het zo leuk vinden dat ze zeggen, ik wil ook wel helpen. Maar we kunnen er altijd, we hebben er wat zeg ik, 50, 60 per dag nodig. En voor de dinsdag zitten we dit jaar best aardig ingevuld. Onder andere omdat ook een aantal mensen van de Rabobank ons komen assisteren. Maar voor de andere dagen kunnen we zeker nog voldoende vrijwilligers gebruiken.
0: Melden, dus bij de CR.
1: Ja, graag.
0: Bij deze is die oproep gedaan. Er is ook nog een finale van het Ridderkerks kampioenschap 4-op-1-rij.
1: Klopt. Vieren bij rij is een kampioenschap en het rollenbankfietsen is vrijdagmiddags inmiddels vaste traditie dat kampioen de finales worden gereden voor het rollenbankfietsen. En vieren bij rij doen we alleen op vrijdag en dan rolt dan vanzelf aan het eind van de middag de finale eruit.
0: Ja,
1: ja een beker voor de winnaars van het fietsen en van de vieren bij rij. Is altijd leuk.
0: Het begint onderhand te af. Ja, een hoogtepunt te worden waar iedereen zich vooraan staat te dringen om erbij te zijn.
1: Ja, klopt.
0: Moet je daar vooraf voor opgeven of gewoon dan tijdens Jeugdland?
1: Ja, dat draait gewoon heel de dag door tijdens Jeugdland. Fietsen kunnen ze 4 dagen doen en dan vrijdagmiddag de finale. En vierde bij rij doen we vrijdagmorgen van de opening tot dan een uur of half 3 's middags. En dan zijn de finalisten bekend.
0: Het gaat weer een mooie dolle boel worden. Voor de goede orde, je zei het net ook al, niet op maandag, want dan beginnen jullie wel, maar niet Jeugdland. Dus
1: klopt.
0: Dinsdag 25 augustus, eerste dag.
1: 9:30, gaan we morgens open. Entree kost €3,50. En men kan ook een weekkaart kopen, die kost €10,50. Dat heeft dus 1 dag gratis. En het duurt 's middags tot 4 uur. En alleen op vrijdag stoppen we om 3:30, omdat we dan alles weer op moeten ruimen.
0: Ja. Dus. Eten, drinken, mag het mee? Moet je het meenemen of moet je het kopen?
1: Nee, ze mogen alles gewoon meenemen. De kleedkamers worden gebruikt waar ze hun tassen en jassen kunnen hangen. En waar ze tussen de middag een boterhammetje kunnen eten en alles. Dus dat ze mogen alles gewoon meenemen. En ze kunnen ook, er is ook de mogelijkheid om in het restaurant dingen te kopen. Maar er staat ook een snoepkraam in de sporthal zelf waar ze wat dingen kunnen kopen.
0: Alles is geregeld, hè?
1: Dat hoop ik wel.
0: Geweldig. Hopelijk wordt het weer heel erg druk. De hitte is er gelukkig een beetje af aan het gaan. Ik denk dat dat wel gaat helpen.
1: Ze geven goede temperatuur op voor ons. Zo rond de 20, 22 graden, dat is voor ons mooie temperatuur.
0: Zeker, want anders is niet te doen binnen.
1: Nee, klopt. Klopt.
0: Het gaat mooi worden. Dinsdag 25 augustus, eerste dag van Jeugdland Ridderkerk. Het gaat weer gebeuren. Gerard Sluimers, bedankt voor je uitleg.
1: Graag gedaan.
0: En hopelijk wordt het weer lekker gezellig druk.
1: Gaan we zonder meer vanuit.
0: Prettig weekend.
1: Oké, eens gelijk.

0: prettig weekend. Het streekinformatieprogramma van Atos Radio en Radio Ridderkerk.
1: We gaan naar Hendrik Ido Ambacht. Woensdag 5 augustus is op de begraafplaats achter Ambacht een hemelpostbrievenbus geplaatst bij het herdenkingsveld. Troostrijke plek waar woorden van gemis een bestemming kunnen krijgen. Maar wat voor post gooi je nou allemaal dan in zo'n hemelpoortbrievenbus? Dat gaan we vragen aan Sandra van der Lee. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Dank voor de mooie intro.
1: Ja, wat is dat voor een ding? Ja, een hemelpostbrievenbus. Ik weet niet precies wat ik daar nou mee moet.
2: Nou, het is daadwerkelijk een brievenbus die op onze begraafplaats staat. En mensen kunnen daar een brief, een kaartje of een tekening in doen voor iemand die ze missen. Vaak zijn er nog woorden die mensen graag hadden willen zeggen, herinneringen die ze willen delen of gevoelens die ze een plek willen geven. En vaak helpt schrijven bij de rouwverwerking. En met de hemelpost voegen we daar een symbolische handeling aan toe, dat je daadwerkelijk ook die boodschap kan posten. En natuurlijk weet iedereen dat dat symbolisch is, maar juist die symboliek kan voor mensen veel betekenis hebben.
1: Die brievenbus die staat dan op de begraafplaats zelf, neem ik aan. Dat ding een soort van lichting? Halen jullie hem af en toe leeg of wordt hij gewoon gevuld tot hij vol is?
2: Ja, hij wordt gevuld tot hij bijna vol is. Dat houden wij in de gaten en dan zullen we inderdaad leegmaken, zodat anderen ook weer hun brieven of tekening of kaartje erin kunnen doen.
1: En dan hebben we dat erin gestopt. Het is symbolisch natuurlijk, hè? Die brief, die tekening of wat dan ook. Wordt dat nog bekeken door iemand?
2: Nee, de berichten zijn echt bedoeld voor degene aan wie de woorden gericht zijn. Die worden verder door niemand gelezen. Wanneer die vol raakt, dan legen we de brievenbus. En vervolgens zorgen wij voor een passend, respectvol ritueel waarmee ze een laatste bestemming krijgen. Maar er is niemand verder die de brieven leest.
1: Nee, het is natuurlijk heel erg persoonlijk en privé wat daarin staat. En daar gaat dus verder niks meer mee gebeuren.
2: Nee, daar mag men op vertrouwen. Dat wordt niet gelezen verder. De woorden zijn echt bestemd voor degene waar jij ze voor geschreven hebt.
1: Ja. Stel nou dat iemand op een envelop, uitgaande dat hij eromheen zit, zegt van het is voor tante Truus die daar en daar ligt. Is het dan ook niet een idee om die post dan bij het graf te brengen op een of andere manier?
2: Nou kijk, als iemand dat voor tante Truus bij ons op de begraafplaats geschreven heeft en hij wil of zij wil dat hij daar terechtkomt, dan gaan we ervan uit dat mensen hem ook daar neerleggen. Dus wat er ook op staat, er gebeurt verder niks mee. Dus hij wordt niet ergens neergelegd waarmee anderen het wellicht ook kunnen lezen. Dus zo houden we hem privé.
1: Hoe zijn jullie bij de gedachte gekomen? Ik kan me voorstellen dat mensen verhalen vertellen bij de vleet tegen de medewerkers op de begraafplaats. Komt daar iets uit?
2: U bedoelt dat van daaruit gedacht was dat een hemelpost een mooi initiatief zou zijn?
1: Ja.
2: Nee zeker. Ja, kijk, je komt daar toch met op zo'n begraafplaats met allerlei emoties en gedachten, herinneringen, et cetera. Dus zeker de medewerkers op onze begraafplaats hebben daar ook geregeld een gesprekje met mensen. Het initiatief kwam in dit geval bij perkamentdichter Kim Mulder uit Zwijndrecht vandaan. Die heeft, toen ze bij ons op de begraafplaats was, bij het herdenkingsveld een heel mooi gedicht gemaakt. Dat hebben we ook geplaatst bij het herdenkingsveld. En zo hebben we contact gekregen. En zij heeft de hemelpost ontworpen. Dus, een soort bijzondere brievenbus. Had ze er eentje. En daar gaat ze ook mee de regio door. Dan zet ze twee stoelen neer. De hemelpost erbij. En dan gaat ze in gesprek met mensen die over rouw en verlies willen spreken. En die kunnen dus bij haar ook in die brievenbus een berichtje achterlaten. En dat idee sprak ons erg aan. Inderdaad, met wat u zegt, dat mensen toch ook met hun verhalen en emoties zitten. Dat we dachten, zo'n hemelpost verdient ook een permanente plek op onze begraafplaats. En zo waren we de eerste begraafplaats die de hemelpost geplaatst heeft.
1: Hij staat er dan nu al eventjes. Af en toe kijken jullie, begrijp ik, om te kijken of die al vol raakt. Is het al een succes? Ja. Zit er iets in?
2: Dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Ik denk dat mijn collega's op de begraafplaats die daar iedere dag zijn wel al even hebben gespiekt. Maar ik heb nog niet gehoord dat die vol zit. We kunnen ook niet zo heel dieper inkijken. Dus we zien het ook vooral pas als die vol begint te raken. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat er inmiddels wat in zit inderdaad. Ja.
1: Ja, jullie maken hem niet tussentijds open van nou, eens kijken of dat er wat bij is gekomen.
2: Nee hoor, nee zeker niet. Nee, we houden het van bovenaf in de gaten van zitten. Begint hij vol te raken, laat ik het zo zeggen. Ja. Ja.
1: Is dat nou ook nog iets om op de begraafplaats, ja, reclame maken klinkt misschien een beetje raar, maar de mensen erop te wijzen van we hebben een speciale brievenbus?
2: Ja, zeker. Nou, fijn ook dat u mij had uitgenodigd, want zo kunnen we er ook wat rugbaarheid aan geven. Ook een aantal kranten hebben er iets over gemeld. Dus zo proberen we hem inderdaad te promoten. Is niet echt een woord wat hierbij past. Maar inderdaad om er wel inderdaad rugbaarheid aan te geven. Hij staat ook wel op een prominente plek in die zin op de begraafplaats. Dus als mensen bij ons door het hek lopen over het hoofdpad, dan staat hij vrij snel aan de linkerzijde. Bij het herdenkingsveld staat ook een bankje. Het gedicht staat daar. Dus als je bij ons de begraafplaats oploopt, dan kan je hem eigenlijk niet missen.
1: Het is een persoonlijk verhaal met persoonlijke inhoud wat je post in die brievenbus. Zou je hem zelf willen gebruiken als het uit zou komen?
2: Ja, dat denk ik wel. Soms heb je inderdaad een paar mooie woorden voor iemand die je mist. Ik moet zeggen, persoonlijk hou ik daar ook van. Hè, van schrijven en iets op papier zetten. Dat kan echt helpen om iets van je af te schrijven of te verwerken. Ja, dan heb je zo'n brief thuis liggen. Dan moet je hem eigenlijk zelf maar bewaren in een laadje of weggooien. Dus ik vind het zelf een heel mooi idee dat je daar de brievenbus voor kan gebruiken om er toch symbolisch nog een volgende stap in te zetten.
1: Laten we hopen dat het een succes is, dat jullie hem heel vaak moeten legen. En daarna dan nog eens een keer en nog eens een keer. En dat de brievenbus nog heel lang mag blijven staan.
2: Nou zeker, dan heeft hij mooie betekenis voor een hoop mensen.
1: Sandra van der Leer, bedankt voor de uitleg over de Hemelpoort brievenbus. Hij staat dus bij het begraafplaats achter Ambacht. En mensen die daar enig belang hebben op die begraafplaats, die zullen hem ongetwijfeld tegenkomen. Bedankt voor de uitleg, prettig weekend.
2: Graag gedaan, u ook.
1: Doei.

0: Zoals het augustus is, is het altijd een belangrijk moment in Ridderkerk. Want dan is het Ridderkerk-toernooi weer voetballen. Dus de vraag is, wie wordt dit jaar de beste voetbalclub van Ridderkerk? Vanmiddag zullen we het weten en als de buien voorbij zijn, dan mogen ze gaan spelen. Dat is wel mooi, want als ze op kunst gaan spelen, zijn ze mooi gesproeid nu. We hebben al een paar wedstrijden gehad op dinsdag en woensdag. En daar gaan we eerst even op terugblikken voordat we gaan kijken hoe die finale dag eruit ziet. Alleen dat Jon, verslaggever, die is erbij. Goedemorgen.
1: Goedemorgen,
0: Aad. Eventjes terugkijken, Arjan. We hebben al een paar dagen gehad met bijzondere momenten. Voetballen tijdens een zonne-eclipse toestand. Het was wel een weekje, hè? Dat nog heet.
1: Klopt. Spelers hebben dan natuurlijk ook gewoon zo'n drinkpauze tussendoor. Zonder commercial break, dus dat komt helemaal goed. afgelopen week waren er dus al de eerste halve finales, noemen we dat dan maar. Bij de eerste elftallen en de onder 23, want die werden tegelijkertijd gespeeld. Was afgelopen dinsdag bijvoorbeeld FVA Rijsoord. Beide ploegen hielden elkaar lang in evenwicht. Het werd zelfs 1-1. Dus strafschoppen moesten daar de uitslag bekendmaken wie naar de finale ging. Uiteindelijk was het RVVA wat beter was. Want de keeper van de RVVA die hield er maar liefst 3. Dus dat was een makkie voor RVVA. In de penalty-serie dan. Want op het veld, daar lukte het nog wat. Hielden beide ploegen elkaar in evenwicht. Lukte het nog niet helemaal. Bij de onder 23 was het Slikkeveer-Bolmes. Die wedstrijd werd 4-2 voor Slikkeveer. Die zijn net begonnen aan hun finale. Tegenstander van die onder 23 werd dus woensdag bekend. Was RVVA Rijsoord. Werd een uitslag van 3-1 in het voordeel voor de thuisploeg. Dus Slikkeveer-Rijsoord is de finale in de aanstormende met de talentencategorie. De andere wedstrijd op woensdag was tussen Slikkeveer en Bolmes. Dat werd een 4-1 overwinning voor Slikkeveer. Dus in de finale RVVA Slikkeveer. In de troostfinale zometeen ook tegelijkertijd Rijsoord tegen Bolmes. Maar deze wedstrijd, vandaag in het teken staan van de 50ste editie van het Ridderkerks kampioenschap. Dat begon vanochtend vroeg al met flinke onweer en regen. Maar de mannen van het walking voetbal die trotseerden gewoon alles en gingen het veld op van de vier Ridderkerkse ploegen. Alleen net in de allerlaatste wedstrijd, 2 minuutjes voordat er afgeblazen zou worden voor het einde van alle wedstrijden, was er een duel in de wedstrijd tussen Bolmes en Rijsoord een ongeluk met een van de spelers. Het vermoeden is dat een been gebroken is. Dus er wordt nu gewacht op de ambulance op dat veld. Voordat daar de prijsuitreiking kan plaatsvinden. Want we willen toch eerst even zorgen dat de man die geblesseerd is goed wordt geholpen. En dan op de andere veldjes wordt nu ook gevoetbald tussen de Legends. En dat zijn oud-eerste elftalspelers ook goed gestart zijn. Ik zag bijvoorbeeld bij Slikkeveer-Bolmes Dennis Botthoff 1-0 maken voor Slikkeveer. En bij RVVA Rijsoord was het Kasper Westerveld van Rijsoord die 0-1 maakte. Ik zag wel dat daar ook inmiddels de stand 1-1 was. Maar ook daar wordt nog volop gevoetbald natuurlijk voor die wedstrijden om de Legends trofee tussen de vier Ridderkerkse ploegen. Nu gestart, 11:30 de wedstrijden dus voor de onder 23. En straks om 14:30 de wedstrijden dus voor de Jacques van der Linden wisselbokaal die erboven staat, voor de winnaar. De finale RVVA Slikkeveer en om de derde, vierde plaats Rijsoord Bolmes. En die wedstrijden, die kunt u straks live meekijken en beleven in zowel de Riddersportshow van Radio Ridderkerk, maar uiteraard ook uitzendingen van TV Ridderkerk.
0: Met andere woorden, we zijn er gewoon live bij en je mist niks.
1: Precies. Iedereen kan achter de radio of voor de televisie gaan zitten om alle wedstrijden live te volgen. Althans, die op het hoofdveld plaatsvinden. En dat is dus de finale tussen RVVA en Slikkeveer.
0: En met alle respect, het leukste is natuurlijk als het een beetje droog straks weer is om persoonlijk langs de lijn te komen kijken.
1: Uiteraard, iedereen is welkom. Er is geen gratis entree, dus iedereen is van harte welkom. En net als dat wij de Amerikaanse WK al een soort Super Bowl-achtig optreden was in de pauze, hebben wij hier voorafgaande aan de wedstrijd nog een Ridderkerks optreden van de zanger Guus Bok, die dan een aantal liedjes zal zingen voordat de wedstrijd begint.
0: Geregeld is dat. Even tot slot, Arjan, niet onbelangrijk voor de mensen die het hebben gemist. Wie is gastheer? Met andere woorden, bij welk veld gaan we kijken?
1: Bij RVVA dit keer, aan de Sportlaan. Dat is het waar het dit jaar te doen is.
0: De plek waar het allemaal gaat gebeuren. En we zijn benieuwd wie dan dit jaar met de grote prijs naar huis gaat. Maar dat hoor en zien we vandaag bij de Omroep. Dankjewel, Arjan. En vanmiddag een waanzinnig mooie finale gewenst.

0: Een enkele ticket op naar de Riverside, want het is weer bijna zover. De inschrijvingen zijn beëindigd en we gaan straks met een oldtimer of een youngtimer rondrijden in Dordrecht en omstreken. Waar gaat het allemaal om? Het gaat over de Riverside Car Classic 2026. En daar weten we nog niks, dus gaan we het vragen aan Harry Eskes, want die weet er alles van. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, dat hoop ik inderdaad, alles weet.
0: Ja, waar gaat het over de Riverside Car Classic voor de mensen die nog niet hiermee bekend zijn?
1: Riverside Car Classic is een evenement dat klassiekers, zeg maar youngtimers, oldtimers. Youngtimer is vanaf 30 jaar. En wij organiseren dit jaar voor de 8e keer een rit over een hele dag met een lunch en een prijsuitreiking en hopelijk nog wat andere leuke dingen erbij.
0: En wat gaan jullie nou doen dan met die oudere auto's? Ja, een rondje rijden, denk ik.
1: Ja, plat gezegd, ja. Nee, we verzamelen vanaf ongeveer 8:30 in Dordrecht aan de Laan der Verenigde Naties bij een van de Amersbedrijven, die het grote partner van ons is. Van daaruit vertrekken ze om de minuut. En gaan we naar een route waarvan ik kan verklappen dat die over de Moerdijk gaat. Die hoek zoeken we op. Het wordt weer een hele mooie landelijke route. Dan is er een lunch. En vanaf de lunch gaan ze weer een andere route weer terug richting Dordrecht. Dus dat, en zowel bij de start als bij de finish is er voor het publiek mogelijkheid om de auto's zelf te jureren. We hebben een vakjury. En we hebben de publieksprijs, mooiste klassieke 2026. En dan mag het publiek kiezen. Het is vorig jaar begonnen en toen heel goed geweest. Een stuk van 80 mensen die daar hebben meegedaan. Dus dat is een leuk extra.
0: In al die auto's, en moeten wij ook nog eens gaan kiezen om te kijken wat de leukste is. Is best wel een lastig ding. Bereid ons vast een klein beetje voor. Wat voor auto's doen er zo al mee?
1: Dat is heel verschillend. We hebben op dit moment bijna 40 auto's. En vandaag vanavond laat is de inschrijving nog open. Maar van die 40 auto's daar moet je kijken. Daar hebben we ongeveer 12 auto's in de categorie 1930-1964. Dat is dan bijvoorbeeld een Packard Convertible of een Adler Trumpf. Nou, die doet er een paar keer mee, maar die kent bijna niemand. Maar ook een MVB, een Studebaker, ook zo'n mooie Amerikaanse auto. Dan in de wat jongere categorie tot 79 hebben we een Volvo P1800. Dat is de auto van de Saint. Een NSU RO80, een Triumph TR6, een Pontiac Firebird, Maserati Kialami. En wat jongere zijn bijvoorbeeld een Citroën CX of een Volvo 240. Een Alfa, Spider, Toyota. Dus we hebben totaal 24 merken nu al.
0: En er komt nog misschien wel wat bij. Nou, dat gaat wel wat worden. Het leuke is, lees ik hier, er is ook nog een stukje waarbij kinderen kunnen meerijden.
1: Ja, dat is in de laatste fase van de afhandeling. Maar dan hopen we wel dat het doorgaat. En dat is, we noemen dat Classics and Kids. Een beetje al de jonge generatie warm maken voor onze mobiele erfgoed. En ze in de gelegenheid stellen om vanaf de finish nog een rondje extra te doen. En van onze deelnemers weten we al dat ongeveer 80% van hen meedoet. Die gaan gewoon komen terug en dan gaan ze nog een klein rondje met één of twee jeugdige, enthousiaste autokinderen, zeg maar.
0: Ja, duidelijk. En hopen dat je niet in de file komt te staan bij die vervelende Moerdijkbrug.
1: Nee, nou, dus, dan zijn we al in Dordrecht, hoor.
0: Ja, oh, oké. Okay. Dat stukje was geregeld. Ook niet onbelangrijk natuurlijk. Jullie gaan niet zomaar een beetje een rondje rijden. Het is voor een goed doel.
1: Dat klopt. Dat doen we elk jaar. We hebben natuurlijk onze gewone kosten. En we hebben ook een aantal sponsors, adverteerders die meedoen. En daar zijn we ook altijd blij mee. En staan we voor open. Maar dit jaar, we kiezen dan een lokaal, regionaal goed doel. En dit jaar is het Stichting Mooi Huis leven in de Rechtsteden.
0: Nee.
1: En dat is een organisatie die is nu in overleg met de gemeente om een mooi huis te kunnen bouwen voor kinderen met een enkelvoudige of meervoudige beperking, maar wel volledige verzorging en toch op zichzelf wonen.
0: Dus een heel mooi doel waar jullie voor gaan rijden.
1: Dat vinden wij wel.
0: Voor de mensen die willen komen kijken en wat meer informatie over wat jullie allemaal ook in het verleden hebben gedaan. Je hebt een website, hè?
1: We hebben een website. Dat is www.riversidecarclassic.nl. Hoe logisch.
0: Het spreekt voor zich eigenlijk, hè?
1: Ja, een inkoppertje. En we starten, wat ik al zei, om 8:30 met dat de auto's komen aan de Laan van Verenigde Naties.
0: In Dordrecht.
1: Gaat om 10:00 de eerste auto weg. We gaan en dan s'avonds verwachten ze om 3:30 ongeveer op het Van Eesterenplein bij de winkelcentrum in Stadspolders in Dordrecht. En daar is ook de finish en ook de prijsuitreiking en daar is ook het rondje met de kinderen.
0: We komen kijken bij je, als je het goed vindt natuurlijk.
1: Ja, helemaal goed. Helemaal gratis ook. Dus en stem vooral mee, zou ik zeggen.
0: Stemmen kan op de website en kijken en al die zaken. En meedoen, maar dan moeten we heel hard rijden.
1: Nou, we maken er in ieder geval geen wedstrijd van in de zin van op snelheid. Dat doen we niet.
0: Nee, het moet leuk blijven.
1: We zijn zuinig met de klassiekers.
0: Goed om te horen. Hou dat vooral vol. Ik ga jullie een mooie rit nu alvast wensen. En we gaan elkaar zeker spreken.
1: Helemaal goed, we horen het.
0: Dankjewel Harry Eskers, een goed weekend gewenst.
1: Graag gedaan, insgelijks. Bye
0: bye. Bye bye. En dit was dan de laatste reguliere prettig weekend die we uitzenden vanuit het oude studiocomplex van RTV Ridderkerk. Volgende week is er wel een uitzending, maar die is gecombineerd met de uitzendingen van Radio 3x2, als we met de jeugd op pad zijn. De week daarop is een locatieuitzending en vanaf september hopen wij dan vanuit een nieuwe studioomgeving dit programma gewoon weer te kunnen verzorgen. Met andere woorden, we zijn niet weg, maar het voelt toch gewoon een beetje raar. Dit studiogebouw is sinds 1989 in gebruik door de Stichting Lokale Omroep en eigenlijk is al vanaf begin prettig weekend op de radio geweest. Eigenlijk al vanuit daarvoor nog het oude studiocomplex. Nou, dan praten we over heel lang geleden intussen. Verandert er verder wat? Nee, ik denk het niet. Het gaat misschien wat sneller klinken met digitale apparatuur en alles. En dan gaan we misschien daar wel wat van meemerken. Maar dat is dan technisch inhoudelijk en presentatie inhoudelijk en zo. En de items, die gaan gewoon blijven. Dus hopelijk treffen we elkaar weer een volgende prettig weekend. Voor de mensen die zeggen van ik wil die uitzending toch nog eens een keertje terugluisteren, want dit was wel zo bijzonder vandaag. Kijk even op atosrtv.nl of rtvgridderkerk.nl. En dan bij radio, kijken uitzending gemist, prettig weekend en dan moet het allemaal vanzelf zijn weg wijzen. Dit programma wordt ook nog eens een keertje herhaald, maandagavond alleen in Ridderkerk. Bij Radio Ridderkerk, na de uitzending van Radio 3x2, vanaf 7:00 s'avonds, zijn we dan nog eens een keertje dunnetjes met deze laatste uitzending, regulier vanuit het oude studiocomplex. Straks is er nog prettig grenzeloos weekend. Prettig weekend waren we nu. Straks wordt het grenzeloos. Dan gaan we met nog meer omroepen gaan we het programma verzorgen. En dan zijn we tot aan Tiel te beluisteren. Het wordt allemaal steeds mooier en leuker. Vandaag danken we deze uitzending aan Gert de Bruin, Nico en Hilly Bravenboer, Alfons Kuis, Arjen het Jong en Erik Harman. En niet te vergeten Marijke van der Schooi. Techniek was vandaag in handen van Remco Veldhuizen. En daar waren we wederom blij mee. Net als met de muziek van Kees Flash Junior. Redactie Hans Marijs. Eindredactie Wendy Hageman. En uw presentator Aad Hogendijk zegt van blijf bij ons heel de dag radio. Met allemaal spannende en mooie zaken om naar te luisteren. Volgende week zijn we weer. Dan met Radio 3x2. Maar toch gewoon op de radio. En over 2 weken zijn we op locatie. Dan zitten we in Ridderkerk bij het Huis ten Donk. Bij het landgoed. En dat gaat ook heel mooi en gezellig worden. En misschien zien we elkaar dan ook nog eens behalve elkaar horen. Voor nu, prettig weekend. Tot de volgende.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De meeste mensen die geëvacueerd werden bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrot. Ze werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdiensten is het weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitgenbach mogen nog niet terug naar huis. In het Westland wordt het deze week weer even toegestaan om oppervlaktewater te gebruiken. Tuinders, de industrie en gemeenten mogen vanaf woensdag 3 avonden op rij oppervlaktewater gebruiken om kwetsbare gewassen te beregenen en fabrieken te laten draaien. Sinds 5 augustus was het iedereen verboden het oppervlaktewater te gebruiken vanwege de droogte. Nu is er weer ruimte, zegt het waterschap, door sluizen die zijn gesloten en buffers die zijn opgebouwd. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met tractoren, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2. De hockeyvrouwen hebben het wel moeilijk gehad, zegt commentator Philip Koken.
2: Dat komt niet zo vaak voor bij de Nederlandse hockeyvrouwen. Die domineren in het wereldhockey. Maar ze hebben het uiteindelijk toch gered. Ze hebben veerkracht getoond. En ze hebben met 4-2 gewonnen. Over 2 dagen wacht Japan. Dat is dan de laatste poolwedstrijd. En daarna, ja, dan krijgt Nederland te maken met wat sterkere tegenstanders.
1: Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt dan rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkerveer. Telefoon 0180-499-555.
4: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
5: Bakkerij Vos,
6: Slagerij Vreugdenheel,
7: Bloemist Fleur Vision,
6: Harmo de Meijer,
8: Kruidvat,
9: Miss Beauty Fashion,
6: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
10: Eetcafé De Parel,
6: Lidl,
8: Libra
10: en Café Bonnes.
6: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
11: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
12: Berghoutkozijnen is het juiste adres voor al uw kunststofkozijnen, deuren, ramen, maar denk ook aan screens, rolluiken en keraliet gevelbekleding. Kom langs voor meer informatie in onze showroom aan de Mandenmakersstraat 1 in Ridderkerk. Bel met 0180 628 546. Of kijk op www.berghoutkozijnen.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
13: Hele goedemiddag, beste luisteraars. Fijn dat u luistert naar Radio Ridderkerk. Dit is Starlight Souvenirs. Ja, daar zijn we weer. De tijd gaat snel, hè. Zo denk je van, goh, het duurt nog 14 dagen. Maar hier zijn we alweer met onze versie van Starlight Souvenirs. En wij zijn Alexander Roos. Hij zorgt voor de techniek en de muzikale input. Want hij heeft ook muziek meegenomen. En hij wil mij nog wel eens muzikale weetjes vertellen. Ja, dat is reuze handig. Mijn naam is Roelie het Jong. En zoals altijd, we hebben weer een leuke gevarieerde lijst voor u. Met wat bekendere namen. Met wat oudere artiesten. Nieuwe. Nou, we gaan maar gewoon beginnen. We beginnen met Belle en Dolly Parton. hele leuke variatie op een grote hit die Dolly ooit eens had. The Son of Jolene.

Kelly Bell is een jonge country zangeres. En ze timmert aardig aan de weg. Als 19-jarige verhuisde ze naar Nashville. En dat heeft er wel heel erg goed gedaan. Toen Dolly Parton dat hoorde, de demo van dit nummer, vond ze het leuk om mee te zingen. The Son of Jolene. Een album van Bell, want dat is haar artiestennaam, die komt uit in oktober. Midwestern heet die. Ja, en dan gaan we naar een Australische band. En ik kan mij nog herinneren met mijn vriendinnen op school dat we zaten te zwijmelen bij All Out of Love en Lost in Love. En Making Love Out Nothing of All. En dan heb ik het over Air Supply. Die mannen die bestaan nog steeds. Graham Russell en Russell Hitchcock. Ze hebben al jaren, dus 50 jaar succes. Vooral veel succes natuurlijk in de 70 en de 80 jaren. Zijn wij een beetje verloren hier in Nederland. Tenminste, ik wel. U misschien niet, maar ze gaan een nieuw album maken. En dat nieuwe album dat moet uitkomen ergens dit jaar. Na 14 jaar komt er een nieuw album. Er is dus al een voorproefje van. En we gaan luisteren naar de nieuwe single van Air Supply, A Matter of Time.

Als we nou maar een beetje goed met elkaar omgaan, elkaar helpen. Ja, dan We Could Have It All van The Little Big Town. Mooi nummer. Iets heel anders nu, zet u schrap. We gaan naar het Songfestival.

Nederlandse Starlight Souvenirs gaan wij naar het 10e Songfestival. Dat plaatsvond in 1965. Dus dat is een tijdje geleden. Wie won er toen in 1965? De nummer 1, dat werd Luxemburg. Frans Gal, die zong Poupée de Cire, Poupée de Song. Wat deed Nederland? Wij stuurden Conny van der Bos en zij werd 11e met 'T is genoeg. En wij gaan luisteren naar de nummer 4. En de nummer 4, dat is Oostenrijk en zij stuurde Udo Jurgens. Hij ging in 1965 voor de tweede keer naar het Songfestival. In 1964 ging hij ook al met Waarom Noor? Waarom?

werd hij zesde. En in 1965 ging hij met een ander nummer. En dat nummer heet Sag ihr, ich lass sie grüßen. En hij werd vierde.

Dat was Udo Jürgens Zaak, Ihr Ich Lass Sie Grüßen. En hij ging daarmee naar het Songfestival in 1965. En ja, het jaar daarop, 1966, toen de derde keer, drie keer de streep zegt, won hij het Songfestival met Merci Chérie. Ja, dat was Udo Jürgens en het Songfestival. Wij gaan verder met een dame die wij in 1979 leerden kennen. Toen ze zong op de titelsong van het album van de Crusaders. En dat was Street Life. Ik heb het over Randy Crawford. Haar grote doorbraak die kwam in 1980. Want toen zong ze dit nummer. One Day I'll Fly Away.

Randy Crawford en One Day I'll Fly Away. Uit 1980 op het album Now We May Begin. Inmiddels is ze gestopt met haar carrière. Ze is 74, heeft ook wat lichamelijke wat moeilijkheden. En haar carrière beëindigt. Dus we moeten het doen met de muziek. De muziek die Alexander heeft uitgekozen. Ja, als u langer wat vaker luistert, zou u kunnen bedenken. Want we gaan wat laten horen van Earth and Fire. Helaas moeten we afscheid nemen van Johnny Kaagman, die een paar weken geleden overleed. Dan moeten we het doen met de muziek van Earth and Fire. De broers Chris en Gerard Koerts die begonnen als de Singing Twins. Ze richtten in 1967 de band Opus Gainful op. En na wat bezettingswijzigingen werd de naam later, een paar jaar later, Earth and Fire. Ook een paar andere zangeressen kwamen langs en toen kwam Journey. De doorbraak kwam in 1970 met het nummer Seasons, geschreven door George Cormans van de Golden Earring. En een grote hit is waar we nu naar gaan luisteren. Hier is Earth and Fire en Memories.

0: Ja, jongens, dat was niet zomaar een bandje, hoor. Earth and Fire hoorde u met hun eerste nummer 1 hit in 72, Memories. Geschreven door de broers Koerts met medebandlid Hans Sieg. Kwam alleen als single uit en heeft niet op een studioalbum gestaan. Wel op verzamelalbums natuurlijk. Maar alleen als single. Toen de tijd gebeurde dat nog wel eens. Earth and Fire hoorde u en we gaan nu weer verder met iemand die we hier niet zo goed kennen. De Amerikaanse singer-songwriter Alex Warren, maar hij is ook YouTuber. Dat is een beroep tegenwoordig zeker. Hij is ook populair op TikTok en op Instagram en daar zette hij allerlei filmpjes op en zo werd hij al een beetje bekend. En in 2021... heeft hij besloten, ik ga mij richten op de muziek. Dat resulteerde in een debuutalbum in 2024 en een album, een tweede, in 2025. En een nieuw album is dit jaar op komst. Eerst maar eens luisteren naar de single die hij heeft uitgebracht, Alex Warren en Rescuer.
1: Trucks, I can't bear.

Ja, dit was Alex Warren. We hebben wel eens vaker muziek van hem gedraaid. We hebben bijvoorbeeld had hij een klein hitje mee, Carry You Home. Maar dit was zijn nieuwe single, Rescuer. Ja, we gaan verder met een nummer die we denk ik nog wel kennen uit 1976.

Gérard Lenormand in 76 van zijn album Drôle de Chanson, Voici les clés. Hij had er toen een grote hit mee, maar heeft het natuurlijk niet zelf geschreven en was ook niet de eerste die het uitbracht. Dat was iemand anders, dat was een popgroep uit Italië die opgericht is in 74. En die popgroep heet Albatros, opgericht door Toto Cutugno, jawel. En het nummer is ook door hem geschreven samen met Vito Pallavicini. Zij hebben het uitgebracht in 76 en ik heb het over Nel Cuore Nascenti.

Nelcure, nee, Sensi van de band Albatros. En nu hoorde Toto Cotugno zingen. De band ging in 1978 uit elkaar, zodat Toto zijn eigen solo carrière kon starten. En dat is aardig uitgepakt voor meneer. Hij won trouwens het Songfestival in 1990 met het nummer Insieme. En nou we dan toch bezig zijn, wilt u misschien ook weten wat deed Nederland dan in 1990? Wij stuurden Maywood en zij werden 15e met Ik wil alles met je delen. Iets heel anders nu. Het werd wel bekend, maar het is maar een paar jaar geweest. Angela en The Roots. En dan heb ik het over Angela Groothuizen, de dame van de Dolly Dots. En ze is nu eigenlijk meer in beeld als jurylid en presentatrice dan als zangeres. En Ruud Mulder, van de gitarist van Spargo. Zij zorgden samen voor twee albums. En op een van de albums, Young Souls uit 1990, staat dit nummer, Pressure.

Nou, we moeten nog de maand uitzitten in deze studio. En dan gaan we over naar een nieuwe locatie. Maar er zijn al meer collega's geweest die hebben gemerkt van... Hey, de apparatuur die begint het een beetje te begeven. Het is ook erg warm. Dus ineens stopte de cd-speler ermee. Maar we vinden het eigenlijk zo'n mooi nummer. Dan, we gaan niet verder. We gaan wel eventjes opnieuw beginnen. En Alexander die zag ik heel druk heen en weer. Dus ik hoop dat het hem lukt om nog een keer Angela in The Root te laten horen. Ja, knik je ja? We gaan het proberen, Alexander.

Ja, met wat hindernissen, maar we hebben hem dan toch gehoord. Angela en The Root en Pressure. Dat komt van het album Young Souls uit 1990. Daarna maakten ze in 1992 nog een album Walking on Water. En toen zijn ze ieder hun eigen gang gegaan. Vorige aflevering hebben we de eerste release laten horen van het nummer Sunny. Dat kennen we heel goed van Boney M, met de disco-versie. Maar dat was een jazz-versie van Miko Hirota. En daarvoor hadden we ook al een versie van Sunny. Een nieuwe, ook een jazz-versie van een jonge zangeres. Nou, toen hebben we het er nog zo even over nagepraat met Alexander. En ja hoor, Rob de Nijs, die heeft... hem ook op de plaat gezet. Die heeft er ook een cover van gemaakt. Nou, vonden we zo leuk. Dat krijgt u ook te horen. Hier is Rob de Nijs en Fanny, ik mis je.

Nou, en het is eigenlijk helemaal nog niet zo'n slechte cover ook van het nummer Sunny. Dit was Rob de Nijs uit 1966. Funny, ik mis je. Nou, het is, loopt al aardig tegen het einde van het programma van Starlight Souvenirs. Maar we gaan nog wel eventjes door. En we hebben voor u nog Mosedades, de studentengroep uit Spanje. Al uit de jaren 60. En er zit nog één originele zangeres in. En zij hebben vorig jaar een nieuwe single uitgebracht. Tu e Tiempo.

Mooiste daders. Ja, moet ik nou ook weer over het Songfestival beginnen? Nee, ga ik niet doen. Maar ze hadden wel een knijterende hit ermee. Dit was een laatste single die we kennen van Mooiste daders. To a Jemplo. En dan zijn we wel aan het einde gekomen van deze aflevering van Starlight Souvenirs. We hebben er nog één in petto voor u. En dat is van de groep Wilson Phillips. Dat zijn drie dames. En zij hebben hun achternamen hebben ze gewoon gebruikt. We hebben Shanna Phillips en Carney en Wendy Wilson. Jawel, Carney en Wendy zijn de dochters van Brian Wilson. En die andere is de dochter van Michelle en John Phillips van de mama's en de papa's. Ze hebben een paar, twee albums gemaakt. En toen stopten ze met samenwerken. Ging ieder zijn eigen weg. Maar ze hadden wel gelijk een knijter van een hit in 1990 hun debuutsingle. En dat is Hold On. En daarmee ga ik afscheid van u nemen. Want het zit er alweer op. Deze Starlight Souvenirs. En zoals ik al zei. Ja, we gaan over naar een andere locatie. In september. Dus wij zijn nog één keer hier vandaan. Van de oude studio. Oude locatie te horen. En daarna gaan we naar het nieuwe studio. Nou, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat worden. Dan hebben we toch wel geen haperende cd-spelers meer, hoop ik. Volgende week zit hier weer Nieke Bravenboer en wij zijn er over 14 dagen weer. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Dag!

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Ja 21 had eerder een gesprek met premier Jette en de vicepremiers Jesselgus en Van der Brink. Dat was volgens de partij goed en constructief. Later deze week volgen ChristenUnie, SGP, 50PLUS en Volt. Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. Zo'n 500 mensen die hun huis uit moesten vanwege de natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug. Het gaat om inwoners van het dorp Soerbrood aan de zuidkant van de Hoge Venen, zegt deze verslaggever van Ter Zake.
2: Dus dat wil ook zeggen dat die brand in dat gebied, het zuidelijke gebied, toch wel onder controle lijkt of toch in elk geval stabiel is. Want minister van Binnenlandse Zaken Contin wil het woord onder controle voorlopig nog niet gebruiken.
1: De natuurbrand heeft al 3000 hectare veengebied verwoest. Inwoners die aan de oostkant wonen en ook geëvacueerden in Duitsland weten nog niet wanneer ze weer terug naar huis mogen. In het Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. In Delft is vanmiddag een auto bijna uit een parkeergarage gevallen. De bestuurder was onwel geworden en ramde op de eerste verdieping de buitenwand van de garage in Delft-Zuid. Daarin ontstond een groot gat, waardoor de neus van de auto en 1 voorwiel naar buiten staken. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Het weer. In de loop van de nacht regen. Minima tussen 11 graden in het oosten tot 16 in het zuidwesten. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel regen vallen. 'S Middags nog een enkele bui en zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
4: Voor een nieuwe PC, laptop, tablet, iPhone of Android-telefoon ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in Ridderkerk Centrum. Telefoon 0180 431 777 of ga naar www.rccps.nl.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
7: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.
8: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
9: Ga voor meer informatie.

0: muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: Jazz and Easy. Een luisterprogramma met goed in het gehoor liggende jazz en easy listening muziek. Presentatie Fedor Vogel.
2: Dames en heren, een goedenavond. Welkom bij Jazz and Easy, het enige echte jazzprogramma van Radio Ridderkerk, Atos Radio en Biradio.nl. En het is nog steeds zomervakantie voor heel veel mensen. En dat betekent, laten we er maar eens een lekkere zomerse uitzending van maken. En dan in dit geval een hele Italiaanse uitzending met allemaal Italiaanse jazzmuzici. En ik moet u eerlijk zeggen, er zitten een aantal namen tussen waar ik nog nooit van gehoord had. Dus dat is eigenlijk best geinig. En daar gaan we een beetje mee experimenteren. Er zit experimentele jazz tussen, maar ook mooie piano jazz. Een beetje van alles wat. Maar in ieder geval Italiaans getint. Dus daar hoort een Italiaans bier bij. En dan komen we natuurlijk uit bij de prachtige brouwerij Baladin. Een Italiaanse brouwerij die hele mooie speciaalbieren maakt. Waaronder de Baladin Lipa. Dat is hun IPA, 5,5%, maar heel smaakvol, prachtig mooi bier met een beetje citrustonen en een beetje mandarijntonen van de hop. Nou, kortom, een lekker bier om te genieten van Italiaanse jazz. En laten we maar eens beginnen met de saxofonist Francesco Bigoni en zijn nummer Faggio.

Ja, dat is een lekker begin van Jazz en Easy. Misschien denkt u van, heb ik nou op een jazzprogramma afgestemd of is dat iets heel anders? Ja, het is, ze noemen het jazz. Het is wel een beetje experimentele jazz. Ik had u al gewaarschuwd aan het begin van de uitzending, maar er komt nog ook veel andere jazz. Zoals bijvoorbeeld van Paolo Fresu, ook een Italiaan, met het jazz trio Trio Sense. Paolo is een trompetist en hij speelt ook op de bugel. Dat is een beetje zo'n grotere trompet. En hij produceert ook veel, arrangeert veel, componeert veel. En schijnt in Italië een grote naam te zijn. Ik had nog nooit van hem gehoord. Maar we gaan eens naar hem luisteren met Little Big Steps.

mooie, lieflijke Italiaanse jazz van Paolo Fresu op de trompet, samen met Trio Sense. Ja, en dan gaan we naar Enrico Pierannunzi, want we zitten dus in een uitzending vol met Italiaanse jazz. En die Enrico Pierannunzi, dat schijnt toch wel een grootheid te zijn in Italië. Hij is uiteraard jazzpianist, hij is componist, hij is arrangeur. Hij heeft een boek geschreven over Bill Evans. Ja, dat is natuurlijk een van de allergrootste jazzpianisten die er ooit geleefd heeft. Maar hij heeft bijvoorbeeld ook met Chet Baker samengespeeld. Ja, dan moet je toch wel wat kunnen. We gaan eens naar hem luisteren. Samen met de jonge zangeres, ook Italiaanse, Simona Severini. En zij zingt en Enrico die speelt Le Fleur de Mai.

lekker jazzy hoor. Enrico Pieranunzi op de piano en Simona Severini, die mocht meezingen. Inderdaad, best wel een aardige pianist, deze Italiaan. We gaan naar een andere pianist, een wat jongere pianist, 40 jaar is die. Ik heb het over Giovanni Guidi, als ik het goed uitspreek. En hij zit ook wel meer in de experimentele hoek. Maar kan aardig op die piano spelen. Luister maar naar My Funny Valentine.

Hopelijk bent u nog niet in slaap gevallen. Dit was Giovanni Giudi, een 40-jarige Italiaanse pianist die inderdaad My Funny Valentine speelde. Misschien herkende u het, maar het is toch wel een beetje experimentele uitvoering van dat prachtige nummer. We gaan maar gauw door naar Rita Marcotulli. Ook dat is een pianist, maar dan een dame. Ze is in Rome geboren en heeft ook al met wat andere grote in de jazzwereld samengespeeld. Dus volgens mij kan ze er ook best wel wat van. En ze heeft ook een nummer van de Beatles op een hele leuke manier gearrangeerd. En dan gaan we eens naar luisteren. Lady Madonna.

Weer een prachtig bewijs dat die composities van Lennon en McCartney, ja, geweldig zijn om allerlei dingen mee te doen. Lady Madonna was dit, maar ja, die lady die het speelde was Rita Marcotulli, Italiaanse jazzpianiste. Heerlijke versie van dat prachtige Beatles-nummer. We gaan naar Stefano Bonanni. Ik hoop dat ik dat ook weer goed uitspreek. Mijn Italiaans is niet meer wat het geweest is. Maar ook hij is pianist, nog redelijk jong. Heeft al met heel veel grote der aarde ook mogen samenspelen. Ook met de Nederlandse Han Bennink, maar ook met Pepetini en met Lee Konitz, die saxofonist. Nou ja, laten we maar eens naar hem luisteren met Al Inizio.

Heerlijk. Stefano Bolani in onze Italiaanse Jazz and Easy. Een uitzending met allemaal Italiaanse jazzartiesten. Waarvan ik op sommige gevallen nog nooit gehoord had. Maar ja, er zitten toch hele verrassende dingen tussen. Zoals deze Stefano op de piano. Die lekker vingervlug en met mooie akkoordjes lekker jazzy kon spelen. We gaan naar de 84-jarige Franco D'Andrea. Die in het zeg maar een beetje Duitsstalige Italië is opgegroeid in de bergen daar. En ja, hij is eigenlijk een autodidact, maar heeft toch wel de stijl van de modern jazz aangehouden. Ja, en dan ben je toch al 84. En hij heeft leuke muziek gemaakt, ook met de grote Amerikaanse saxofonist Lee Konitz. Luister maar naar Lady Be Good.

brachten Franco D'Andrea samen met de inmiddels al in het rijk der jazzhemelen vertoevende Lee Konitz. Een oude pianist van 84 jaar op dit moment, maar toen was hij natuurlijk wat jonger, die heerlijke jazz speelde, Italiaanse jazz, zullen we maar zeggen. Over Italiaanse jazz gesproken, een leerling van Franco D'Andrea was Claudio Vignier. Die heeft les gehad van die grote Italiaanse pianist. En ook naar hem gaan we luisteren. Hij is een stuk jonger, 62 is die op dit moment. En wij luisteren naar zijn nummer Andrea.

Glaucovenier op de piano. En daarmee zijn we bijna aan het eind van deze Italiaanse jazz-uitzending gekomen. Het is tenslotte zomertijd, dus waarom niet een lekkere Italiaanse uitzending met allemaal Italiaanse jazzartiesten. En ik zei u toch aan het begin van de uitzending, heel veel van die namen had ik ook nog nooit gehoord. Maar ja, we gaan naar het einde van de uitzending met Enrico Rava. Een trombonist of een trompetist. En hij speelt eigenlijk alle blaasinstrumenten. Dat hoort wel op de achtergrond. Hopelijk heeft u van deze uitzending genoten. Een zomerse Italiaanse uitzending. Zo ja, volgende week zeker weer luisteren. Dan gaan we weer andere leuke dingen doen. We bedanken Bob de Maria voor de techniek. We bedanken u voor het luisteren. Graag tot volgende week. Wel trusten voor straks.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In het Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met trekkers, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. In de Ardennen mogen de 500 inwoners van het dorpje Surbrot weer naar huis. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Hoge Venen. De brand begon vrijdag en is nog niet onder controle, maar het dorpje is weer veilig. Een ander dorpje blijft ontruimd. En de Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Het weer helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Minima tussen 11 graden in het oosten tot 16 in het zuidwesten. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel regen vallen. 'S Middags nog een enkele bui. Het wordt rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
2: De Bloemenjungle. Voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle, aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
3: Autoschadeherstel Alter Liste, Ouderlandseweg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
4: Goedemorgen, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
5: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
4: Kom gewoon even langs wanneer het u uitkomt.
5: Vandaag? Morgen?
6: Ster in uur uit. Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Autotaalglas laat je niet barsten.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
9: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 080 619 411.
10: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
11: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
12: Hi, this is Miriam Stockley of AO Music. You are listening to the wonderful sound of Stocks Out in Nachtbout on your one and only radio, SLOR, with your host, Tim Thumpheen.
13: Voor gevoelige, sfeervolle en elektronische klanken luistert u elke vrijdagavond om 11 uur naar Straks als de nacht valt met Tim van Veen. Het programma waar u uw eigen beelden bij maakt.
14: Ja, beste mensen, en die eigen beelden vanavond, ja, die zijn weer zeer gevarieerd. Een opvallende hiertussen is de opname van Voices in the Sky van de Moody Blues. Destijds een live opname bij de BBC, een heel bijzondere. En voor de rest gelardeerd met sfeervolle, gevoelige en bovenal elektronische klanken. Ik zeg u, geniet mee. bij aflevering 1769. Jazeker. Tot dan met een heerlijke uitzending.

een muzikale weergave van het sterrenbeeld Taurus, oftewel de stier, hier vanavond straks als de nacht valt. En aangekondigd reeds de Moody Blues, een live opname uit de 70er jaren, dat in elk geval. Maar dat is te horen ook, denk ik, maar wel uit de stemgeluiden voor dit geweldige

0: It's late, it's dark, and you're not alone.
1: Ja, gelukkig zitten wij nog in de zomer, maar zo zou je de spring, oftewel het voorjaar, aangekondigd willen zien. The birth of spring.

Eclipse of the Moon. Bijna aan het eind van de uitzending. We hebben nog exact 6 minuten te gaan. En dat gaan we vullen natuurlijk met sfeervolle gevoelige en wellicht elektronische klanken. Ik zeg u tot volgende week. Tot nieuwe klanken om beelden bij te maken. Tot dan.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Ja, 21 had eerder een gesprek met premier Jetten en de vicepremiers Yeşilgöz en Van den Brink. Dat was volgens de partij goed en constructief. Later deze week volgen ChristenUnie, SGP, 50PLUS en Volt. Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir heeft opgeroepen om iedere dag in Gaza 30 tot 40 Palestijnen te vermoorden. In een podcast van een man die 2 jaar door Hamas werd gegijzeld, zei Ben-Gvir dat heel Gaza van Israël is en dat Palestijnen niet eens mensen zijn. De omstreden minister is in veel landen niet welkom vanwege het voortdurend aanwakkeren van het geweld tegen Palestijnen. De meeste mensen die werden geëvacueerd bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrood. Zij werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdienst is het nu weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitkenbach mogen nog niet terug naar huis. In Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffer zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. Dan het weer. Het is droog en helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Hoogheemraadschap Delfland versoepelt tijdelijk het gebruik van slootwater voor het bedrijfsleven. Dat betekent dat er deze week 3 avonden en nachten in bijvoorbeeld kassen weer met oppervlaktewater mag worden beregend. De versoepeling geldt alleen tijdens de nachten en avonden van komende woensdag, donderdag en vrijdag. De tijdelijke versoepeling is mogelijk omdat Delfland de afgelopen periode al stevige maatregelen heeft genomen tegen de droogte, zegt het Hoogheemraadschap. Delfland waarschuwt wel dat zoetwater nog steeds schaars is en dat maatregelen nodig blijven. In Nederland worden te weinig kinderen geboren. Vorig jaar kregen vrouwen in ons land gemiddeld 1,42 kinderen en nog nooit was dat cijfer zo laag. 2,1 moet het vruchtbaarheidscijfer minimaal zijn om de bevolking op peil te houden. Op dit moment groeit de bevolking in ons land alleen nog door migratie. Mensen willen wel meer kinderen krijgen, blijkt uit onderzoek, maar door onzekerheid over inkomen en de krappe woningmarkt stellen mensen het krijgen van kinderen uit, schrijft het CBS. Ook onzekere tijden door oorlog en klimaatverandering spelen mee. Havenwerkers in 6 Duitse havens leggen vanaf vanavond laat het werk voor 24 uur neer. Het gaat onder meer om de havens van Hamburg, Bremen en Emden. Het is nog niet te zeggen welke bedrijven worden geraakt door de acties. In Duitsland zijn de cao-onderhandelingen vastgelopen voor 11.000 havenwerkers. De bonden eisen ruim 8% meer loon. De werkgevers willen niet verder gaan dan 5%. En Feyenoord heeft er een linksback bij. Het is Gavi Lopez. De Rotterdammers huren de 24-jarige linksback van Real Sociedad. Vandaag onderging hier een medische keuring en die verliep goed. Feyenoord heeft in de deal met Real Sociedad een optie tot koop bedongen. Het weer vanavond en vannacht toenemende bewolking. Aan het eind van de nacht kans op wat regen. Minimum temperatuur 15 graden. Het is morgen bewolkt. In de ochtend nog periode met regen. En het wordt dan net als vandaag 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. Gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil het alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet. En dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. De meeste mensen die werden geëvacueerd bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrood. Zij werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdiensten is het nu weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitkenbach mogen nog niet terug naar huis. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Dan het weer. Het is droog en vrij helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Een uitzending van Radio Ridderkerk gemist? Geen probleem. Ga naar rtvridderkerk.nl en klik op uitzending gemist. Via deze dienst kun je alle programma's van Radio Ridderkerk nog eens op je gemak terugluisteren.

0: uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Hoogheemraadschap Delfland versoepelt tijdelijk het gebruik van slootwater voor het bedrijfsleven. Dat betekent dat er deze week 3 avonden en nachten in bijvoorbeeld kassen weer met oppervlaktewater mag worden beregend. De versoepeling geldt alleen tijdens de nachten en avonden van komende woensdag, donderdag en vrijdag. De tijdelijke versoepeling is mogelijk omdat Delfland de afgelopen periode al stevige maatregelen heeft genomen tegen de droogte, zegt het Hoogheemraadschap. Delfland waarschuwt wel dat zoetwater nog steeds schaars is en dat maatregelen nodig blijven. In Nederland worden te weinig kinderen geboren. Vorig jaar kregen vrouwen in ons land gemiddeld 1,42 kinderen en nog nooit was dat cijfer zo laag. 2,1 moet het vruchtbaarheidscijfer minimaal zijn om de bevolking op peil te houden. Op dit moment groeit de bevolking in ons land alleen nog door migratie. Mensen willen wel meer kinderen krijgen, blijkt uit onderzoek. Maar door onzekerheid over inkomen en de krappe woningmarkt stellen mensen het krijgen van kinderen uit, schrijft het CBS. Ook onzekere tijden door oorlog en klimaatverandering spelen mee. Havenwerkers in 6 Duitse havens leggen vanaf vanavond laat het werk voor 24 uur neer. Het gaat onder meer om de havens van Hamburg, Bremen en Emden. Het is nog niet te zeggen welke bedrijven worden geraakt door de acties. In Duitsland zijn de cao-onderhandelingen vastgelopen voor 11.000 havenwerkers. De bonden eisen ruim 8% meer loon. De werkgevers willen niet verder gaan dan 5%. En Feyenoord heeft er een linksback bij. Het is Gavi Lopez. De Rotterdammers huren de 24-jarige linksback van Real Sociedad. Vandaag onderging hier een medische keuring en die verliep goed. Feyenoord heeft in de deal met Real Sociedad een optie tot koop bedongen. Het weer vanavond en vannacht toenemende bewolking. Aan het eind van de nacht kans op wat regen. Minimum temperatuur 15 graden. Het is morgen bewolkt. In de ochtend nog periode met regen. En het wordt dan net als vandaag 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. En gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In de Ardennen mogen de 500 inwoners van het dorpje Soerbrood weer naar huis. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Die brand begon vrijdag, is nog niet onder controle, maar het dorpje is weer veilig. Een ander dorpje blijft ontruimd. In Westland wordt het deze week weer even toegestaan om oppervlaktewater te gebruiken. Tuinders, de industrie en gemeenten mogen daarmee vanaf woensdag 3 avonden op rij kwetsbare gewassen beregenen en fabrieken laten draaien. Sinds 5 augustus was het voor iedereen verboden om oppervlaktewater te gebruiken vanwege de droogte. Nu is er weer ruimte, zegt het water.